0: 4. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
1: Je ziet het toch heel vaak op zo'n WK dat de troostfinale ook een wedstrijd is met een bedroevelijk niveau. Dat was hier defensief gezien niet anders, maar in de aanval werden we wel getrakteerd op een doelpuntenfestival. Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Een tegendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: De echte finale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië wordt vanavond om 9 uur onze tijd afgetrapt. De Brusselse brandweer en de dienst voor dringende medische hulp gaat dinsdag op de nationale feestdag staken. De vakbonden roepen alle medewerkers op om thuis te blijven tot ze een officiële oproep krijgen. Ze zijn ontevreden over personeelstekorten op de wachtposten en verplichte overplaatsingen die zonder overleg worden opgelegd. Ook het verlies van 2 feestdagen en een nieuw evaluatiesysteem liggen moeilijk. De bonden verwijten de directie en de politiek dat ze eerdere beloftes niet zijn nagekomen. Het conflict sluimert al langer. Eind vorige maand kondigde de brandweer al een nationale staking van onbepaalde duur aan. In Alken, in de provincie Limburg, hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxy-brand, dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog steeds in shock, zegt de burgemeester.
2: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè? Die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden, wanneer die in september naar de algemene vergadering van de VN komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat kan. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. Vannacht nog opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Een goede nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. En dat is al voor de 8e nacht op een rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een 3de vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Maar Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de 2 vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 extra slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking

0: neiging tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017. De Verenigde Staten krijgen nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in Groot-Brittannië kunnen terechtstaan. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden. Grote steden in de VS als New York of Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in Canada. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de VS, want dat is wat buren doen.
1: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: De minister-president wijst er ook op dat president Trump de invoer van hout uit Canada afremt met hoge tarieven. Engeland verlaat het WK voetbal met de derde plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er twee maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's en dat is één meer dan Lionel Messi. Maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Deze troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is een kwestie van respect, zei Deschamps.
2: N'obligez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
3: Merci.
0: Vannacht nog wat opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland heeft vannacht tientallen ballistische raketten afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Op meerdere plekken brak brand uit, onder meer in 2 flatgebouwen en bij een supermarkt. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Ook in Odessa sloeg gisteren namiddag een Russische raket in op een attractiepark. En daar kwamen zeker 2 mensen om het leven, 4 anderen raakten gewond. In Hongarije heeft president Sulyok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging in het begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sulyok enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf vandaag geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen.

0: de grondwetswijziging. Ze vinden dat de rechtsstaat op deze manier nog meer bedreigd wordt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad werd geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn al meer dan 1100 mensen omgekomen. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van het bestand te schenden. In de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes werden de meer dan 75.000 aanwezigen geëvacueerd van het terrein. Door de grote hagelbollen en hevige wind raakten meerdere bezoekers gewond. Ook delen van de metro in Milaan lagen stil door het noodweer. Op het WK voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
1: Je ziet het toch heel vaak op zo'n WK dat de troostfinale ook een wedstrijd is met een bedroevelijk niveau. Dat was hier defensief gezien niet anders, maar in de aanval werden we wel getrakteerd op een doelpuntenfestival. Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4, Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten, maar een gelijkmaker kwam er nooit. Een tegendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: De echte finale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië wordt vanavond om 9 uur onze tijd afgetrapt. De dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Maandag net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.

sexy. Doem, te doem. Veel te ver van huis. Doem, te doem. Huilend in een taxi. Doem.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
3: Radio 1, live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks gemiddeld 470.000 euro uit aan mensen die schade hebben opgelopen aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden, wanneer die in september naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat zou kunnen. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de twee vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew Tate wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017.

0: De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport. Engeland verlaat het WK voetbal met de derde plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er twee maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is één meer dan Lionel Messi, maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. De troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is toch een kwestie van respect, zei Deschamps.
1: N'obligez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
2: Merci.
0: Het weer, de dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 geval op de 3 krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. In Alken in Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel dinsdag. Bij die brand lieten in totaal 6 mensen het leven. 4 van hen werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog altijd in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
2: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
1: Bij het gebouw van het bedrijf waar de 4 slachtoffers werkten, zijn bloemen neergelegd. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval op Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 3de vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat meldde de Palestijnse overheid. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad geraakt werd. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn in Gaza al meer dan 1100 mensen gedood. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van dat ze het bestand schenden. In Miami in de VS zijn de Britse broers Tate opgepakt. Het Britse gerecht wil de conservatieve influencers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten. Onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3de plaats gewonnen na een heuse doelpuntenkermis. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust stond het al 0-4 voor Engeland.

0: Engeland. Na de rust leek Frankrijk nog even terug te komen, maar Engeland bleef overeind met als uitblinker Saka, die 3 keer scoorde. Kylian Mbappé maakte er 2 voor Frankrijk en is zo voorlopig topschutter aller tijden op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi. Hij krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt. Hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen. Daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan schadevergoedingen aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren. Daarbij zijn 2 Amerikanen omgekomen en een 3de vermist geraakt. De Iraanse leider Khamenei dreigt met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. En op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3de plaats gewonnen na een doelpuntenfestijn. 4-6 werd het. Bij de rust stond het al 0-4 voor Engeland. In de tweede helft leek Frankrijk nog terug te komen, maar Engeland scoorde nog 2 keer. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is daarmee voorlopig WK-topschutter aller tijden. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels. Na de middag stilaan meer zon en niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag wordt het weer wat warmer, tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten ouderen en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Het is de bedoeling om mensen langer thuis te laten wonen, zegt minister van Welzijn Gené.
2: Daar wordt samengewerkt met een huisarts, met de thuiszorg, met vrijwilligers, met lokale besturen. En de bedoeling is dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en dat de huizen van de buurt preventief werken, zorgnoden sneller detecteren en ook gewoon een plek bieden aan mensen die soms ouder worden, alleenstaand zijn, maar toch heel graag in hun buurt willen blijven wonen.
1: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting via Tax on Web in te dienen. Nog tot middernacht heb je de tijd. De deadline is met 4 dagen verschoven, van 15 juli naar vandaag, na technische problemen. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd om hun aangifte in te dienen. Op papier moesten ze al op 30 juni binnen zijn. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd en vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Die is van de partij van de nieuwe premier Péter Madjar. Madjar eiste al vanaf zijn aantreden dat de president moest opstappen omdat hij alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. Eerst weigerde de president dat, maar hij zal nu dus toch vertrekken. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse gerecht wil de twee, die berucht zijn door hun vrouwonvriendelijke uitspraken, vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt voor hen nu een uitleveringsverzoek. En op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3e plaats gewonnen na een doelpuntenfestijn. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust was het al 0-4 voor Engeland. In de tweede helft leek Frankrijk nog terug te komen, maar Engeland scoorde nog 2 keer. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. In totaal scoorde hij 1 keer meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond nog de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer op VRT Nieuws.

0: Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Met Jan van Dalm.
1: Goedemorgen. Voetballers krijgen een troostfinale. Wij zachtere temperaturen. Ook heel fijn. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Lucky Again van Licky Lee. Niet alleen bij ons zijn het drukke politieke dagen geweest. Dat was ook het geval in de Knesset, het Israëlische parlement. Dat parlement is in reces gegaan, zoals dat heet, in aanloop naar de verkiezingen van eind oktober. En dus hebben ze daar nog net op tijd een hoop wetten goedgekeurd. De ene al controversiëler dan de andere. Lennart Zwolfs, correspondent in Israël. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een van die wetten hangt samen met de dienstplicht voor ultra-orthodoxe Israëli's. Ja, hoe zit dat precies?
1: Ja, het gaat eigenlijk om een tweetal wetten. Op maandagavond werd er een wet goedgekeurd die de Torah-studie, dus het bestuderen van de heilige tekst in het Jodendom, als een fundamentele waarde voor de staat Israël erkent. Nou ja, dat is niet een wet waarmee je gelijk vrijstelling kunt krijgen, maar die kan volgens critici wel zo ingezet worden, want als er nu nog toekomstige rechterlijke uitspraken komen die zeggen dat ultra-orthodoxe mannen wel in dienst moeten, nou ja, dan kunnen politici nu deze wet erbij gaan pakken en als argument opvoeren om toch vrijstelling te krijgen of een speciale regeling te krijgen voor de ultra-orthodoxe mannen. En dan is er nog een wet die er wel iets rechtstreeks mee te maken heeft. Die werd op dinsdagavond goedgekeurd. En die wet die zegt eigenlijk dat ultra-orthodoxe mannen die de dienstplicht weigeren de komende 6 tot 7 maanden niet gearresteerd kunnen worden. En dat ook de onderzoeken en vervolgingen, dat dat allemaal stil komt te liggen. Ja. Nou ja, dat was een belangrijke eis van de ultra-orthodoxe partijen. En die wet is goedgekeurd. Moet ik wel bijzeggen dat er gelijk bezwaar is ingediend bij het Hoge Rechtshof door de oppositiepartijen. En het Hoge Rechtshof gaat zich daar nu nog over buigen.
0: Ja, maar dat Hoge Rechtshof had een paar jaar geleden toch al eens gezegd dat die uitzondering onwettig was. Is dat dan nu plots geen probleem meer?
1: Dat klopt, dat was inderdaad in 2024. Toen heeft het Hoge Rechtshof gezegd, er is eigenlijk geen wettelijke grond om vrijstelling te geven aan ultra-orthodoxe mannen. Dus ook zij moeten in dienst. Nou ja, dat leidde tot heel veel verzet bij de ultra-orthodoxe gemeenschap. We hebben massale demonstraties gezien en ze bleven die dienst eigenlijk weigeren. En ja, de coalitie van Netanyahu die probeert nu dus allerlei geitenpaadjes te vinden om toch die uitspraak van het Hoge Rechtshof te omzeilen. En nou ja, een aantal van die geitenpaadjes zijn de twee wetten die deze week zijn aangenomen.
0: En hoe staat de Israëlische publiek opinie tegenover die geitenpaadjes?
1: Heel veel verzet. Allereerst de hoogste legerleiding heeft veel kritiek geuit. Het leger heeft na jaren van verschillende oorlogen voeren een tekort aan soldaten. Zo'n 12.000 soldaten zou dat omgaan. Ja, dan heb je tienduizenden ultra-orthodoxe mannen die de dienst weigeren en dan ook nog eens geholpen worden met allerlei wetgeving om dat te kunnen doen. Nou ja, de inwoners hier zijn het er niet mee eens. Die vinden het oneerlijk waarom studenten, religieuze studenten die de Torah bestuderen, een speciale status krijgen in dit land. De consensus is hier toch wel dat iedereen gewoon moet dienen voor Israël. En ook in de oppositie ging het er flink aan toe. Oppositieleider Lapid die richtte zich rechtstreeks tot de coalitieleden en zei, nou ja, als dit is hoe jullie je ambtstermijn willen beëindigen door nog even in het gezicht te spugen van onze soldaten. Dus dat is wel stevige taal. Dus het stuit echt op heel veel verzet hier in Israël.
0: Ja, en toch gaat Netanyahu dat laten goedkeuren. Wat zegt dat eigenlijk over zijn verhouding met die ultra-orthodoxe partij, dat hij die echt wel nodig heeft blijkbaar?
1: Ja, dat laat het eigenlijk opnieuw zien dat hij niet kan regeren zonder deze partijen. Die ultra-orthodoxe coalitiepartners die hebben vorige maand namelijk gezegd, wij gaan niet meer meestemmen met de coalitie totdat onze wetten er doorheen zijn gekomen. Nou ja, Netanyahu had zelf ook nog een aantal wetten die hij er doorheen wilde. En dus heeft hij eigenlijk een soort van politieke deal met die ultra-orthodoxe partijen gesloten. En dat hebben we eigenlijk, de uitwerking daarvan hebben we afgelopen week gezien. In versneld tempo heeft de coalitie dus de wetten van de ultra-orthodoxe partijen er doorheen gekregen. Nou ja, en die partijen hebben op hun beurt dan weer meegestemd met de wetten, vaak controversiële wetten, die Netanyahu er nog snel doorheen wilde krijgen.
0: Ja, en zo is iedereen tevreden dan binnen die coalitie. Het is niet de enige wet die het nog is doorgejaagd, hè? Er is blijkbaar ook nog een wet goedgekeurd over de Israëlische hoofdaanklager.
1: Dat klopt. En dat was dus inderdaad een van die controversiële wetten die Netanyahu graag nog er doorheen wilde krijgen. En die wet die perkt de macht van de hoofdaanklager in. Israël heeft geen grondwet, dus de rol van die hoofdaanklager is echt wel belangrijk. Nou, die werd altijd aangewezen door een onafhankelijke commissie. Dat verandert met deze wet, want nu heeft de regering daar meer invloed op. Die hoofdaanklager adviseert ook de regering bij allerlei wetgeving. En dat advies was altijd juridisch bindend. Nou ja, en dat is nu niet meer het geval. Dus ook hier zie je eigenlijk dat de regering gewoon meer macht naar zich toe kan trekken. En het is ook wel opmerkelijk, want Netanyahu die lag best wel op ramkoers met deze hoofdaanklager. Ja. Ze is voor veel besluiten gaan liggen van de regering Netanyahu. En een hele opmerkelijke en toch ook wel een beetje een persoonlijke voor Netanyahu is, hij wordt natuurlijk verdacht van omkoping, van fraude. Ja. En hij heeft gezegd dat corruptieproces, dat moeten we stilleggen, want we hebben wel andere zaken aan ons hoofd. Er zijn allerlei oorlogen die ik moet voeren. Nou, dat heeft de hoofdaanklager, is daar niet in meegegaan. Ze hebben eerder geprobeerd om haar uit haar functie te zetten. Dat is niet gelukt. En dus zien we dat ze nu de functie aan het uitkleden zijn eigenlijk op deze manier.
0: En dat is de prijs die zij daarvoor nu moet betalen. Er is ook nog een wet die de media viseert. Op welke manier?
1: Ja, we hebben hier in Israël allerlei waakhonden, onafhankelijke toezichthouders die toezien op de onafhankelijkheid van de media, de journalistieke kwaliteit van de media. Nou ja, die toezichthouders die worden afgeschaft of vervangen. En ook daar krijgt dan de regering weer meer invloed in het benoemen van de leden als het vervangen gaat worden. Dus ook daar weer meer invloed van de regering. En ook wel heel opmerkelijk hier is dat Kanaal 12 een bepaalde uitzondering heeft gehad. En Kanaal 12 is een hele rechtse omroep die heel erg pro-Netanyahu bericht. Alle omroepen hier die moeten bepaalde content gratis uitzenden. Dat is gewoon wettelijk verplicht. En die uitzondering die geldt nu voor Kanaal 12. Zij hoeven dat dus niet, dus zij kunnen daar veel geld mee gaan verdienen. En ja, dat is toch wel heel opmerkelijk dat je als pro-Netanyahu kanaal die uitzondering als enige krijgt.
0: Ja, als je het allemaal hoort, lijkt me dat toch wel bijzonder... bijzonder moet ik het noemen. Misschien wel jammer voor de Israëlische democratie, als ik het zo mag zeggen. En wat gebeurt er nu? Want er zijn verkiezingen in aantocht in oktober. Betekent dat nu dat alles stil ligt?
1: Nou ja, het is in ieder geval het parlement is in ieder geval met reces. Dus dit was de laatste kans om die wetten er nog doorheen te krijgen. Het Hoge Rechtshof gaat zich nog wel buigen over een aantal van die wetten. Dus daar zullen we uitspraken van gaan zien. Ja, en stil liggen wat wetsvoorstellen betreft wel. Maar de campagne gaat natuurlijk beginnen omdat die verkiezingen eraan komen. En nou ja, wat je net al zegt, het is toch een beetje jammer voor de democratie. Dat vinden de tegenstanders hier ook. Die zeggen dat de democratie op deze manier wordt uitgehold. We hadden afgelopen nacht een groot protest hier in Tel Aviv, waar 1000 inwoners op af zijn gekomen. Komen om te demonstreren tegen deze wetten, om te demonstreren tegen de regering van Netanyahu. Dus ik denk niet dat het rustig zal blijven deze zomer. Ik denk dat we een hevige verkiezingscampagne gaan zien en toch wel toenemend aantal protesten.
0: En misschien ook meer geweld, want intussen blijft Israël ook aanvallen uitvoeren in Gaza. Bij recente bombardementen zouden weer 11 doden zijn gevallen. Ja, gaat dat nog verergeren tijdens de verkiezingscampagne? Of gaan de partijen misschien toch wel een zekere terughoudendheid aan de dag leggen?
1: Nou ja, kijk, Netanyahu die heeft altijd gezegd dat hij Hamas definitief zal verslaan. Hij presenteert zichzelf ook als Mr. Security. En hij heeft Hamas nog niet kunnen verslaan. Hamas heeft zich nog steeds niet ontwapend. En ik denk, zolang hij de belofte niet kan inlossen dat hij Hamas definitief heeft verslagen, ja, zal hij niet snel gas terugnemen daar. Ik denk dat hij die bombardementen wel zal voortzetten. En vooral ook als we kijken naar andere oorlogen die worden gevoerd. De oorlog met Iran of de oorlog met Hezbollah in Libanon. Nou ja, ook daar is het hem allemaal niet gelukt om de dreiging uit Iran weg te nemen, om Hezbollah definitief te verslaan. Op dit moment kan hij daar even weinig, omdat Amerika daartussen zit. Dus ja, is eigenlijk zijn enige uitweg om nu wat populariteit te winnen, om in Gaza door te gaan en Hamas te gaan verslaan.
0: Lennart Zwolfs, correspondent in Israël. Goedemorgen en nog een fijne zondag, ondanks alles. Dag.

0: Where is my mind? Pixies.
1: De ochtend.
0: 90 jaar geleden brak in Spanje een burgeroorlog uit die alles samen 1000 dagen zou duren en die aan tienduizenden mensen het leven zou kosten. De grote mogendheden van dat moment hadden plechtig beloofd om niet tussen beiden te komen, maar toch groeide de burgeroorlog binnen de kortste keren uit tot een internationaal conflict met ook een rolletje voor ons land. Goedemorgen Sven Tuitus.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Madrid en goedemorgen Vincent Scheltins Ortigosa.
3: Goedemorgen.
0: Hier bij ons in de studio, historicus aan de Universiteit Antwerpen. Jullie hebben samen het boek In Spaanse loopgraven, België en de Spaanse burgeroorlog geschreven. Vincent Scheltins, misschien moeten we eerst nog eens kort uitleggen hoe die burgeroorlog precies is begonnen.
3: Wel, 5 jaar daarvoor, in 1931, verloren de monarchisten de gemeenteraadsverkiezingen en werd in Spanje een republiek uitgevaardigd. En die republiek wist zich niet echt te stabiliseren. Dat regime was wettelijk, de verkiezingen waren overduidelijk geweest, maar heel de rechterzijde had beslist van dan eigenlijk een verandering via democratische weg van dat op te geven. En vanaf dan ontstonden er gewelddaden en vooral geruchten over pogingen tot staatsgreep en zo verder. En aan de radicale linkerzijde was er ontzettend veel hoop, landloze boeren die grond wilden, et cetera. En dus uiteindelijk is die putsch er toch gekomen, niet totaal onverwacht en vooral goed voorbereid. Die putschisten wisten niet meteen de macht te nemen, maar waren wel voorbereid op een meer langdurige oorlog tegen een republiek die bij de keel gegrepen werd en plots eigenlijk heel alleen stond in dat Europa.
0: En die oorlog heeft, ik zei het al, 1000 dagen geduurd. Sven, ik zei het al in de inleiding, de grote mogendheden van dat ogenblik. En dan hebben we het over het Verenigd Koninkrijk, over Frankrijk, over Duitsland, de VS ook. Die hadden beloofd om niet tussen beiden te komen. Waarom?
2: Wel, dat is wel opvallend. Hè? Je hebt het contrast tussen wie wel die tussen beiden komt en wie niet, is dus enorm. Hè? Duitsland van Hitler en Italië van Mussolini, die aarzelen niet. Komen wel tussen beiden, steunen met volle overtuiging de opstandelingen door hun wapens en troepen te sturen. Je hebt ook Amerikaanse multinationals zoals Texaco, die brandstof leveren aan de opstandelingen. Grootbanken verlenen kredieten. En dan is het opvallend dat je daar tegenover de Europese democratie hebt, die de belaagde democratie in Spanje niet willen helpen. Nee. Ze zijn vooral bang voor een nieuwe wereldoorlog. Hè. We zijn nog niet zo ver van de Eerste Wereldoorlog verwijderd. En ze vrezen vooral voor de reactie van Hitler, die op dat moment een machtig leger aan het opbouwen is. Dus ze beslissen om aan de zijkant te blijven staan. Frankrijk heeft een linkse regering. Die zouden eigenlijk moeten tussenkomen. Maar die willen eigenlijk Groot-Brittannië volgen. Zonder Groot-Brittannië willen ze niks doen. En de Britten voelen dat er een oorlog aankomt. Ze denken, we zijn niet voorbereid. Wij moeten bewapenen, maar we gaan de wapens voor ons houden. En we gaan niet tussenkomen.
0: Vincent, ook ons land had beloofd om niet tussen beiden te komen. En toch raken we er dan in verwikkeld. Hoe komt dat?
3: België raakt daar zeker in verwikkeld. Dus België heeft op dat ogenblik een regering, de tweede regering van Paul van Zeeland, waarin de Belgische Werkliedenpartij, de socialisten van toen, zeer sterk staan. En die voelen enorm mee met die republiek. En verschillende belangrijke leiders willen daadkrachtig helpen. Onder andere met het aanreiken van wapens, het faciliteren van wapens. Het helpen op alle mogelijke manieren. Maar, net als België zelf, zijn ook die socialisten daarover verdeeld. Want de twee sterke figuren in het kabinet van Zeeland zijn minister van Buitenlandse Zaken Spaak en dan nog de jonge de man. En die willen op de positie blijven van Frankrijk en van Engeland, de niet-interventiepositie. En de socialisten zullen vrij snel in opspraak komen, bestookt door rechts, in de zin van jullie respecteren de non-interventie niet, jullie zitten daar.
0: Omdat ze toch tussen beiden kwamen.
3: Omdat
0: ze
3: toch willen tussen beiden komen met andere figuren, zoals de oude patroon van de partij, Emile van der Velde en dat soort mensen. Uiteindelijk zullen de socialisten zeer veel doen, maar zich wel binnen de regering schikken naar hoe de regering regering de neutraliteit.
0: Dat was niet helemaal officieel, want we moesten officieel die neutraliteit respecteren.
3: Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar heel wat Belgen, Sven, zijn dan toch naar Spanje getrokken om daar te gaan vechten. Hè? Over hoeveel mensen ging dat dan?
2: Wel, we spreken over vanuit België 2400 mannen en vrouwen die vertrekken. Dus die non-interventiepolitiek aan de kant laten liggen. Ook niet begrijpen waarom een regering niet tussenkomt. En dus eigenlijk zelf beslissen om zich in een avontuur te werpen. 2400 is enorm veel als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een land van ongeveer dezelfde bevolking, Nederland, waar er maar 700 mensen vertrekken. Dus ja. die solidariteit met Spanje is dus heel, heel sterk. En dat vertaalt zich heel snel. Hè. Enkele maanden na het begin van die burgeroorlog vertrekken dus de eerste groepen Belgen om te gaan vechten tegen Franco.
0: En was het alleen maar uit solidariteit of speelden er ook nog andere motieven?
2: Wel, je had mensen die uit solidariteit gingen, maar je had natuurlijk ook avonturiers die vertrokken. Dus we zitten in een periode van een enorme economische crisis. Dus je hebt ook mensen die een nieuwe toekomst zoeken en die denken van, we gaan die toekomst in Spanje zoeken. Dat gaat nieuwe mogelijkheden scheppen, die Spaanse burgeroorlog. Dus die vertrekken ook. Maar het zijn vooral mensen die echt solidair zijn en overtuigd zijn dat ze iets moeten doen, dat ze dus de Spanjaarden moeten gaan helpen tegen die dictatuur. En dat is dus wel heel opvallend. Dat is de eerste keer in de geschiedenis dat er zo'n een leger wordt samengesteld van mensen die dus solidair willen zijn.
0: Vincent, die mensen die namen wel een groot risico, hè?
3: Ja, die namen zeker een groot risico. Ten eerste was dat vertrek naar Spanje juridisch in België niet gedekt. Dus veel van die mensen werden gemarkeerd als deserteurs. En ten tweede, ter plekke natuurlijk, ja, dat was daar geen vakantie, om het ongelooflijk understatement te zeggen. Die mensen riskeerden daar echt hun leven. En heel veel van die mensen hebben daar het leven gelaten of zijn daar gewond geraakt en dat soort zaken.
0: En ook in strafkampen terechtgekomen.
3: Ja, wie gearresteerd werd, wie gevangen werd, kwam in strafkampen terecht. En dus ja, dat was wel een ongelooflijke blijk van inzet. Zelfs die mensen, zoals Sven zeer terecht zegt, die om meer avontuurlijke redenen daar terecht kwamen, ja, zagen wel zeer snel dat het menens was, bij wijze van spreken.
0: En als ze dan toch konden terugkeren naar ons land, dan werden ze soms hier ook nog eens gestraft.
3: Ja, in België werden ze dus gestraft omdat ze ofwel gedeserteerd hadden of gediend hadden in een buitenlands leger, wat niet toegelaten was. Voor de Nederlanders bijvoorbeeld, de 700 Nederlanders die gegaan zijn, ja, die verloren bijvoorbeeld het Nederlandse staatsburgerschap. Maar dat is in België niet gebeurd. Maar zij werden hier wel als outcasts beschouwd. Ja.
0: Ze hebben dus inderdaad heel wat risico's genomen. Tijdens die Spaanse burgeroorlog zijn ook heel wat Spanjaarden naar het buitenland gevlucht. Een groot deel is ook in ons land terechtgekomen. En Sven, om hoeveel mensen ging het dan?
2: Wel, we spreken over 5000 vluchtelingen, kinderen die naar België zijn gekomen. Dus dat is tijdens die Spaanse burgeroorlog. Heb je dus een hele beweging van kinderen die vertrekken, die dus vluchten voor de bombardementen. En daarin speelt België een heel belangrijke rol door dus kinderen op te nemen. Wat zegt de Niños de la Guerra, spreek maar daarover. En dat zijn dus een heleboel kinderen die dus opgevangen worden door families, niet alleen linkse families, maar ook katholieke, conservatieve families, die dus tijdens die Spaanse burgeroorlog die kinderen gaan opvallen. En dat gaat voor heel sterke banden zorgen tussen Belgen en Spanjaarden.
0: En hoe kwamen die hier dan terecht? Hoe werd dat georganiseerd?
2: Wel, dat werd georganiseerd tussen de Republiek en vooral de Socialistische Partij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door die kinderen op te vangen en dan te verdelen. Dus er was een hele organisatie die heel, heel goed liep en die dus tijdens de burgeroorlog heel sterk gewerkt heeft.
0: Vincent, een van die kinderen was jouw vader, hè?
3: Ja, mijn vader is hier in de lente van 1937 gekomen toen hij 8 jaar was, met zijn oudere broer die 10 was. En iets later zijn mijn 3 tantes ook in België aangekomen. En zij hebben de rest van hun leven in België doorgebracht.
0: Ja, want jouw grootvaders die hebben tegen Franco gevochten. De ene belandde in de gevangenis, de andere is geëxecuteerd.
3: Ja, mijn grootvader langs vaderszijde was een mijnwerker, socialistisch syndicalist. En zat dus aan het front met de Republiek tegen de putschisten, tegen Franco. Mijn grootvader langs moederszijde is op het einde van de burgeroorlog meegenomen en officieel als vermist opgegeven. Je weet tijd, wat dat in een dictatuur betekent.
0: En nooit teruggevonden?
3: Nooit teruggevonden. Dat wordt trouwens ooit nog het onderwerp van een ander boek.
0: Van een ander boek, ja. Je raakt daar waarschijnlijk niet over uit. Vertel nu, we kennen wel de grote lijnen van die Spaanse burgeroorlog. Franco tegen de Republikeinen. Het Condorlegioen van Adolf Hitler dat meevocht met generaal Franco. Het bombardement op Guernica, magistraal vereeuwigd door Pablo Picasso. Maar veel van die menselijke geschiedenissen zijn vaak verloren gegaan. Hè? Hoe komt dat, denk je?
3: Wel, zoals we in ons boek schrijven, veel van die mensen, dat waren niet allemaal geletterde mensen. Veel van die mensen zijn meteen in een tweede oorlog, ja, niet gedoken, maar gestort geweest. Gewone mensen die buitengewone dingen hebben gedaan, maar die daar ook altijd zeer discreet zijn over gebleven. Wat eigenlijk ook de aard was van dat clandestine verzet eigenlijk.
0: En wanneer is dat dan gekanteld? Zijn dat dan die volgende generaties die die verhalen hebben gehoord en hebben gezegd van, dat moeten we optekenen?
3: Ja, het zijn altijd de latere generaties, meestal van de kleinkinderen, die de vragen opwerpen en die het gaan uitzoeken. Dat is zo met de vermisten in Spanje, dat is zo met de nazaten van verzetstrijders of van brigadisten. En dat is van ontzettend groot belang, omdat ook al zijn die aantallen niet fenomenaal, de aard van wat daar gedaan is, van te zeggen, kijk, ik ga mijn leven op het spel zetten omdat het fascisme in Europa voor de deur staat. Ja, dat verdient opgetekend te worden. Of het nu de strijd was tegen Franco in Spanje of de strijd tegen de nazi-bezetting in België.
0: Sven, hier horen we niet zoveel meer over die Spaanse burgeroorlog natuurlijk. Maar in de Spaanse politiek is dat nog niet helemaal verteerd. Hè? Soms hoor je daar nog oprispingen, dacht ik.
2: Ja, zeker en vast. Het is nogal een land dat verdeeld is tussen aan de ene kant de winnaars van die oorlog en de verliezers van die oorlog. Die wonden zijn nog altijd niet vergeten. Er zijn nog altijd meer dan 100.000 stoffelijke resten van Spanjaarden die gefuseerd zijn tijdens de Spaanse burgeroorlog door het frankistische regime, die nog altijd in massagraven liggen. Dat is een zaak die nog niet uitgeklaard is. Die mensen liggen daar nog altijd. We weten waar dat die liggen. En dan heb je dus partijen zoals Vox, extreemrechtse Vox, dat is de derde grootste partij in Spanje. Wel, dat is een partij die het gedachtegoed van Franco gewoon overneemt en die eigenlijk terug wil gaan, een soort van nostalgie heeft na die 40 jaar dictatuur die gevolgd is op die Spaanse burgeroorlog. Dus de referenties na die oorlog van 90 jaar geleden, die leven nog altijd vandaag in de politiek. En mensen verwijzen heel dikwijls wat er bij hun familie gebeurd is. Dat blijft leven en daar is die Spaanse samenleving nog helemaal niet uit.
0: Het blijft een litteken, die Spaanse burgeroorlog. Hartelijk dank voor dit gesprek, Sven Tuijtjes en Vincent Scheltiens-Ortigosa. Ik zeg nog even dat jullie boek In Spaanse loopgraven België en de Spaanse burgeroorlog is uitgegeven bij Ertsberg.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: 8:01. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Elk jaar betaalt de Vlaamse overheid gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De president van Hongarije heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. De nieuwe premier Magyar eist al vanaf zijn aantreden het ontslag van de president, omdat die alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. En op het WK voetbal is Engeland op de 3e plaats geëindigd. Engeland versloeg Frankrijk met 6-4. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt. Hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden.
7: Radio 1.
6: De Ochtend.
7: Met Jan van Delm.

0: Trust Yourself to the Water van Amongster. De federale regering heeft vlak voor de zomervakantie nog heel wat maatregelen goedgekeurd. Ook de voetbalwet wordt hervormd om de veiligheid in en rond de voetbalstadions te verhogen. De sancties tegen supporters die wangedrag vertonen worden verstrengd en ook de regels rond stadionverboden worden aangescherpt. Lorin Parijs, CEO van de Pro League, reageert tevreden op de hervorming.
1: Wij staan achter de principes die de regering nu beslist heeft. Het is zo dat wij tijdens de regeringsonderhandelingen erop gedrukt hebben dat er een aantal verbeteringen moesten komen in de voetbalwet. Want wij willen uiteraard dat ons voetbal veilig en gastvrij is. Dus dat het makkelijk is uiteraard om een voetbalwedstrijd bij te wonen. Maar dat je dat ook moet kunnen doen zonder dat wij bij wijze van spreken gekaapt worden door een aantal mensen die eigenlijk niks met voetbal te maken hebben, maar die graag amok willen maken. Dus die willen wij inderdaad niet in onze stadions.
0: Er zullen ook meer camerabeelden gebruikt worden om daders sneller en nauwkeuriger te identificeren. En dat is een goede zaak, vindt Parijs.
1: Vandaag worden er ook een aantal dingen die niet logisch waren weggeschreven. Wij konden aan de hand van camerabeelden na de wedstrijd niet iemand identificeren en die een sanctie opleggen omdat wij daarvoor niet bevoegd waren. En dat soort dingen, dat wordt nu ook wel uit de wet gehaald. En dus dat is een goede zaak. En dat zal ertoe leiden dat er meer mensen die wangedrag tentoonspreiden in een tribune ook sneller worden geïdentificeerd en sneller eruit worden gehaald.
0: Ook de controles op de naleving van stadionverboden worden aangescherpt. Zo worden alle stadionverboden samengebracht in één officiële databank. Supporters die een ticket kopen moeten zich identificeren. En wanneer ze een stadionverbod hebben, dan zal die databank ervoor zorgen dat ze geen ticket meer kunnen kopen. Er zullen ook proefprojecten worden opgestart om aan de stadion zelf de identiteitscontroles te verscherpen, zegt Parijs.
1: Daar gaan we een aantal experimenten en proefprojecten opzetten in overleg met het ministerie en met het kabinet Binnenlandse Zaken om te kijken hoe we dat in de eerste plaats gastvrij kunnen doen op een manier die praktisch haalbaar is voor de clubs en die effectief ook tot meer veiligheid leidt.
0: Een van de opvallendste maatregelen is dat mensen met een stadionverbod verplicht kunnen worden om zich tijdens een wedstrijd te komen melden op een politiebureau. Een maatregel waarvoor de Pro League zelf heeft gepleit, vertelt Parijs.
1: Wij waren vragende partij om het mogelijk te maken dat iemand die een stadionverbod heeft, dat hij zich moet melden bij een politiekantoor tijdens de wedstrijd, zodanig dat er kan geverifieerd worden dat hij niet in een stadion zit. Die mogelijkheid die zit er ook in, al zijn daar wel een aantal modaliteiten bij. Dus een rechter moet dat uitspreken en dat is enkel bij recidive. Dat wat ons betreft nog strenger gemogen.
0: De Pro League heeft er goede hoop op dat deze maatregelen een stap zijn in de goede richting om het wangedrag van supporters aan te pakken. Maar verstrengde sancties zijn niet de enige weg, zegt Parijs. Er is ook een cultuuromslag nodig. En daar moeten supporters die wel om de juiste redenen naar een match komen een belangrijke rol in spelen.
1: Waar wij vooral aan werken is een cultuuromslag. Dat doe je niet alleen met strenge sancties voor mensen die zich misdragen. Je doet dat ook door ervoor te zorgen, zeg maar, dat de mensen die in het stadion zitten dat soort gedrag ook afkeuren. En daar heb ik in de laatste jaren toch al een aantal voorbeelden van gezien van wangedrag dat door 99% van de andere bezoekers van een stadion luidkeels werd afgekeurd. En dat is ook de soort cultuur waar dat wij naartoe willen.
0: Volgens Parijs is die mentaliteitswijziging dus al deels ingezet. De nieuwe voetbalwet moet wel nog naar de Raad van State en moet ook nog worden goedgekeurd in het parlement. De nieuwe regels zullen dus nog niet gelden als het voetbalseizoen begin augustus weer van start gaat.

Not an Addict van Sam Pettis. De federale regering heeft niet alleen een nieuwe voetbalwet goedgekeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn nog verschillende andere knopen doorgehakt. Erop is al heel wat commentaar gekomen. En zometeen laten we een stem uit de oppositie horen. Maar eerst luisteren we nog naar Martha Reeves en de Vandellas.

0: Heatwave van Martha Reeves en de Vandellas. Er komt heel wat kritiek op de verschillende maatregelen in het zomerakkoord dat de federale regering in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft gesloten. Oppositiepartij PVDA noemt de plannen rond de flexibilisering van de werkweek een uitholling van de rechten rond de arbeidstijd. Die flexibilisering houdt in dat arbeidstijd niet langer per week wordt bekeken, maar per jaar. Werknemers zouden vrijwillig in dat systeem kunnen stappen, maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PVDA-kamerlid Peter Mertes.
1: Dat betekent dat wij op weg zijn naar een 24-uur-economie waarin iedereen bijna altijd oproepbaar gaat zijn. Dus officieel is het natuurlijk vrijwillig, maar men zit natuurlijk niet in een gunstige krachtsverhouding als werknemer. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in dat verlangen of die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen.
0: Extra uren waarvoor dus geen extra vergoeding meer zou komen. Ook op de manier waarop het akkoord werd gesloten is er heel wat kritiek. Oppositiepartij Groen noemt de deal plat en cynisch. Dossiers van groot belang zijn tegen elkaar uitgespeeld. Alsof het knikkers zijn, klinkt het bij Kamerlid Merriman Machi. Groen vraagt nu spoedzittingen van de betrokken Kamercommissies. En ook de liberalen van Anders willen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de komende dagen bijeenkomt. Anders wil tekst en uitleg bij het akkoord, want volgens de partij zijn er nog heel wat losse eindjes. En dan is er één oppositiepartij aan Vlaamse kant die we nog niet gehoord hebben. Goedemorgen, Kurt Moons.
2: Goedemorgen, meneer Van Dellem.
0: U bent Kamerlid voor Vlaams Belang. Ja, vinden jullie ook dat spoedbijeenkomsten nodig zijn?
2: Laten we zeggen dat dit weer een staaltje is van de typisch Belgische werkwijze. Men gaat verschillende dossiers bijeen tellen. Men gaat ze aaneen koppelen. En men gaat dit voorstellen als een heel groot zomerakkoord en de schijn hoog houden dat er grote knopen zijn doorgehakt, terwijl dat er in feite holderde-bolderwerk is verricht geweest. Er zijn zaken die beslist geweest zijn dat ze op een doordeweekse vrijdag hadden kunnen doen, maar toch zeggen ze nu, ja, zie een keer, wij hebben een overeenkomst bereikt. En dan blijkt dat er toch niet in alles duidelijke overeenkomsten zijn gesloten.
0: Ja, laten we eens kijken naar een van die overeenkomsten. Een akkoord rond die flexibele werkweek, waar ook Peter Mertes het over had. De arbeidstijd wordt voortaan per jaar bekeken in plaats van per week. Wat vinden jullie daarvan?
2: Wel, laten we zeggen dat wij als Vlaams Belang zeker niet tegen een flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn. Maar laten we dat dan ook wel op een gedegen en doordachte manier doen. Dus we stellen vast dat effectief een flexibilisering van de arbeidsmarkt niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemers ten goede zal komen of kunnen komen. Maar we stellen dan ook weer vast dat daar feitelijk toch geen akkoord is, want vooruit zegt daar nee, een annualisering nu dat zal gepaard gaan met minder koopkracht voor de mensen die geen overuren meer kunnen doen.
0: Want ze worden daar niet meer extra voor vergoed. Dat is eigenlijk de bedoeling van die meer flexibele werkweek.
2: Maar langs de andere kant zeggen ze dan, ja, effectief de werkzaamheidsgraad moet naar omhoog. Maar dan zou ik denken, dan moeten meer mensen aan het werk en niet vooral mensen die meer aan het werk moeten. Dus ja, laat ons daar ook een beetje eerlijk in zijn. En als we daar dan nog een keer de flexibiliteit, de flexijobs bijtellen, de fiscaal gunstige overuren die al beslist geweest zijn, de studentenjobsuitbreiding, ja, dan gaat het alleen nog maar over de flexibilisering. En dan weten ook de werkgevers en de werknemers niet meer welk systeem ze nu zullen gebruiken om juist die flexibiliteit te gaan toepassen in hun onderneming.
0: Is de flexibilisering dan te veel doorgeschoten, zegt u?
2: Maar ik denk het wel. Er wordt niet doordacht overlegd. Er is geen voorbereidende analyses die gemaakt worden. Het is kenmerkend voor deze regering De Wever dat er zeer voluntaristisch wordt dingen aangepakt. En uiteindelijk weet om een duur de kat vindt haar jongeren niet meer terug in al die complexe materies.
0: Nee, vooruit wil ook een compensatie voor het verlies eventueel van die extra overuur. Wat vindt u daarvan, van die koopkrachtpremie die zij voorstellen?
2: Wel, ik zeg het juist. Ik denk dat plots ook daar vooruit meer mensen meer aan het werk zou... laten we zeggen dat wij meer mensen aan het werk willen, maar vooruit wil precies dat mensen meer werken. Dus ik denk dat we daar ook een heel goede uitbalancering moeten kunnen vinden, waarbij dat inderdaad mensen toch ook moeten kunnen werken om zich in een goede positie te kunnen zetten ten opzichte van in en dergelijke, maar uiteindelijk weerom een koopkracht premie gaan uitdenken, maakt het allicht weer gigantisch complex. Want het is ook weer het voorbeeld van deze regering De Wever.
0: Ja, de regering De Wever wordt nogthans wel voorgesteld, of toch door velen beschouwd, als een regering die veel dingen doet die in het voordeel spelen van de werkgevers. U bent zelf ook ondernemer, hè? Wat vindt u daar dan van als ondernemer?
2: Wel, ik denk dat het zo wel een beetje in de markt wordt gezet, maar niet altijd zo klopt. Ik denk bijvoorbeeld nog maar aan de meerwaardebelasting. Ik denk niet dat daar veel meer ondernemers zaten op te wachten. En ook, ik moet er wel zeggen, de beperking van de werkloosheid in de tijd bijvoorbeeld is een goede maatregel, maar deze regering De Wever hanteert niet een doordachte manier van werken. Er zijn geen flankerende maatregelen over uitgedacht. De centenindex is een gedrocht. Ook daar is misschien deels komt dat de ondernemers ten goede, maar het wordt op die manier in de markt gezet dat uiteindelijk ook niemand daar beter van wordt. En ook dat dit zo in de markt wordt gezet als ondernemersvriendelijk. Maar ik denk niet dat elke ondernemer nu staat te lachen met deze regering.
0: Ja, nu, als we even terug mogen komen op die annualisering, die meer flexibele werkweek. Er wordt ook gezegd dat dit vrijwillig is. Werknemers zouden niet verplicht kunnen worden. Maar hoe realistisch is dat, vraagt Peter Mertens zich af van de PvdA.
2: Nu, het is inderdaad wel zo dat, dat het bekend is dat de werknemers moeten akkoord gaan. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik ken de annualisering van in Engeland, dat bestaat er al 25 jaar. En dat is uiteindelijk, komt dat ten goede van zowel de werkgever als de werknemer, als ze inderdaad op een goede manier kunnen overeenkomen. Het is een flexibiliteit die zou kunnen worden ingevoerd, waarbij dat mensen zich ook beter kunnen inpassen in hun privé-situatie, hun werk inpassen in hun privé-situatie. Maar ik denk dat het ook daar laat ons ook een beetje vrijheid aan die volwassen partijen om overeen te komen en het werk zo te regelen dat dit zowel ten goede komt van de bedrijven als van de werknemers.
0: En u denkt dat de relaties daar evenwichtig genoeg zijn of dat de verschillende partijen, werkgever en werknemer, daar met dezelfde macht aan de startlijn staan van die onderhandelingen?
2: Nu, ik denk het wel in de zin van dat ondernemingen die vandaag vooruit willen en die in deze moeilijke tijden toch nog een beetje winst willen maken om de groei te kunnen verzekeren, dat die effectief ook wel weten dat ze hun personeelsleden in de mate van het mogelijke moeten tegemoet komen en dat zij een redelijke manier kunnen overeenkomen met de werknemers in de bedrijven.
0: Ja, meneer Moos, er is ook iets goedgekeurd, een uitbreiding van het geboorteverlof. Daarover is er ook een akkoord, 5 extra dagen. Die zijn dan in de eerste plaats bedoeld voor vaders. Was dat nodig volgens u?
2: Wel, een goede vraag. Nu, ik kan als Vlaams Belang, als de gezinspartij, wel zeggen dat wij natuurlijk voor een verbetering zijn van de work-life balance, om het zo maar te zeggen. En dat we effectief het gezin ook als de nucleus van de maatschappij beschouwen en dus daar ook alles willen voor doen om hen tegemoet te komen. Maar natuurlijk, als je ziet het vaderschapsverlof, er zijn blijkbaar toch al studies geweest waar dat uit bleek dat de vaders die al bijvoorbeeld al een ouderschapsverlof hebben, dat die niet alle dagen opnemen. Dus ik denk ook daar, dat is het typisch van deze regering De Wever, dat zij bepaalde beslissingen willen nemen zonder eerst een keer een analyse te maken. Nu, laat ons daar ook zeggen dat wij voorstander zijn en dat wij natuurlijk ook het familiekrediet als dusdanig wel zouden willen kunnen ondersteunen.
0: Ja, CD&V maar is daar heel erg voor, hè?
2: Ja, maar nu weer 5 dagen er gaan bij plakken.
0: Het is een eerste stap,
2: Het is weer een koterij, meneer Van Dellem. Het is zo typisch voor deze regering, waar dat N-VA nogmaals zich genesteld heeft in dat Belgische stelsel en ook zelfs de werkwijze ervan heeft overgenomen. Dus waarbij dat er ondoordacht maatregelen worden genomen, zonder regelgeving, impactanalyses en toch maar koterij op stapelt.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Kurt Moons, Kamerlid voor Vlaams Belang.

0: Voorwaarde op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
5: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was muzikant Tja Limberger. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn elk jaar honderden schadeclaims voor auto's die beschadigd raken op slechte wegen in Vlaanderen. In Hongarije maakt de president zijn eigen ontslag nu toch mogelijk. En in Engeland pakt de derde plaats op het WK voetbal na een doelpuntenfestival. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan auto's zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten ouderen en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Minister van Welzijn Caroline Genet.
9: We willen echt dat in heel Vlaanderen die huizen van de buurt een plek krijgen en dat ze het geïntegreerde knooppunt worden van nabije zorg met die aandacht voor die preventie, die vroegdetectie van zorgnoden, het actief opzoeken van mensen. Dat is allemaal heel belangrijk dat dat snel gebeurt als mensen een dagje ouder worden en het maakt dan niet uit waar je woont. Je moet terecht kunnen in zo'n huis van de buurt.
8: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting in te dienen via Tax on Web. Nog tot middernacht heb je daarvoor de tijd. De deadline is met 4 dagen opgeschoven tot vandaag nadat er technische problemen waren. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. Pauline Lambert, dat is een belangrijke overwinning voor de nieuwe premier Madjar.
10: Jawel, want hij is er dus in geslaagd om de president uit zijn functie te verwijderen. Die had dat lang geweigerd om zelf op te stappen. Madjar eist dat al sinds hij verkozen is, want hij zegt dat de president zijn taak niet heeft uitgevoerd onder de vorige premier Orbán, omdat hij geen weerstand bood. De president zegt dat Madjar de rechtsstaat en de democratie in gevaar brengt door hem op deze manier met een grondwetsamendement weg te werken. Maar Madjar zegt dat hij bij de verkiezingen het mandaat heeft gekregen om Orbán getrouwen in hoge functies, zoals de president, te verwijderen. En hij heeft ook de macht om dat te doen, want zijn partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Oud-premier Orbán spreekt van tirannie en zegt dat Madjar zijn macht misbruikt. En ook mensenrechtenorganisaties zijn eigenlijk wel kritisch over dit grondwetsamendement. Vanaf morgen zal wel de parlementsvoorzitter van de partij van Madjar ook de functie van de president vervullen. En het parlement heeft nu 30 dagen om een nieuwe president aan te duiden.
8: Dankjewel, Paulien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 1/3 vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei dreigt nu opnieuw met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. In Miami in de VS zijn de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer opgepakt. De 2 zijn berucht door de vrouwenhaat die ze verspreiden op sociale media. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek van de Britten. En in het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse

0: tapijt van Bayeux uitgepakt. Vorige week is het uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië. Christine Bonheuren.
1: Et voilà.
2: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur,
3: Pégard,
2: is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
4: Het is onze verantwoordelijkheid, deze generatie's verantwoordelijkheid, om te doen wat previous generations have done, which is look after this tapestry.
2: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En op het WK voetbal heeft Engeland de wedstrijd voor de 3e plaats gewonnen van Frankrijk. Er vielen maar liefst 10 doelpunten. Jonathan met de penningen.
5: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor. Onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed. Dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2. En wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Een tegendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK. En het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: Kylian Mbappé is voorlopig ook WK-topschutter aller tijden met 22 doelpunten, 1 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond met Argentinië nog de finale tegen Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer, tot 26 graden. We begonnen met de schadeclaims die wegen en verkeer krijgt van mensen die hun auto beschadigd zien door de slechte staat van Vlaamse wegen. Elk jaar zo'n 600 schadeclaims en gemiddeld betaalt de Vlaamse overheid bijna €500.000 euro per jaar aan schadevergoedingen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
7: Goedemorgen. Er was een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Maar dat is nu echt wel helemaal aan flarden geschoten. En wie praat er nog over? Wij dus. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Shock the Monkey van Peter Gabriel. Rond 6:15 vanmorgen kwam hier een telex binnen, zoals we al meer dan een week elke ochtend eentje zien binnenlopen, met de melding dat de Amerikaanse strijdkrachten klaar zijn met alweer een nieuwe reeks bombardementen op Iraanse doelen. Iran heeft ook opnieuw Amerikaanse basissen in de Golfstaten en in Jordanië aangevallen. En gisteren kwam het nieuws dat daarbij ook 2 Amerikaanse doden en 4 gewonden zijn gevallen. En nee, u heeft dat niet gedroomd. Officieel geldt er al een maand lang een staakt het vuren tussen de 2 aartsvijanden. Goedemorgen, Leo Quarte.
1: Hi, goedemorgen.
0: Arabist en Midden-Oostenkenner. Ja, van dat staakt het vuren, we zeiden het al, daar blijft nog weinig van over. En waarom blijven ze elkaar eigenlijk bekampen?
1: Ja, dat komt omdat ze hebben dan wel een memorandum of understanding ondertekend, beide partijen. Maar dat is zo vaag opgesteld dat ze beide een andere lezing hebben. En het richt zich nu volledig op de straat van Hormuz. De Amerikanen die lezen het memorandum als volgt. Die zeggen van nou, Iran heeft ondertekend dat de straat van Hormuz open moet. Dat moet ook gebeuren. Maar wat we zien is dat Iran er allerlei voorwaarden aan stelt. En Iran zegt van ja, inderdaad, we willen best meewerken aan het openstellen van de straat van Hormuz. Maar dan moeten de schepen wel een bepaalde route volgen. Want we willen elke controle houden over de scheepvaart door de straat van Hormuz.
0: Ja, ja.
1: En daar gaat het in feite over.
0: Daar gaat het inderdaad over de verschillende lezing van dat Memorandum of Understanding. Ja, moeilijk uit te spreken. Ja. De Iraanse leider die zegt nu wel, ja, de handtekening van de Amerikaanse president Trump is waardeloos. Is het zo simpel?
1: Natuurlijk, de Iraniërs zeggen dat heel hard, maar ze hebben ergens wel gelijk. Want het is nu eigenlijk al de derde keer in 1,5 jaar tijd dat de Amerikanen onderhandelen met de Iraniërs. En eigenlijk, terwijl ze aan het onderhandelen zijn, of zoals nu, dat er een memorandum ligt, de wapens oppakken en Iran gaan aanvallen. Ja. Dus ja, ze hebben wel enig recht van spreken.
0: Ze hebben enig recht van spreken. Heeft Trump ook enig recht van spreken als hij zegt dat Iran zich niet aan de voorwaarden houdt?
1: Iran doet natuurlijk heel moeilijk. Dat is duidelijk. Het is heel duidelijk dat Iran wil invloed houden op de straat van Hormuz. Ze willen dat het hele scheepvaartverkeer wordt geregeld via Iran. Dat elk schip zich moet melden bij Iran en zeggen van nou, we gaan op dat tijdstip gaan we die straat van Hormuz door. En dat doen we dan langs de Iraanse kust. En dat willen de Iraniërs, omdat ze zeggen van ja, de straat van Hormuz en het beheren daarvan en het kunnen tegenhouden van al die schepen is onze enige garantie, het enige wat we kunnen inbrengen tegen al het geweld van de kant van Amerika.
0: Ja, opvallend is ook wel dat behalve de golfstaten als Qatar, Kuwait en Bahrein, ook Jordanië nu al een hele week onder Iraans vuur ligt. Waarom? Kan u dat inschatten?
1: Ja, omdat er Jordanië is een land wat uitstekende relaties heeft met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben daar ook militaire bases. Hun vliegtuigen stijgen daarvan op om Iran aan te vallen. En ook trouwens in de oorlog, toen die nog ook was tussen Iran en Israël, zag je dat de Jordaanse luchtmacht eigenlijk raketten van Iran uit de lucht schoot. Dus wat dat betreft zien ze het land als een stevige bondgenoot van Amerika. En mensen dat ze de Amerikanen daar ook moeten raken.
0: En kunnen ze via Jordanië dus ook Amerikanen raken. Hoe groot is de schade eigenlijk intussen aan beide kanten?
1: Ja, aan de kant van Iran behoorlijk hoor. Want wat we nu zien is dat de Amerikanen die gaan nu echt infrastructuur raken. Wat ze hebben geraakt is dat ze vooral bruggen raken. Dat is met name in dat gebied van Iran dat grenst aan de Perzische Golf. Dat zijn bruggen waarvan de Amerikanen zeggen van ja, daar wordt militair materieel over aangevoerd door Iran. Maar het zijn evengoed bruggen waar gewone Iraanse burgers gebruik van maken om in de dorpen te komen. Elektriciteitscentrales zijn geraakt. Ontsiltingsinstallaties zijn ook geraakt. Je moet nagaan het gebied. Ik kom er net vandaan, tenminste uit Oman. Heeft heel weinig natuurlijk water.
0: Ja.
1: Dus ze moeten zeg maar het water, het zeewater ontzilten om überhaupt drinkwater te kunnen hebben. En als gevolg daarvan, de Iraniërs zeggen van als jullie dat bij ons doen, dan pakken we jullie terug. Nou, ze kunnen niet Amerika, de Amerikaanse infrastructuur raken, nee, maar wel die in Kuwait. En wat we nu zien is dat met name Kuwait de boksbal is van de Iraniërs. En dat daar dus nu ook ontziltingsinstallaties worden geraakt door Iran.
0: En dus worden niet alleen militair, maar ook burgerlijke doelwitten geraakt, zeg maar. Het conflict veroorzaakt steeds meer economische schade. Ja, hoe ver kan die schade nog oplopen?
1: Nou, die is al enorm. Ik bedoel, het is heel veel olie en gas is er gewoon niet uitgevoerd door de Golfstaten. Dus dat kost alleen maar geld. Maar misschien nog wel ernstiger is de reputatieschade voor deze landen op termijn. De Persische Golf, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, dat zijn landen met visies voor de toekomst. Die willen een stabiel land bouwen waar het goed in investeren is, waar buitenlanders heen kunnen komen. Maar goed, wie gaat het doen als er voortdurend oorlog is? Wie gaat het doen als de luchthavens voortdurend dicht zijn?
0: Dat is inderdaad een zeer goede vraag, een zeer pertinente vraag. Kan er, denkt u, nog een nieuw akkoord komen of zitten we dicht bij een lange grote oorlog?
1: Nee, eigenlijk is dit een soort van onderhandelen wat er nu aan de hand is. Het loopt een beetje uit de hand, maar ja, dit kunnen beide partijen, de Verenigde Staten en Iran, niet heel erg lang volhouden. Er zou iets moeten gebeuren. Dus de volgende stap is dat ze toch wel weer gaan praten, dat er een bemiddeling komt, waarschijnlijk ook weer door Oman of Qatar. Dat het op die manier gaat. De andere weg is natuurlijk dat de Amerikanen doorzetten en echt proberen om Iran veel meer schade toe te brengen in de vorm van een regime change.
0: Ja, maar dat is niet zo simpel, hebben ze al mogen ondervinden. Dank u wel, Leo Quarten, Arabist en Midden-Oostenkenner. Nog een heel fijne zondag. Tot ziens.
1: Graag gedaan, dank u wel.

lag in de Millekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alle stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Pralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan.
1: O lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op

0: Gorik part 2, zwangeregie.
1: De ochtend.
2: Straks vertrekt Patrick Meijre, professor emeritus biologie aan de Universiteit van Antwerpen, naar Groenland. Niet om daar te gaan ontspannen, wel om de biodiversiteit in kaart te brengen. Goedemorgen, Patrick Meijre.
3: Ja, goedemorgen.
2: U vertrekt straks en u zal daar niet alleen zijn, want uw zoon die is er al, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik vertrek inderdaad straks. En ik ga eigenlijk mee met een expeditie die georganiseerd wordt vanuit het Groenlands Klimaatinstituut, waar mijn zoon werkt, want die woont en werkt dus in Groenland. En die kijkt dus vooral naar de impact van klimaatverandering. En dat zijn dus een aantal expedities en ik heb dus het geluk om te kunnen meegaan.
2: Is dat voor het eerst dat u meegaat of hebt u dat vroeger nog gedaan?
3: Het zal nu ongeveer de vijfde keer zijn,
2: de
3: denk
2: vijfde
3: ik.
2: Keer, ja.
3: We hebben denk ik al bijna 3 maanden samen op zee gezeten om onderzoek te doen.
2: Dus en was dat dan telkens met uw zoon?
3: Telkens met mijn zoon, ja.
2: Dat moet toch wel heel speciaal zijn.
3: Dat is bijzonder speciaal. Het werk dat hij doet is in grote lijnen analoog aan het werk die ik zelf gedaan heb, onder andere in de Schelde, voor het ecosysteem in kaart te brengen. Maar het is natuurlijk, de systemen in Groenland zijn fundamenteel verschillend dan de systemen bij ons natuurlijk. Maar het is zeer leuk om te zien hoe dat mijn zoon zich verder kan ontplooien als een succesvolle wetenschapper. Dat is bijzonder leuk natuurlijk.
2: Ja, hij is in uw voetsporen getreden, maar hij is het iets verder gaan zoeken. Waarom precies Groenland?
3: Ja, ik denk dat dat een stukje toeval is in het kader van zijn doctoraat. Is hij voor een aantal zaken naar Groenland gegaan. En dat is natuurlijk een bijzonder gebied. En dat heeft hem aangesproken. En van het ene komt het andere. En dus hij is er bij wijze van spreken blijven plakken. Ja. Hij woont en werkt daar nu.
2: Jullie gaan dus de biodiversiteit daar onderzoeken. Wat is daar speciaal aan die biodiversiteit? Want er is veel natuur, veel fauna en flora, neem ik aan.
3: Ja, inderdaad. En het is niet alleen naar biodiversiteit. De bedoeling is eigenlijk om het ecosysteem in kaart te brengen. Want dus in het noorden van Groenland is een bijzonder rijk ecosysteem. Daar komen heel veel soorten zeezoogdieren voor. Walvissen, narwallen, walrussen, noem maar op. Maar ook ontzettend grote aantallen zeevogels. Van de kleine alk, dat is een kleine alkachtige, die komt daar naar schatting, moeten er ongeveer 33 miljoen zitten. Dus gigantische aantallen. Maar het gebied is er natuurlijk een groot deel van het jaar donker. Het is er ook zeer koud. En het is nog niet volledig begrepen wat dat eigenlijk de productiviteit stuurt. Want het gebied is dus zeer productief natuurlijk. Anders kunnen al die organismen daar niet leven. En de bedoeling is om dat in kaart te brengen, om daar een beter begrip voor te krijgen. En dan vooral ook om te zien wat dat dus de klimaatverandering die momenteel sowieso daar hard toeslaat, wat dat de mogelijke impact daarvan is. Want uit vroeger werk in Groenland is ook al duidelijk dat dus als die gletsjers afsmelten en van een gletsjer evolueren die dus kalft in de zee naar een gletsjer die aan land is, dat dat de productiviteit van die fjorden enorm doet afnemen, wat dat dus een impact heeft op de biodiversiteit, maar uiteraard ook op de lokale bevolking, want die visserij ziet daar dan vanaf, wat dan natuurlijk zeer erg is.
2: En niet alleen de visserij daar, als daar de klimaatopwarming toeslaat, dan zal dat ook effect hebben op de rest van de wereld, neem ik aan.
3: Inderdaad, in eerste instantie natuurlijk het smelten van de ijskap, wanneer dat er wordt dus ingeschat, wanneer dat dus de volledige ijskap zou afsmelten, dat resulteert in 7 meter zeespiegelstijging.
2: 7 meter?
3: Dat is 7 meter, ja. En dat is dan alleen nog maar Groenland. Hè. Dan moet je nog rekenen dat dus Antarctica er ook nog kan bijkomen. Dus als de klimaatontwrichting, ik kan het niet anders noemen, zo verder gaat en we nemen niet de nodige maatregelen, dan staan we echt wel voor gigantische problemen. Door wat in die Arctische polaire gebieden, zowel Antarctica als Arctica, gebeurt.
2: Ja, aan 7 meter, dan staat een groot deel van Vlaanderen gewoon onder water.
3: Dat is inderdaad, ik denk dat er dus de sense of urgency van dat probleem, vrees ik, wordt niet genoeg gezien. Want we kunnen ons wel wapenen tegen 1 meter zeespiegelstijging, misschien 2, maar eens dat het meer dan dat is, wordt het dus echt problematisch. En ja, dan zitten we zwaar in de problemen.
2: Dan zitten we zwaar in de problemen, maar jullie gaan naar Groenland om te zien of er eventueel nog iets aan te doen is?
3: Nee, wat er aan te doen is, is in eerste instantie natuurlijk de uitstoot van ja, fossiele brandstoffen beperken, ja, sowieso. Maar we willen vooral inzicht krijgen in hoe dat het systeem werkt, wat dat de potentiële gevolgen zijn voor productiviteit. Want ja, lokaal kan men daar in Groenland niet concreet iets aan doen. Dus nee, het is een probleem van de ganse wereld. Maar de smelten van de ijskap is 1, maar ook potentieel door het smelten van de ijskap krijg je een verandering van het zoutgehalte van de oceaan, wat een impact kan hebben op de stromingen, die dus bijzonder belangrijk zijn, omdat dus, die bepalen mee het klimaat. Denk maar aan de golfstroom. Moest er hier geen golfstroom zijn, zou onze temperatuur totaal verschillend zijn. Ja. Dus het heeft op verschillende manieren een impact op wat dat er ook hier gebeurt, en mondiaal natuurlijk.
2: Dat gaat u daar dus onderzoeken, samen met uw zoon, professor emeritus Patrick Meyre van de Universiteit Antwerpen. Ik wens u heel veel succes en een goede reis. Tot ziens.
3: Dank u wel.

0: Photographs and Memories van Jim Croce.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Over een half minuutje is het 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De voorbije 5 jaar hebben meer dan 3000 mensen een schadeclaim ingediend omdat hun auto beschadigd was geraakt door de slechte staat van Vlaamse wegen. En 1 op de 3 heeft ook een schadevergoeding gekregen. Dat heeft de Vlaamse overheid bijna 2,5 miljoen euro gekost. Vooral putten en wegverzakingen hebben geleid tot schadeclaims. Rusland heeft vannacht het grootste aantal raketten afgevuurd op Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Volgens de Oekraïnse overheid waren het er 41, waarvan het Oekraïnse leger er maar 18 heeft kunnen neerhalen. In Kiev is zeker 1 dode gevallen. En Engeland komt dan toch met een prijs naar huis na het WK voetbal. De Engelsen versloeg Frankrijk in de strijd om de 3e plaats met 4-6. 10 doelpunten dus, waarvan 2 van Kylian Mbappé, die daarmee ook WK-topschutter aller tijden wordt. Over enkele minuten gaan we daar nog verder op door. Goedemorgen Bram.
3: Goedemorgen.
0: Ik zie hier een staalblauwe hemel.
3: Ja, maar er zijn toch ook wel wat wolkenvelden die over het land aan het trekken zijn. En daar kan hier en daar een spatje regen uitvallen. Die wolkenvelden, dat is vooral voor de voormiddag. In de loop van de namiddag wordt het zonniger en blijft het ook droog. Bij temperaturen rond een 1 à 22 graden in het binnenland, 19 graden aan zee. En toch ook wel een goed voelbare wind. Matige noordwestenwind is dat. Aan zee kan die soms vrij krachtig gaan waaien. Vanavond en vannacht opnieuw wat meer wolken van over de Noordzee. Minima van 11 tot 13 graden. Aan zee daar nog 15 graden. En ook morgen krijgen we wolken over ons heen. Vooral in de namiddag is dat het geval. Met opnieuw kans op wat gedruppel. Temperatuur rond 1 of 22 graden. Net zoals vandaag. En opnieuw diezelfde noordenwind. Dinsdag dan eerst bewolkt. Later op de dag heel zonnig en droog. Bij 24 tot 26 graden. En ook de dagen nadien. Woensdag, donderdag en vrijdag altijd die noordenwind. Waardoor er dus wolken van over de Noordzee over ons land gaan trekken. Een kleine kans op een spatje regen, maar grote neerslaghoeveelheden zitten daar niet in.
0: Dankjewel, Bram.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Jan van Dalm.

0: Hard to Handle van Otis Redding. Vanavond krijgen we de apotheose van een wel heel lang WK voetbal. Na de 104e wedstrijd zullen we eindelijk weten wie nu wereldkampioen wordt. Spanje of Argentinië. Vannacht kregen we al de kleine finale, de troostfinale, zoals dat wel eens wordt genoemd, om de derde plaats tussen Engeland en Frankrijk. Goedemorgen, Gert Verheijen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt gekeken en het is een knotsgekke wedstrijd geworden, hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Het is een soort wedstrijd dat je krijgt als spelers nog wel goesting hebben om aan te vallen, maar geen goesting meer hebben om te verdedigen.
0: Nee, dat is wel
1: een beetje
0: duidelijk, ja.
1: Spelen en laten spelen. Zo was het een beetje. Nog wel kwaliteit aan de bal en goede goals en mooie goals. Maar ik zeg, het was vooral het verdedigende werk langs beide kanten dat er niet bij was.
0: Nee, 0-4 aan de rust. Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor de Franse bondscoach Didier Deschamps, die eigenlijk zijn afscheid vierde.
1: Ja, nee, het is nog een beetje goed gemaakt in die tweede helft natuurlijk. En Nolisse had de kans op 4-4. Dat was echt wel nog wel een hele grote kans. Dus dat ze daar 4-4 maken, dan had het misschien nog gekund. Maar goed, als het 3-5 viel, dan was het voorbij natuurlijk.
0: Dan was het voorbij. Het werd nog 4-5 geloof ik en dan uiteindelijk 4-6. Ja, Engeland is dus derde geworden. Ja, en daar in Engeland vragen velen zich nu toch wel af. What if, wat als ze zo hadden gespeeld in halve finale?
1: Maar ik denk dat je dat niet mocht vergelijken. Ik denk dat als de inzet totaal anders is en als verliezen niet meer zo erg wordt, zoals in zo'n kleine finale, ja, dan krijg je een heel ander soort voetbal natuurlijk. Hè. Als het er echt nog om gaat en als het voor een plaats in de finale is en de belangen zijn nog zo groot, ja, dat doet iets met u op emotioneel gebied. En dus zeker een reden geweest waarom de Argentinië nog eens kunnen terugkomen tegen Engeland na die voorsprong. Ja. Hebben de Engelsen dat te veel gaan verdedigen. Maar goed, Tuchel krijgt daar veel kritiek voor. En ook met zijn wissels, alsof het allemaal de bedoeling was om dat alleen nog maar te gaan verdedigen. Maar ja, sommige dingen gebeuren gewoon in het voetbal. En het is ook een beetje een natuurlijke reflex van spelers om dat te gaan doen aan een voorsprong. Dus in hoeverre dat alleen maar de schuld is van een trainer die dan bepaalt, zo gezegd, van dat alleen maar te gaan verdedigen, daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Spelers hebben ook de neiging om wat in te zakken en om wat te voorzichtiger te gaan worden en om te vergeten aan te vallen. Dus ja, sterk van Argentinië ook, hè. Een tegenstander
0: die in
1: ene keer niks meer te verliezen heeft en voor de aanval kiest, dat is ook een effect. Ja. Dat gebeurt natuurlijk op zo'n moment. Dus ja, het zijn vele dingen samen.
0: Het zijn vele dingen samen. De trainer is dan vaak wel een favoriet doelwit. Maar het moet gezegd, Argentinië heeft met heel veel passie gespeeld in die halve finale, in die tweede helft. En is verdiend in die finale terechtgekomen. Maar ik neem aan dat we daar geen open deurdag mogen verwachten zoals vannacht.
2: Nee, dat denk ik niet. Als de belangen heel groot zijn en dat is in zo'n finale op de groot, zal ik maar zeggen, ja, dan is dat vaak wat afwachtender. Argentinië vooral heeft ook zo in de halve finale en de kwartfinale op diezelfde manier gespeeld. In eerste instantie redelijk afwachtend en belangen zo goed niet. En op het moment dat ze dan achterkomen, dan in één keer wel hun beste voetbal. Dus ik weet niet of dat ze dat vanavond opnieuw nodig gaan hebben. Eerst een achterstand om dan hun beste voetbal boven te halen.
0: Ja, het is te hopen dat ze misschien op achterstand komen. Voor de wedstrijd zou dat niet slecht zijn. Nu, die match wordt vaak herleid. Argentinië-Spanje tussen tot de twee topspelers, zal ik maar zeggen. Lionel Messi en Lamine Yamal. Maar er zijn natuurlijk nog vele andere spelers op het veld, hè?
2: Dat is zeker waar, maar goed, met Yamal en met Messi heb je de twee meest iconische spelers, of de beste spelers van die teams. En daar hangt dan ook die foto aan vast, die legendarische foto van ik denk 20 jaar geleden zeker.
0: Ja, 19 jaar geleden, hè, want Yamal was nog een baby. Ja.
2: Dat is toch wel ongelooflijk.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Dus dat legt zo'n extra laag op die confrontatie. Overname van de fakkel misschien. Yamal, wiens carrière al wel bezig is natuurlijk en fantastisch begonnen is. Maar goed, nog heel jong is. En dan Messi op het einde van zijn carrière. Dus dat legt zeker een extra laag op die finale. Maar het is zoals je zegt, het zijn twee hele goede teams. Waarvan Spanje, wat mij betreft,
1: het meest uitgebalanceerde team is en met meeste discipline op alle gebieden en alle principes in het voetbal geweldig uitspelend. En Argentinië dan, zoals je zelf al aangaf, met geweldige passie, onevenaarbaar wat dat betreft.
0: Ja, maar Argentinië draait wel net iets meer rond Messi dan Spanje rond Lamine Yamal, heb ik de indruk, of niet?
1: Dat is zo. Ja, dat is wel zo, omdat je daar ook ziet dat al die medemaats van Messi, al die andere spelers, ook al zijn dat op zich ook allemaal grote spelers die aanbidden hem toch ook.
0: Zoals zeker.
1: Eigenlijk heel de wereld doet met hem als supporter. Zo doen die eigen spelers dat ook eigenlijk. Hij wordt op handen gedragen door zijn eigen ploegmaat. Ja. Dus dat is... maakt het verschil ook nog. Hè. Dat is een groot. Hè. Je kunt wel een naam hebben, maar het is nog altijd en de naam en nog altijd de man die het verschil maakt. Hè.
0: En dat de spelers hem vieren en graag hebben, dat werd wel duidelijk. Deze week ook bij zijn 19e verjaardag waren ze allemaal er als de kippen bij om hem te vieren. Nu, Spanje heeft maar één doelpunt geïncasseerd op weg naar de finale. Dat kwam dan ook van onze Charles de Ketelare. Ja. Gaan ze dat volhouden, denk je, tegen die passionele aanvallers van Argentinië?
1: Dat nog wel eens lukt, maar net wat ik zei over die discipline in de elftal en over heel veel dingen goed doen en daar hoort die tegenpressing bij en de bal snel terug heroveren hè, als je hem zelf verloren hebt. Dus natuurlijk zijn zij gekend voor hun passingspel en hun balbezit, maar al de rest in balverlies, wat ze daar doen als team en met z'n elfen telkens... Ja, daar zit zoveel discipline in. Dat is de belangrijkste reden waarom dat zij amper goals tegenkrijgen. Niet alleen maar omdat ze een goede verdediging hebben of omdat ze een goede keeper hebben. Nee, dat zit in het hele team.
0: Het zit in het systeem ingebakken.
1: Wat zij allemaal samen doen in het samenwerken van die spelers. Dus dat speelt zeker mee.
0: Ja, Gert, wat onthoud jij nu van dit WK voetbal? Was het een mooi WK volgens jou?
1: Bij momenten wel, bij momenten niet. Het lelijke zat naast de wedstrijden, denk ik, of buiten de wedstrijd.
0: Ja, met als hoogtepunt misschien wel die rode kaartaffaire
1: bij de VS België. Dat is op het belachelijke af natuurlijk.
0: Maar voor de rest het voetbal?
1: Voor de rest het voetbal, een beetje op en af. Veel meer ploegen natuurlijk. Met die 48 landen toch wel iets speciaals. We hebben grote uitslagen gekregen waar het verschil tussen de landen groot was. Maar we hebben ook toch wel wat kleinere landen die dan verdedigden en daar een resultaat aan overhielden.
0: Ja, Capverdi bijvoorbeeld.
1: Voilà, dus dat is zeker niet verkeerd geweest. Wat mij wel opnieuw is opgevallen, en dat is telkens opnieuw bij zo'n WK, is hoe emotioneel dat het is. Hoe onrustig dat spelers zijn op het veld. In matchen zie je dat. Dat is toch iets anders dan zelfs de Champions League, grootste toernooi op clubgebied. Maar en dan ook nog eens hoe dat door de bevolking van alle landen op het thuisfront... hoe dat daar de emoties spelen, zowel in positieve zin, de blijdschap die dat voor een land kan teweegbrengen, maar ook de lelijke kant. Hè. Hoe dat spelers en trainers worden aangepakt en afgemaakt, schrik moeten hebben bij wijze van spreken om terug naar huis te gaan. Ja, dat is er toch ook wel een beetje over.
0: Ik denk dat jij blij bent dat je gestopt bent met voetballen.
1: Ja, voor een stuk wel. Maar dat was in onze tijd ook al wel zo. Dat wordt alleen
0: maar,
1: extremer. De commentaren en de reacties daarop op winst en verlies van landenvoetbal wordt alleen maar extremer. En op een gegeven moment... moet er schrik van hebben. Dat vind ik zeker.
0: Dus en dat is iets wat minder zou mogen. Dankjewel, Gert Verheijen. Ja. En de WK-finale Argentinië-Spanje is vanavond om 9:00 uiteraard te volgen op alle kanalen van Sporza. Dus ook hier op Radio 1.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Wat is het geluid van de stilte? Dat hebben drie kunstenaars onderzocht voor het kunstenfestival van Watou. Op zich natuurlijk een heel stille plaats al, ver weg in West-Vlaanderen op de grens met Frankrijk. Dichter Lotte Dodion, beeldend kunstenaar Griet Dobbels en muziek- en theatermaker César Janssens vertellen over hun ervaringen en over hun collectief kunstwerk in Watou.
1: We zijn eigenlijk gestart vorige zomer met een performance. Dat was een wandeling, een stiltewandeling met een 75-tal mensen die allemaal een stiltevanger draagden en probeerden de stilte te meten en te vangen. En dat is eigenlijk onze inspiratiebron voor de installaties die hier nu te zien zijn.
2: Hoe stil was het?
3: Wel, als je alleen bent, dan kun je dat ervaren. Maar voor mijzelf vond ik het veel groter als je dan met 100 man of 75, ik weet het niet juist. Dan was die stilte veel groter, omdat dat krijg je een andere kracht.
4: Er zijn verschillende soorten van stiltes. Of we zitten op verschillende lagen. Je hebt enerzijds de stilte of het geluid van de buitenwereld. Het externe geluid dat er is, waar we geen controle over hebben. Rijdt nu een auto voorbij, kunnen we niks aan doen. Er zit een stukje de stilte van onszelf of het geluid dat we zelf maken, waarvoor we kunnen kiezen, we stoppen met praten en we vergroten die stilte. Maar er is ook voor sommigen, in mijn geval een hele luide, voor anderen een iets stiller ervaring. Ja, de innerlijke stilte of het innerlijke geluid. En afhankelijk van waar je op het kruispunt van die drie assen staat, op welk moment van die ervaring ook, was dat voor iedereen heel, heel anders. We kunnen ook niet garanderen dat mensen die hier binnenstappen daarom met eenzelfde gelukzalig gevoel van stilte naar buiten wandelen, want het zal heel anders zijn afhankelijk van hoe je het beleeft, op welk moment je net binnenstapt, maar ook wat je zelf meebrengt.
2: Griet Dobbels, hoe hebben jullie die performance van vorig jaar dan vertaald in een vast werk hier op het Kunstenfestival?
1: Ja, iedere ruimte is eigenlijk een andere vorm van dat onderzoek visualiseren. Enerzijds de videoruimte. Dan kom je een soort van sas binnen met heel veel papieren slirten waar je doorloopt. Dat is voor ons de overgang van het lawaai die van buitenuit komt. Op zoek gaan naar je innerlijke stilte. Dan kom je in een lege ruimte om daarna in een ruimte te komen waar het gedichtenorgel staat. Het gedichtenorgel is, zoals we het kennen van vroeger, met een ponskaart, een grote schijf met ponsgaten. En je hoort stukken, verzen.
5: Aan de hoogste wordt zich mislukt voelen. Ben jij bon?
4: Je wandelt nu binnen, misschien hoor je één woord, twee versregels. Mensen die lang blijven staan, horen in C het hele gedicht, maar het is enorm versnipperd. Dus we hebben het echt als compositie bekeken. En niet meer als gedicht, maar als grondstof voor geluid, voor audio, voor stilte. En dat daarin de betekenis voor elke bezoeker zijn eigen weg gaat vinden. Hopen wij, denken wij, vermoeden wij, voelen wij.
1: Ik denk dat ze op een of andere manier erbij stilstaan, wat het geluid van de stilte kan zijn. En misschien die innerlijke stilte voelen.
3: Vooral een ode aan de stilte. Mm-hmm. Omdat er meer stilte nodig is. En het is voor ons een beetje de zoektocht naar het heruitbalanceren. Want geluid is ook nodig. Maar we voelen dat de stilte wordt verdrongen. Het is een beetje een ode daaraan om terug naar in een balans te komen. Geluid en stilte, dat die elkaar steunen en niet weg worden geduwd.
1: Hoe lang zijn wij nu? Toch bijna 2 jaar, hè? Dat onderzoek gestart. En in die tijd is de wereld altijd maar luider geworden.
0: Het geluid van de stilte, een reportage van Christine Bonneure. Het kunstenfestival van Watou loopt nog tot 30 augustus.

0: de bevalligste van Bart Peters. Honderden bosbranden in Canada hebben de voorbije dagen dikke rookwolken veroorzaakt boven verschillende Amerikaanse steden. Onder meer in New York was dat het geval. Patrick van Roosendaal, Belgisch stadsgids in New York.
1: Als ik nu naar de skyline van Manhattan kijk vanuit mijn raam, zie ik een gelige mist hangen boven de stad. Het is een stukje minder dan gisteren en een pak minder dan 3 jaar geleden in 2023, toen het echt een oranje-achtige rookwolk was. Ik heb ook de indruk dat de stad veel beter is voorbereid, want zowel gisteren als eergisteren waren ze mondmaskers aan het uitdelen in Grand Central Terminal en op andere plekken in de stad door het leger. En het ademt ook wel iets gemakkelijker dan 3 jaar geleden, maar het blijft natuurlijk wel oppassen geblazen.
0: Veel New Yorkers zijn op hun hoede voor de slechte luchtkwaliteit, zegt Van Roosendaal.
1: Kinderen en mensen die moeilijk kunnen ademen, die last hebben van hun longen, die wordt aangeraden om binnen te blijven. En ik voel ook dat mijn Amerikaanse vrienden daar heel gevoelig voor zijn en bijna paniekerig reageren en zeggen van ja, mijn kinderen mogen nu momenteel niet buiten spelen. Iedereen moet binnen blijven omdat ze schrik hebben dat het permanente schade zou kunnen brokkenen aan de jonge longen van onze kindjes.
0: Ja, veel problemen dus in de Verenigde Staten. En de Amerikaanse president Trump, die beschuldigt Canada nu van opzettelijke nalatigheid bij het beheren van de bossen. Hij dreigt zelfs met hogere importtarieven voor Canada om de overlast in de VS te compenseren. De premier van de Canadese provincie Ontario noemt die uitspraken dan weer totaal onaanvaardbaar. Mocht het bij jullie gebeuren, dan zouden wij meteen klaarstaan om te helpen de brand te bestrijden, zo zei hij ook nog. Goedemorgen Bert Seyses.
2: Goedemorgen.
0: U bent expert natuurbrand en kapitein ook bij de brandweerzone Zuidwest-Limburg. Ja, hoe groot zijn die bosbranden op dit ogenblik in Canada?
2: Zijn gigantisch veel bosbranden ook. En een aantal van die bosbranden zijn eigenlijk buiten de controle van de bosbrandbestrijding. Want ja, ze spreken daarover meer dan 950 bosbranden in het land. En ja, natuurlijk in zo'n groot land waarin dat er zeer veel bos is. 40% van het land is begroeid met bos.
0: Dus dat is daar gigantisch inderdaad. En nochtans zijn ze daar wel een en ander gewend. Hè. Is het nu erger dan andere jaren?
2: Ja, op dit moment is het wel iets erger dan andere jaren. Hè. 2023, zoals de man juist zei in Manhattan, was ook een zeer moeilijk jaar. Maar dit jaar is het ook zeer erg, omwille van het weereffect. En ze kunnen niet alle bosbranden op dit moment nog meer aan. En sommige worden gewoon eigenlijk gemonitord. Hè. Natuurlijk, het land is zo groot en niet alle bosbranden zijn heel goed bereikbaar.
0: Nee, het is inderdaad moeilijk om die allemaal te gaan bestrijden. Nu, president Trump die beweert dat Canada het slecht doet op het vlak van bosbeheer. Klopt dat?
2: Zeker niet. Hè. Bosbeheer betekent natuurlijk ook voor een deel zorgen dat er geen bosbranden kunnen ontstaan. Maar ja, ze hebben ook wel natuurlijk bossen die echt buiten het bereik liggen van ja, enigszins beschaving. Daar wordt ja, beheer, zal ik maar zeggen, gedaan door gewoon het te laten gedijen zoals het is. Dus op zich kan niet alles daar beheerd worden. Natuurlijk in de omgeving van hun steden ook hebben zij wel natuurlijk wel wat meer beheer.
0: Ja, dus het beheer, daar zit het eigenlijk wel snor mee, zegt u. Als we eens kijken naar het bestrijden van die bosbrand, heeft Canada daar fouten gemaakt?
2: Zij hebben zeer veel geïnvesteerd en vooral zeer veel ook in luchtbestrijding, omdat ze weten van ja, daar kunnen we veel sneller mee op het terrein komen en ook op meer onbereikbare gebieden. En de laatste jaren hebben ze daar miljoenen en miljoenen in geïnvesteerd. Maar ja, als je dan een gigantisch aantal branden hebt, ja, dan ga je natuurlijk dat niet meer aankunnen. Hè. De bestrijding gaat tekortkomen dan ook.
0: Ja, en krijgen zij hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten?
2: De Verenigde Staten heeft zelf vlak tegen de grens aan Canada ook een aantal branden. Dus het is tegen die grensregio van Ontario zijn er ook een aantal grote branden in de Verenigde Staten. Dus die dragen ook bij tot die wolk. Zij hebben ook heel wat branden in de Verenigde Staten die aan het branden zijn. Dus ja, zij hebben zelf ook heel wat middelen nodig. Ik vermoed dat zij wel in andere regio's van de wereld hulp gevraagd hebben. Maar als we nu kijken naar Europa, ja, daar zitten wij ook met een heel groot aantal branden waarin dat wij zelf ook hulp leveren vanuit het hele EU-mechanisme.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen problemen als je het zo bekijkt, hè, met die bosbranden. Nu, die rookwolken die verplaatsen zich vanuit Canada richting de VS. De vraag is natuurlijk, ja, kan Canada daar iets aan doen?
2: Ja, helemaal niet. Ik bedoel, die rookwolk die gaat zich blijven verplaatsen tenzij dat de wind een beetje gaat draaien. Ja, dan gaat een andere stad of in Canada zelf zijn er ook steden die redelijk wat last hebben van die rook. Zij gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die rook natuurlijk zo min mogelijk die steden gaat bereiken. Maar ja, de windrichting kan je niet bepalen. Je kan het weersysteem niet beïnvloeden. Hè?
0: Nee, dat kan Canada, daar kan Canada dus weinig of niks tegen beginnen. Als we eens kijken naar de VS zelf, hoe doen zij het eigenlijk op het vlak van bosbeheer?
2: Als je ziet dan met de Trump, hij gaat iets minder investeren in parkbeheer en in bosbeheer. Ja, daar gaat het natuurlijk iets minder worden de volgende jaren. Zo'n invloed heeft natuurlijk ook wel wat jaren tijd nodig. Hè. Je gaat niet, omdat je ergens een beheer minder fondsen geeft, direct al een invloed hebben. Hè. Daar gaat wel wat jaren overheen. Maar ik vermoed dat we daar in de loop van de volgende jaren wel wat effecten van gaan zien.
0: Ja, en heel kort, kunnen de VS eigenlijk iets doen om die overwaaiende rook en slechte lucht uit Canada te bestrijden?
2: Daar kunnen ze helemaal niks aan doen. De windrichting kunnen ze niet bepalen.
0: Nee. En dus is het bang afwachten tot die branden vanzelf uitgaan of effectief bestreden kunnen worden. Bedankt Bert Sijsens, expert natuurbranden. Kapitein ook bij de brandweerzone Zuidwest-Limburg. Na 9:00 hebben we hier twee politieke verslaggevers te gast om te praten over de politiek en over de verslaggeving. Tot zo! Vanzelf uitgaan of effectief bestreden kunnen worden. Bedankt Bert Sijsens, expert natuurbranden. Kapitein ook bij de brandweerzone Zuidwest-Limburg. Na 9:00 hebben we hier twee politieke verslaggevers.

0: Meters mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Elk jaar zijn er honderden schadeclaims voor auto's die beschadigd raken op slechte Vlaamse wegen. In Hongarije maakt de president zijn eigen ontslag nu toch mogelijk. En Engeland pakt de derde plaats op het WK-voetbal na een doelpuntenfestival. De voorbije 5 jaren hebben meer dan 3000 mensen een schadeclaim ingediend omdat hun auto beschadigd is geraakt door de slechte staat van Vlaamse wegen. 1 op de 3 krijgt effectief een schadevergoeding. Dat heeft de Vlaamse overheid bijna 2,5 miljoen euro gekost. Vooral putten en wegverzakkingen leiden tot claims, al zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
4: Dan kunnen zij een dossier opmaken en het beste is om dat via de verzekeringsagent bij ons te laten indienen. En ze moeten echt wel kunnen bewijzen dat er een oorzaak is tussen de schade aan hun voertuig of aan hun fiets en de toestand van de weg. Dat kan zijn, ja, inderdaad een put, maar een omgevallen verlichtingspaal bijvoorbeeld door stormweer. Een andere reden kan zijn gladheid, dat mensen vinden van kijk, hier had gestrooid moeten worden, hier is niet gestrooid.
3: Bij een schietpartij aan de Antwerpse nachtclub Icon is vanmorgen een 20er levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De dader is nog op de vlucht. In en rond voetbalstadions zullen in de toekomst meer camerabeelden gebruikt worden om supporters die zich misdragen sneller en nauwkeuriger te identificeren. Het is een van de maatregelen van de verstrengde voetbalwet die de federale regering heeft goedgekeurd. De CEO van de Pro League, Lorien Parijs, is tevreden.
5: Vandaag worden er ook een aantal dingen die niet logisch waren weggeschreven. Wij konden aan de hand van camerabeelden na de wedstrijd niet iemand identificeren en die een sanctie opleggen omdat wij daarvoor niet bevoegd waren. En dat soort dingen, dat wordt nu ook wel uit de wet gehaald. En dus dat is een goede zaak. En dat zal ertoe leiden dat er meer mensen die wangedrag tentoonspreiden in een tribune ook sneller worden geïdentificeerd en sneller eruit worden gehaald.
3: Er komt ook 1 nationale gegeven. Levensbank met alle stadionverboden. Voetbalclubs zullen die moeten raadplegen voor ze tickets verkopen. Rusland heeft vannacht de grootste raketaanval op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op Kiev, de hoofdstad. Voorlopig is daar 1 dode gemeld. Minder dan de helft van de raketten kon onderschept worden. De Oekraïense president Zelensky dringt allang aan op extra luchtafweer. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. Pauline Lambert, dit is een belangrijke overwinning voor de nieuwe premier Madjar.
6: Jawel, want hij is erin geslaagd om de president uit zijn functie te verwijderen nadat hij zelf lang geweigerd had om op te stappen. Madjar zegt dat de president moest vertrekken omdat hij geen weerstand bood toen de vorige premier Orbán de rechtsstaat in Hongarije uitholde. De president zegt dan weer dat Madjar nu zelf de rechtsstaat in gevaar brengt door hem op deze manier met een grondwetsamendement weg te werken. Maar Madjar zegt dat hij bij de verkiezingen het mandaat heeft gekregen om Orbán getrouwen in hoge functies te verwijderen, zoals de president. En hij heeft ook de macht om dat te doen, want zijn partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Oud-premier Orbán zegt dat Madjar zijn macht misbruikt en ook mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. Maar vanaf morgen zal nu de parlementsvoorzitter de president tijdelijk vervangen.
3: Dankjewel, Paulien. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in Miami. De twee zijn berucht door de vrouwenhaat die ze verspreiden op sociale media. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Vorige week is het uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië. Christine Bonneure.
7: Et voilà.
8: Et voilà, het transport van deze kostbare vracht is gelukt onder toezicht van de Franse minister van cultuur Pégard.
9: On voit bien que toutes les précautions ont été prises.
8: Is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgevoerd?

0: Gespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
1: It's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
0: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
2: Engeland heeft de wedstrijd voor de derde plaats gewonnen op het WK voetbal tegen Frankrijk. Er vielen maar liefst 10 doelpunten. Jonathan met de penningen.
3: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Integendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
2: Kylian Mbappé is voorlopig ook WK-topschutter aller tijden met 22 doelpunten, 1 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond met Argentinië nog de finale tegen Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels, na de middag meer zon, niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de schadeclaims die wegen en verkeer krijgt voor auto's die beschadigd raken op de slechte staat van Vlaamse wegen. Het zijn er elk jaar 600. Gemiddeld betaalt de Vlaamse overheid bijna €500.000 euro per jaar. Meer op vrtnieuws.be.
4: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 18 juli. 8, 24, 30, 32, 33, 39. En het bijkomende nummer was 40. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Jan van Delm.
4: Goedemorgen, zo dadelijk krijgen we 2 politieke verslaggevers over de vloer. 1 van bij ons, 1 van over de taalgrens. Dit is De Ochtend, welkom.

0: William, it was really nothing van The Smiths. In deze zomermaanden nodigen we op zondag graag een expert uit van onze eigen redactie, die we dan wat langer aan de tand kunnen voelen. En vanmorgen is dat politiek journalist Benedikt Coussement. Bene voor de vrienden en collega's. Goedemorgen, Bene.
1: Goedemorgen, Jan.
0: En jij hebt ook iemand meegebracht, ja. Alexandre Noppe. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent politiek journalist bij Le Soir, maar wat moeten we voor de rest nog meer van jou weten?
2: Dat is een goede vraag, ja. Dat ik politiek journalist ben bij Le Soir.
0: Ben jij dat al lang?
2: Meer dan 2 jaar nu. Ik heb daarvoor voor Ellen van het Katre gewerkt. Dat is een nieuwszender, televisie. En met een oog voor Vlaanderen en voor de Vlaamse politiek. Wat wel niet zo gemeen is aan de andere kant.
0: Nee. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Je spreekt ook uitstekend Nederlands. Is dat van kind af? Ben je hier in Brussel opgegroeid? Of?
2: Ik ben in het immersie. Onderwijs.
0: Ah, ja.
2: Ik ben daar geweest in Otigny, dus in Waals-Brabant. Maar eerst en vooral, ik heb ook familie in Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dus
0: dat helpt.
2: Zeker.
0: Dat schept ook een band met Benedikt, want jij bent ook van West-Vlaanderen.
1: De link met West-Vlaanderen kende ik niet, maar voilà, ik kom Alexander natuurlijk gewoon nu en dan wel eens tegen in het federaal parlement of in het Vlaams parlement. Bij een Brusselse regeringsvorming komen wij elkaar ook al eens tegen. Voilà.
0: Voilà, inderdaad. Noppe, dat is inderdaad ook een Vlaamse naam. Hè?
2: Ja, voilà. Ik heb familie in de Kortrijkse regio. En daar is Noppe een heel gewone naam.
0: Een heel gewone naam. En in het Frans wordt dat waarschijnlijk Nop.
2: Nop.
0: Nop. Nop. Wij zeggen Noppe.
2: Of op zijn Engels, Nope dan.
0: Nope. Oei, dat is nog erger.
2: Kan ook.
0: Maar. Nog erger. Heb jij altijd die interesse gehad in politieke verslaggeving?
2: Ja, toch wel. Het is ook gekomen van algemene interesse voor nieuws. En dan, ik vertel het aan mijn vrienden, ja, het is wel altijd interessant als je naar de mensen die het nieuws maken ook kan spreken. Ja. Daarom vind ik het veel interessanter om naar Belgisch nieuws te kunnen verslag geven en niet bijvoorbeeld op Donald Trump, waar ik moeilijk zijn telefoonnummer kan krijgen.
0: Die krijg je iets moeilijker aan, voilà. Kan ik me voorstellen. En hebben jouw studies daar ook jou op voorbereid? Of?
2: Ja, dus ik heb journalistiek gestudeerd in Louvain-la-Neuve, maar daarvoor nog 3 jaar economie. In deze budgettaire tijden is dat altijd interessant om een beetje de cijfers door te kunnen.
0: Dat is inderdaad een groot voordeel. Bene, van waar komt de politieke interesse bij jou?
1: Ik denk niet dat ik als 18-jarige droomde van om wetsraadjournalist te worden, maar misschien wel altijd een engagement of een betrokkenheid gehad in de maatschappij. Ik zat in de eerste kindergemeenteraad in Kuurne.
0: Oké, dat is een goed begin.
1: Jeugdhuis, jeugdraad. Ik denk dat het meer van daaruit gegroeid is, vanuit een engagement om te snappen wat er gebeurt in de maatschappij. En vandaar dan uit bij de VRT terechtgekomen. En interesse in politiek is er altijd geweest, maar misschien op een wat andere manier vroeger.
0: Ja, want jouw studies die laten niet vermoeden dat je was weggelegd voor de politieke verslaggeving, toch?
1: Nee, ik ben meester in de audiovisuele kunst, dus het is niet echt een logisch traject misschien.
0: En wat houdt dat precies in, meester in de audiovisuele kunst?
1: Het ritsen, dus het gaat over televisie maken, film maken. Bij mij was het aan radio maken. Maar geen journalistieke opleiding, ook geen politieke wetenschappen gestudeerd of zo. Maar natuurlijk, politiek is van iedereen, is ook voor iedereen. Dus in dat opzicht denk ik dat het ook wel goed is om bij de politieke verslaggevers en in de politiek zelf ook gewoon een grote verscheidenheid aan profielen en mensen te hebben.
0: Wij zijn alvast heel blij met jou, Bene, want jij bent hier gistermorgen nog maar gekomen om op een drafje, want de vergadering was pas om 5 uur afgelopen, om dat allemaal voor ons te recapituleren, daar zijn we jou nog altijd zeer dankbaar voor. Alexandre, de politieke journalistiek, is die anders ten zuiden van de taalgrens of is dat hetzelfde?
2: Ik zou zeggen dat er heel veel dingen hetzelfde zijn, dat wel. We volgen de politieke debatten in de Kamer. We kijken naar wat er in de kern gebeurt, zoals gisteren binnen de nacht. Dus tot dusver is het wel ongeveer hetzelfde. Er zijn wel 2 grote verschillen, zou ik zeggen. Ten eerste, we hebben geen communautaire kijk naar de politieke. Er is geen Waalse groot belang. Dus dat maakt al een verschil. En dan de andere is ook onze cordon sanitaire. Jullie weten dat misschien. Ja. Wij geven het woord niet aan extreem rechts. En dat maakt toch een verschil in de politieke verslaggeving.
0: Ja, we hebben vanmorgen al iemand van het Vlaams Belang geïnterviewd.
2: Voilà, dus dat zou op de RTBF...
0: Dat zou op de RTBF absoluut niet kunnen. Ja, Bene, ondervind jij dat ook? Dat daar zo grote verschillen zijn?
1: Als ik een artikel bijvoorbeeld van Alexander lees, Le Soir, over begroting, heb ik niet het gevoel dat daar een heel andere kijk op is. Maar ik vind het wel altijd interessant, bijvoorbeeld als je in de Kamer bent of aan de Wetsraad 16 wacht, dat is het moment dat je dan eens andere journalisten van over de taalgrens ook fysiek te zien krijgt. En vind ik altijd wel interessant om gewoon alles te polsen. Met welke insteek zijn jullie hier vandaag? Want je staat daar in de Kamer in de wandelgangen te wachten, hopend dat er iemand voorbij komt die je interessant genoeg vindt om een vraag te stellen. Je hebt natuurlijk een aantal vragen in je hoofd. Maar dan is het ook altijd interessant om eens te horen welke vragen de Franstalige journalisten hebben.
0: En verschillen die vragen dan veel?
1: Ik denk dat het soms qua thema, dat er misschien bij de Nederlandstalige pers een grotere interesse is in bijvoorbeeld als het gaat over begroting, dat het misschien net iets meer nog aan bod komt. Als het gaat bijvoorbeeld de woonsbetredingen en de hele discussie daarover, ja, denk ik dat dat misschien nog net iets meer leeft aan Franstalige kant.
0: Om eventueel illegalen op te sporen, ja, dat men binnen zou kunnen komen bij de woningen van die mensen. Dat ligt aan Franstalige kant zeer gevoelig. Eigenlijk.
2: Ja, ik had het eigenlijk al genoteerd op mijn kleine notities om te horen. Ja, inderdaad, woonsbestredingen. Klimaat nog altijd. Ja. Hij is ook meer aan bod aan onze kant van de taalgrens. En dan, ja, tegenovergestelde is misschien migratie. Daar zien we wel migratie op zijn rechtse flank, zou ik zeggen. Daar zien we wel dat er veel meer interesse is bij de Vlaamse kiezer dan
0: bij de Franstalige. Ja. Maar jij bestudeert dus vooral de Vlaamse politiek. Is dat voor jou makkelijk om Vlaamse politici te benaderen? Want uiteindelijk hebben Vlaamse politici er weinig belang bij. In Franstalig België kunnen ze geen stemmen halen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat het... valt goed mee. We hebben nog goede relaties met de Vlaamse politici. Het hangt wel een beetje af van de partijen en van de mensen.
0: Met wie heb je zo de beste relaties? Of mag je de kroon niet ontbloten?
2: Ik ga het paar partijen misschien zeggen.
0: Een paar partijen, dat is voorzichtiger. Ja.
2: Geen namen. Ja, het is bijvoorbeeld heel makkelijk met het CD&V. Ik weet niet eigenlijk waarom, maar ze hebben misschien een Belgische traditie. Ze zijn heel lang aan de macht, de CD&V, op zijn Belgische. Ja. En daar is het heel makkelijk om interviews te krijgen, om een off-gesprek te hebben met de voorzitter of met de ministers. We voelen het ook dat het makkelijk is met de oppositiepartijen. Hè. Ja. Anders, PTB is natuurlijk PVDA in Vlaanderen. Ja. Daar is de voorzitter
0: zelfs een unitaire partij.
2: Een tweetalige, dus nog makkelijker. Het is wel iets moeilijker bij de N-VA, bij Vooruit, maar ook daar het verschilt eigenlijk van de mensen. En willen ze dat of niet?
0: Nee. Bene, hebben wij hetzelfde probleem met Franstalige politici?
1: Als ik nu gewoon twee nationale voorzitters mag eruit pikken, bijvoorbeeld bij MR heb je Georges-Louis Boucher. Ik denk dat daar een taalprobleem zit in die zin dat je hem niet kan uitnodigen voor een gesprek van 10 minuten op de radio, omdat je nu eenmaal geen ondertitels kan gebruiken op de radio. Maar ik denk wel dat hij heel toegankelijk is naar Nederlandstalige pers. Als je een reactie wil, bijvoorbeeld je bent in de Kamer en je wil een reactie op een bepaald thema, is het heel makkelijk om hem aan te spreken, om een reactie te krijgen. Dat is ook iemand die heel erg werkt aan zijn imago in Vlaanderen.
0: Heeft misschien ooit ambities voor de Wetstraat 16?
1: Wel, en ook een MR Vlaanderen zal natuurlijk ook al, wel, ja, mocht die partij er ooit komen, zal ook wel meespelen. Maar je merkt dat hij heel erg bezig is met zijn tour door Vlaanderen te doen. Heel veel voor ondernemingen gaan spreken of voor ondernemers gaan spreken. Dat hij probeert een zaadje te planten, zijn ideeën uit te dragen. En dat is compleet tegenovergesteld aan bijvoorbeeld de voorzitter van de PS, Paul Magnet.
0: Die dan wel goed Nederlands spreekt.
1: Wel zeer goed Nederlands spreekt, maar die heel moeilijk te strikken is voor een interview in Nederlandstalige media. Die misschien ook denkt, kosten baten, het levert mij weinig stemmen op. En misschien als ik een controversiële uitspraak doe, dan ontploft het weer. Maar ik vind het wel jammer dat we hem amper te spreken krijgen, ook bijvoorbeeld in de hele crisis, als het straks over Brussel gaat, in de hele crisis over Brussel, heeft hij zich als nationale partijvoorzitter bijna niet uitgesproken. Helemaal niet in de Nederlandstalige pers. Ik denk ook in de Franstalige pers zeer weinig. En dus ja, dat is voor mij wel het grote verschil.
0: Dat is inderdaad jammer. En aan ons zal het niet gelegen hebben, want we hebben hem al vaak uitgenodigd, maar hij gaat er nauwelijks of niet op in. Alexandre, is er bij jouw lezers eigenlijk veel interesse voor Vlaanderen?
2: Ja, toch wel. En dat is echt iets waar we blij mee zijn. Ja. Op het moment dat de topic is gekozen met een oog dat, ja, wij hebben geen Vlaamse pure lezers, maar wel mensen die zeer geïnteresseerd zijn in politiek. Het zijn wel een quality paper, weliswaar, dus dat voelt dat het gevoel voor politiek zeer, zeer aanwezig is. En zomaar twee dingetjes. We hebben een column elke donderdag, Le Visa pour la Flandre. Daar hebben we elke week een groot artikel over wat leeft in Vlaanderen, dat we misschien niet in onze normale pagina's en artikels hebben gecoverd. We hebben ook bijvoorbeeld vorig jaar, ik ben met Zuhal Demir naar Londen geweest. Ja, dat was een supergoeie reportage en zeer gelezen bij onze lezers. Dus op het moment dat het interessant is, het kan in Vlaanderen zijn, dat is geen probleem.
0: Dan zijn jouw lezers ook geïnteresseerd. BNE, hoe zit dat bij ons? Is ons publiek geïnteresseerd in Franstalig België?
1: Dat is natuurlijk moeilijk de vinger op te leggen. Ik denk bij een website,
0: we hebben het niet wetenschappelijk onderzocht.
1: Ja, op een website kan je natuurlijk zien hoe goed iets gelezen werd. Op radio en televisie, ja, een item zit in het journaal of in de ochtend bijvoorbeeld. Dus je weet niet welk item aanslaat bij luisteraars. Maar ik merk ook bij ons, en zeker bij de ochtend, is er een interesse bijvoorbeeld in, zeker in Franse presidentsverkiezingen die er volgend jaar aankomen. Een nieuwe Britse premier, dus waarom zou er geen interesse zijn in Franstalige politiek? Maar het komt misschien iets minder aan bod. Het is soms ook wel een beetje complex, denk ik. Bijvoorbeeld als het gaat over die grote besparing die er geweest zijn in de Franse gemeenschap. Ja, er komt toch altijd ook een uitleg bij. En misschien maakt dat het soms wat moeilijker om het vaak aan bod te laten komen. Maar ik denk wel dat er zeker een publiek is.
0: Daar is zeker een publiek voor. Dat denk ik ook. Zo dadelijk gaan we voort met dit dubbelgesprek. En dan gaan we het hebben over de gewesten en gemeenschappen.

0: Safe and Sound van Oscar and the Wolf en Steen. Bij ons in de studio nog altijd collega Benedict Coussement en Alexandre Noppe van Le Soir, allebei politieke verslaggevers. Er is maar één Vlaamse regering, Alexandre, voor zowel gewest als gemeenschap. Ja, dat is ten zuiden van de taalgrens anders, hè?
1: Ja, inderdaad, voor meerdere redenen. Maar wij hebben een Waals regering, we hebben een Frans gemeenschapsregering. En dan ja, in Brussel ook nog een regering. Dus
0: maar dat heeft wel een aantal gevolgen, hè? Dat hebben we onlangs gezien met die besparingen.
1: Ja, om het zeer simpel te zeggen, het gemeenschapsniveau is ondergefinancierd. En veel solidariteit op zijn Waals en Brussels niveau is er niet zoveel.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat er daar ook problemen zijn. En dat ze daar ook op hun centen bezig zijn. Dus op het moment dat je dan economies moet maken, is het wel zeer moeilijk, omdat ze daar op het Franstalig niveau eigenlijk heel weinig middelen hebben. Ja, en dus dan komt het op onderwijs.
0: En dan komt het op onderwijs en dan moet daar bespaard worden met alle protesten van dien. Zouden die twee dan toch niet beter fuseren tot één Waalse of Franstalige regering? Of is het niet zo eenvoudig?
1: Eigenlijk is het op een intellectueel niveau heel makkelijk om dat te zeggen, het logisch vinden. Ja. U komt wel snel op het probleem dat u dan ofwel een helemaal duopool moet krijgen, hè, dus een Brussel sterk en Wallonië sterk, maar dan krijg je geen, hoe zou ik zeggen, Franstalig link meer. Bijvoorbeeld, wat doet u met de RTBF?
0: Ja.
1: Wat doet u met de onderwijs natuurlijk. Moeten de Franstalige kleine Brusselaars een andere onderwijs krijgen dan de kleine Franstalige Walen? Vraag. Ja. En et cetera, et cetera. Ook op cultuur natuurlijk. Dan kan je zeggen, ja oké, we doen één grote Franstalige regering. Oké. Maar wat gaan de Nederlandstalige Brusselaars daarvan denken? Ik heb wel grote vraagtekens op. Dus ja.
0: Maar we hebben toch,
1: het is allemaal ingewikkeld.
0: Het is ingewikkeld, inderdaad. Want wij hebben toch één Vlaamse regering binnen. Ja, waarom kan dat dan niet aan Franstalige kant? Of is het inderdaad ook niet zo eenvoudig?
2: Ja, ik denk heel vaak als het over die dingen gaat, dan moet je al bijna een grondwetspecialist gaan interviewen of iemand die de staatsstructuren mee heeft uitgetekend. Het is zo complex geworden, en dat zie je ook in Brussel, het is zo complex geworden dat het bijna niet meer uit te leggen is, dat het bijna niet meer te begrijpen valt. En bij gevolg dat je een desinteresse krijgt bij het publiek ook. En ik denk dat dat het meest gevaarlijke is.
0: Maar de politiek klaagt dan vaak over, er zijn veel te veel ambtenaren, maar ze hebben wel die structuren uitgetekend waardoor er heel veel ambtenaren zijn, Alexandre.
1: Ja, iets dat zeer interessant is, is wat alle parlementsvoorzitters momenteel zeggen. We hebben dat recent gezien op 11 juli, denk ik, met Freya
2: van den Bossche.
1: Ja, die zegt, we hebben te veel Vlaams parlementsleden. Dat zei Adrien Dolimont als minister-president al ook. Dus kan er daar misschien iets gebeuren nog voor het einde van de legislatuur? Ja, zou wel interessant zijn.
2: Dat heeft op tafel gelegen natuurlijk, ook in Vlaanderen, met de onderhandelingen voor de regering heeft het niet gehaald. Maar ik denk dat het ook de komende onderhandelingen altijd wel op tafel zal blijven liggen.
0: Ja, Bene, jij woont in Brussel, daar is de institutionele lasagne, om het zo te noemen, nog erger. Hoe zou het daar beter kunnen? Ik durf het bijna niet te vragen.
2: Maar ik denk ook niet dat, Ik zou het ook niet kunnen zeggen hoe het beter kan, maar ik denk dat het gewoon, omdat het, zoals ik al zei, zo complex geworden is. Maar het viel mij op, er was ooit een reportage van Ter Zake tijdens die ellenlange regeringsonderhandelingen, waarbij dat er dan gevraagd werd, ken je deze minister, ken je die minister-president? En dan zie je dat eigenlijk niemand weet door wie dat hij of zij wordt bestuurd, dat niemand weet wie de beslissingen neemt in het gewest waar hij of zij woont, dat het niet transparant is, dat het niet efficiënt is, dat het allemaal te duur is. En dat er heel dringend over de toekomst moet worden nagedacht. Maar ik weet niet of er op dit moment heel concrete groepen bezig zijn om over die toekomst na te denken. Omdat het, zoals Alexander ook al zei, het ligt allemaal natuurlijk veel te gevoelig. Hè? Want wat ga je doen? Ga je Brussel gaan uitbreiden? Ja, ik denk niet dat daar in Vlaanderen veel enthousiasme zal zijn. Wat is in de toekomst de rol van de Nederlandstaligen, van de Franstaligen? Ik denk dat het gewoon wachten is tot de volgende crisis. En die zal er ongetwijfeld vroeg of laat wel weer zijn.
0: Ja, Benny, je hebt er al naar verwezen. De Brusselse regeringsvorming, dat heeft bijzonder lang geduurd. Vlamingen en Franstaligen raakten het niet eens. Ja, Alexandre, hoe komt dat, denk je? Want de eerste 20, 25 jaar van het Brussels gewest, was dat toch redelijk in pijs en vree.
1: Ja, ik zou zeggen omdat de kiezers eigenlijk niet zo dom zijn en dat ze dus strategisch hebben kunnen kiezen. We hebben dan gezien in een studie van de ULB en van de VUB, ik denk dat ze dat samen hebben gedaan. Ja, we hebben gezien dat er zeer veel Franstalige kiezers van Brussel voor Nederlandstalige partijen hebben gekozen. En dus op dat moment hebt u eigenlijk een heel ingewikkeld spel, omdat u geen kaarten krijgt zoals het eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja. En dus, om het zeer concreet te zeggen, u krijgt dan groen die 4 zetels hebt op 17, dat is heel veel. Maar omdat heel veel ecolo-kiezers voor groen hebben gestemd, u krijgt de team Fouad Haïdar, ook zeer veel Franstalige kiezers, 3 zetels. En dan zijn eigenlijk de andere Vlaamse partijen met hun klassikale electoraat heel klein geworden. Ja. 1-2 zetels voor elk partij. En dat maakt het dan heel moeilijk om een regering te vormen.
0: Het is dus eigenlijk de schuld van de Franstalige Brusselaars, als ik het zo hoor.
2: Maar ik denk niet dat het een conflict, inderdaad, zoals Alexander zegt, tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen. Het werd zo'n beetje gepercipieerd, omdat je natuurlijk dat veto had van de PS tegenover N-VA. Maar het was veel complexer dan dat. Dat werd er een beetje als symbool uitgehaald. Maar inderdaad, je hebt met MR de grootste partij die een zeer anti-groen campagne had gevoerd en dan Groen aan, als grootste Nederlandstalige partij. Team Fouad Haïdar werd al aangehaald. Ecolo, dat eigenlijk op sterven na dood was. Defi ook. Die partij viel uiteen. Dus er speelde gewoon enorm veel mee.
0: Er speelden eigenlijk ook veel meer ideologische zaken mee dan die strikt communautaire, als ik het zo hoor.
1: Ja, absoluut. Het was een heel ingewikkelde onderhandeling. Ja. Ook omdat het eigenlijk een onmogelijke economische situatie was in Brussel. Dus elke partij wist dat in een regering gaan heel moeilijk ging worden.
0: Omdat ze zouden moeten besparen.
1: Absoluut. Ja, omdat ze zouden moeten besparen en slecht nieuws aankondigen.
0: Ja.
1: Ja, dat geeft ook heel weinig motivatie om daar snel te gaan.
0: Dan sta je niet te springen om in zo'n regering te stappen. Nu, Alexander, de Franstaligen, die storen zich soms wel eens aan bepaalde uitspraken. Onlangs hadden we met 11 juli Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die ging er prat op dat het in Vlaanderen zoveel beter gaat en zei, kijk maar naar het aantal doden bij de recente hittegolven. Dat is niet goed gevallen, hè, bij jullie.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat het wel die uitspraak van Matthias Diependalen relatief weinig gezien werd.
0: Ja.
1: Wat wel zeer hard werd gezien, was wat Theo Franken zei.
0: Ja.
1: Met zijn Facebook-post over de frisse Stella en het zwembad enzovoort. Ja. Dat u alleen maar moest leven. Ja, dat was zeer moeilijk voor een taal, alleen voor een grote deel van Franstalig. Maar ik denk ook misschien in Vlaanderen.
0: Ja, dat heeft
1: perceptie
0: ook wel
1: was wel, gelezen bij collega's van de morgen.
0: Ja,
1: van de
0: Alexander, heb jij het gevoel dat onze politici weten wat er bij de bevolking leeft? Als je kijkt naar de Vlaamse politici, weet die wat er bij de Franstalige bevolking leeft?
1: Ja, we moeten wel ook zeggen, er leeft veel gewone dingen voor heel de Belgen. Hè. Alle Belgen leven ongeveer hetzelfde. Wat wel verschillend is, is bijvoorbeeld, we hadden het over Franstalige onderwijsprotesten. Dat hebben we natuurlijk zien komen aan Franstalige zijde. En het voelde soms bij andere politici aan de andere kant van het algemeen zo van, oei, wat gebeurt er daar? En dat moet je een beetje uitleggen, maar het tegenovergestelde is ook waar. Hè. Als er iets helemaal ongezien gebeurt in Vlaanderen, was het eigenlijk vaak al bekend door de Vlamingen. Dus.
0: Ja. En hoe zie jij dat, Bene? Vind jij dat onze politici genoeg weten wat er leeft onder de bevolking?
2: Maar ik denk dat de meeste politici wel met heel veel mensen praten en dat ook uiteraard voor hun eigen achterban ook wel proberen iets te veranderen. Maar ik denk dat het ook heel omgekeerd ook heel vaak is. Politici krijgen misschien het verwijt van jullie weten niet wat er leeft. Maar ik weet niet hoe het zit bij jou, Alexander, maar ik krijg ook heel vaak, niet heel vaak, maar als ik rondbel of ik kom woordvoerders tegen, dat wij ook worden aangesproken als journalist. Jullie weten niet wat er leeft.
0: Ja, de bal wordt teruggekaatst.
2: Ja, misschien is dat ook omdat je belt met een bepaalde insteek en bepaalde vragen en dat ze liever niet hebben dat er een item wordt over gemaakt. En dat dan zo pareren. Ik ben meer in het algemeen bijvoorbeeld.
0: Over Gaza bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk bijvoorbeeld het conflict in Gaza. Dat wij toen wel heel vaak reactie hebben gekregen. Ja, maar jullie journalisten weten niet wat er leeft. Het is geen gespreksonderwerp aan de schoolpoort bijvoorbeeld. En er moet bij gevolgen dan ook minder aandacht worden aangegeven.
1: Ja, inderdaad. Helemaal hetzelfde. Ja, over Gaza hebben we ook vaak dat soort antwoorden gekregen. Maar we kunnen ook de bal terug weer kaarten. Bijvoorbeeld hittegolf.
0: Ja.
1: Als je daar naar de ministers ging met vragen, wat kunnen we aan onze lezers zeggen? Wat hebben jullie voorbereid of niet voorbereid? Welke plannen zijn er? En daar kregen we heel weinig antwoord op.
0: Dan moesten we in ons bad springen en een stellen.
1: Voilà, inderdaad. En daar mochten we wel zeggen, ja, dat leeft in de bevolking wel. Ze hebben daar problemen met de hittegolf. En daar was er politiek weinig antwoord op. Dus het kunnen wel de twee directies.
0: Ja, het zit inderdaad aan beide kanten van de taalgrens. En hoe jullie denken over België en hoe ze daarover denken in beide landsdelen, daarover hebben we het zo dadelijk.

0: Call van Lady Lynn en Gustav. In de studio hier staan voor mij nog altijd Benedikt Koestement, collega, politiek verslaggever hier op de VRT Nieuwsdienst. En aan de andere kant Alexandre Noppe, collega van Benedikt als politiek verslaggever, maar dan bij Le Soir. Alexandre, hoe kijken jouw lezers eigenlijk naar België?
1: Oh, brede vraag. Ik denk toch met nog veel liefde, eigenlijk. Ja,
0: en zeker nostalgie naar hoe het vroeger was?
1: Nostalgie misschien niet, omdat ik denk toch dat onze Waalse en Brusselse Franstaligen kijken naar België zoals het vandaag is. Maar wel met heel weinig zin om nog meer te snipperen in dat Belgische model.
0: Ja, stel nu dat ze zouden zeggen, ja, morgen wordt alles opnieuw federaal. Wat zouden ze dan zeggen?
1: Ik denk dat het zo heel snel en makkelijk geregeld zou zijn aan Franstaligen. Ja. Dat mag helemaal terug, maar
0: dus toch een beetje heimwee naar vroeger.
1: Ja, of tenminste naar een soort duidelijkheid. Ja. Al die versnippering geeft ook weinig duidelijkheid voor de burger die niet meer weet of de straat op zijn regionaal, op zijn federaal niveau wordt bevoegd. En dus dat maakt al dat zeer moeilijk.
0: Hoe was de stemming toen in het begin, toen een Vlaams nationalist premier werd? Ik kan me voorstellen dat dat toch een klein beetje paniek was, of niet?
1: Ja, soort of. Wij hebben bij Le Soir op 1 februari, denk ik, was het een krantenkop met L'homme qui ne voulait pas devenir premier ministre. Gezegd met het.
0: Dat was de grote ironie, natuurlijk.
1: Voilà, natuurlijk. En dus, natuurlijk was er daar kritisch naar gekeken. Is het een Vlaams akkoord? Is het voor Vlamingen gedacht? En dat hebben we ook kunnen zien met de weken en maanden, dat het toch relatief oké lijkt. Natuurlijk zijn er altijd vragen en zullen er vragen blijven op elke beslissing? En verwachten we van Bert De Wever om premier van alle Belgen te zijn en te blijven? Maar die paniek van het begin is er vandaag niet meer. Dat moeten we
0: die is weggeëpt. Bene, hoe kijkt ons publiek naar België?
2: Ja, ook heel moeilijk vast te stellen, denk ik. Ja. Ik denk dat er net als aan de Franstalige kant wel een hang is naar, of een wens is voor meer eenvoud en meer efficiëntie. Alleen als ik dan kijk naar het stemgedrag, denk ik niet dat dat een verlangen is om terug naar een Belgische structuur gaat.
0: Maar dat het optelt, ja dan.
2: En wat ook de boodschap was van minister-president Diependalen. We moeten nog meer macht naar Vlaanderen zelf toetrekken. Dus ik denk dat het verschil wel heel duidelijk is.
0: Het verschil is inderdaad duidelijk. En tijdens het WK voetbal, ja, dan zie je veel Belgische vlaggen natuurlijk. Maar het geeft misschien een vertekend beeld. Zit dat Belgisch gevoel voor de rest ook diep verankerd, denk je? Of blijft dat dan?
1: Franstalige zijde zou ik toch wel zeker ja antwoorden. Ja, ja. Ik hoor nooit in de politiek of buiten de politiek iemand zeggen, ik ben een Waal.
0: Nee.
1: Niemand zegt dat. Nee. Brusselaar wel een beetje meer.
0: Ja, in Brussel is het misschien net iets meer dat Belgisch.
1: Nee, die Waals nationalisme of die Waals gevoel bestaat niet. Wat wel bestaat is dan, ik ben een Luikenaar.
0: Dat wel. Ja, ja, ja.
1: Of ik ben van Charleroi. Ja. Maar ik ben Waal, dat bestaat helemaal niet. En dan ben ik een Belg, dat wel.
0: Ja, jaren geleden voelden de Vlamingen zich tweederangsburgers in dit land. Is dat een gevoel dat nu bestaat misschien in het zuiden van het land? Of is dat een cliché?
1: Goeie vraag. Ja, het zou wel kunnen. Misschien dat het een Belgique à la Flamande met de tijd is geworden. Dat zeggen ze ook vaak bij N-VA. We hebben nu bezetten het fort, het federaal fort.
0: Ja.
1: Maar dat ze tweede rangsburgers aan Franstalige zijde, dat is een beetje. Dat is ook niet waar.
0: Nee.
1: Dat wil dat niet zeggen.
0: Jij spreekt uitstekend Nederlands, ik zei het al. Heb jij het gevoel dat er tegenwoordig in Franstalig België meer mensen zijn die Nederlands beginnen te spreken? Je hebt het product ook, zei je in het begin, van het immersieonderwijs. Ja, misschien moet je nog eens uitleggen wat dat precies is.
1: Ja, dus immersieonderwijs, zeer interessant. Dat is die de laatste 20 jaar, zou ik zeggen, aangekomen in het Franstalig onderwijs. Natuurlijk een beetje meer rond Brussel, dus Waals-Brabant en de noorderen van het
0: Innerwouden. Waar ze meer in contact komen met Vlaanderen, waarschijnlijk. Ja.
1: Voilà. Maar wat we wel zien, is dat er nu niet meer met dédain, zeggen we in het Frans. Hè.
0: Ja, met minachting,
1: Exact naar Vlaanderen is gekeken en naar Nederlands. Iedereen weet dat het voor een job zeer belangrijk is om Nederlands te kunnen.
0: Ja.
1: En dat het heel nuttig is in het dagelijks leven. Dus we voelen wel ook op zijn politiek. Georges Boucher is daar een slecht voorbeeld van. Maar er zijn veel andere voorbeelden die tonen dat het Nederlands veel meer gekend is.
0: Ja. Maar dat is dan om economische redenen, zal ik maar zeggen. Is er ook een meer liefde voor het Nederlands?
2: Want ik denk dat er ook een culturele omslag door is.
0: Er ook een culturele omslag? Want ze zeggen toch vaak, het is zo'n lelijke taal, Nederlands.
1: ja, vraag aan een Franstalig of hij het Nederlands of het Italiaans...
0: De keuze is al snel gemaakt.
1: Keuze is snel gemaakt. Op de minst op liefde, maar is wel op een moment een pragmatisch iets die zegt, ik moet wel Nederlands kennen.
0: Dat zijn dus de economische motieven waar ik het over had.
2: Ik heb ook wel het gevoel, maar misschien is dan in Brussel misschien nog net iets anders als je in een groep zit met leeftijdsgenoten en daar zitten Franstaligen bij Nederlandstaligen, dat er gewoon heel snel geswitcht wordt. Ze zijn in het Nederlands, ze zijn in het Frans en dat er inderdaad, als iemand geen Nederlands zou spreken, daar met, om dat woord didijn nog eens te gebruiken, dat er eerder een soort excuses zal zijn van oei, ik spreek geen Nederlands, dan dat er zou gezegd worden het is normaal dat ik geen Nederlands spreek.
0: Men is nu meer gegeneerd dan vroeger.
2: Ja, dus ik denk wel dat dat een klein beetje aan het draaien is. Maar om dat misschien nog even in te pikken op dat Nederlands bij politici. Bijvoorbeeld, jij was daar toen ook, Alexander, de dag dat de Brusselse minister-president...
0: Boris Dilias,
2: ...bekend zou gemaakt worden.
0: Mooi zullen het zien.
2: er was heel veel pers aanwezig. Omdat je dan en de nationale pers hebt en de regionale pers, heel veel camera ploegen. Wij stonden daar zo wat te wachten aan de lift tot een soort van blind date. De persoon die het zou worden uit de lift zou stappen. Niemand die wist wie het was. Hij komt uit de lift en er is een spervuur van vragen. Je moet al een beetje duwen en trekken om erbij te kunnen staan. Ik stelde gewoon de vraag toen ik eindelijk de kans kreeg. En spreekt u ook Nederlands?
0: Dat was bijzonder
2: pijnlijk. Je zag de paniek in zijn ogen. Maar wat mij toen wel opviel, is dat het door de Franstalige collega's die naast mij stonden ook niet meteen werd opgepikt. Er werd meteen weer over tot de orde van de dag. En er werd meteen weer er werden andere inhoudelijke vragen gesteld. En het is uiteindelijk wel opgepikt in de Franstalige pers dat het misschien toch een beetje problematisch is dat een nieuwe Brusselse minister-president geen Nederlands spreekt. Maar het heeft toch even geduurd om dat te laten doordringen.
0: Ja. Dus dat is dan misschien toch niet echt zo'n goed teken. Bene, hoe zit het omgekeerd eigenlijk met de kennis van het Frans bij de Nederlandstaligen?
2: Ik denk dat dat niet om over naar huis te schrijven is.
0: Dat is toch ook een pijnpunt?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het Engels natuurlijk veel populairder is. Ik weet niet hoe het zit met de zoektocht naar leerkrachten. Er is een leerkrachtentekort. Of er misschien ook... ik merk ook in Brussel dat taalleerkrachten... Het is zo moeilijk om leerkrachten uit te wisselen. Je zou perfect mensen die Nederlands spreken in het Franstalig onderwijs laten Nederlands geven en omgekeerd. Maar dat blijft moeilijk omdat je daar met die twee systemen zit. Dus ik denk dat er ook gewoon bij het Nederlandstaligen veel te weinig aandacht is om die tweede landstaal te leren.
0: Inderdaad, ik kan dat alleen maar beamen. Alexandre, tot slot. De politiek is een hondenstiel, wordt wel eens gezegd. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen dat het zijn ordinaire poenpakkers. Wat denk jij? Zou jij ooit in de politiek zelf willen stappen?
1: Nee, nooit. Nee, helemaal niet. Niet omdat ik politiek niet leuk vind, maar wat ik zou wel heel moeilijk vinden is om trouw aan een partij te zijn en te blijven. Ja. Ik vind dat zo moeilijk om niet genuanceerd te kunnen zijn in de politiek. Ik heb veel respect voor de rare mensen die dat wel doen in de politiek. Ja. Die kunnen soms zeggen, mijn partij was op dat topic fout, maar deze mensen raken haar niet zo vaak ver als minister of weet ik veel. Dus dit soort trouwe...
0: Jij zou een eenmanspartij moeten
1: hebben. Exact. Nee, ik zou
0: dat partij
1: niet...
0: Noppen, oké.
1: Ik vind het zoveel leuker om genuanceerder naar elke topic te kunnen kijken.
0: BNE, jij?
2: Dat is een prachtig antwoord. Ik zou ook er willen aan toevoegen, nachtelijke onderhandelen. Ik denk dat ik om 11 uur 's avonds alles zou toegeven wat er toegegeven valt.
0: Er zou geen goede politica zijn.
2: Om toch maar te kunnen gaan slapen. Ik denk ook, het is veel interessanter om naar de politiek te kijken dan erin te zitten, denk ik.
0: Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dank jullie wel, Alexandre Noppen van Le Soir en Benedict Koussement van onze eigenste VRT-nieuwsredactie.

0: The Rush van de nieuwe single liever van Editors. Voetbalclub Antwerpen wordt binnenkort overgenomen. Wouter van den Houten, ex-havenbaas Jacques van der Meijer en clubicoon Toby Alderweireld worden de nieuwe eigenaren van de club. Ze sloten een principesakkoord met de huidige eigenaar Paul Gijsens. Goedemorgen, Paul Bistiot.
1: Goedemorgen.
0: U bent jarenlang secretaris geweest van Antwerpen. De overname, ja, heeft u daar vertrouwen in? Is dit goed nieuws voor de club?
1: Ik denk dat dit goed nieuws is voor de club. Ja, natuurlijk, we hebben geen glazen bol. Het is altijd hetzelfde, zeker in sport in het algemeen en in voetbal in het bijzonder. Het zullen resultaten zijn die bepalen of het een succesvolle operatie is. Ja. Maar dat is met alles zo. En dat is niet alleen bij ons. Maar in principe vind ik het een zeer goede operatie. Ik denk dat de club definitief op het rechte spoor kan zitten.
0: Ja, dat hangt allemaal af van de resultaten, zegt u zeer terecht. Nu, die resultaten waren fantastisch onder Paul Gijsens. Waar is het dan precies fout gelopen?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat weet. Ik denk dat het fout gelopen is. De resultaten waren inderdaad onder meneer Gijsens fantastisch. Dat komt natuurlijk ook omdat er toen met dankzij zijn, en dat is zijn verdienste, de enorme financiële injectie die er gedaan is, toen toch wel echt een topteam was met topspelers, die systematisch eigenlijk, omdat de club ja, de tering aan de nering heeft moeten zetten, zijn weggegaan of niet zijn vervangen, waardoor we uiteindelijk met een team zaten, met alle respect voor de jongens, dat toch qua kwaliteit niet meer was het team van de topjaren. Dat is ook eigen aan voetbal. Hè?
0: Dat is ook eigen aan voetbal. Er zijn vette jaren en er zijn magere jaren. Als we dan eens gaan kijken wie er bij die overname betrokken is, Wouter van den Houten, ja, vooral bekend als ex-eigenaar van Anderlecht en bij de supporters misschien niet zo populair, of speelt dat niet, denkt u?
1: Dat weet ik niet. Ik ken Wouter van den Houten persoonlijk niet goed genoeg om daar iets over te zeggen. Dat zal ook moeten blijken. Ik denk dat hij, als het goed gaat, zal hij die affectie van de supporters wel verdienen. Dus ik denk dat het te vroeg is om daar iets over te zeggen.
0: Ja, iemand die...
1: Ik denk dat we hem de kans moeten, zoals iedereen, dat hem de kans moet gegeven worden om iets te realiseren.
0: Hij moet een eerlijke kans krijgen, dat is waar.
1: Dat
0: iemand die die affectie van de supporters al ruimschoots heeft verdiend, dat is Toby Alderweireld natuurlijk. Hè.
1: Ja,
0: is dat een goede zaak dat hij betrokken is?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat het tijd wordt dat mijn club, zoals andere grote clubs, zeg ik een beetje ironisch, voor ons is Antwerpen een grote club, en in België zeker ook. Maar even serieus, ik denk dat het tijd wordt dat die club haar iconen beter verzorgt. De grote clubs in het buitenland doen dat al lang. Ajax Amsterdam, daar zitten al jaar en dag oud-spelers, oud-iconen eigenlijk in het bestuur. Bayern München doet dat ook.
0: Ja.
1: Dat is geen teken van zwakte, dat is een teken van sterkte. Dus dat gebeurt tot nu toe bij ons te weinig, en daarom vind ik het wel goed dat een icoon zoals Toby Alderweireld dus nu mee zijn schouders onder het project zet en hij kan het uithangbord van het nieuwe Antwerpen worden. Ik vind dat heel goed, ja.
0: Ja, en naar de supporters toe is dat ook waarschijnlijk een heel slimme zet. Je hebt dan ook Jacques van der Meijer als voorzitter. Ja. Wat denkt u daarover?
1: Well, ik ken Jacques van der Meijer een beetje, niet zo goed, maar ik heb hem al ontmoet in andere omstandigheden, in andere dossiers, en ik denk dat dat ook een zeer geschikte kandidaat is om voorzitter te zijn. Hij behoudt het overzicht, hij is heel goed geconnecteerd, hij heeft een grote staat van dienst bij de haven van Antwerpen. Hij kan zich goed uitdrukken ook, hij presenteert goed. Is allemaal zaken die een voorzitter moet doen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij wel eens de juiste man op de juiste plaats kan zijn.
0: Daar
1: geloof ik heel hard in.
0: De juiste mensen op de juiste plaats, dat is altijd zeer belangrijk. Hoe moeten zij de club terug op de rails krijgen?
1: Oh, zij moeten eigenlijk doen wat het moderne voetbal vereist, is te zeggen. Met de middelen die er zijn, het maximale resultaat behalen. Een goed voorbeeld van de enige club eigenlijk in België die dat vandaag doet, is Club Brugge.
0: Ja.
1: Die doen dat zeer goed al jaren. Die hebben een heel goede scouting, goede jeugd, meestal goede trainers. Resultaten zijn ook al eens een jaar minder, dat is zo. Dat gaat op en af, dat is onvermijdelijk. Maar uiteindelijk slagen die er ook in het businessmodel te laten renderen. En dan met spelers die ze uiteindelijk dan toch eerst hebben voor relatief weinig geld aangetrokken. En die ze nadien te kunnen doorverkopen aan het buitenland, houden die hun balans in evenwicht. En ik denk dat dat voor Belgische clubs dat dat zo moet gaan. Ik heb geen enkele sympathie op sportief gebied voor Club Brugge, want dat is tenslotte de vijand. Maar als businessmodel en als bedrijf doen die dat zeer goed en hun voorzitter ook. Dus ik ben niet te beroerd om dat te zeggen.
0: Financieel-economisch is het duidelijk het voorbeeld dat navolging verdient. Antwerpen moet over het water kijken, zoals ze dat daar dan zeggen. Dank u wel, Paul Bistio, jaarlang secretaris geweest bij voetbalclub Antwerp, dat nu in handen komt van nieuwe eigenaars.

0: Daydream van de Wallace Collection. Een iconische plaat van een Vlaamse groep. Dit was De Ochtend. U kan alle gesprekken herbeluisteren op de Radio 1-pagina van VRT Max. Zometeen de Eucharistieviering. Daarna stort de boeiende gasten hun hart uit bij Friedel. En vanmiddag is het Allsport van de klok slaat. De Tour, de grote prijs Formule 1 Spa-Francorchamps. En natuurlijk de finale van het WK voetbal. Allemaal te volgen hier op Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud... en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
14: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was muzikant Tja Limberger. Dat gesprek hoor je straks in Touché.
15: VRT
13: Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
14: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die toen langskwam was muzikant Tja Limberger. Dat gesprek hoor je straks in Touché.

0: verdachte oppakken, zegt Wouter Bruins.
1: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
0: Bij diezelfde nachtclub vond 3 jaar geleden ook al een dodelijke steekpartij plaats. Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst verplicht worden om zich tijdens een wedstrijd te komen melden bij de politie. Dat is een van de maatregelen van de nieuwe voetbalwet. Die is hervormd om de veiligheid in en rond de stadions te verhogen. Een maatregel waarvoor de Pro League heeft gepleit, zegt CEO Lorien Parijs.
2: Wij waren het vragende partij om het mogelijk te maken dat iemand die een stadionverbod heeft, dat hij zich moet melden bij een politiekantoor tijdens de wedstrijd, zodanig dat er kan geverifieerd worden dat hij niet in een stadion zit. Die mogelijkheid die zit er ook in, zijn daar wel een aantal modaliteiten bij. Dus een rechter moet dat uitspreken en dat is enkel bij recidive, dat wat ons betreft nog strenger gemogen.
0: Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, dat zegt president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Voorlopig is daar 1 dode gemeld. Iets minder dan de helft van de raketten kon maar onderschept worden. Arno de Dekker is in Oekraïne. Het was een van de meest intense aanvallen ooit, zegt hij.
3: 41 ballistische raketten werden afgevuurd specifiek op de hoofdstad, op de regio Kiev, en dat op 53 minuten tijd. Dus die intensiteit is ongezien. En voor de mensen in Kiev was dat 1 uur lang niet weten wat er gebeurt. Een vriendin vertelde dat ze letterlijk 43 minuten lang haar adem moest inhouden. Ja, en dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn.
0: Oekraïne dringt al langer aan op meer luchtafweer. En de burgemeester van New York, Mamdani, laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer hij in september naar de algemene vergadering komt van de Verenigde Naties. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels. Na de middag meer zon en niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna meer bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. En dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint-Cecilia Ramsel staat onder leiding van Nicole Niewinkel. Organist is Frank Bonen, celebrant Norbertijn Erik Segers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan u hier in onze kerk. Welkom aan u die thuis in het woonzorgcentrum, ziekenhuis, gevangenis of onderweg via de radio de Eucharistie met ons wil meevieren. Telkens we samenkomen rond de tafel van de Heer, ontvangen we niet alleen het brood dat leven geeft. We worden ook uitgenodigd om zelf meer en meer te worden wie wij vieren. Mensen die Christus zichtbaar maken in deze wereld door liefde, vergeving en verbondenheid. Laten we ons hart openen voor zijn woord en zijn lichaam en bloed, zodat deze Eucharistie ons samen opbouwt tot één lichaam in Christus. Zusters en broeders, in ons hart groeien niet alleen de goede vruchten van Gods rijk, er woekert ook onkruid dat Gods liefde verstikt. Laten we ons eerst keren tot de levende Heer, die ons zijn barmhartigheid toezegt altijd weer. Vragen we om zijn milde ontferming.
1: Heer, die zorg draagt voor alles en allen, ontferm u over ons.

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Laten wij bidden. Heer God, uw wijsheid en goedheid en uw mateloos geduld gaan alle begrip te boven. Wij bidden u, bevrijd ons van kleinmoedigheid. Geef ons geduld met onszelf en met elkaar in het geloof en het vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Lezing uit het boek Wijsheid. Er is geen God behalve Gij die zorg draagt voor allen, zodat Gij zoudt moeten aantonen dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. Want uw sterkte is de oorsprong van rechtvaardigheid. En uw heerschappij over allen maakt dat Gij allen spaart. Gij toont uw sterkte wanneer niet geloofd wordt in de volkomenheid van uw macht. En bij hen die haar kennen, beschaamt Gij de vermetelheid. Gij echter, die heerst met sterkte, oordeelt met gematigdheid. En Gij bestuurt ons met grote zorgvuldigheid. Want het is mogelijk voor U uw macht te tonen, telkens wanneer Gij wilt. Gij hebt uw volk onderricht door zulke werken dat de rechtvaardige menslievend moet zijn. En Gij hebt uw zonen hoopvol gestemd dat Gij berouw geeft over zonden. Woord van de Heer.

Gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind. We lezen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, de geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint. Want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd hield Jezus de menigte een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen het gewas opgeschoten was en vrucht droeg, kwam ook het onkruid tevoorschijn. Nu kwamen de knechten van de landheer en zeiden hem: Heer, je hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid. Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij zei hun: een vijandig mens heeft dat gedaan. De knechten zeiden tot hem: wilt ge dan dat we het bijeen gaan halen? Maar hij zei: nee, anders zou je door het onkruid bijeen te halen tegelijkertijd de tarwe mee uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En op de tijd van de oogst zal ik de maaiers zeggen: haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Het koninkrijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat een man op zijn akker zaaide. Dat is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis vertelde hij hun. Het koninkrijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles zei Jezus tot de menigte in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen zei hij niets tot hen, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeet gezegd was: ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik zal uitspreken wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld. Toen liet hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van het onkruid op de akker. Hij antwoordde: die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeengehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het voleinde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk bijeenhalen alles wat aanstoot geeft en degene die ongerechtigheid bedrijven en hen in de vuuroven werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luisteren. Woord van de Heer.

De bal glipt uit de handen van een jonge doelman. Een trainer haalt op een toernooi niet alle overwinningen binnen. Dadelijk beginnen bepaalde middens hen scherp te veroordelen en eisen ontslag. Op de zogenaamd sociale media's starten bedenkelijke stemrondes om druk te zetten en de weg naar de uitgang te versnellen. Jammer genoeg impacteert dit klimaat van roekeloos beschuldigen, veroordelen en dumpen ook de wereld van jongeren en van kwetsbare medemensen. Zusters en broeders, vandaag maakt Jezus ons met een parabel duidelijk hoe anders het eraan toegaat in het Rijk Gods. De landeigenaar laat het onkruid tussen de tarwe gewoon staan. Zou het niet beter zijn het meteen uit te rukken? Dus toch niet. Want blijkbaar kunnen voor Jezus velen die eerst onkruid zijn, later tarwe worden. En kunnen velen die wij voor tarwe houden, later onkruid blijken of worden. Daarom waagt God zich niet aan ons snelle oordeel. Hij ziet wat wij niet zien. Het hart van de mens en de kansen die er nog verborgen liggen. Het is een bevrijdende gedachte. In een tijd waarin mensen al te gemakkelijk in vakjes worden geplaatst en opzij geschoven. Iemand maakt een vermeende fout en meteen lijkt hij voorgoed veroordeeld. God echter schrijft niemand af. Hij blijft geloven in de kracht van bekering, in de kans dat een mens zich verbetert. Waar wij een mislukt leven zien, ziet God al de eerste aar die rijpt. En zoals bij elke parabel hoopt Jezus dat wij onze blik niet eerst richten op de andere, maar op onszelf. Ook in ons eigen hart groeien tarwe en onkruid naast elkaar. Er is geloof, maar ook twijfel. Er is liefde, maar ook eigenbelang. Er is verlangen naar God, maar ook het streven om onze eigen gangen te gaan zonder God. Dat besef maakt ons nederig. Het evangelie nodigt ons uit om geen speurders naar andermans onkruid te worden. Het vraagt ons eerder zorg te dragen voor de tarwe die God in ons heeft gezaaid. Niet het onkruid verdient de meeste aandacht, wel de tarwe. Niet het kwaad heeft het laatste woord, wel het goede dat God laat ontkiemen. Dat is de aanpak van Jezus. Hij ontmoet zondaars zonder hen te veroordelen. Hij geeft tijd om opnieuw te beginnen. Hij weet dat geduld vruchtbaarder is dan strengheid en dat liefde meer verandert dan veroordelen. Zusters en broeders, de Eucharistie die wij vieren is daarvan een levend teken. We komen niet hier omdat wij volmaakt zijn. We komen als mensen met sterke en zwakke kanten. Toch nodigt Christus ons aan zijn tafel. Hij voedt niet alleen de heiligen, maar ook mensen die onderweg zijn. Hij vertrouwt erop dat zijn genade in ons verder openbloeit. Misschien is dat wel de sterkste boodschap van deze gelijkenis. God heeft geduld met zijn akker. Hij heeft geduld met zijn kerk. En hij heeft geduld met ieder van ons. Laten we daarom ook geduldig zijn met elkaar.
Niet blind voor het kwaad, maar altijd open voor de kans dat Gods genade een mens verandert. Want de Heer ziet niet alleen wat wij vandaag zijn, Hij ziet vooral waartoe wij door zijn liefde kunnen uitgroeien. En zo blijven wij hopen op de dag van de oogst. Wanneer God zelf alles voltooit en de tarwe binnenhaalt in zijn schuur. Mensen die soms aarzelend en met vallen en opstaan zijn liefde hebben laten groeien. Laten we ons vandaag aangespoord voelen om in onze leefomgeving in te gaan tegen een al te vrijblijvend klimaat van beschuldigen, veroordelen en dumpen. Door ons blijvend te richten op Gods rijk dat opbloeit door zachtmoedigheid, geduld en barmhartigheid. Amen.

0: Laten we opstaan om samen ons geloof te belijden. Ik geloof in God,
1: de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven. Die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van Gods en almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de Christus van de Heer, de vergiffenis van de zon, de vrijheid van het lichaam en de eeuwige leven.
0: Goede vrienden, laten we nu bidden tot God, die ons door zijn geest bijstaat en helpt.
2: Voor de herders in de kerk, dat zij de grond bewerken en vruchtbaar maken, opdat het zaad van het evangelie alle kansen krijgt om te gedijen. Laten we bidden.

0: voor wereldleiders en politici. Dat zij zich laten raken door het beeld van de rechtvaardige God. En door een goed bestuur meebouwen aan Gods rijk. Laten we bidden.
1: Luister liever voor ons bidden, plant uw vrede in ons hart.
0: Voor wie eenzaam zijn, dat zij gesterkt worden door het woord en hierin troost en toekomstperspectief vinden. Laten we bidden.
1: Luister liever voor ons bidden, plant uw vrede in ons hart.
0: Voor onze geloofsgemeenschap, dat wij moedige getuigen zijn van het evangelie en hierbij vertrouwen op de hulp van de Heilige Geest. Laten we bidden.
1: Luister liever voor ons bidden, plant uw vrede in ons hart.
2: Goede God, wij weten eigenlijk niet hoe wij behoren te bidden. Neem ons bij de hand en leer ons te luisteren naar de stem van uw Geest. We vragen het u door Christus, onze Heer.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij hebt de vele offers van het oude verbond tot voltooiing gebracht in het ene en volmaakte offer. Aanvaard dit offer uit de handen van uw gelovigen en heilig het, zoals de gave van Abel met uw zegen. Laat de offergaven die ieder heeft gebracht om u te eren, voor alle heilzaam zijn door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen we dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw kinderen, die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest, één volk uit de drie-ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde, tot lof van uw veelvoudige wijsheid. Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Moge hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Prisca en Aquila en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, Johan, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zingen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Geven we elkaar hier en thuis een teken van vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal.

0: Het rijk van God
1: groeit vaak in stilte. Zoals de tarwe tussen het onkruid, zo draagt ook ons leven licht en schaduw, kracht en kwetsbaarheid, vertrouwen en twijfel. Wij verlangen naar een wereld waarin alles zuiver en goed is. Maar het evangelie nodigt uit tot een andere wijsheid. Niet alles hoeft vandaag voltooid. Niet alles hoeft nu al geoordeeld. God blijft geduldig zaaien. Ook waar wij alleen de dorre plekken zien. Hij gelooft in de aar, die zich langzaam vult. Hij gelooft in het kleine goede dat haast onopgemerkt wortel schiet. Aan deze tafel hebben wij het brood van het leven ontvangen. Mogen het ons de zachte moed geven om het goede te blijven voeden. Met open handen en een ruim hart. En in het vertrouwen dat Gods oogst groter zal zijn dan wat wij vandaag kunnen zien.

Laten wij bidden. Heer, wij vragen u, blijf in uw goedheid uw volk nabij. Help ons afstand te doen van het oude, om een nieuw leven te leiden, nu gij ons hebt ingewijd in uw heilige mysteries door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Gesterkt door de levende Heer, worden we nu gezonden. Gezonden om het goede zaad te zijn in deze wereld. Mogen Gods zegen over ons neerdalen, om onze zending in onze leefomgeving te volbrengen. En daartoe vragen wij Gods zegen. Zegen ons allen de algoede God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat nu alle heen in vrede.

De eucharistieviering kwam vanmorgen vanuit Westerlo. Het koor Sint Cecilia Ramsel stond onder leiding van Nicole Niewinkel. Organist was Frank Bonen, celebrant Norbertijn Erik Segers.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden nadat hij was neergeschoten bij een nachtclub aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. Intussen kon de politie wel verschillende verdachten oppakken in Lint, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek.
1: Het gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. Intussen kon de politie wel verschillende verdachten oppakken in Lint, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het

0: Land in de Spaanse regio Guadalajara heeft in al meer dan 12.000 hectare natuur in de as gelegd van het natuurpark Sierra Norte. De brand brak donderdag uit op zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van ruim 200 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd, enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 ballistische raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft van die raketten kon maar onderschept worden. Voorlopig is 1 dode gemeld en journalist Arno de Dekker is in Oekraïne en zegt dat het een van de meest intense aanvallen ooit was.
1: 41 ballistische raketten werden afgevuurd specifiek op de hoofdstad, op de regio Kiev. En dat op 53 minuten tijd. Dus die intensiteit is ongezien. En voor de mensen in Kiev was dat 1 uur lang niet weten wat er gebeurt. Een vriendin vertelde dat ze letterlijk 43 minuten lang haar adem moest inhouden. Ja, en dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn.
0: Na de aanval heeft Oekraïnse president Zelensky nog een keer aangedrongen bij de bondgenoten op meer luchtafweer. Het weer wisselend tot soms waar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. En na de middag krijgen we stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met opnieuw mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Touché.
2: De Lesage. Goedemorgen. Deze zomer blik ik terug op het voorbije Touché-seizoen. 40 gasten kwamen langs om te praten over leven en werk, schoonheid en troost, succes en twijfel. Aan de hand van hun muziekkeuze praten we over alles wat het leven de moeite waard maakt. Muzikant Tja Limberger is het product van de Vlaamse en de Manouche-cultuur. Met zijn viool en tal van andere instrumenten houdt hij de traditie van deze muzikale gemeenschap levend. En ook rondreizen zit in zijn bloed. Net als elke zondag begon ik met mijn openingsvraag. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
4: Ik ben een muzikant die leeft voor en door de muziek. Dus voor mij is muziek zoiets als ademen. Dus ik kan echt niet zonder.
2: Ja. Mag ik daar iets aan toevoegen? En veel mensen doen dat, denk ik. Een blinde muzikant.
4: Dat klopt.
2: Zelf zeg je dat niet meteen natuurlijk.
4: Nee, ik vind dat niet zo belangrijk eigenlijk. Ik bedoel, ten opzichte van wat mijn muziek aangaat, is dat van geen enkel belang. Natuurlijk, voor mensen die zien, is dat een soort van, hoe zeg je dat, een interessant weetje.
2: Ja.
4: Maar qua mijn muziek is het natuurlijk irrelevant gewoon. Dat is ja. Gewoon het woord wat ik zocht.
2: Dat hoor je niet.
4: Nee, dat denk ik niet. Pardon, ik zit hier. Dat hoor je niet. Aan mijn muziek toch niet, denk ik. Je ziet het misschien, want ik weet. Net een video teruggevonden uit 2008, geloof ik, waar het voor het eerst met de leden van het Budapest Gypsy Orchestra ging spelen. En een van de comments is inderdaad dat ik blijkbaar geen contact maak met de muzikanten. En dat is natuurlijk, bedoelt die persoon die dat schreef dan dat vanuit een visueel standpunt, dat ik niet, dus geen oogcontact heb of niet even snel een blik werp naar de bassist of naar de klarinetist of weet ik veel. Uh-huh. En dat heb je natuurlijk wel.
2: Ja. Zij zoeken natuurlijk wel contact.
4: Maar ze hebben dat in mijn ogen dan via de muziek. En dat zou genoeg moeten zijn, lijkt mij. Maar ja, bon.
2: Jouw levensmotto is, ik doe altijd mijn best, want meer kan ik niet, minder mag ik niet.
4: Ja, dat klopt, ja.
2: Waar heb je dat vandaan?
4: Waar heb ik dat vandaan? Ik denk dat is gewoon ontstaan vanuit Als je speelt en je hebt goed gespeeld of de mensen hebben zich geamuseerd, zoals als jij vindt dat je niet goed gespeeld hebt, dat doet er eigenlijk niet toe, en de mensen hebben zich goed gevoeld, dan

0: komen ze heel dikwijls natuurlijk naderhand praten. En het was zo mooi en dankjewel. En je speelt ongelooflijk en weet ik veel. En dan, ja, wat moet je dan zeggen? Dankjewel. Ik zou het nooit zeggen, ik weet het. Want ik weet dat helemaal niet.
1: Maar ik doe mijn best.
0: Maar ik doe mijn best, ja, precies. Ik doe gewoon mijn best.
1: En meer kan ik niet, minder mag ik niet.
0: Ja, en ik heb ook, daar ben ik in bevestigd geworden door in een boekje van, en de naam ontschiet mij nu helemaal, Ruiz, José Ruiz, The Four Agreements heet het in het Engels. Het is een heel mooi boekje. En het vierde, The Fourth Agreement, de vierde afspraak is, je moet altijd je best doen. En daar zegt hij dan bij, en dat vond ik heel goed om te horen, om te lezen. Je best vandaag zal misschien niet hetzelfde zijn als dat van gisteren en ook niet als dat van morgen. Want dat is ook zo. Misschien ben je ziek, misschien ben je in topvorm. Misschien is er net iemand gestorven, weet ik veel. Dat kan van alles zijn waardoor het beste wat je kunt doen minder zal zijn of meer dan een andere dag. En dat is gewoon zo. Ja. Maar daarmee doe je nog altijd je best.
1: Dat gaan we doen. Tja Limburger, welkom in Touché.
0: Dank je wel.

0: Vous qui passez sans me voir, Django Reinhardt en Stefan Grappelli, hier meegezongen in de studio door Charles Limberger. Ja, Django Reinhardt kon natuurlijk niet ontbreken, hè, in de soundtrack van jouw leven. Hij wordt gezien als een van de grootste Belgische jazzmuzici. Hier samen met de man die hem leerde lezen en schrijven trouwens, hè, die Stefan Grappelli.
1: Ah ja, wel. Ja.
0: Ja, het nummer is opgenomen in Rome 1949, las ik. 4 jaar voor zijn dood. En het is voor jou heel bijzondere muziek. Kan jij zeggen waarom?
1: Wel, ik ben er gewoon mee opgegroeid. Het is muziek die ik van voor ik geboren was in de buik van mijn moeder zeer waarschijnlijk al elke dag minstens een uur gehoord heb. Of gespeeld door mijn vader en Fapi en Koen. Of mijn grootvader of Storo of familieleden. Of door opnames. Of op repetities. Of, nou ja, dus, en dan en als kind veel mee geweest, maar concerten.
0: Want wat was de connectie tussen Django Reinhardt en jouw familie, de familie Limberger?
1: Men zegt, het verhaal gaat, dat mijn grootvader nog gitaarbanjoles, of ja, dat hij nog met Django gespeeld heeft in de jaren 30, en dat Django nog zei van, ja, nu ga ik stoppen met je dingen te tonen, want je bent te goed, je bent te snel. Dat is
0: een familielegende.
1: Zo'n mythe, ja.
0: Ja.
1: Maar ze moeten elkaar wel gekend hebben, mm-hmm, mijn grootvader en Django. En Django is ook van hetzelfde type zigeuners als wij, dus Manus of Cinto.
0: Mm-hmm.
1: Uit België, Frankrijk, Duitsland. Dus dat ligt allemaal wel dicht bij elkaar. Hij sprak dezelfde taal, zullen we maar zeggen.
0: Jouw grootvader was Piotto.
1: Ja.
0: Die had ook een legendarische band, hè?
1: Hij was legendarisch, denk ik. Het is ons zoveel gebeurd, zo vaak, dikwijls voorgevallen dat we ergens spelen en dat er dan iemand, dat was dan bijvoorbeeld in 1995 of zo, en dan zitten we ergens te spelen en dan komt er iemand: maar hier is een kleinzus van Piotto, hè? Ik heb Piotto gezien in 1952. En mijn eerste inval was dan altijd: maar 52, dat is 40 jaar geleden. Weet je dat nog?
0: Het moet zoveel indruk gemaakt hebben.
1: Ja, precies. Ja. En het schijnt een hele lieve man. Mijn moeder heeft er altijd met heel veel liefde over verteld, over haar schoonvader. En dat mijn vader op hem het meeste op hem lijkt. Ook. En het schijnt dat fysiek ook ik dan ook weer in die zin op mijn vader leek als mijn vader jong was. En Piotto. Er zit zo'n lijn. Was gewoon een hele lieve man die heel mooi viool kon spelen. Natuurlijk, we moeten de dingen niet overschatten ook. Want we spreken natuurlijk over jaren waarin er geen internet was. Radio was er wel al, televisie nog niet specifiek, mm-hmm, toen Piotto echt bekend was.
0: En opnames zijn er ook nooit echt gemaakt,
1: nee,
0: met jouw grootvader?
1: Heel spijtig, nee. Ja. Ik heb één cassetje uit 19... Als ik het goed... De meneer die het mij gaf dacht dat het 48 was, maar het moet 58 zijn.
0: Mm-hmm. Jouw moeder komt van buiten de Manouche.
1: Absoluut, ja.
0: Gemeenschap, hè?
1: Ja, zij was Vlaamse.
0: Ja.
1: Kijk, ik mag wel zeggen Vlaming, mag niet zeggen zigeuner. Hoe zit dat nu?
0: Maar hoe zijn die twee bij elkaar gekomen, weet je dat?
1: Mijn moeder heeft mijn vader voor het eerst gezien. Ik denk dat het in Oostende was, maar dat ben ik niet heel zeker. Maar hij speelde contrabas en hij was nog te klein voor het instrument, dus hij stond op een stoel.
0: Ja. Is dat het verhaal?
1: Dat is het begin geweest. Daar heeft zij hem voor het eerst gezien. En dan is er een leuk verhaal dat ze zoveel jaar later, ik denk dat mijn moeder toen een jaar of 14 was, dat ze dan gehoord had dat de Piotto's op de Gentse feesten zouden spelen. En dus daar wou ze dan absoluut naartoe. En dan had ze verzonnen dat ze op bezinning zou gaan naar Thésée. En mijn grootmoeder was uitzonderlijk ouderwets katholiek. En dus dat was natuurlijk meteen goed. En daar kreeg ze ook centjes voor en zo. En dan ging ze dus naar de bus. En dan nam ze niet de bus van Oostende naar Thésée, maar naar Gent. En heeft ze 10 dagen op de Gentse feesten rondgehangen. En daar zijn ze eigenlijk dan echt verliefd geworden op elkaar. En,
0: Maar wel voor haar bijzonder, denk ik, hè? Om dan in een Manouche-gemeenschap terecht te komen?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat was allemaal niet zo evident. Ook voor de Manouche niet en ook voor de niet-zigeuners.
0: Wat was het moeilijkst voor haar, denk je?
1: het ontbreken van bijna elke vorm van privacy. In die zin, de zigeuners zijn uitzonderlijk preut. Dus het is niet dat je... korte broeken zelfs, dat was toen echt compleet ondenkbaar. Korte rokken helemaal. Ja. Dus heel alles. Omdat je leeft heel dicht op elkaar. En daar werd allemaal niet over gesproken. Dat werd ook allemaal niet gedaan.
0: Dicht op elkaar in een woonwagen.
1: Ja, woonwagens, ja. En dan die woonwagens, die gingen niet op slot. En je kwam eigenlijk gewoon binnen of buiten wanneer dat dus ja, er was geen privacy eigenlijk. En mijn grootmoeder, denk ik vooral, was de grootste moeilijkheid. In die zin dat zij zeer dominant was. En zich met alles bemoeide. En mijn moeder, als Vlaams zijnde, ja, was dat niet gewend van ja, niet je eigen dingetje te kunnen doen, gewoon wanneer je wilde. Ja. En dan zijn ze snel, als ik 3 was, naar een huis verhuisd.
0: Dat was meteen een heel ander leven, denk ik. Vooral voor jouw vader.
1: Ja, maar mijn vader heeft zich daar, denk ik, heel snel en vrij goed in aangepast. En als het nu 30 jaar geleden of zo, zou je nog wel eens, als er een glaasje op was, zou ik hem nog wel eens horen zeggen van, ja, toch nog weer een caravantje en dan een beetje rondreizen. Of een beetje van hier naar daar en dan bij die eens langsgaan en dan... Maar toen mijn moeder is 10 jaar geleden gestorven. En toen is hij toch niet direct terug naar de Manusgemeenschap gegaan.
0: Nee.
1: Is hij gewoon thuis in zijn huis gebleven. Ja. En dat, ik snap dat ook wel. Uiteindelijk word je... bijvoorbeeld... Dus vroeger waren de caravans, woonwagens, waar een kleine was 5 meter lang, 6 maximum... En dan daar leefde Jan met zoveel volk in. En dan was je ook meestal buiten. En dan slapen was dan geschrankt dikwijls. Met 4 of met 5 naast elkaar. Met hoofd en voeten. En weet ik veel. Gewoon een mammatmatte. En dan moest er nog een matras op de grond. En weet ik veel. Dat was allemaal... En mijn grootmoeder heeft altijd zo geleefd. Tot als ik 12 was. En dan zijn ze verhuisd naar zo'n grote... Een bijna soort chalet-achtig iets. Dat toen wel nog op wielen stond. Zo'n wagen. Met dan hadden ze een slaapkamer achterin en een keuken en een salon. En dat was het dan, denk ik. Het toilet was nog buiten gewoon. En ik weet, als ik 18 was, dus 6 jaar later, zei de jongste zus van mijn vader, Bloma, die zei, ik zou het niet meer gewend worden... En Droman is dan, niet in Nederland. Mm-hmm. Ik zou het niet meer gewend worden in zo'n klein caravantje. Dus dat was dan 6 jaar later. Maar mijn grootmoeder die zei, ik zou nu direct teruggaan.
0: Ja.
1: Zij wou terug.
0: Jouw moeder wou heel graag 7 kinderen.
1: Ja, ja.
0: Dat is niet gebeurd, hè?
1: Nee, dat is niet gebeurd. Dat is een en ander op lichamelijk gezondheidsgebied niet helemaal goed gegaan. En mijn broertje is aan 6 maanden en een half geboren, in plaats van 9. Nee, wat zeg ik nu? Aan 6 maanden. Hij aan 6 maanden en ik aan 6 maanden en een half. En toen dat de derde keer het ook een buitenbaarmoedelijke zwangerschap werd, dan heeft de dokter gezegd, misschien moet je het toch niet meer, niet meer verder proberen.
0: Ja, maar jouw broertje heeft het niet
1: Heeft
0: niet
1: het ook niet overleefd. Nee, heeft, tot zijn 4e. Maar dat een waterhoofdje en het moeilijk met ademen en de voetjes die... Dat speciale schoentjes... En praten wel en zo, maar ik heb niet echt veel herinneringen aan. Ik was maar 3 toen hij gestorven is. Mm-hmm. Dus daar weet ik echt niks meer van. Zelfs van dat moment dat hij gestorven is, daar kan ik me niks van herinneren.
0: En het feit dat jij ook te vroeg geboren bent, op 6,5 maand, is dat de oorzaak geweest van jouw blindheid?
1: Zeer waarschijnlijk wel, ja.
0: Wat weet je daarover?
1: Maar ja, dan kom je in een couveuse terecht. Ik woog 1 kilo, dus ja, dat is... En babytjes gaan verliezen en dan altijd nog een beetje gewicht. Dus ik ben afgegaan naar 800 gram. En dan had ik te veel... toen wisten ze nog niet precies hoeveel zuurstof ze moesten toedienen. Of hoe ze dat moesten berekenen, hoeveel extra er moest bij. Enzovoort. En dan, als je te veel zuurstof krijgt, dan verbranden eigenlijk de zenuwen tussen oog en hersen. En het netvlies wordt ook aangetast. Enzovoort. En dan... Ja, dan maar daar weet ik niks meer van dan dat. Ik weet ook vooral dat ik wel leef, dankzij dat. Dus ja, om dan te gaan zitten zeuren dat ik blind geworden ben daardoor, dat zou ik maar flauw vinden.
0: Ja. En weet jij nog het moment waarop je besefte, want als kind weet je dat natuurlijk niet, hè, dat je je zicht
1: dat heb
0: niet
1: u,
0: had.
1: Inderdaad, dat is inderdaad, het was een grappig moment, inderdaad. Was er nu ook weer, oh ja, de radio speelde en mijn mama was in de living, denk ik. En ik ging de trap op naar de keuken, maar ik liep op kousen, dus ik kon dat zeker niet horen, omdat de radio ook aan het spelen was. En ik wou naar de vensterbank en daar stond een pot met, ik weet niet wat, snoepen. en mama die riep op een gegeven moment, Tjakke, wat doe jij daar? En ik had door dat zij dus wist waar ik was, maar ik kon niet begrijpen hoe zij dat wist. En dus vroeg ik haar dan, maar hoe kun je dat nu weten? Je kunt mij toch niet horen? Ik maakte geen enkel lawaai en de radio speelt. En dan legde zij dus uit dat er zoiets is als zien. En dat dat met de ogen gebeurt. Nu, op dat moment zag ik wel nog een beetje licht. Dus zo kon ze mij dat wel uitleggen. Want ik zag niks anders. Dus het is niet dat ik gezien heb. Ik zag alleen ik kon zien of de zon scheen. Of dat het bewolkt was, dat kon ik zo net zien, als ik naar boven keek. Of ik kon een kaars zien branden op tafel. Ik kon niet de kaars zelf, dus het object niet zien, maar het vlammetje wel.
0: Ze stond er ook op dat je naar een gewone school ging, hè? Niet naar een blinde school.
1: Ja, ja.
0: Waarom wou ze dat?
1: Omdat ze, juist omdat mijn broertje dus zo ziek was geweest, en dat er altijd kritieke momenten waren, dat er... ik heb dat nu van haar. Zij vertelt dat ik weet niet. Ik zou dat zelf niet zo durven beweren. Maar dat ze dan minder tijd had of zo om met mij bezig te zijn. Dus was ik veel op mezelf.
0: Zelfstandig.
1: Ja, al vroeg zelfstandig. En dus deed ik veel dingen zelf. En dus toen dat mijn broertje gestorven was, gaf zij er zich dan rekenschap van. Dat ze mij inderdaad niet bij alles hoefde te helpen. Dat het dus niet nodig was. En dus... dat ze dan dus in die zin vond dat ik... Dat ik dus het zeker zou aankunnen op een gewone school.
0: Mm-hmm. En was dat ook zo?
1: Dat lijkt mij ook zo geweest te zijn. In elk geval heb ik mijn 12 jaar daar doorgebracht. Ik had 1 keer per week... kwam dan iemand van het Blindeninstituut in Brugge. Die kwamen dan zo... met een paar vragen die dan altijd wel rezen, wiskunde, of hoe leg je dit uit, of het niet kunt.
0: Want een blindeninstituut is natuurlijk wel voorbereid, hè? Die zijn geëquipeerd om...
1: Precies, ja, die hebben natuurlijk de... Ja. Maar dus, dan kwamen zij dus om de week en dan werd er een beetje hier en daar een beetje gesleuteld.
0: Uh-huh. En werd jou braille aangeleerd?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Zij zetten ook alle boeken om van... Uh-huh. Van gewoon schrift, zienschrift naar braille.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk uiterst belangrijk. Nu gaat dat schijnt allemaal met de computer. Dat lijkt me dus verschrikkelijk. Als ik zou moeten studeren, ik heb geen boek om in te kijken.
0: Maar heb je je een buitenbeentje gevoeld? Als kind?
1: Nee. Meer in mijn adolescentie. Tot het tweede middelbaar ging het allemaal wel goed. Maar vanaf het derde had ik ineens geen vrienden. Op school. Ik had heel veel vrienden, maar niet op school. Want ik weet nog dat ik... Ik stond ook altijd te spelen op de speelplaats. Muziek dan, bedoel ik?
0: Muziek te spelen, ja.
1: Ik had altijd een instrument bij. En in het lager had ik ook veel vriendjes. En dan speelden we ook allerlei verhalen uitdenken en zo. Ik had altijd wel een instrument bij. En vanaf derde middelbaar... passeerde ik gewoon de tijd op de speelplaats met muziek spelen. En dat was dan soms tabla of oud.
0: In die zin was je natuurlijk wel een buitenbeentje.
1: Was ik een buitenbeentje, ja. En zeker toen ik merkte, als ik dan bijvoorbeeld ziek was geweest of zo een week, en dan kwam ik terug en dat er dan niemand in de klas is, zei van... Oh, is het beter? Dat was zo... Maar dat, zij waren gewoon met
0: Ik heb jouw lessen bijgehouden.
1: Ja, wel, nee. Maar zij waren gewoon met andere dingen bezig. En ik was ook met andere dingen bezig. Ik was niet geïnteresseerd in uitgaan. En in hoeveel pinten dat me gedronken aan. En weet ik veel. Of in de voetbal. Of dat kon me allemaal echt gestolen worden. Dus ja, ik was gewoon een buitenbeentje. En ik vond dat ook niet zo erg of zo. Ik heb dat niet van afgezien.
0: Ja.
1: Omdat ik zelf ook begreep... Ja, ik zat in economie... Ik ben spijtig genoeg in economie, moderne taal, ik kan het zelfs niet uitspreken. Ben ik verzeild geraakt.
0: Echt waar?
1: Ja, door een fout. Ja, dat is, ik had moeten Latijn doen en eigenlijk Latijn-Grieks had helemaal ideaal geweest. Nu ja, dat is ook weer een lang verhaal. Maar als je dan in zo'n richting zit en je zit dan in het vijfde middelbaar en er komt Pieter Cornelis van het Hoofd. Dat is een heel mooi sonnet over de tijd. Een fantastisch mooi gedichtje. En ik zat daar dan van te genieten. Ik kon zo, ik wou nu bijna zeggen, aflezen op de gezichten van de anderen. Dat kon ik niet, maar ik kon het toch... ik wist het wel dat mijn klasgenoten dat die daar echt niks in zagen.
0: Maar jij wel natuurlijk.
1: Ja, ik wel. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja. En dan ben je een buitenbeentje. Wel, ja. Zal mij dan een zorg zijn. Ja.

0: Ella Fitzgerald en Blue Skies. Tja, Limburger, ik denk dat jij een duet met Ella Fitzgerald wel had zien
1: non
0: zitten.
1: Non de Dieu, ja.
0: Dat had je wel gewild.
1: Als dat nu even had mogen kunnen zijn. Nou ja, maar ja, bon, dat...
0: Niet alles kan, hè?
1: Nee, wel.
0: Nu, Fitzgerald is, dat las ik, op latere leeftijd blind geworden als gevolg van diabetes.
1: Ah.
0: Zij heeft de Blue Skies nog kunnen zien.
1: Ja, zij wel.
0: Ja, zij wel. Ja. Jij niet.
1: Nee, niet specifiek. Nee. Ik zag wel een beetje licht en donker, zoals ik al vertelde.
0: Ja.
1: En dat is dan later wel verdwenen. Zo rond.
0: Maar kan jij je daar een voorstelling bij maken? Bij blue skies? Bij blauwe lucht?
1: Dat hangt er heel erg van af hoe je dat bedoelt. Als je bedoelt een visuele voorstelling, dan is het antwoord heel simpel nee. Helemaal niet. Maar ik weet natuurlijk wel wat het betekent.
0: Aha.
1: Dus als ik denk aan blauwe hemel, dan denk ik aan een lekker warme dag met een beetje zon en een gras onder mijn voeten en weet ik veel.
0: Alles
1: vogel.
0: Wat je kan voelen.
1: Ja, alles wat je kunt ruiken, wat je kunt horen, wat je kunt... Ja. Dus als men zegt de hemel is zwart, weet ik ook wat dat betekent. Ik weet niet hoe het eruit ziet, ik weet wel wat het betekent.
0: Ja. Maar mensen omschrijven het dan waarschijnlijk voor jou... Heb je daar dan iets aan?
1: Ja, ik ging net zeggen, ik weet niet of je daar echt heel veel aan hebt. Soms zeker kleuren. Ja, alleen de associaties. Hè. Dus ik bedoel, als ik met iemand naar een tentoonstelling van schilderijen ga, wat wel eens gebeurt, dan is dat kan heel leuk zijn als iemand goed zijn eigen emoties en woorden onder woorden kan brengen eigenlijk. Omdat dan, wat voor mij dan belangrijk is, niet hoe dat die... Ja, wat er op dat schilderij staat, maar wat dat het schilderij teweeg brengt bij iemand.
0: Want een kleur uitleggen, dat is bijna onmogelijk.
1: Ik denk dat onmogelijk is, ja.
0: Als ik nu zeg, je hebt een prachtige bruine hoed aan...
1: Ja, ik weet dat een mooie hoed, of men zegt dat een mooie hoed is. Er waren toch twee collega's in die winkel en de hoedeman zelf. En we zijn 20 minuten bezig geweest om die hoed te kiezen.
0: Maar voor jou is het dan belangrijk, zit die goed?
1: Zit voelt die goed? Voelt die goed en vinden andere mensen dat dan iets is dat bij mij past?
0: Mm-hmm.
1: Heeft dat zin voor mij om dat te dragen? Want waarom zou ik met een hoed rondlopen die niet bij mijn... Bij past bij wat ik doe?
0: Hij past perfect.
1: Maar ik kan het inderdaad zelf niet beoordelen. Ja. Je kunt het ook echt met geen mogelijkheid eigenlijk echt uitleggen of zo.
0: Zie jij iets als je droomt?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Natuurlijk niet, zeg je?
1: Ja, ik denk... Tenzij dat een tegendeel moet mij nog bewezen worden, maar vooral wat ik weet is de mens compleet niet in staat om zelf een zintuig te bedenken.
0: Ja. Dus om beelden te maken als je ze nooit hebt gezien.
1: Ja, of om iets te... Stel je nog nooit iets geroken hebt, mensen die, ja, of gehoord, of mensen die doof zijn. Ga maar eens uitleggen hoe een piano klinkt, mm-hmm. of een fluit, of een mm-hmm. vogel. Kunt je dat niet uitleggen? Mm-hmm. Absoluut niet, met geen enkele mogelijkheid kun je het uitleggen. Je kunt wel uitleggen wat het bij jou teweeg brengt. Je kunt zelfs, eigenlijk kunnen jullie zelfs bijvoorbeeld jullie die zien. Als u dan iets roods ziet en uw collega ziet ook datzelfde rood, maar ziet u hetzelfde? Dat weet je eigenlijk. Je weet wel dat je het alle twee rood noemt, maar je weet niet of hij precies datzelfde ziet enzovoort.
0: Is het een gemis voor jou?
1: Zien? Nee. Het enige waar ik soms jaloers op ben bij zienden is bijvoorbeeld, ik zou heel graag met de fiets kunnen rijden.
0: Ja.
1: Dus als ik woonde vroeger in Antwerpen en dan wou ik vrienden bezoeken. En die woonden aan de andere kant van de stad. Dan moest ik eerst al 10 minuten stappen tot bij de bus. En dan wist je natuurlijk nooit wanneer die bus kwam, want dat wist ik gewoon niet. En dan stond ik daar dikwijls 20 minuten voor niks, omdat die net weg was. En dan nog 20 minuten op de bus. En dan, ja, met de fiets was dat 10 minuten. Dus ja, dan zou ik wel eens met de fiets willen kunnen rijden, ja.
0: Terwijl je net ook opgegroeid bent in een heel kleurrijke gemeenschap, hè? Die van de Manouche. Denk ik.
1: Ja, dat weet ik dus niet eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik was visueel natuurlijk.
0: Ja.
1: Kleurrijke personages, ja zeker.
0: Dat zeker. Ja.
1: Maar hoe dat zit met kleuren, ja. De juwelen zijn ze allemaal gek van. Goud. Kandelaarkens met veel tirlantijntjes en zo.
0: Ja,
1: dus Manouche, vroeger een beetje ouderwets. Ja. Mijn moeder vond altijd kitsch.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik...
0: Het is een nomadevolk, waarschijnlijk omdat ze vaak zijn weggejaagd, niet omdat ze zo graag reizen.
1: Per se zo graag wilden reizen. Ja. Dat is natuurlijk een gewoonte geworden, dat wel. Je wordt dan iets gewoon en dan is dat ook iets wat je dan gelukkig ook wil doen.
0: Met een heel cruciale periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè?
1: Ja.
0: Want ze zijn even erg nagejaagd als de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: We hebben onze gemeenschap daar iets minder goed geleerd om daarmee om te gaan. Of om daarover te spreken in alle geval. Mijn grootmoeder heeft één zin gezegd. Eén. Terwijl in die 33 jaar dat ik ze gekend heb, die met de Tweede Wereldoorlog te maken had.
0: En wat was die ene zin?
1: Het was nog omdat ze kwaad was ook. Ze was woest geworden op een... Er was een Nederlandse man die kwam... Ze woonde toen in Sas van Gent. En men kwam van een stichting om een soort van compensatie voor oorlogsslachtoffers. En zij vertelde dat ze in België dus zich verstoken hadden, verstopt in de Ardennen vooral. En dat die man zei dan, ja, ik dacht dat in België de zigeuners niet zoveel vervolgd geweest, of dat ze daar niet veel van gemerkt hebben. En dan zei ze, ga weet niet wat dat is als je je kleine uit de bed moet trekken om weg te kunnen. Dat zei ik alles ongeveer wat dat ze zei. Dus gewoon zeggen van, ja, je hebt geen flauw idee.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het enige dat ze zei.
0: Er zijn allicht naar schatting 1,5 miljoen mensen...
1: Ja.
0: Vermoord?
1: Wel, ja. Van zigeuners, ik dacht... Ja, ik weet het niet precies, maar... Ik heb altijd zelfs iets minder gehoord en dan altijd horen zeggen dat het zal wel meer geweest zijn. Dus, maar ja.
0: Mm. Dus en nu zouden er nog tussen de 1000 en 1500 zijn
1: in België.
0: Rusland.
1: Ja, dat kan, ja. Dat kan.
0: Dat is weinig, hè?
1: Dat is weinig. Nu, er zijn er denk ik meer ook die uit het oosten bij ons terechtgekomen zijn. Dus Roma die dan niet... die nu pas gearriveerd zijn. Ik denk wel dat er meer zijn dan 1000, ja.
0: Zijn ze met uitsterven bedreigd? Zien jullie dat zo?
1: Nee. Dat nu ook weer niet.
0: Nee?
1: Maar onze cultuur wel een beetje. Dus doordat die Tweede Wereldoorlog heeft een ontzettende bres geslagen in... Een zeer levende een levendige cultuur. Als je vroeg in Polen bijvoorbeeld, waren de Roma, die waren soms in compagnia's, noemden ze dat dan blijkbaar. En dat was 80 man of zo. Dus ik weet niet hoeveel wagentjes dat dan waren, met paarden. En daar zaten dan, die waren ook, die konden zichzelf ook wel redden, want die hadden dan hun eigen hoefsmeden en hun eigen ambachtslieden en zo. Dan gingen ze wel bij dorpen, de helft deed dan voorstelling met circus of met waarzeggerij of weet ik veel. En de andere helft ging dan... En dan ja, dus na de Tweede Wereldoorlog is daar bijna van die 80 man is er nog 5 over die niet eens weten wie dat waar is. En dan moet je elkaar terugvinden en dan moet je iets nieuws gaan opbouwen. En dan komt ineens in plaats van het paard de auto en dan komt... En dus nu zijn de wegen ook niet meer toegankelijk eigenlijk om rond te reizen... Het rondreizen als dusdanig is nooit echt graag gezien geweest, want men heeft altijd liever gehad, de niet-zigeuners hebben altijd liever gehad dat men braaf in een huisje blijft zitten daar, op dat adres, zodat we u goed kunnen controleren. Maar nu is het echt wel moeilijker om dat nog zo te leven eigenlijk.
0: Mm-hmm. Dus. En hoe zit het met de taal? Want er is een eigen taal, hè? Het Romanes.
1: Ja.
0: Met verschillende dialecten?
1: Zeer veel.
0: Ja.
1: Die wordt absoluut nog wel gesproken. En dat hangt dan gewoon ik van familie tot familie af. Hoe goed het gesproken wordt. Of hoe vaak. In Frankrijk zijn er zeker heel veel Manouchen die bijna geen Romanes spreken.
0: Mm-hmm.
1: En dan anderen die wel juist wel heel goed Romanes. Dus ja, ik weet niet waaraan dat precies ligt.
0: Maar om te overleven moeten er dan meer huwelijken gesloten worden buiten de gemeenschap, denk ik. Hè?
1: Misschien wel, of van verder af.
0: Mm-hmm. En gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt. Ja. Nu gebeurt er van alles.
0: En wordt dat geaccepteerd? Zoals jouw moeder eigenlijk als een soort buitenstaander in de gemeenschap is terechtgekomen?
1: Ja, toen was dat zeker nog veel moeilijker. Nu is dat veel, veel normaler.
0: Mm-hmm.
1: Veel, veel, veel gangbaarder. Bedoel.
0: Ja.
1: Er wordt veel meer... Er wordt minder op gekeken nu.
0: En hoe evident was het voor jou om als 18-jarige het huis te verlaten? De gemeenschap te verlaten?
1: Wel, ja, wij woonden sowieso niet in de Manusgemeenschap. Wij woonden in Brugge. Mijn ouders hadden toen nog een klein bistro in Brugge, de Hobbit. En ik ben nog tot mijn 20e thuis gebleven. Maar toen was het echt wel hoog tijd te vertrekken. Ja. En het was niet zo evident allemaal, omdat, ja... Ik denk, een moeder heeft... mijn mama heeft, toen ik 18 werd, zei ze nog... En als je dan ooit eens weggaat van bij ons thuis, dan zal ik heel trots op je zijn dat je dat allemaal kunt. Maar toen ik 20 was, toen het puntje bij paaltje kwam, was het toch wel moeilijk allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was toen wel voor mij duidelijk dat dat echt moest. En dat heb ik dan ook gewoon gedaan, toch? En dat is dan later ook allemaal wel weer heel goed gekomen. Zo. maar ik weet wel nog, mijn oom... De broer van mijn vader, die viool speelt en gitaar, die zo'n beetje de leider is van de familie. Zelf opgelegd, zullen we maar zeggen. Enfin, dat is een ander verhaal. Maar die vond het allemaal niks. En ja, hij gaat op kamers wonen. En dat voor zever. En ik zei, wel, Jan, waar zijn uw paarden misschien? Ik bedoel... Ik kan niet zeuren. Ik bedoel...
0: Daarmee was het gesprek
1: afgelopen. Ik heb het niet lang, niet lang laten lopen. Ik vond dat geen zin had. Ik snap wel wat hij bedoelt. Maar hij zelf is ook in Den Haag gaan wonen. En woonden we toen uiteindelijk ook niet meer dicht bij zijn ouders. Of weet ik
0: het veel, leven evolueert. Hè?
1: Ja, precies. Ja.

0: Het is een dans voor viool en piano van Aram Khachaturian. Tja Limberger, je hebt ze herkend, hè?
1: Liana, ja.
0: Wie de viool speelt.
1: Ja, Liana Gurgia. Een fantastische violiste. En ook de, mijn vrouw en onze zesjarig klein...
0: Is het de muziek die jullie samengebracht heeft?
1: Ja, absoluut. Ja. De festival B-Classic in Tongeren, Organiseerd door Bob Permentier in die dagen. Ik weet niet of het nog steeds zo is. En Dick van der Harst die had mij uitgenodigd. Ik woonde toen in Aadge en dat was vlakbij waar Dick woonde. En dat was heel fijn, want ik had die mens al veel te weinig niet meer gezien. Dat was een heel belangrijk personage toch in mijn jonge jaren. En ik vind hem nog steeds een dierbaar iemand. En die had mij uitgenodigd om dan samen te werken met een aantal andere muzikanten voor een compositie van hem. Pardon. En ook misschien zelfs wat klassieke dingen te spelen. Bijvoorbeeld, ik was dan verantwoordelijk voor de Bartok-avond. Bartok, moet ik echt zeggen. En toen zou ik duo's gaan spelen met een klassieke violiste die daar was. Dat was een zekere Liana Gurgia. En dat was allemaal heel gezellig en heel veel humor. En,
0: van het een kwam het ander.
1: En van het een kwam het ander, ja. Met de tijd, ja.
0: De uitdrukking liefde op het eerste gezicht, ja, dat gaat niet op.
1: Wel ja, toch wel. Ja.
0: Maar kan je zeggen welke zintuigen dan overheersen als het over de liefde gaat?
1: Het stemgeluid, de geur ook, wat iemand zegt, hoe iemand het zegt. Mm-hmm. Waarop iemand reageert, de dingen waarop iemand reageert of niet reageert, of hoe iemand reageert, die dingen.
0: En ze humor. Komt ook uit een zeer muzikale familie. Hè?
1: Uitzonderlijk, ja. Ja,
0: ja uitzonderlijk?
1: Maar ja, haar grootmoeder was violiste, haar grootvader ook, haar moeder pianiste, en allemaal heel hoog niveau. Mm-hmm. Russische discipline.
0: Ook niet evident in deze tijd, denk ik.
1: Nee, ze heeft het niet makkelijk. Want ze heeft een Amerikaans paspoort, een Russisch paspoort. En ik haar grootmoeder, ook Joods. Dus ze zit echt met de actualiteit nogal gevrongen.
0: Mm-hmm. Die haar tegenhoudt om te spelen?
1: Gelukkig niet. Of niet dat ik weet, toch. Niet dat wij weten. Mm-hmm. Want ja, waarom een organisator beslist om iemand wel of niet te vragen, weet je niet altijd. Of als men beslist om u niet te vragen, dan weet je dat ook meestal niet, omdat er dan gewoon iemand anders gevraagd wordt en dat niet tot bij u ter oren komt. Uh-huh. Dus, en dat is misschien soms ook maar zoveel te beter.
0: Jullie wonen in San Sebastian.
1: Ja.
0: Is dat een goede plek voor jou?
1: Het is een hele fijne plek. Ik ben er wel graag als ik er ben. Laat ik het zo zeggen, het is een hele fijne plek om op vakantie te zijn.
0: Maar jij bent niet zo graag op vakantie.
1: Nee. Heel juist.
0: Is het waar?
1: Kijk.
0: Je wilt kunnen spelen.
1: Ja, een van mijn favoriete vakanties aller tijden was in Agios Lavridios in Griekenland, een dorpje waar ik sowieso heel graag kom. En daar waren we dan met Renaud Dardenne, die gitaar speelt, Alexandre Tripodi, die viool speelt, Benjamin Clément, die gitaar, bijna al mijn favoriete collega's hier uit België. En Liana is dan ook nog gekomen en mijn twee kinderen waren daar ook, mijn twee oudste, Todor en Estra. En dan hebben we gewoon twee weken, soms wel eens naar de zee geweest en zo, maar eigenlijk vooral op het terras in het dorp gezeten en muziek gespeeld en gegeten, koffie gedronken en dan s'avonds een glaasje, weet ik veel, en nog wat gespeeld. Voor mij is dat een ideale vakantie.
0: maar hoe muzikaal zijn jouw kinderen? Want je hebt inderdaad nog twee oudere kinderen.
1: Ik heb er drie in totaal, ja. En die woonden in Hongarije. Mijn 17-jarige dochter Esra is uitzonderlijk getalenteerd wel. Ze had alleen, spijtig genoeg, niet echt een goede vioolleraar daar waar ze woonde in Hongarije. Dus dat is niet van de grond gekomen echt. Ja, als ze zo klein zijn, dan moet je dat echt alle dagen bijhouden. En dat, woonde dan al in België. En dan later in San Sebastian. Ja, dan kun je het, als je elkaar om de twee maanden ziet, is dat niet genoeg om dat dan... Maar ze zingt heel mooi, een hele goede stem. Ze is zeker zeer muzikaal. Wat ze ermee gaat doen, weet ik nog niet. Ze is nu een beetje pianoles aan het leren en nemen ook. Mijn oudste zoon is niet echt, is geen groot muzikant, denk ik. Hij houdt wel van muziek. En hij heeft volgens mij ook zijn talent wel. Maar misschien heb ik daar zelf ook een beetje een rol in gespeeld. Ik weet het, toen het die 11 was, toen zei hij op een gegeven moment: papa, ik zou wel een viool kunnen spelen. En ik zei, en dat is misschien fout geweest, maar toch denk ik het nog steeds, ja, dan moet je er niet aan beginnen. Ik wil het ook wel kunnen. Als de wil is, ik wil het kunnen, ik zou ook wel iemand willen kunnen opereren met succes. Waarom niet? Als ik morgen wakker word en ik kan dat, en ik loop naar het ziekenhuis en ik voer die operatie uit met succes, dus ik kan dat. Ja, waarom niet? Natuurlijk zou ik dat willen kunnen, maar het leren, het eraan werken, het echt je eigen maken. Als hij had gezegd, ik zou willen viool spelen, ja, dan moet je beginnen oefenen, hè, jongen. Maar ik wil het kunnen, dat is fout. Ik kan dat niet anders uitleggen. Maar ik bedoel, ik heb hem natuurlijk wel, heeft dan een beetje gitaar zitten pingelen. En dan was dat toch om de 2 maanden weer ongeveer met dezelfde fouten als de vorige keer. En dan nog een keer laten zien en nog een keer. En nee, zo. En deed hij dat wel 1 keer, maar de volgende dag dan toch weer...
0: Ben je een strenge leraar? Of een strenge vader?
1: Ik denk dat ik een beetje streng ben wel. Ik heb wel zo mijn ideeën over opvoeding. Mm-hmm. En ik ben niet iemand die veel in discussie gaat met kinderen.
0: Wat is jouw idee dan over opvoeding?
1: Wat moet ik dan nu zeggen? Jawel hoor, want ik ga wel in die... Want ik ga juist heel veel gespreksonderwerpen aangaan of zo. Om te zien wat ze erover denken. Maar als ik op een gegeven moment zeg, nee, dat doen we niet. Dan ga ik daar niet over discussiëren. Waarom of weet ik niet veel. Als je dan 8 jaar bent, dan moet papa zegt ja, nee, ja of nee. Dan is dat... Maar je moet natuurlijk... Kijk, nu hoor ik over kinderrechten bijvoorbeeld. Ik vind dat een heel vreemd iets dat daar zelfs moet over gesproken worden. Want ik vind, een kind heeft natuurlijk... Als je een kind wil, of je hebt een kind, dan moet je ervoor zorgen dat kind ja, een dak boven zijn hoofd heeft, warm heeft... Liefde heeft, genoeg te eten, gezond te eten. En al de rest, ja, weet ik niet. Hoe moet ik het zeggen? Een kind moet kunnen leren, een kind moet zich kunnen ontwikkelen. Moet dan veel dingen blootgesteld worden ook, denk ik. Het is niet goed om een kind binnen te houden en om hem in een beschermde wereld af te sluiten. Uh-huh. Je moet ook soms... Een mens krijgt klop en je kunt je kind daar niet voor behoeden. Je moet dat ook niet doen. Dat lukt toch niet.
0: Zullen wij nog eindigen met een zanger die er absoluut bij moest? Antonis Dalgas.
1: Ah, oké. Heel graag.
0: Een Griekse man, hè?
1: Ja.
0: En wat zullen we horen?
1: Istanbul.
0: Hij zingt over... Jij kan het beter zeggen waarschijnlijk, Kalinichias?
1: Ah, Kalinichias. Het is gewoon... Hij zingt 1 zin. Het moment is aangebroken om mijn goede vrienden... Goedenacht te wensen. Maar hij is daar blijkbaar wel triestig over. Mm. Dus het is

0: Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met muzikant Tja Limberger. Deze zomer kan je hem aan het werk zien in Narbonne, in La Baule Escoublac, in Edinburgh, in Saint-Escroix en in Portoferraio, mocht je daar toevallig in de buurt zijn. En hij gaat ook op tournee met Wouter de Pre begin volgend jaar. Het hele gesprek met Tja Limberger kan je beluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je ook alle andere gesprekken van de voorbije seizoenen. Volgende week hoor je hier actrice Laurence Roodhoofd. Ik wens je nog een zomerse zondag.
1: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.

0: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag 22 juli via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 12 uur, een goedemiddag VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rusland heeft afgelopen nacht een van zijn zwaarste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Bij een Antwerpse discotheek was er vanmorgen een dodelijke schietpartij. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in de VS. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne gedaan, uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. Paulien Lambert, wat is de laatste balans?
5: Voorlopig is er 1 dode geteld en 20 gewonden. De menselijke tol is dus nog redelijk beperkt, want meer dan de helft van de raketten is ook neergekomen. En dat komt omdat ballistische raketten enkel door Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten kunnen worden tegengehouden. En daar heeft Oekraïne er niet genoeg van. Kiev is dus heel kwetsbaar nu voor een mogelijke nieuwe Russische aanval, dat zegt journalist Arno de Dekker. Hij is in het oosten van Oekraïne.
6: De kans is groot dat die stocks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook op...
5: Arno de Dekker, hij is in het oosten van Oekraïne.
6: De kans is groot dat die stocks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige... ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen

0: Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran, al voor de 8e nacht op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten. Gisteren zijn nog 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij een aanval op een basis in Jordanië. Vorige nacht waren er ook aanvallen tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en in Bahrein is zo pas alweer een luchtalarm te horen. Van een staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt allang geen sprake meer. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden nadat hij was neergeschoten bij de discotheek Icon aan het Straatsburgdok. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De politie kon intussen wel verschillende verdachten oppakken in Lint, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk.
0: Bij diezelfde nachtclub vond ze 3 jaar geleden ook al een dodelijke steekpartij plaats. Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft nu al meer dan 12.000 hectare in de as gelegd van het park Sierra Norte. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van 350 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd, enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook de brand bij Zaragoza in het noordoosten is nog niet onder controle. Daar zijn al bijna 16.000 hectare verwoest. In de Verenigde Staten zijn de omstreden broers Andrew en Tristan Tate opgepakt. Mogelijk zullen zij uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, want het Britse gerecht wil hen vervolgen voor onder meer verkrachting en seksuele mensenhandel. Johnny Paling, die 2 broers, die zijn sowieso al erg omstreden.
2: Ja, absoluut. Andrew Tate was ooit kickbokser, maar is nu vooral bekend als influencer, net als zijn broer Tristan. Ze hebben een miljoenen publiek op sociale media waar ze pronken met hun zogenaamde hypermannelijkheid en vrouwenhaat. Enkele jaren geleden werd in Roemenië een onderzoek opgestart tegen de Amerikaanse-Britse broers, waar de 2 toen verbleven. Ze zaten een tijd in de cel op verdenking van mensenhandel en verkrachting. De procedures daar lopen nog, maar vorig jaar mochten ze Roemenië verlaten, volgens Amerikaanse media na tussenkomst van president Trump. Ze trokken met een privéjet naar de Amerikaanse staat Florida, waar ze nu zijn opgepakt met het oog op uitlevering aan de Britten, want ook in Groot-Brittannië loopt een onderzoek tegen de 2. Er zijn daar nu extra aanklachten voor onder meer verkrachting en beelden van kindermisbruik. Het is nu afwachten of de 2 effectief zullen worden uitgeleverd door de Amerikanen. Zij zelf ontkennen alle strafrechtelijke aanklachten.
0: Dankjewel, Gianni. De burgemeester van New York, Mamdani, laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer hij in september naar New York komt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. De Israëlische ambassadeur bij de VN heeft al furieus gereageerd. Hij zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. En New York zelf wordt getroffen door zware onweersbuien. Die hebben heel wat straten blank gezet. En er zijn ook bomen ontworteld. De voorbije dagen hadden New York en andere steden in Amerika te kampen met zware luchtverontreiniging door grote bosbranden in Canada. In New York spelen Argentinië en Spanje vanavond de finale van het WK voetbal, maar volgens de lokale overheid kan die wedstrijd zonder problemen plaatsvinden. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Hooguit 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. We begonnen met de Russische raketaanval op Oekraïne vannacht. Met meer dan 40 ballistische raketten was het een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
4: Met Aiko Duister.
5: Een hele goede middag. Na een goed gesprek is het tijd om ons hoofd weer leeg te maken. De gedachten lekker laten wegwaaien en het zomergevoel binnenlaten. Welkom bij Sweet Summer Sundays.

0: Curtis Mayfield zong niet alleen over de liefde en ook niet alleen om mensen te vermaken, maar wilde je ook echt aan het denken zetten. Je hoorde The Other Side of Town over hoe het is om in een arme wijk te wonen en je geïsoleerd te voelen van de rest van de samenleving.
1: Sweet Summer Sundays.
0: Dit zijn de Lemon Twigs en Look for Your Mind.

0: Kickstones, de boys van Westside Cowboys. Ze speelden begin juli op Rock Werchter. En kwamen toen ook langs bij onze collega's van Studio Brussel voor een live sessie. Die sessie die kan je nog bekijken op VRT Max. Dit najaar komen ze terug naar ons land. Op 12 november kan je naar Westside Cowboy gaan kijken in de Botaniek in Brussel.
1: Sweet Summer Sundays.
0: En daarvoor hoorde je de broers Daddario van de Lemon Twigs. Ze hadden als kind al ervaring op Broadway en in de filmindustrie. En ze startten met hun eerste bandje toen ze nog op de middelbare school zaten. Nu al 10 jaar actief als groep. Look for Your Mind hoorde je, het titelnummer van hun meest recente plaat. En dit is Hiatus Coyote, de band uit Melbourne, Australië. Ze klinken als een kruising tussen een jazzensemble uit de toekomst en een psychedelische soulband. Deze Red Room is een van hun meer intieme nummers.

Chewing gum van David Noumwami. De Brusselaar was ooit nog sessiemuzikant bij Charlotte Gainsbourg. Maar ondertussen heeft hij al ook een mooi eigen repertoire bij elkaar kunnen schrijven. De afgelopen 2 jaar bracht hij door als een soort kluizenaar, omdat hij volop aan het werken was aan zijn eerste volwaardige album. Maar hij postte onlangs op social media dat de plaat af is. Tijd dus om weer naar buiten te komen en van de zomer te genieten. Wij zullen nog even geduld moeten hebben voor we die nieuwe plaat ook effectief horen. En onder mij hoor je Cat Buck al. Dit jaar maakten we ook al kennis met When Heaven Met Earth, een project van haar samen met haar nieuwe liefde Gaëtan van Isbels. Maar er was dus ook nieuw solowerk over die ingrijpende periode waarin ze verliefd werd en haar vorige relatie stopzette. Dat werd dit ingetogen liedje. Vrij, blijvend, over loslaten, nieuwe vrijheid en de pijn die daar ook bij hoort. Dit najaar staat ze weer live op het podium op 7 oktober in de Botaniek in Brussel en op 25 november in Trix in Antwerpen.

0: Love Again Blues van Leila Mikella staat op haar plaat Very Colored Songs uit 2014. Was toen een eerbetoon aan de zwarte cultuur en identiteit en vooral ook aan de erfenis van de Amerikaanse dichter en activist Langston Hughes. Een van de belangrijke figuren van de zogenaamde Harlem Renaissance. Een man die de ritmes van de jazz verwerkte in zijn poëzie. En van Harlem gaan we naar Brazilië met Bebel Gilberto en Momento.
1: Tem tanta coisa aí tão escondida.

De bossa nova ritmes van Bebel Gilberto en Momento. Na het overlijden van Jeff Buckley verscheen er nog een album met onafgewerkte demo's, Sketches for My Sweetheart the Drunk. En daarop hoorden we een rauwere kant van Buckley uit de periode waarin hij worstelde met de verwachtingen na het succes van Grace. Hier hoor je vooral een kwetsbare Buckley. Die speelt op een gitaar die bijna uit elkaar lijkt te vallen. Over een verlies, een verloren herinnering die zijn sporen heeft achtergelaten. Dit is Opened Once.

Eind augustus brengen Alabama Shakes hun eerste studioalbum in meer dan 10 jaar tijd uit. De plaat zal I Must Be Dreaming heten. Een album over liefde, sterfelijkheid, verbondenheid en de tegenstrijdigheden van de moderne wereld. En dit nieuwe nummer staat symbool voor al die thema's. Je hoorde I Feel Hope Coming van Alabama Shakes.

Geen zorgen, Thundercat. Hij verdoet onze tijd nooit. De waanzinnige bassist met I Wish I Didn't Waste Your Time. En daarvoor hoorde je een verlaten snelweg, een open raam en de nacht die zingt bij Punt Judith met 2345. Zometeen ronden we dit uurtje Sweet Summer Sundays af met Pachiman en Sunset Sound. Eerst krijg je nog nieuwe solomuziek van Jim James van My Morning Jacket. Hij brengt eind augustus een plaat uit met muziek die hij schreef voor twee films. Come Again is een van de nieuwe songs. Een hoopvol nummer is dat over veerkracht in onzekere tijden. Dit was Sweet Summer Sundays. Heel fijn dat je luisterde. De playlist die vind je op VRT Max en daar kan je ook alle vorige afleveringen herbeluisteren. Jim James dus met Come Again en daarna Sunset Sound van Pachiman.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays. VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Rusland heeft afgelopen nacht een van zijn zwaarste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Bij een Antwerpse discotheek was er vanmorgen een dodelijke schietpartij en de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in de VS. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. Pauline Lambert, wat is de balans?
3: Voorlopig is er 1 dode in Kiev en 20 gewonden. De menselijke tol is dus nog redelijk beperkt, want de Oekraïnse luchtafweer kon maar minder dan de helft van de raketten onderscheppen. Dat komt omdat Oekraïne niet genoeg Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten heeft. En dat zijn de enige die die ballistische raketten kunnen tegenhouden, omdat die zo snel en zo steil naar beneden komen. Kiev is nu dus heel kwetsbaar voor een mogelijke nieuwe Russische aanval. Dat zegt journalist Arno de Dekker. Hij is in het oosten van Oekraïne.
4: De kans is groot dat die stoks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
3: Ja, Oekraïne heeft onlangs wel toestemming gekregen van de Amerikaanse president Trump om zelf Patriots te bouwen. Maar het zal nog maanden duren waarschijnlijk voor die productie kan beginnen.
2: Dankjewel, Pauline. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran. Dat gebeurde al voor de 8e keer op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten.
3: Het zal nog maanden duren waarschijnlijk voor die productie kan beginnen.
2: Dankjewel, Pauline. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran. Dat gebeurde al voor de 8e keer op rij. De aanvallen

0: nachtclub Icon aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets over zes vanmorgen. De politie kon intussen verschillende verdachten oppakken en onderzoekt de zaak nu verder, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
0: Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara ten noorden van Madrid heeft nu al meer dan 12.000 hectare in de as gelegd. De brand in het natuurpark Sierra Norte brak donderdag uit en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van 350 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook de brand bij Zaragoza in het noordoosten is nog niet onder controle. Daar zijn al bijna 16.000 hectare verwoest. In de Verenigde Staten zijn de omstreden broers Andrew en Tristan Tate opgepakt. Mogelijk zullen ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor onder meer verkrachting en seksuele mensenhandel. Gianni Palink, die twee broers Tate zijn sowieso erg omstreden.
2: Ja, absoluut. Andrew Tate was ooit kickbokser, maar is nu vooral bekend als influencer, net als zijn broer Tristan. Ze hebben een miljoenenpubliek op sociale media waar ze pronken met hun zogenaamde hypermannelijkheid en vrouwenhaat. Enkele jaren geleden werd in Roemenië een onderzoek opgestart tegen de Amerikaanse-Britse broers, waar de twee toen verbleven. Ze zaten een tijd in de cel op verdenking van mensenhandel en verkrachting. De procedures daar lopen nog, maar vorig jaar mochten ze Roemenië verlaten, volgens Amerikaanse media na tussenkomst van president Trump. Ze trokken met een privéjet naar de Amerikaanse staat Florida, waar ze nu zijn opgepakt met het oog op uitlevering aan de Britten, want ook in Groot-Brittannië loopt een onderzoek tegen de twee. Er zijn daar nu extra aanklachten voor onder meer verkrachting en beelden van kindermisbruik. Het is nu afwachten of de twee effectief zullen worden uitgeleverd door de Amerikanen. Zij zelf ontkennen alle strafrechtelijke aanklachten.
0: Dankjewel, Gianni. New York wordt getroffen door zware onweersbuien. Die hebben heel wat straten blank gezet en er zijn ook bomen ontworteld door de forse windstoten. De voorbije dagen hadden New York en andere Noord-Amerikaanse steden te kampen met zware luchtverontreiniging. Die werd veroorzaakt door de grote bosbranden in Canada. Vanavond wordt in New York de finale van het WK voetbal gespeeld tussen Spanje en Argentinië. Volgens de plaatselijke overheid kan de wedstrijd zonder problemen plaatsvinden. En zo meteen start de 15e rit in de Ronde van Frankrijk met een aankomst op een helling buiten categorie. Tadej Pogacar rijdt in de gele trui. Remco Evenepoel start derde in het algemeen klassement. Gisteren had hij het bergop lastig en dat mag eigenlijk vandaag niet gebeuren, zegt hij.
3: Parcourskennis kan ook altijd wel wat helpen, want uiteindelijk was gisteren nog 6 kilometer vals plat, plateautje tot aan de finish en daar heb ik toch nog veel tijd kunnen goedmaken. Dus vandaag is een ander verhaal. Hè. Vandaag is vol een bak tot boven en proberen geen tot zo weinig mogelijk tijd te verliezen of tijd pakken als het kan. Maar het is een heel andere klim vandaag, dus het zal niet op sparenmodus zijn of op pacing.
0: Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Vooraan in dit bulletin de Russische raketaanval op Oekraïne van afgelopen nacht. Met meer dan 40 ballistische raketten, een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.
4: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
6: We zijn al flink opgeschoten in de Tour de France. Morgen zijn we al toe aan de tweede rustdag. Maar voor het zover is, worden de renners allesbehalve met rust gelaten. Kijk maar eens naar het ritprofiel van vandaag. Maar van één ding kunnen ze straks wel zeker zijn, als het wat moeilijker gaat, aan aanmoedigingen geen gebrek. Dat bleek ook gisteren al.
7: U moet dat zien hier voor mij. Een flank, een wei. Helemaal volgen. Het lijkt wel of Rock Werchter hier plaatsvindt.
8: We zitten op 4400 meter van de top van deze Kooi. Remco heeft het moeilijk. Evenepoel heeft het moeilijk. Hij zakt erdoor.
3: Net even te hard voor mij. En uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel.
8: Attack, Tadej Pogacar. Van achter de rug van Jonas.

0: kilometer van de top. Jonas Vingegaard die probeert nu ook daar naartoe te gaan, maar hij pakt 10, 12 meter.
1: I think we all put on a great show.
0: Hij is binnen de vierde ritoverwinning van deze ronde van Frankrijk al. Dat is natuurlijk Tadej Pogacar.
1: I had good feelings, so I grab it.
0: Daar is Evenepoel al. Evenepoel gaat dadelijk met een sprint die hij gaat winnen in het wiel eindigen van Vingegaard. Dat scheelt niet zoveel op 50 seconden.
2: Remco Evenepoel die staat nog altijd op de derde plaats in het klassement, maar hij voelt wel steeds meer de hete adem van het 19-jarige toptalent van Paul Sexas. En Evenepoel zal vandaag opnieuw op de afspraak moeten zijn, want het is aankomst bergop op een col buiten categorie die nieuw is in de Tour Plateau de Solesson.
3: Zeer benieuwd. Je volgt de rit uiteraard opnieuw helemaal live hier bij ons, net als de grote prijs Formule 1 van België. Straks om 3 uur beginnen ze eraan in Spa-Francorchamps. We gaan er een mooie zondag van maken, nietwaar? Dit is Sportsatour. Van harte welkom.

0: Nog even geduld voor de start van de rit, want die is nog niet gegeven, de start van die rit. Maar er is wel al een heel duidelijk thema dat naar boven komt bij de startinterviews. Luister maar eens mee naar dit gesprek met Jonas Vingegaard, de nummer 2 in de stand.
1: Didn't have a very good night though, but I had a doping control at 2:00 in the night, so was not ideal, I would say.
2: At 2:00?
1: At 2:00, yes. You heard it right. At 2:00, they knocked on my door, and at first I thought it was that they were not allowed to do it, but apparently by the rules it's allowed. I think it's good that they test us, but when it affects performance, I don't think it's good anymore. I think at 2:00 in the night is maybe pushing it a bit. That's how it is, and I cannot change it.
2: Did you hear that it happened before with other riders at 2:00 control?
1: No, never. Also, the controller was very sorry. But of course, he does his job, and he's not the one deciding that. That's how it is. I've tried before early in the morning, but never like this.
2: And could you go to sleep soon, or how long did it take?
1: Well, it took me about 40 minutes, I guess, and then afterwards I could go to sleep. It took me a bit of time to get back to sleep, but I fell asleep again and slept as long as I could.
3: Ja, hij heeft zo lang geslapen als hij kon, maar zijn nacht was dus wel onderbroken, want die dopingcontrole duurde 40 minuten en dan moet je nog proberen in te slapen natuurlijk. 2:00 s'nachts was het toen er klop-klop volgde op de deur van de kamer van Jonas Vingegaard voor een dopingcontrole. Hij dacht, ja, dit mogen ze niet doen, maar blijkbaar, zegt Vingegaard zelf, is het toch toegelaten. Het is goed dat renners getest worden, maar om het op deze manier te doen, ja, dat test onze prestatie aan. En de controleur leek er zelf ook een beetje mee verveeld te zitten. Soms heb ik wel eens controle gekregen, zei Vingegaard, vroeg op de ochtend. Maar dit nog nooit, Christophe van de Goor en Jan Bakelands. Kijken jullie daarvan op? Goedemiddag trouwens. Kan dit zijn nut hebben? Waarom is dit nodig? En waarom dan hij om 2:00 s'nachts en anderen op een ander moment?
4: Wel, ik was ook een beetje verbaasd toen ik het hoorde. Maar ik geef toe en ik ben daar helemaal niet verlegen om dat toe te geven. Qua regels en reglementen en zo ben ik niet altijd even goed op de hoogte. Dus ik was ook heel verbaasd dat ik hoorde om 2:00 s'nachts. Ik dacht, Jan, dat het in het window middernacht of 11:00 en 6:00 ochtends dat het niet mocht. Maar jij zei meteen, dat mag wel. Sinds wanneer? Want dat is toch altijd een reden geweest voor privacy in die ochtend, in die nacht eigenlijk. Die diepe nacht doen de controleurs dat niet. Nu plots wel.
5: Ja, ik denk dat privacy nooit een argument is geweest, helaas. Ik denk dat het mag sinds de periode van Chris Froome. Dus sinds die tijd, sinds 2016 ongeveer, mocht er in uitzonderlijke omstandigheden voor topriders s'nachts gecontroleerd worden.
4: Ja.
5: Het is natuurlijk een heel invasieve ingreep. Zoals Vingegaard terecht aanhaalt, verstoort dit sterk het level playing field. En dus moeten er wel gegronde redenen zijn om dat te doen. Hoop ik dan toch. Want ja, ik vind het vreemd dat het nu gebeurt. Of is dit alleen Vingegaard die je rugbaarheid aan geeft? Dat zou ook wel kunnen, want het zou me verwonderen. Moesten ze dit dan doen?
4: Pogacar heeft blijkbaar een controle om 5:00 gehad.
0: Ja, inderdaad, Christophe. Dat is trouwens bevestigd door Tim Willis. Kunnen we daar misschien ook heel even kort over aan het woord laten.
4: Ja, dat is goed. En dan zullen we daar nog verder over doorgaan.
0: Yes.
3: Ja,
4: dat
3: is
0: goed.
3: Ja, hier is Tim Willis.
6: Jonas Vingegaard zei net dat hij om 2:00 vannacht uit bed is gelicht voor een controle. En wij horen ook dat hij om 5:00 uit zijn bed zou gelicht zijn. Weet je daar iets van?
7: Ja, om 5:00 zag ik een foto verschijnen van inderdaad op een test. Ik ben blij dat het niet bij mij was.
6: Het zou toch eigenlijk niet mogen zoals wij het reglement kennen, tenzij er echt verdenkingen zijn, maar goed.
7: Ja, ik denk 5:00, dat is nog toegestaan, maar 2:00 is wel extreem. Dus ik weet niet wat daar het fijne van is.
0: Oké, dus om 5:00 inderdaad ook controle bij Tadej Pogacar en Vingegaard dus om 2:00. Het is wel opvallend.
4: Ja, dat is opvallend. Tussen haken, Willis zag een foto verschijnen om 5:00 s'nachts. Die zet die gsm dus niet op vliegtuigstand. Dan word je ook wakker.
5: Ik denk heel weinig renners die een gsm echt uitzetten.
4: Is dat zo?
5: Zou ik het wel aanmoedigen om het te doen. Maar,
4: waarom?
5: Het is in deze tijd een stuk van de ontspanning geworden. Ik denk dat niet veel renners nog een boek nemen om te lezen. Maar heel veel stukken lezen op een gsm. En,
4: los daarvan, maar je zet die s'nachts toch op vliegtuigstand om te kunnen slapen. Het gaat altijd over marginal gains hier en daar en dan word je wakker van of vast wat. Naast de kwestie, maar misschien ook wel niet. Het reglement zegt het volgende. De UCI, tenzij een coureur een testvenster van 60 minuten, een uur heeft opgegeven tussen 11 en 6, of uitdrukkelijk heeft ingestemd met een controle tijdens die periode, zal de UCI geen dopingcontrole uitvoeren tussen die uren, tenzij zij beschikt over een ernstige en specifieke verdenking dat de renner zich met doping bezighoudt. Dat is de toelichting bij artikel 5.2.2. Dat klinkt ernstig.
5: Ja, maar is het dat ook zo? Daarom dat ik het eigenlijk dubbel jammer vind dat deze actie ondernomen is, omdat Vingegaard zich nu moet gaan verdedigen. Ja. Terwijl hij er heel transparant over is trouwens. Hij zegt zelf dat het is gebeurd. Hij zou het even goed niet kunnen vermelden als er iets te verbergen was. En ik vind het wel jammer dat je nu, terwijl je ook gewoon de deur hebt opengedaan, je nog moet liggen gaan verdedigen voor de toch wel vreemde keuze van een bestuursorgaan. Want ja, s'nachts, dit is... Dat is natuurlijk gaat dat zijn invloed hebben op hoe dat je presteert de dag nadien.
4: Ja, maar...
5: of de dag zelf.
4: De dag zelf natuurlijk, hè. Maar een beetje de achtergrond. Laat ons daar niet flauw over doen na de heel zware EPO-periode. En wij wijzen absoluut geen vinger nu aan Vingegaard en zo. Maar dat hebben we vaak ook professor Van Eno van het dopinglab horen vertellen. Mensen die daar veel verstand van hebben, dat er toch nog heel lang gewerkt is met microdosissen EPO.
5: Dat moet je niet tijdens de Tour doen, hè, Christophe. Allee, dat moet je doen als je thuis bent. Dat is voorbereidend werk als dat al zo zou gebeuren. Hè.
4: Okay.
5: Ik denk echt niet dat je die producten moet gaan gebruiken in competitie. Iedereen dat gek genoeg is om daar zich mee in te laten, denk ik wel dat ze genoeg bestudeerd zal hebben om daar op momenten te doen. Ja.
4: In de voorbereiding, in de preparatieperiode.
5: Dat zou ik dan wel denken. Allee, en nu zijn we echt een fout imago aan het geven. Het is een heel fout gesprek dat uit zijn context heel fout overkomt. Maar,
4: ik stel gewoon een vraag. Hè. Dus, voilà. We komen
5: je stelt gewoon een vraag, maar ik druk me misschien niet genoeg...
4: in de juiste
5: nog
4: context.
5: Nog niet duidelijk genoeg uit. En ik vind dat de context er rond gevaarlijk wordt. Want ik zeg het, de UCI haalt hier niks mee. Er wordt al jaren niemand meer positief bevonden. En dat is ook zo, omdat er niemand nog gebruikt, denk ik. En dan,
4: net daarom is een controle om 2 uur 's nachts, die zelden of nooit gebeurt, opmerkelijk, toch?
5: Ja.
4: Dat is opmerkelijk. Ik bedoel,
5: ze willen zich nog eens laten gelden en tonen dat ze actief zijn, denk ik. Maar ze doen het ook bij Pogacar, maar dan 3 uur later, wat ook al een heel verschil maakt. Allee, om 2 uur 's nachts bij het begin van de 3e week van je bed gelicht worden, is toch wel zeer ingrijpend.
4: Niet zo leuk, laten we ons daarop houden. Voilà, we zijn vertrokken in deze etappe in het Jura-gebergte. We gaan straks naar het plateau de Solesson. Daar zijn we in de Tour nog nooit gekomen. Dat is een groot langlaufgebied op niet zo'n grote hoogte. 1500 meter. We gaan dus niet richting de 1800 of de 2000. Dat niet. Maar van boven op dat plateau de Solesson. We hebben een magnifiek zicht over het meer van Genève. Meer van Lausanne, van Le Mans, zo moet ik het zeggen. Lausanne is ergens anders, maar het meer van Genève dat daar ligt. Daar zitten we ten zuiden van. En we hebben ook kennis gemaakt met plateau de Solesson in de voorbije Dauphiné. Vaak al in het verleden daarop gefinished in de Tour, zoals gezegd, nog nooit. Ook in de Tour de l'Avenir. Ken jij hem toevallig van jou, de Ronde van de Toekomst destijds? Nee, nooit opgereden. Plateau de Solesson.
5: Ja, ik heb er in de Dauphiné opgereden.
4: Ah, in de Dauphiné
5: wanneer was dat? 2022. Ja. Dus toen kwamen we van de andere kant, echt uit de Alpen. Denk ik de Colombier ook nog meegepikt. Mm-hmm. Maar dat is een monsterkol. Een monsterkol, het is niet dat het extreem lang is. Maar de stijgingspercentages die voor Frankrijk relatief onuitgegeven zijn. Die hier deze kol bijzonder maken.
4: Voilà, daar zullen we het straks in de loop van deze uitzending zeker nog gaan over hebben. Want inderdaad, Plateau de Solesson is misschien wel de zwaarste kol in deze ronde van Frankrijk. Daarover kunnen we discussiëren straks. We zien de mannen van Alpecin en Premier Tech aan de leiding van het peloton. Want zo dadelijk komt over een kilometer of 16 de sprint van de dag eraan. Die ligt vrij vooraan dus in deze etappe in Saint-Laurent-en-Grandvaux. En het feit alleen al dat de mannen van Jasper Philipsen op kop rijden en hun verantwoordelijkheid nemen met daar in het wiel passen Mats Pedersen en co. wijst erop dat die strijd voor het groen nog absoluut niet is opgegeven door Jasper Philipsen.
8: Radio 1. Sportza Tour.

0: Comoro van de Braziliaanse zangeres Marie Froch.
1: En wij gaan nu te raden bij iemand die vannacht geen bezoek heeft gekregen van een dopingcontroleur. Denk ik toch niet. Pieter van Walleghem, onze man op de motor, goed geslapen?
2: Ja, eigenlijk wel. Goedemiddag, Caro en Gert. Het was een korte nacht, want we hebben wel wat problemen gehad om bij ons hotel te raken. Maar ik ga daar straks collega Christophe Mul meer over laten vertellen. Anders maai ik het gras een beetje voor zijn voeten weg voor zijn dagelijks gesprekje met jullie. Maar kort, maar goed geslapen. We zitten achter het peloton. Tempo gaat de hoogte in door de mannen van Alpecin Premier Tech. Met het oog op die sprint natuurlijk. En tijdens de neutralisatie toen we Champagnol uitreden. Charmant stadje trouwens, Champagnol. Veel volk aan de start. Toen we daaruit aan het rijden waren, kwam Remco Evenepoel ietsje achter het peloton ons voorbij gereden. Ging ook nog even langs de ploegwagen. Keek dan naar beneden, naar de ketting. Dus we dachten misschien een schakelprobleem. Maar dan even is langs Klaas Lodewijk gereden. Wij zelf is duimpje opgestoken. Hij is gevraagd aan Lodewijk. Is alles in orde? En die wist ons te vertellen, alles in orde. Dus geen problemen, geen mechanische problemen aan de start van deze rit voor Remco Evenepoel. Het gaat vlotjes, het tempo is strak, maar voorlopig geen spervuur aan aanvallen zoals we de voorbije dagen wel al eens hebben gezien. Mooie streek hier, het departement van de Jura, tussen de bossen, tussen de bomen. Beetje verkoeling, ook een graad of 6,27 op de motor. Als we de voorbije dagen bekeken, voelt dat best wel fris aan zelfs. Dus ideale omstandigheden voor een mooie koers vandaag.
1: Ja, jij ziet ze daar allemaal rijden, Pieter, de mannen in het tourpeloton. En het verbaast ons telkens weer hoeveel we vooral nog niet weten over de misschien wat minder evidente namen van dat peloton. Meer dan 2 weken na de tourstart is het aanbod van Hannes Tahon qua tips en weetjes nog lang niet opgedroogd. Doe er nog snel uw voordeel mee voor de tourmanagers, zou ik zeggen. Hoewel, Caro, start is al gegeven. Hè?
0: Start is al gegeven, dus aanpassen kan niet meer, maar het kan ook nog altijd
1: week
0: voor de volgende etappes een goede tip zijn, vond ik.
3: De tip van Tahon.
0: Hannes Tahon, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Caro.
0: Vandaag is jouw tip iemand die misschien ook wel interessant is voor de wielermanager, toch?
4: Ja, dat kan zeker, want Valentin Paré-Peintre die is obsessief bezig met die bolletjestrui. En vandaag zijn er echt een rest bergpunten te verdienen. Ik denk 34, dus ik kan wel zaakjes doen.
0: Zeker, en het is iemand waarvan we weten dat hij goed kan klimmen natuurlijk. Vorig jaar al een rit gewonnen in de Tour ook, naar de Mont Ventoux. Dus hij kan er wel wat van natuurlijk.
4: Sowieso, en het is ook wel een opvallend figuur in het peloton. Niet enkel door zijn gewicht, maar ook door zijn leuke stemkleur. Ik heb hem ooit een keer gebeld voor de Giro manager was dat. En toen hij opnam, dacht ik dat ik met zijn vader of zelfs met zijn grootvader aan het spreken was.
0: Zo doorleefd, of
4: ja,
0: wat is
4: maar hij zei wel, non, c'est moi, Valentin. En ik dacht, oké.
0: Geweldige impressie.
4: Ja. Het is ook een romantische ziel, Valentin Paré-Peintre. Hij houdt vast aan oude tradities. Naar elke wedstrijd neemt hij zijn foto-Kodak-toestel mee. Zo echt nog een antieke Kodak. En dan vraagt hij aan de verzorgers om foto's te nemen van hem. Maar die nemen vooral foto's van zichzelf. Dus Valentin blijft dan een beetje op zijn honger zitten.
0: Ja. Oké, hij heeft dus een heel mooie stem. Maar ik vind ook wel Paré-Peintre een geweldige naam.
4: Ja, dat is misschien wel de mooiste naam uit het tourpeloton. En er zit ook een betekenis achter, er is een herkomst.
0: Want er zijn twee Paré-Peintres trouwens. Hè? Je hebt Valentin en je hebt ook nog Aurélien, zijn broer.
4: Aurélien, je hebt ook nog Maeva die gekoerst heeft. Is Frans kampioen geweest op de piste. Papa Olivier, die zat bij de Marokkaanse wielerbond als coach.
0: Dus ook een echte wielerfamilie daar.
4: Zeker weten. En de naam Paré-Peintre, Paré, het eerste deel zou verwijzen naar een oude slee waarmee de voorouders van Paré-Peintre de Col du Glandon afgleden.
0: Mm-hmm.
4: En Peintre, ja, dat weet hij zelf niet zo goed, Valentin. Hij denkt dat ze ofwel die slee dan schilderden, of dat het goede schilders waren, zijn voorouders.
0: Ja, en je zei het al daarnet in het begin, Paré-Peintre die valt ook op door zijn gewicht. Hè. Daar wordt veel over gezegd en geschreven.
4: Ja, klopt. Hij weegt 50 kilo en heeft er wel een complex over. In het verleden heeft hij potten Nutella leeggegeten, was hij plots vaste klant bij de McDonald's, begon hij veel bier te drinken, maar ik kwam geen grammetje aan. Maar ploegbaas Jurgen Foré heeft daar in een interview wel een mooie quote over gegeven. Hij zei, Paré-Peintre weegt misschien maar 50 kilo, maar hij heeft de grinta van iemand van 100 kilo. Dus het is een vechter. Ik hoop dat we hem vandaag ook zien vechten voor die bergtrui. Hij zou het wel verdienen.
0: Dankjewel voor de tip, Hannes. We gaan hem in de gaten houden. En misschien wel interessant dus om Valentin Parépeintre in je wielermanagerploeg te zetten.

0: De scene met geloof. We hebben het daar net al even over gehad natuurlijk, Gert, over die dopingcontrole bij Jonas Vingegaard. Op een opvallend uur, 2 uur 's nachts kwamen ze bij hem aankloppen. Maar hij was dus niet de enige. Ze zijn ook bij de gele trui en bij de wereldkampioen Tadej Pogacar langs geweest. En daar stonden ze om 5 uur 's ochtends aan de deur.
1: Tadej Pogacar, we heard that you had a doping test at 5 o'clock in the morning today. Tim Wellens told us.
2: I have control every day, so it's not unusual. But it's a little bit unusual that they come in the middle of the night, and it's a job. And the controllers were quite nice. We had a little bit chat. I was half asleep, but. Then I could not fall asleep back and just got 4 hours of sleep today in, but it didn't ruin my mood and I had pretty nice morning, long morning compared to the other days.
3: No, it's just the fact that Jonas told us that he had the control 2 o'clock in the night. That's not normal.
2: No, that's not normal. I mean, I don't know what would I prefer, two in the morning or 5 in the morning, because I go to bed like after midnight. And maybe after two in the morning, I could still fall asleep and sleep until the departure. But I got it at 5, and then I go sleep late, and it's just in either way, it's terrible, I think. But it was just a shock, because I had sweet dreams and a really loud knock on the door, and I was like, whoa, you know, you're like. What's happening? It's their job and they're doing it good.
4: Tadej Pogacar, we gaan er nog snel even door. Pogacar begon meteen met te zeggen, pas op, ik heb wel elke dag controle, hoor. Dus zo vreemd is het allemaal niet. Wel is het raar dat ze 's nachts komen. De controleur was vriendelijk, we hebben een beetje gepraat, ook al was ik nog half aan het slapen. Daarna lukte slapen niet echt meer, maar het heeft mijn moed, ondanks die lange ochtend, toch niet veranderd.
0: Ja, en die controle van Vingegaard kreeg je dan ook mee, dat om 2 uur 's nachts was. Dat vond hij toch ook niet normaal. En hij zei, ik weet niet wat ik zou verkiezen, want ik slaap pas na middernacht. Maar misschien zou ik om 2 uur 's nachts wel nog in slaap geraakt zijn, want dat is nu natuurlijk niet meer gelukt voor hem. Maar het is in beide gevallen verschrikkelijk, zei hij. Het was een shock, want hij was goed aan het dromen en dan plots een luide klop op die deur. En ja, dan moest hij openen natuurlijk en heeft hij die controle gehad. Het is nu eenmaal het werk van de controleur, zei hij. En dat doen ze goed.
5: Sportza Tour.

0: Een minuut of vijf geleden hadden we de gitaar van The Scene en toen was uw middagdutje meteen voorbij, denk ik. Maar dit was dan weer zeer zacht. You Don't Have to Say You Love Me van Dusty Springfield.
1: Ja, en terug wakker worden gaan we doen met zometeen het eerste sportieve momentje van de dag. Want dat komt er bijna aan, de tussensprint. Op basis van de afgelopen dagen wil dat zeggen Philipsen versus Pedersen. De Deense ex-wereldkampioen Pedersen die draagt nog altijd de groene trui. Maar onze landgenoot Philipsen geeft zich nog niet gewonnen.
2: Jasper Philipsen, de positie van die tussensprint, ja, wat vind je daarvan? Het gaat al redelijk wat bergop, hè, richting die sprint.
3: Ja, dat zal ik zeker voelen. Ik zal zien hoe laat het is straks na 17 kilometer koers, maar het gaat zeker in de benen krabben.
2: Ja, aanklampen bij Mets. Ja, hoe schat jij jezelf qua klimmer ten opzichte van Mets in eigenlijk, met het parcours dat nu zo begint?
3: Ja, natuurlijk. Pedersen is een van de sterkste renners van het peloton. Niet alleen in sprint, maar ook bergop. Dus ja, het is natuurlijk een heel moeilijk renner om te kunnen kloppen op zo'n soort aankomst. En ja, ook de volgende rit in de Alpen liggen de tussensprints ook niet echt in mijn voordeel. Maar ja, we kijken gewoon dag per dag en ja, we zien waar we geraken.
2: Hoe kan je dat counteren nu, zo die tussensprint daar als ploeg?
3: Proberen controle te nemen en ja, proberen gewoon goede benen te hebben. Meer kunnen we niet doen. We moeten gewoon druk blijven zetten en de opportuniteiten nemen wanneer dat ze komen.
2: Hoe heb je gisteren overleefd?
3: Oh, ja, vrij goed eigenlijk. We hebben wel een mooie groep gehad, maar uiteindelijk hadden we maar 3 minuten over. Dus toch nog redelijk goed moeten duwen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is hier dat Pogacar heel de groepette op buiten tijd zet.
2: Oké, we kijken er niet naar uit. We zullen zien. Dankjewel.
0: Christophe en Jannie, wiens voordeel is die tussensprint zo meteen? Kunnen jullie dat inschatten, Philipsen of toch Pedersen?
4: Ja, beide, want ze kunnen beide goed als machtsprinter, die ze toch wel zijn, bergop sprinten. Hè. En we gaan dadelijk bergop sprinten, dat is over 1 kilometer of 3. Maar misschien toch ook even inpikken op wat Philipsen zei over Pogacar. Ja, gaat hij vandaag met die 2 zware cols, en ik voeg daar ook de Col de la Croisette bij, beste Jan, dat is op 40 kilometer van de streep. Col de la Croisette is vrij kort, 5 kilometer, maar een gemiddelde stijging van 11%. Nadien naar de Plateau de Solesson. Misschien wel de moeilijkste col van heel deze Tour. Alleen maar zwarte stukken. 9% gemiddeld over meer dan 11 kilometer. Waar verwacht jij vandaag de aanval van de gele man?
5: Ja.
4: Hij heeft gisteren gezegd in een interview, het wordt een speciale dag. Morgen, dus op vandaag.
5: En waar doelt hij dan op? Op
4: dat
5: de lastigheid
4: de
5: van de rit? Of
4: is
5: Urska jarig? Of is zijn moeder jarig? Of,
4: ja, nee, probeert hij iets op de Col de la Croisette, omdat het daar zo steil is. 11% gemiddeld over 5 kilometer.
5: Ja, dat is waar.
4: Dat is een zwarte piste.
5: Ja, dat is heel steil. Maar het is ook nog een vrij lang tussenstuk dan. Dat wel even gebroken wordt door die kortere Col du Mont. Maar het is toch vrij ver naar de Plateau de Solaison. Om dan, ja, als je op de Salijf, zoals dat in Genève wordt genoemd, al aangaat, dan kom je met volle benen aan de voet van de Plateau de Solaison. En ik denk dat je jezelf kan tegenkomen. Pogacar die komt zichzelf nooit tegen. Maar ja, als er een concurrent denkt op die Croisette al iets te proberen, denk ik dat hij toch net iets te ver ligt. Ik denk dat we daar eerder tempo gaan zien om de groep uit te drukken, want tot daar is de etappe wel niet super lastig.
4: Dat lijkt zo, hè. Dat is een beetje een valse trage vandaag, vind ik, dit profiel. Als je daarna kijkt, zou je misschien nog kunnen zeggen, oh ja, ja, de vlucht van de dag gaat het halen, maar vrees dat niets minder waar is.
5: Ja, we zitten hier met hetzelfde probleem als de afgelopen dagen. Ik denk dat het eerste deel van de rit echt wel open is voor de baroudeurs. En die moeten dat gebruiken om voorsprong op te bouwen. Maar doordat iedereen hier mee wil zijn, rijdt iedereen achter elkaar en neutraliseert iedereen. Waardoor het pas heel laat zou kunnen zijn dat er een ontsnapping ontstaat. En dat er maar 40 kilometer niet meer af te leggen zijn, bijvoorbeeld tot die Col de la Croisette. En ja, dan komt er toch controle en is uitlopen verder onmogelijk. En ik denk toch om een kans te maken tegen Pogacar, als hij er echt voor gaat, moet je de Plateau de Solaison toch aanvatten met minstens 3 minuten voorsprong.
4: Alsjeblieft. Denk jij dat Vingegaard mannetjes gaat vooruitsturen om als springplank te dienen?
5: Ja, ze hebben dat gisteren gedaan, maar ik heb daar eerlijk gezegd niks van begrepen. Op een gegeven moment was Bruno Armirai daar echt op kop aan het boren voor Jorgensen, die ook in die groep zat. En dan zou je denken, ja, Vingegaard gaat proberen daar in een latere fase naartoe te springen. Maar dat is dan eigenlijk niet gebeurd. En dat kon ook nergens. Dus ik weet niet goed wat het grotere plan daarachter was. En vandaag, meespringen gaat toch wel heel veel energie kosten. Dat zou natuurlijk wel een tactiek kunnen zijn van hun uit. Als ze nu bijvoorbeeld een Jorgensen mee hebben in de groep. En eventueel, ja, zoals gisteren ook Kampenaerts. En die geraken met voorsprong over die Col de la Croisette. En Vingegaard valt dan zelf aan op die Croisette. Waarna hij kan die twee anderen bereiken.
4: Maken. Ja. Dat zou kunnen.
5: Ja. Dan heb je wel een heel goede tactiek. Maar ja, dat is ook heel doorzichtig. Hè. Bij UAE weet ze stilaan ook dat dat een van de weinige opties is die ploeg rest.
4: We gaan sprinten. 600 meter nog. Sprint bergop. De mannen van Little Trek met Vaacek, met Quinn Simmons. Die proberen aan te trekken voor Pedersen aan de linkerkant. Komt Max Kanter van Astana voorbij Pedersen. Die zet hem een klein beetje klem. Dan komt Jonas Rikaard met de Philips in het wiel. En die zegt, Ricky, ik volg jou niet. Ik kruip in het wiel van Pedersen. En Pedersen die zit in het wiel dan van Quinn Simmons. En het is Rikaard die vol doorgaat. En die pakt 2-3 lengte. Quinn Simmons moet proberen dat gat te dichten. Dan iemand van NSN die buitenom gaat. Nog 200 meter. Nu komt Mats Pedersen los. Het verschil tussen beide heren een dikke 30 punten. En Philipsen komt er makkelijk over. Of is het toch nog een remontage van Pedersen? Het is Philipsen die wint voor Mats Pedersen. En dan voor de derde keer op een rij 5 punten extra pakt. 25 voor onze landgenoot en 20 voor Mats Pedersen. En zo is het centimeter voor centimeter, puntje voor puntje dat hij dichterbij sluipt. Maar natuurlijk, ja, komt er ooit nog eens een... Ah, nu zijn ze aan het lachen. Ik mag geen vuistje geven, zegt hij van Roodhoofd. Ja, kijk, daarover gaat het. Gezien? Hij liet zijn rechterhand zien en zei, ja, ik wil je wel een vuistje geven, maar nee, ik moet venijniger en scherper zijn. Schitterend toch?
5: Ik vond het wel veelbelovend, deze sprint van Philipsen.
4: Ja, dat is waar.
5: Moest er nog een massasprint komen? Ja, dit voor ook de etappe naar Voiron doet me wel veel... lijkt mij wel veelbelovend,
4: dat
5: want
4: is
5: kijk hoe makkelijk
4: ja,
5: in het zadel blijft, terwijl Pedersen al aan het aangaan is. En
4: maar,
5: dan
4: maar
5: komt
4: dat is,
5: er
4: dat is de grote
5: over
4: discussie, hè, Jan. Ik bedoel, dat was het voordat het vuistjesverhaal eraan kwam, was dat het verlengstuk van mijn zin. Komt er nog wel een massasprint? Want daar pakt hij, daar is, ligt een grote kans om extra veel meer punten te pakken op Pedersen. Maar misschien gaat het gewoon blijven bij die tussensprints. Oké, als hij telkens 5 punten meer pakt, dan komt hij er ook misschien nog wel in Parijs. Maar makkelijk zal het niet worden.
5: Nee. Ja, als er nog sprints komen, dan zullen het sterk gereduceerde sprints zijn. Maar zoals ik hem nu zag rijden, vlak ik hem niet bij voorbaat uit voor Parijs. Want
4: dat
5: we hebben
4: snedig
5: iets meer kilometers tot aan de finish.
4: Dat
5: en
4: was snedig, dat
5: dit
4: is waar.
5: Was een Philipsen, weet jij nog, vorig jaar in Gent-Wevelgem op de Kemmelberg.
4: Zeker. Ja.
5: Dat was echt indruk maken. En ja, het is ook maar Montmartre.
4: Hij kan dat ook als klassiek type, dat is waar. Maar daar gaat natuurlijk wel... Ja, dat wordt ook wel heel interessant. Ga je daar voor de rit zegen met Van der Poel? Van der Poel die daar ook zo graag wil winnen, want Wout van Aert heeft daar vorig jaar gewonnen. Zo werkt het wel. Dan wil Van der Poel dat ook. Uiteraard met zijn eeuwige concurrent. Philipsen kan dat ook. En stel dat je in die laatste etappe daar het groen nog kan pakken. Zeer interessant, want dan moet Philipsen mee over Montmartre geraken.
5: Ja, hij moet in principe niet winnen.
4: Nee. Maar natuurlijk...
5: Hij moet wel... voor Pedersen eindigen. En liefst moet er nog een heel deel renners tussen
4: voilà,
5: zitten.
4: Een groot aantal plaatsen. Hè? Ja.
5: Maar allee, in het beste geval ga je met Philipsen voor de rit zeggen. Maar er zijn ook mogelijkheden denkbaar waarin hij toch nog groen pakt. Als hij bijvoorbeeld tweede kan worden achter Van der Poel. Maar nu zijn we al heel ver in het scenario bouwen aan het gaan. Maar ik vond dit van het beste rek van Philipsen deze ronde al heb gezien in de sprints. Hij zat heel comfortabel en hij zat klaar om aan te gaan. Dus ja, dat toont toch weer die tendens aan die we de laatste jaren merken. Dat hij groeit naarmate de ronde vordert. En dit jaar is hij zeker niet gediend. Er zijn heel weinig sprints. Dat geldt voor alle sprinters. Maar ze vallen allemaal in de eerste helft.
4: Voilà. We krijgen meteen een aanval van Olaf Kooi, denk ik. Jawel, Olaf Kooi gaat demareren na de sprint van de dag. Bergritje, dus hij moet er zelf mee lachen, Olaf Kooi. Hij moet er zelf mee lachen en probeert dan weg te rijden na die sprint van de dag, gewonnen door Jasper Philipsen.
0: De nachtelijke dopingcontroles in de Tour zorgen voor nogal wat beroering. Daarom gaan wij even Peter van Eno, dopingexpert aan het Dokolab van de UGent, erbij halen. Meneer van Eno, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Heeft dit nieuws u verrast?
6: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd, omdat die niet standaard zijn uiteraard. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan, maar in principe moet het dan met redenen omkleed zijn. Volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren. Maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, men geeft bepaalde indicaties dat men buiten de reguluren zich dopeert. En dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waarom dat men dat doet. Maar het is verrassend.
1: Oké, maar u zegt ook wel problemen hebben om de doping op te sporen. Is er dan een specifieke reden dat je 's nachts bepaalde dingen makkelijker vindt bijvoorbeeld?
6: Wel, er zijn een aantal producten die maar gedurende enkele uren na gebruik opspoorbaar zijn. Het meest gekende daarbij is groeihormoon. waarvan dat we met de detectietermijn zitten van, laten we zeggen, een 4 tot 6 uur. En dat betekent, als je weet, om 11 uur komen ze normaal niet meer op controle. Ik spuit me nu in met groeihormoon. Ja, tegen 5 uur 's morgens, 6 uur 's morgens, zullen de meeste mensen dan reeds clean zijn. En dus ja, zo kun je dopingcontrole opsporing omzeilen.
1: Oké, maar we mogen dus wel echt zeggen, om 2 uur 's nachts, dat is echt opvallend. Want bij Pogacar zijn ze bijvoorbeeld om 5 uur 's ochtends geweest.
6: Ja, die tijdstippen zijn vrij opvallend. Hè. Zeker 2 uur 's nachts is opvallend, omdat geen enkele sporter wordt graag uit zijn bed gelicht. Sommige sporters worden om 6 uur of 7 uur uit hun bed gelicht, mm-hmm. Maar meestal is dat dan omdat ze dan hun tijdslot opgegeven hebben. Elke topper moet zeggen wanneer hij of zij beschikbaar is voor dopingcontrole. En dat begint van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Als ze dan natuurlijk om 6 uur aangeduid hebben, dan is dat niet verrassend. Maar om 2 uur 's nachts duidt niemand dat aan. En dus als je buiten die tijdstippen gaat, dan kun je dat toch wel als vrij verrassend beschouwen.
0: Want we moeten zeer voorzichtig zijn. U zei, er kunnen 2 oorzaken zijn. Dat er vermoedens toch zijn. Of ja, dat er een controle een keer niet uitgevoerd kon worden, dacht ik dat u aangaf. Maar ja, wat zegt u ervaring op dat vlak? Als zo'n nachtelijke controle om 2 uur 's nachts gebeurt, is het dan meestal omdat er vermoedens zijn?
6: Maar dat is natuurlijk heel speculatief, hè? En, ja. En daar wil ik liever niet op ingaan. Maar het is wel uitzonderlijk.
0: Ja. En waarom dat verschil tussen Vingegaard om 2 uur 's nachts en Pogacar pas om 5 uur 's ochtends? Want zoals de renners zelf hebben aangegeven, Vingegaard om te beginnen, ja, het heeft wel een impact natuurlijk op wat je de dag nadien presteert wellicht.
6: Wel, ook dat is speculatief, maar stel dat er een urinecontrole bij gebeurt, ja, dan is het niet zo dat die iemand gewoon op commando kan plassen. Hè. En dat kan dikwijls een aantal uren duren vooraleer dat men kan plassen en dat alle papieren ingevuld zijn. Bloedcontroles zijn op dat vlak een stuk simpeler. Een 15 minuten nadat men gearriveerd is, kan men inderdaad het bloedstel afnemen. En binnen het 30 minuten is men weg. Ja. Maar bij een urinecontrole, ja, niet iedereen kan gewoon binnen een 15 minuten plassen. Soms gaat dat niet. En dat kan maken dat een dopingcontrole soms wat langer duurt.
0: Ja, ik dacht dat Vingegaard aangaf in zijn interview dat het ongeveer 40 minuten had geduurd.
1: Zoiets, ja. Ja. Inderdaad,
6: ja, maar dan heb je nog mogelijk nog de verplaatsing ook. Ik weet niet waar de renners juist zitten. Het is ook wel zo dat vaak niet tijdens de Tour dat er 40 dopingcontroleurs zijn. Hè. Dat is vaak 1 UCI-commissaris die taak op zich neemt om dopingcontroles te doen. Dus als dat dezelfde persoon is tegen dat hij zijn nog verplaatst heeft naar de andere locatie, dat kan wel een tijdje duren.
1: Oké, okay, maar nogmaals, we moeten voorzichtig zijn met wat we nu zeggen natuurlijk. Hè. Zoveel is duidelijk. Maar ja, u bevestigt wel echt het feit dat dat om 2 uur 's nachts is. Ja, dat alleen is als er een soort van vermoeden dan is dat je dat anders niet doet?
6: Nee, zoals gezegd, het kan ook zijn omdat er een aantal zaken misgelopen zijn, maar het is wel hoogst uitzonderlijk. Het geeft wel aan dat men echt wel die dopingcontrole wil laten doorgaan.
0: Mm-hmm. Zijn er hete hangijzers als het gaat op het vlak van dopingbestrijding, niet alleen in het wielrennen, waar meer aandacht op gevestigd is deze dagen?
6: Sorry, je viel eventjes wel weg, maar ik dacht dat u vroeg als er hete hangijzers zijn. Juist. Wel, er zijn een aantal producten waar dat we wat, ja, die we kunnen, maar waarbij dat er toch wat problemen zijn. En bijvoorbeeld eentje daarvan is groeihormoon. Andere mogelijke zijn bijvoorbeeld autologe bloedtransfusies. Dat zijn transfusies die je bij jezelf uitvoert, waarbij dat je eerst bloed wegneemt bij jezelf om dan later terug binnen te brengen. Nog andere zouden eventueel ICAR kunnen zijn, wat ook beperkt opspoorbaar is. Maar ook dat is allemaal gissen. Wat ik liever niet doe zonder dat ik weer gegevens heb.
0: Natuurlijk. Absoluut, absoluut. Het is, zoals u aangeeft, hè, wel ongelooflijk hard opletten. We weten dat die controle er geweest is. Meer ook niet natuurlijk. Vandaar mijn laatste vraag, want dat is wel een belangrijk. Wanneer gaan we nu het resultaat van die controles kennen?
6: Oh, dat hangt ervan af wat men juist wenst op te sporen. In de Ronde van Frankrijk is het wel zo dat het labo die de controles uitvoert altijd versnelde analyses doet. En meestal duurt dat dan een 3-tal dagen vooraleer de uitslag van een dopingcontrole gekend is. Dat betekent niet dat het gekend is bij het publiek. Hè. Dat is gekend dan bij de Internationale Wielerunie. Ja. Die dan natuurlijk ook nog de resultaatopvolging moet doen. Bij het publiek wordt die controle vaak nooit gekend. Het hangt ervan af. De UCI zal nooit het resultaat van een controle vrijgeven, tenzij dat het positief is. Als het negatief is, geven zij dat niet vrij aan het grote publiek. Dat gaat naar de individuele renner. En als die individuele renner dan dat resultaat wil vrijgeven, dan is dat zijn beslissing. Maar het grote publiek zal hier normaal niks van vernemen.
1: Nee, Oké, dat is heel duidelijk. Dankjewel meneer Van Eno om ons daar wat uitleg bij te geven. Want het was wel echt het thema van de ochtend. Dat die controles op gekke momenten gebeuren.
0: Maar we kunnen maar één ding doen en dat is afwachten nu.
1: Inderdaad.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
6: Later gebeurt.
7: T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes maux.

0: Bruno Mars met On My Soul. En wij zijn er terug na het nieuws van 2 uur met meer Koers. Tot zo.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Duitsland.
2: En hop.
1: Dokwerker.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Boksen.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. De voorlopige balans is 1 dode en 20 gewonden. De menselijke tol is nog redelijk beperkt, omdat de Oekraïnse luchtafweer een aantal van de raketten kon onderscheppen. Maar Oekraïne heeft onvoldoende Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten om de razendsnelle ballistische raketten te kunnen tegenhouden. Volgens journalist Arnaud de Dekker in Oekraïne is Kiev op dit moment dus heel kwetsbaar.
9: De kans is groot dat die stoks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
0: Oekraïne heeft onlangs wel toestemming gekregen van de Amerikaanse president Trump om zelf Patriots te bouwen. Maar het zal nog maanden duren voor die productie kan beginnen. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran. Dat gebeurde al voor de 8e keer op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten. Gisteren zijn er nog 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij een aanval op een basis in Jordanië. Vorige nacht waren er ook aanvallen tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en in Jordanië is de internationale luchthaven gesloten. Van een staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt dus allang geen sprake meer. Aan het Straatsburgdok in Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden na een schietpartij aan nachtclub Icon. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het incident gebeurde iets na 6 uur. De politie kon intussen verschillende verdachten oppakken en onderzoekt de zaak nu verder, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
10: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
0: Tennis Rafael Collignon is er...
10: We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
0: Tennis Rafael Collignon

0: Maar meestal droog, dinsdag meer zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
3: Goedemiddag, er zat een flink hoofdstukje doping in ons eerste uur. Hè, na de nachtelijke controles bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Controles waarvan we voor alle duidelijkheid het resultaat nog niet kennen. Daarvoor moeten we nog een paar dagen geduld hebben. Dus nu toch maar weer de koers zelf. Christophe van der Goor en Jan Baaklands, wie gaat er in de aanval in de Jura?
4: Carapaz, zo net kregen we een aanval van Alaphilippe, van John Degenkolb. We zagen Tijmen Arendsman zich weer roeren, Josh Starling. De Australiër probeerde ook nog eens een keertje. En het was een moeilijk begin ook. En is een moeilijk begin voor Søren Werenskjold en Tim Merlier. Drie keer gewonnen in deze Tour. Een van de eerste gelost. Echt opvallend is dat niet natuurlijk. Maar toch aanval nu van Richard Carapaz. Die gisteren ook al de hele dag in aanval was. Samen met Ben Healy, met de broers Johannessen en Rubio die daar ook bij zat. Maar ja, heel goed hersteld. Dat behoeft geen maar. Integendeel, dat is chapeau. Vooral dat we moeten plaatsen achter zijn naam. Heel goed gerecupereerd, Richard Carapaz. Maar we hadden het daar gisteren, Jan, in de analyse ook over. Een paar jaar geleden zou Carapaz altijd die etappe gewonnen hebben. Nu werd hij eigenlijk min of meer belachelijk gemaakt door Tadej Pogacar. Zo zie ik het. Dat deze jongens, dit is niet de eerste de beste. Hè? Nee, dit is ex-Olympisch kampioen, winnaar van een grote ronde. Oké, de Giro is niet de Tour, maar toch. Ik vind echt wel dat we nog een hoger niveau hebben bereikt. Dat zelfs dit soort gasten, als die al geen ritten, zware ritten meer kunnen winnen. Hoe cannibalistisch is deze Pogacar dan?
5: Ja, alleen. Ze hebben hem ook geen voorsprong gelaten. Hè. Ik denk dat ze nooit boven de 3 minuten zijn geweest gisteren. Dus,
4: dat komt er ook nog eens bij. Dat eigenlijk Tim Wellens en McNulty, die is ietsje minder. Maar Wellens, Groschartner en Niels Pollitt op het vlakke. Die controleren eigenlijk heel het peloton met z'n drieën, moet je zeggen.
5: Ja, dat is heel straf hoe dagenlang al. Hoe dat die mannen eigenlijk erin slagen om een heel peloton vleugellam te maken. En te vermijden dat er ontsnappingen belangrijke voorsprongen nemen. Want ja, als Carapaz zijn groep gisteren 5 minuten had kunnen nemen, dan denk ik wel dat hij de rit had gewonnen. Maar met maximum 2:30 wordt dat een heel moeilijk verhaal. En bovendien, moest hij om die 2:30 te gaan halen, echt wegrijden uit die grotere ontsnapping, wat dus ook alweer veel meer energieverbruik eiste dan dat hij gewoon met die 30 had kunnen blijven werken richting die Col du Hagen het daar doen. En dat is wel opvallend, er wordt weinig ruimte gelaten aan ontsnappingen deze ronde. En ook vandaag vind ik het wel een beetje een vreemde aanvangsfase. Het gaat niet supersnel, terwijl Paul Sexas achteraan een lekker band had en nu moet gaan achtervolgen.
4: Ja, Paul Sexas die vanochtend zogezegd geen interviews gaf, maar dat dan wel deed voor de Franse televisie. Hij kent zijn Pappenheimers natuurlijk. Hij zal denken, oké, ik moet op een goed blaadje blijven staan bij de Franse TV. En daar passeerde hij wel. We zitten op een goede 2,5 kilometer van de top van de eerste col van de dag. Dat is er dus die van derde categorie, de Côte des Rousses. Daar zijn we dan bijna boven met de Carapaz. En die krijgt het gezelschap ook nog van
5: Vinokrov, denk ik.
4: Is dat Vinokrov? Ja, Vino, inderdaad. Paul Sexas volgt op een 50 seconden van het peloton. Maar die wordt dadelijk weer opgewacht door de rest. Is daar Tom Pidcock ook? Ja, Tom Pidcock gaat ook nog eens aanvallen. Quinn Simmons. Dus dat zijn dan toch de namen, Jan, die we vaak terug horen en zien terugkeren in vluchten van de dag.
5: Ja, maar zoals jij terecht aanhaalt, dat zijn geen kleine renners die proberen weg te rijden. Hè. Dat zijn eigenlijk echt al mannen die vroeger altijd naar hier zouden komen om klassement te rijden. Pidcock die dat zelfs volledig wil. En ja, die om er nog iets van te maken, om proberen kans te maken op een rit, moeten die nu al in vroege ontsnappingen beginnen meegaan. En ja, dat is een hele evolutie tegenover x aantal jaar geleden. En het toont ook aan hoe radeloos iedereen wordt bij de suprematie van Pogacar.
4: Ja, Hirschi zien we meegaan. We zien Quinn Simmons mee proberen te rijden. De bolleman natuurlijk, Valentin Paré-Peintre. En de jonge 19-jarige nog altijd, maar wordt binnenkort wel 20. Hoor over een maand. Paul Sexas achter de auto's in die witte trui. Gisteren glimmend natuurlijk van blijdschap op dat podium. Piep Jongensy aan het einde van de tweede week en overleeft toch zeer goed deze ronde van Frankrijk. En vliegt dan voorbij een groepje gelosten met daarbij drie jongens van NSN. Met daar ook Jasper Philipsen bij, met nog Alpecin Permatech collega's. En dan sluit hij heel makkelijk achteraan in het peloton. Dat gaat zeer vlot.
5: Nee. Het is echt een super vervelend moment om dit voor te hebben. Er wordt barrage gemaakt en het peloton, daar staat de deur achteraan, inderdaad. Wagenwijd open.
4: Maar er wordt wel opgewacht door Daan Holen.
5: Ja.
4: En komt dan bij Olaf Kooi. Die wordt voorbijgereden.

Kooi kan bergop natuurlijk geen steun bieden aan Polsek Sas. Het is vooral Daan Holen die een geweldige inspanning levert. En die een soort van bus met sprinters gewoon voorbij vliegt en raast. Dus misschien dan toch een penibel momentje voor Polsek Sas. Terwijl er vanuit het peloton weer wordt gedemareerd voor een zoveelste keer. Nu weer iemand van Pinarello. Q36.5 en nog wat getallen. Man met een snor, dat is Javier Asparren. De Spanjaard die probeert weg te rijden. 1,5 kilometer voor de top. En dan daarachter een klein beetje windstilte. 150 kilometer nog tot aan de streep. Op Plateau de Solaison.

0: de nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.
1: Onze man op de motor vandaag luistert naar de naam Pieter van Walleghem. Waar rij jij op dit moment, Pieter?
2: Wij zitten bij Tumerlier. We hebben ervoor gekozen om daar nog even bij te blijven. Eerste losser die niet in beeld is geweest was trouwens Tom van Asbroek van Team NSN. Dat was heel vroeg vanaf de klim begon. Aan de voet van de klim moest Tom van Asbroek al lossen. En dan ging hij voorbij zijn eigen volgwagen. Dan dachten we misschien neemt hij wel een bidon aan. Maar nee hoor, heel even kijken door het raampje. Dan weer hoofd naar beneden. En gewoon verder proberen trappen. Dat was heel vroeg op de klim. Dus ik vrees dat dit een zeer lange en zware dag zal worden voor onze landgenoot. Tumerlier, die ook nog redelijk lucide. Die heeft het gezelschap van Søren Werenskjold en van zijn ploegmaat van Pascal Eenkorn. En die reed op een bepaald moment reed Tumerlier heel even weg van Werenskjold. Werenskjold reed er dan weer naartoe. Tumerlier ging heel dicht bij Werenskjold rijden. En dan zat hij even aan het zadel van Werenskjold. Dan dachten wij, wat is Merlier aan het doen? Wel, er zit een cameraatje op het zadel van Søren Werenskjold. En dat wees een beetje te veel naar beneden. En Tumerlier heeft ervoor gezorgd dat dat cameraatje weer in de goede positie staat. Zodat Werenskjold mooie beelden kan maken. We gaan nu proberen Tumerlier voorbij te steken. We zijn bijna aan de top van de klim. En dan gaan we kijken of we nog andere renners kunnen gaan oprapen. Maar we kunnen ook al meteen naar de kop van de koers. Benieuwd wat daar aan het gebeuren is. We gaan naar onze commentatoren, naar Jan en Christophe.
3: Ja, zo net met Valentin Parapintre die een geweldig spurtje uit de kuiten perste om Richard Carapaz te verslaan in die bergtrui. En voor die bergtrui natuurlijk de bergtrui die nog altijd effectief eigendom is. Want allee, Pogacar natuurlijk, maar Parapintre mag die dragen als tweede in de stand na die gele trui van Pogacar, die gisteren dus al zijn vierde ritoverwinning behaalde. En Arendsman en Asparren gaan nu aanvallen. Zo net ook nog eentje gezien van Romo. Romo, de Spanjaard natuurlijk van Movistar, die weer ingerekend. En ja, je zei het daar straks in de eerste flits al, beste Jan, het zou wel eens een heel lange strijd kunnen gaan worden vooraleer die vlucht van de dag kan vertrekken. Niet vergeten, van bovenop de Côte des Rousses, derde categorie, gaat het nu min of meer tot aan de voet van de Salève, de Col de la Croisette. En dat is toch wel een heel lang stuk. Gaat het min of meer in dalende lijn? Gaat het bergaf?
4: Ja, na die bergprijs hebben we nog even een uitloper, vals plat. En dan inderdaad een heel lang dalende lijn. Wat het moeilijk zal maken om echt het verschil te maken. Want ja, van wat er nu nog overschiet, de deur stond wagenwijd open in dit peloton, wil iedereen wel mee zijn buiten die mannen die nog echt in het klassement vertegenwoordigd zijn. Maar dat zijn er misschien maximum 10. Dus ja, dat zal...
3: Gaan we weer een groot peloton krijgen wel in die afdaling? Er zit af en toe nog eens een knikje in en zo. Maar als je een diagonaal zou trekken, vooral dalende lijn. Dus we weten dat de bus altijd probeert tijd goed te maken in die afdalingen. Misschien dat de verschillen aan die voet van de Croisette toch nog niet te groot gaan zijn.
4: Ja, dat klopt. Daar volg ik jou wel in. Dat is een goede visie eigenlijk. Allicht bergaf gaan die mannen in de bus heel goed samenwerken en wel heel veel snelheid ontwikkelen. En ja, vooraan zal het allicht meer met horten en stoten verlopen. Er zullen stroomstoten zijn van mannen die nog willen een ontsnapping opzetten, want momenteel is er nog geen. En dan zou dat inderdaad wel eens kunnen dat we toch met een vrij grote groep richting de voet van die Salève gaan, waarbij dan iedereen die er al eens afgereden is aan de voet van die Salève direct eigen tempo zal kiezen. Want dan is er absoluut geen risico om buiten tijd te zijn.
3: Ja, we gaan nog eens. Ik ga nog één vraag stellen over de beproefde tactiek van gisteren. Beproefd was hij niet, gehanteerd wel, van Vingegaard. We zagen op die laatste klim, de Uige, dat ze daar altijd geprobeerd hebben bij Vingegaard en Co. door het tempo op te leggen van Sepp Kuss om dat tempo strak te houden. Hè. Als je tempo vrij hoog houdt, dan is de kans kleiner dat de explosie van Pogacar, die er überhaupt komt, dat die minder zwaar overkomt. Vandaar misschien ook, hè, want McNulty was meteen weg van kop. Mm-hmm. Na de fase van Groschartner en Tim Wellens. Adam Yates is hier eigenlijk niet goed. Dat is de enige renner van Team Emirates die niet goed rijdt. Als je dan het tempo laat zakken en je bekijkt het door de bril van Vingegaard en er komt die explosie, die aanval van Pogacar, dan is die bom veel te hard. Dus denk ik, zou het kunnen dat het de tactiek is van Visma. We houden dat tempo zo lang mogelijk strak. Dat is ook voor ons heel zwaar. Maar dan is dat verschil tussen explosie en het tempo dat we rijden is niet zo groot.
4: Ja, dat zou een redenering kunnen zijn. Maar aan de andere kant hebben ze nu toch al vaak genoeg kunnen vaststellen dat het tempo dat zij strak noemen...
3: Nee, hij wint sowieso. Dat is waar. Daar gaan we vanuit. Dat is de premisse. Dat weten we. Maar ja, je moet nog altijd proberen als concurrent, als Vingegaard te zijnde, om daar iets proberen tegenover te stellen. Vorig jaar hebben ze die weg van de vermoeienis, zeg maar, gehanteerd. Dat sloeg nergens op uiteindelijk. Nu probeer, en we zien nog dat de Deen veel beter klimt op lange klimmen. En je hebt nu op dat vlak het geweer van schouder veranderd om proberen zo lang mogelijk strak te klimmen. En je hebt ook al een paar keer aangehaald. We zien na de aanval dat hij hectometers lang, kilometers lang, ook op de Tourmalet kan standhouden. Op een bepaald ogenblik breekt die veer natuurlijk. Maar dat is ergens wel een sprankeltje hoop, toch?
4: Ja.
3: Ik probeer iets positiefs te zien qua tactiek ten opzichte van Pogacar. Want dat het saai is, dat hij alles en iedereen verpulvert, dat weten we nu, daar gaan we vanuit. Dus probeer ik maar ergens wat
4: Ze blijven proberen en dat stemt in. Daar moeten we lof voor gooien. Maar aan de andere kant, ik denk dat vandaag pas echt de Tour van Visma Liezebike begint. Dit zijn toch andere beklimmingen. En ja, als het ergens nog kan, dan hier. Daarvoor hebben we wel de Tourmalet gehad, waar uiteindelijk hetzelfde scenario is geschreven als dat we gisteren op die Col du Haag zaten. Maar nu, ja, die opeenvolging misschien. Maar ja, de realiteit is toch wel, ja, dat ze in een soort van catch-22 zitten, hè, wat je ook probeert. Het is altijd fout, want ja, hij is oppermachtig. En het probleem is gewoon, hij heeft een vorm van reserve. En als Vingegaard à blok gaat, aan 100%, ja, dan zit hij in het wiel en zit hij maar aan 90%. En dan blijf je altijd die versnelling over hebben. Het is pas als iemand echt een periode van een paar minuten in het rood kan doen rijden, ja, dan bot die explosiviteit heel snel af. En dan zakt dat in elkaar als een pudding. Maar ja, vermits hij de beste is, kan niemand hem dat aandoen.
3: Voilà. We kijken vandaag naar, op dit ogenblik, naar twee leiders in deze etappe, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Mikel Asparren. Een ploegmaat van onder meer Xandoro Murrissen en Tom Pidcock en Quinten Hermans. Kleine voorsprong, 15 seconden op het peloton. Op weg dus naar Plateau de Soleil. We krijgen nu vanuit dat peloton een aanval van Magnus Kort. En daar gaat er nog iemand van Uno X mee. Dat is een van de twee Johannesbroers. En daarachter dan weer reactie van FDG en ook Frank van den Broek gaat mee. Dus 142 kilometer nog. Het is nog heel ver. En de vlucht van de dag is nog altijd niet vertrokken.

0: Ik vul mijn dagen met gehakt, ik vul mijn nachten met de cha-cha-cha. Het is een aparte kijk op het leven van Raymond van het Groenewoud.
1: Route toeristiek.
2: En ook met onze route toeristiek trekken we de bergen in. En eerst gaan we, zoals de renners, de Jura aandoen. Steve de Kranen, bonjour et bienvenue.
3: Bonjour, Caro.
2: Ça va?
3: Très bien.
2: Zeg Steven, het Juragebergte, dat staat natuurlijk in de schaduw van de Hogere Alpen. Dan ga jij hier misschien een duwtje in de rug moeten geven. Welke troeven heeft de Jura?
3: Heel veel troeven. Het is inderdaad minder hoog, minder spectaculair dan de Alpen, maar toch ook wel heel veel geschiedenis en misschien ook die gastronomie. Ik heb gehoord, Caro, dat jij een ongelooflijke fan bent van de Comté-kaas.
2: Klopt. Dus,
3: en je weet ook dat er twee verschillende kleuren zijn in die kazen, dat dat... afhangt van wanneer de koeien buiten grazen in de zomer of in de winter?
2: Dat laatste, dat wist ik niet, nee.
3: Dus als in de zomer buiten grazen de koeien, dan hebben ze meer van die verse bloemen en grassen. Dat voedsel is dus rijker dan aan het zogenaamde caroteen. Dat zorgt voor een vollere gele kleur van de melk en dus ook van de kaas. Dus dan is die botergeel. En in de koudere maanden normaal staan de koeien meer binnen, worden ze gevoed met gedroogd hooi. En dus omdat er minder vers gras is, ook minder bloemen, dan krijg je dan een soort lichtere, ivoorachtige, melkachtige tint.
2: Ben je zelf eigenlijk ook fan van de kaas?
3: Ja, ik vind het een fantastische kaas. Die is, behoort niet bij de goedkoopste, vind ik, maar is wel altijd een voltreffer op tafel bij gelijk welke wijn. Of het nu rood, wit of de typische wijn van die streek ook is, die hoe heet het, vin jaune. Zo'n geelachtige wijn die inderdaad wel wat anders proeft dan de meeste wijnen. Je moet het een beetje leren appreciëren. Maar met die kaas past bijna alles.
2: Ja, ik hoor Jan Bakelands meteen in mijn oor zeggen, speciale wijn.
0: Ja, we gaan dat interactief maken. Jan, kom erbij. Gezellig bij elkaar met Steven de
2: Kranen. Als het over wijn gaat, dan komt Jan erbij, denk ik.
0: Ja. Maar de vin jaune, iets voor jou, Jan?
4: Ja, nu wel. Maar dat is wel iets voor de gevorderde wijndrinker. Dat is een oxidatieve wijn. Dat is een heel specifiek proces. Dat eigenlijk vooral in de Jura en ook in de Jiménez sherry, dus Granada daaromtrent, wordt toegepast. Maar dus daar wordt een bacteriële film ontstaat bovenop die wijn. En dat geeft een notachtige specifieke smaak van de lokale Sauvignon-druif daar, bij de vin jaune.
3: Amai, amai. En ook een speciale fles, Jan.
4: Een speciale fles waarvan ik de naam even schuldig
3: ben.
4: Dat weet ik niet, maar die heeft een speciale naam. Hè.
0: Ja, wat zei je?
3: De Clavelin.
4: De Clavelin, inderdaad. En dat is 660 milliliter, waar een normale wijnfles 750 bevat.
3: Dus dat 62 centiliter. Het heeft te maken met het verdampingsproces dat inderdaad van een liter dan maar zoveel overblijft. Dat heet dan met die mooie naam het engelendamp. Dat het verdampt terwijl het wacht, het engelenaandeel heet dat dan. En dat is dan in feite hetgeen dat overblijft. En normaal gezien ga je dat verdelen over normale flessen. Maar voor die vin jaune wordt dan inderdaad een kleinere fles gebruikt.
0: Voilà. Caro, wij kunnen straks weer met een tevreden gevoel naar huis gaan. Want wij hebben ervoor gezorgd dat twee mensen samengekomen zijn, dat zij vrienden geworden zijn. Steve de Kranen en Jan Bakelands.
4: Ja, ik voel dat Steven ook wel een wijnliefhebber is.
3: Maar ik heb me laten vertellen dat Jan een grote kenner is dus van wijn. Dus ik kijk uit naar al zijn suggesties van wijn. Vanaf volgende week ook.
0: Ja.
4: Ja, inderdaad. Ja, zeker. Volgende week komen die eraan. Ik heb geen vin jaune gepakt, omdat ik denk dat het gezelschap daar nog niet klaar voor is.
0: Oké, tot zover de wijn. Maar we moeten het misschien ook eens hebben over de natuurprachten, Steven, in de Jura.
3: Ja, het is inderdaad een gebied dat een beetje ondergewaardeerd is, terwijl het toch heel veel ook grotten heeft. Ondergrondse rivieren, prachtige watervallen. Een daarvan zijn de Cascades du Hérisson. En dat is een soort, een reeks van watervallen die precies als trappen door een bos naar beneden stromen. En het is een fantastisch natuurgebied ook daar. Ik ben er zelf ook doorgereden. We zijn daar ook eens met Franse militairen doorgetrokken, omdat het ook een fantastisch gebied is om alles aan exploratie te doen. Of je nu houdt van, laten we zeggen, stevige wandelingen of fietsen. Het is een gebied met uitdagingen. Soms inderdaad een onrechte een beetje achtergestoken door de Alpen, omdat dat spectaculairder is, groter, steiler en zo verder. Maar ik denk dat de Jura vaak onderschat wordt.
0: Ik ga iets zeggen wat je misschien niet meteen verwacht. Deze week is acteur Sam Neill overleden. Weet je wat hier de link is, waar ik op doe?
3: Dat is de acteur van Jurassic Park.
0: Juist, inderdaad.
3: Ja. En Jurassic, daar zit Jura in. Nu, Ja, het is inderdaad wel speciaal. Dat die film die gaat natuurlijk over een bepaalde periode in onze evolutiegeschiedenis met de dinosaurussen. Maar als ik het goed heb, is het niet één op één historisch correct. Komen de dinosaurussen in feite in een ander geologisch tijdperk terecht. Meer het krijttijdperk dan de Jura. Want het Jura-tijdperk is, heb ik hier nu gezien, een geologisch tijdperk van 201 tot 145 miljoen jaar geleden. Maar wat ik wel interessant vind, is dat iedereen normaal denkt dat ja, het gebergte, de Jura, zal wel vernoemd zijn naar het tijdperk. Maar het is juist omgekeerd. Het is juist omdat er een Duits natuuronderzoeker was, Alexander von Humboldt, eind 18e, begin 19e eeuw, die in feite rotsformaties bestudeerde in dat gebied, in die regio, en wees op specifieke zaken die daar verschenen, namelijk de geschiedenis van de aarde, dat ze in feite dat tijdperk dan genoemd hebben naar het gebergte in Frankrijk en Zwitserland. Dus het is in feite de omgekeerde wereld. Normaal gezien denk je, gaan ze een gebergte noemen naar een tijdperk, maar het tijdperk is eigenlijk naar het gebergte vernoemd omdat een onderzoeker daar bepaalde kenmerken vond die teruggaan tot een bepaalde evolutie in onze wereldgeschiedenis.
2: Kijk, en ik heb weer heel veel bijgeleerd tijdens dit gesprek. Dank je wel daarvoor, Steven. Maar wat mij toch het meest gaat bijblijven is, Jan en Steven kunnen best samen een glas wijn gaan drinken en Steven en ik een stuk komtee-kaas.
0: Ik denk dat dat de perfecte samenvatting is. Steven, wil je morgen een rustig ook zoals de renners? Of zit je nog vol energie en vol verhalen?
3: Ik zit nog vol energie. Du vin en du boursin, dus alles kan nu. Met de wijn en de kaas erbij. Dus komt goed. À demain.

0: Loveless.
1: Nouveau Western was dat. Een lied op basis van een sample van Bonnie and Clyde van Serge Gainsbourg.
2: Zeker wel. En dan gaan we nog eens naar Pieter van Walchem op de motor. Want Pieter, jouw plan was om een beetje op te schuiven, dacht ik, hè?
3: Klopt helemaal. We hebben een tijdje geleden het trio Tim Merlier, Pascal Eenkoren en Søren Werenschot verlaten. En dan hebben we eerst Piet Allegaard opgeraapt. Die zat een beetje alleen. Dan een busje, een renner of 20-25. Met daarbij onder meer Binyam Girmay en Jasper Philipsen. Jasper Philipsen die goed omringd zat. Met onder meer Jonas Rickaert die daarbij zat. Nog een beetje verder een groep die geleid werd door Florian Vermeers. De man van UAE, de man, de ploegmaat dus van Tadej Pogacar. En dan nog ietsje verder de staart van het peloton. Dat leek geen super grote afstand nog te zijn. Maar voorlopig zijn die nog altijd niet komen aansluiten. En we hebben daarnet ook mee kunnen luisteren met Steven de Kranen. Die de Jura een onderschat stukje Frankrijk vond. En dat kunnen wij alleen maar beamen. Heerlijke afdaling gehad in de vallei. Leegdalend constant 70, 75, 80 kilometer per uur. Een klein beetje slingerend dat baantje tussen de naaldbomen af en toe in zijn weide met een parcours. Koeien die daarin stonden. Prachtig stukje Frankrijk. En als we niet aan het rondkijken zijn, dan kijken we af en toe eens om onze schouder om te kijken of die groep met Florian Vermeers en of eventueel Jasper Philipsen en Binyam Girmay niet komen aansluiten. Maar voorlopig, als we achteruit kijken, kijken we in de grote leegte.
4: Daar probeert de man of 10 weg te rijden. Dit zijn de namen. Tim van Dijk, een ploegmaat van Remco Evenepoel. Tijmen Arendsman natuurlijk, want die was al... had dat al het hazenpad gekozen samen met de Spanjaard Mikel Asparren. Ze hebben nog het gezelschap gekregen van Jon Izagirre, Nelson Oliveira, Garcia Piernia. De onvermijdelijke aanvallers van Movistar. Scarset is mee. Dat is de Noorse kampioen. Hij rijdt uiteraard voor Uno X Anders Johannessen. Gisteren ook al op pad met zijn broer Tobias. Goed hersteld. En de winnaar van 2 dagen geleden, Mauro Schmid. Net als Michael Matthews. Aardig groepje toch wel, moet ik zeggen. Maar amper 10 seconden op het peloton. Dus nee hoor, die vlucht van de dag die is nog altijd niet op de rails gezet. 126 kilometer ver. Dit is, hoe zwaar weegt dit door, Jan? Aan het einde van week 2 in de Tour. Je hebt het allemaal meegemaakt.
5: Ja, ik denk dat er wel veel renners zijn die aan het hopen zijn dat het snel geklaard is en dat er iemand wegrijdt. En ja, dat het peloton uiteindelijk even rustig aan zal doen. Maar ja, zoals wij beiden kunnen zien, zit dat er niet onmiddellijk aan te komen. En we zagen net een beeld van de groep Ghana, dus de eerste geloste groep achter dit peloton. En het was daar alle hens aan dek om proberen zo snel mogelijk het verschil goed te maken. Maar in dit luchtbeeld kunnen we dan toch wel vaststellen dat er nog wel wat werk aan de winkel is. En het peloton, ja, dat geeft niet op. Dat houdt die 10 vluchters binnen schot.
4: Dus, en een groot peloton, hè?
5: Ja, een relatief groot peloton, ja. En eigenlijk de eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen, ja... moeilijke start, maar ook weer niet onoverkomelijk. Één klimmetje gehad van een vijftal kilometer met veel goede wil aan 5% gemiddeld. Met dan nog wel een uitloper. En ja, de start ook richting die sprint, wat vals plat. Maar daar, Alpecin eigenlijk, de kastanjes uit het vuur gehaald voor veel ja, renners. Door een tempo te zetten, waardoor de onzekerheid, wanneer gaat dat gebeuren, toch tenminste voor 15 kilometer even wordt weggenomen. Mm-hmm. Dan een afdaling en dan ja, die klim waarop er toch wel veel renners voor de zwaarte die het maar is in de problemen zijn gekomen. Eigenlijk opmerkelijk dat bijvoorbeeld in Ghana op die klim ja, dit peloton dat toch nog zeker 80 man sterk is niet heeft kunnen volgen.
4: Omdat wij hem in de eerste week veel beter hebben zien klimmen bergop.
5: Ja, dus, en nu vooral die dag 9 daar, de rit die Van der Poel wint in Centraal Massief, ja. Ja, waar hij vijfde wordt, de sprint van de groep wint. Ja, om daar in dat peloton dat veel kleiner was dan het peloton waar hij nu net uit gelost is te zitten, ja, daar moet je echt stevig voor doorduwen.
4: Of misschien, Jan, vooruitkijkend naar de tijdrit. Want wij zeggen soms, jij niet, want je bent coureur geweest, maar wij verslaggevers zeggen heel vaak, oh, die moet lossen bergop. En dan zien we, dat hebben we ook gezegd bij Van der Poel, 2 dagen later won hij. Misschien dat Ghana nu al aan die tijdrit aan het denken is en denkt, jongens, ik spaar mijn benen, kom rustig binnen. Tijmen Arendsman, mijn kopman, heeft genoeg pionnetjes in steun. Ik moei me even niet met de zaak. Zou ook kunnen dat het bewust lossen is.
5: Ja, het zou kunnen, maar zo vroeg in de wedstrijd. Allee, ik zou dan toch liever 3 minuten echt door de zure appel bijten en in die verzuring gaan. Om dan nadien in die lichtdalende lijn waar we nu in zitten, ja, te kunnen freewheelen in de buik van dat peloton. Want je weet dan op voorhand dat je niet gaat liggen meespringen. Dan nu achteraan te moeten liggen mee ronddraaien om eventueel terug bij deze groep te komen.
4: Geen risico te nemen. 124 kilometer, nog 10 man aan de leiding. Maar hun voorsprong is zeer, zeer dun. Amper 10 seconden op het peloton.

0: Madonna en Holiday.
1: Remco Evenepoel, onze Belgische klassementshoop, die staat nog altijd op de derde plaats. Gisteren wel opnieuw even een moeilijk momentje gehad bergop. Maar door zijn eigen tempo te rijden kwam het ook wel opnieuw goed. Maar oké, vandaag is het aankomst bergop, dat is nog iets anders. En op een col buiten categorie. Benieuwd hoe de Olympische kampioen kijkt naar de rit van vandaag.
2: Remco Evenepoel, Tom Pidcock zijn net de slotklim. Die is misschien wel de zwaarste van allemaal van de Tour. De zwaarste aankomst. Je kent die klim natuurlijk goed. Hoe schat jij dat in?
3: Ik vond Alpe d'Huez eigenlijk ook wel heel lastig. Ik denk dat ze wel een beetje dezelfde karakteristieken hebben. Heel steil aan de voet en dan iets meer rollend tot boven. Maar het is een hele zware klim sowieso. De etappe zelf over het algemeen is niet de allerzwaarste. Een lastige klim, nog voor de slotklim en dan de slotklim. Maar het zal sowieso weer een pittige dag worden met gisteren in de benen ook.
2: Wacht je dan ook dat het voor de klassementsmannen allemaal op die laatste klim moet gebeuren?
3: Dat kan zeker, maar dat hangt ook af van de vluchting. Dat de start eigenlijk een mooi parcours is voor een goede vlucht om weg te rijden, voor een grote vlucht om weg te rijden. En dan zal het een beetje afhangen van UAE, Visma, wat de tactieken zijn, de plannen zijn. Maar het kan alle kanten uit vandaag.
2: Je moest gisteren enkele mannen laten gaan, maar blijft dan op een heel korte afstand. Is dat het verschil met vroeger, dat je misschien net iets minder diep in het rood gaat en daardoor ook echt dicht kan blijven?
3: Oh, ik doe gewoon wat ik kan en uiteindelijk parcourskennis kan ook altijd wel wat helpen, want uiteindelijk was gisteren nog 6 kilometer vals plat, plateautje tot aan de finish en daar heb ik toch nog veel tijd kunnen goedmaken. Dus vandaag is een ander verhaal. Hè. Vandaag is vol een bak tot boven en proberen geen tot zo weinig mogelijk tijd te verliezen of tijd pakken als het kan. Maar het is een heel andere klim vandaag, dus het zal niet op sparenmodus zijn of op pacing.
2: Ze hebben Jonas Vingegaard blijkbaar vannacht om 2 uur uit zijn bed getild voor een dopingcontrole. Hebben ze jou laten slapen?
3: Om 2 uur, dat kan niet. Dat mag niet.
2: Ja, hij zegt van wel.
3: Nee, dat mag.
2: Hij dacht ook dat niet mag.
3: Dat mag niet. Twee uur, dat klopt niet.
2: Ja, dan ligt hij maar. Goed, het mag inderdaad niet. Wat zou jij zeggen als ze om 2 uur aan je bed staan?
3: Niks, want ik zou blijven doorslapen.
2: Oké, dankjewel. Merci, Remco.
0: De verbazing van Remco Evenepoel. Even een kanttekening nog, ook na ons gesprek met dopingjager Peter van Eno voor 2 uur hier in Sportza Tour. Het is wel degelijk toegelaten, hoor. Je mag het doen, maar de controleurs, in dit geval het Franse antidopingagentschap, moeten er wel een gemotiveerde reden voor geven. Het kan bijvoorbeeld een controle zijn die op de normale uren niet gelukt is, of omdat er bijvoorbeeld bepaalde vermoedens bestaan.

0: Vicious van Lou Reed. Nog eens naar de Tour dan, naar die 15e rit. Wat is de situatie op dit moment, Christophe en Jan?
1: Wel, het groepje Tijmen Arendsman en co. die worden gegrepen door een geweldig vlammend peloton. Want zoals dat straks gezegd, vanaf die Côte des Rousses gaat het min of meer met hier en daar een kartelmomentje. Gaat het in dalende lijn straks naar de Vallée. Om dan te beginnen aan die Col de la Croisette, de Salève in de buurt van Genève. Heel, heel steil. Straks daar 10 punten te pakken. En dan gaan we ongetwijfeld ook nog Valentin Parapetre zien. Tenzij Vingegaard en of Tadej Pogacar daar iets zou proberen. Want zoals gezegd, die is pokkenstijl. Dat kootje, kolletje zeg maar, hè, van 11% gemiddeld. Ja, waar kom je dat nog tegen? 11% gemiddeld, ook al is het maar 5 kilometer lang, Jan. Maar dat is toch, kan jij meteen kools noemen? Andere alternatieven van 11% gemiddeld?
2: Ja, de Mortirolo.
1: Ja.
2: Dat trekt daar wel.
1: Daarom is het ook de Mortirolo, maar dat is in de categorie.
2: In Luca weet ik er ook geen liggen in Italië. De Pizzorne, die had dat ook wel. Er zijn nog wel voorbeelden, maar laat ons zeggen dat het voor Frankrijk atypisch is dat er zo'n stijle cols worden aangeraan. Ik denk ook de Grand Colombier, het is geen 11%, maar dat is ook wel echt heel stijl.
1: De stijlste kant, dat klopt.
2: Maar het is een zeldzaamheid in de Ronde van Frankrijk en ik denk een onuitgegeven moment. Ik denk dat deze col voor het eerst beklommen wordt in de Tour. Mm-hmm. Wat wel aantoont dat ze echt op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en proberen het peloton te verrassen. Zoals een paar jaar geleden ook met de heropname na lange afwezigheid van de Col du Granon. En die bracht toen wel spektakel.
1: Ja, toen met Roglic en Vingegaard en Pogacar die zich in de val liet lokken toen, mm-hmm, op die Granon.
2: En vandaag ook een onuitgegeven aankomst. Allee, wel al beklommen in bijvoorbeeld de Dauphiné. Lang en uitvoerig getest. Ook in de Ronde van de Toekomst, denk ik. Maar
1: ja,
2: nu
1: zeker,
2: voor de eerste keer in de Ronde van Frankrijk. Dit Plateau de Soledon.
1: Waar Del Toro dit jaar won in de Dauphiné. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Waar hij won voor Juan Ayuso. Daar gaan we naartoe. Niet langer met tiental Tijmen Arendsman en co. Want die zijn gegrepen door een vrij omvangrijk peloton van zeker nog 100 man sterk.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: We gaan de snelheid nog een flink stuk opdrijven, want net na 3 uur, dus over minder dan een kwartier, begint in Spa-Francorchamps de grote prijs van België Formule 1 op. Zullen we dat nog maar een keertje zeggen? Zeker voor ons België, het mooiste circuit ter wereld. Olivier de Wilde, een goede middag.
5: Goedemiddag.
3: Ook voor jou, welkom in Sportza Tour. De WK-leider, die staat ook op de pole.
5: Dat is zo, hè. Kimi Antonelli heeft het gisteren fenomenaal gedaan. Heeft eigenlijk een soort van teamafspraakje tussen Hadjar en Max Verstappen helemaal teniet gedaan. Daar was dus de lead-out. Ik heb het er gisteren al een paar keer over gehad. De aanloop zeg maar, van Hadjar in de kwalificaties heeft eigenlijk heel de tijd Verstappen op sleeptouw genomen. En dat heeft een heel mooie tijd opgeleverd hoor. Verstappen start op de tweede plek. Maar ja, je hebt nu eenmaal een circuit dat lef en kunde en talent beloont. En dat heeft Kimi Antonelli meer dan, ik zou zelfs met de huidige motoren echt wel durven zeggen, meer dan wie dan ook in deze kransje van coureurs, zelfs boven Max Verstappen, want Verstappen heeft nu eenmaal niet de bolide die Kimi Antonelli heeft. Dus dat is een beetje de vraag, hè. Kan de WK-leider, kan Kimi Antonelli zijn droogte van 3 GP's doorbreken? Heeft al een pak gewonnen dit seizoen, won in China, won in Japan, won in Miami, Canada en in Monaco. Maar sindsdien Barcelona, Oostenrijk en Groot-Brittannië, Silverstone dus, geen zege meer voor de man die aan kop staat en daardoor is zijn voorsprong toch een beetje gedaald, geslonken. En aan de andere kant, de vraag is tweeledig. Kan Ferrari zich dan misschien manifesteren in deze 10e GP van het seizoen? Want zij zijn er plots helemaal bovenuit gekomen terug. Met Charles Leclerc zegen in Silverstone. En dan in Barcelona was het Lewis Hamilton die de eerste GP pakte voor de rode paarden uit Italië. Dat is een beetje de tweeledige vraag. En het zou helemaal een hele vlucht pakken als Max Verstappen hier zijn eerste GP van het jaar zou pakken. Hij crashte nog in Groot-Brittannië. En hij benoemde zijn wagen met het dysfemistische F-woord. Dat is wel heel duidelijk. Hij is helemaal niet blij met zijn bolide. Maar kijk, hij start toch van op plek 2 zometeen. En dat zou wel wat kunnen betekenen. Deze start gaat cruciaal zijn. Dat Kimi Antonelli ook had gezegd, dat is absoluut waar. Deze start gaat uiterst belangrijk zijn op dit mythische circuit. Zoals ik het nog eens zeg, lef en kunde zijn belangrijk. Achter Antonelli en Verstappen zien we Russell en Leclerc. Op plek 5 en 6 Hamilton en Piastri. Dat zijn de grote namen, de belangrijkste namen. Norris is er ook, maar die is gisteren dus met zijn derde positie en een nieuwe accu. Nieuwe accu wil zeggen plaatje achteruit, 10 plaatsen achteruit in zijn geval. geval. Start van op plek 13 en hem verwachten we niet echt de huidige wereldkampioen. Het gaat tussen de namen die ik al heb genoemd gaan tussen die mensen. En ja, Antonelli pakt hij zijn nieuwe zesde zege van dit seizoen. Dat zou dan alweer een nieuwe verzilvering van een polepositie betekenen. Antonelli is daar ook bekend voor dat hij dat goed kan doen. Om 3 uur hebben we het antwoord op al deze vragen. En het antwoord voorlopig al op de vraag blijft te droog is, ik zeg ja, want de huidige buienradars zeggen van ja. Maar als ik naar de lucht kijk, nou toch wel wat grijze wolken boven Spa-Francorchamps.
0: Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd op de rechter- en de middenrijstrook.

0: Johanna Joey van Wigbert.
1: Gert, wat zegt José de Kouwer altijd tijdens de koers?
0: Dat is eenvoudig, denk ik. We hebben het hier al zo vaak laten horen, iets over eten en drinken.
1: Goed eten en drinken, klopt helemaal. Dat is zijn bekendste koerswijsheid, maar ja, hij heeft er ook nog een andere, deze.
2: De Tour win je in bed, maar je mocht dan niet denken op wat je denkt. De Tour win je in bed, hè. Dat niet, hè.
3: Slapen, hè.
2: Ah ja, dan is het goed, hè. Ja, zo maar.
0: Wat zou Jonas Vinnegaard daar vandaag van vinden? Van
1: ja, die uitspraak? Niet zoveel kunnen slapen, inderdaad. Goed, met die wijsheid van José de Kouwer in het achterhoofd is onze man in de Tour, Christophe Meul, is gaan navragen hoe ze er bij een Belgische ploeg eigenlijk voor zorgen dat de renners goed slapen, want dat is superbelangrijk.
4: Ja, Gert en Caro, ik sta aan de bus van Lotto Intermarché. Want daar zijn zoals altijd de mechaniekers bezig, de verzorgers, de buschauffeur staat hier. Maar ik zie hier ook een nieuw gezicht. En dat is Joep. En Joep is de matrassenman van Lotto Intermarché. Joep, leg eens uit, wat doet een matrassenman?
5: Goh, ik denk dat het woord het eigenlijk vanzelf zegt. Ik rijd dus van hotel naar hotel met de matrassen in de wagen achteraan. En ik leg de matrassen voor de renners in het hotel. Dus ja.
4: Hij komt niet zo vaak op de koers dan?
5: Nee, helemaal niet. Ik heb het geluk van hier nu te zijn, omdat we twee nachten in hetzelfde hotel slapen. Dan kan ik natuurlijk meegaan naar de koers. Maar normaal gezien veranderen we elke dag van hotel. Dus dan is het voor mij ook elke dag hard werken om de matrassen eerst van de bedden te halen, terug in te laden. Om dan in het volgende hotel ze terug uit te laden en terug op de bedden te gaan leggen natuurlijk.
4: Hoeveel matrassen heb je mee?
5: We hebben 8 matrassen mee. In het begin hadden we 8 matrassen mee. Maar ondertussen zijn dat er 6. Gezien we met 2 renners al uit deze Tour zijn.
4: En iedereen kiest zijn eigen matras op voorhand?
5: Op voorhand gaat iedere renner bij het bedrijf langs om even alles te testen. Dus ze gaan op een matras liggen. Dan testen ze uit. Willen ze wat hardere matras, wat zachtere matras. Dus ja, zo gaat het. En elke matras is inderdaad gepersonaliseerd aan de renner zelf. Iedere matras heeft 3 verschillende onderdelen. Dus die kunnen gepersonaliseerd worden.
4: Welke matras heeft Lennart van Eetveld? Een harde of een zachte?
5: Lenny slaapt vrij zacht, ja.
4: En Kraps?
5: Ja. Lars slaapt iets harder. Ja, ja, ja.
4: En Vice Trofair, die heeft geen matras nodig, want die valt sowieso in slaap, denk ik dan, na al die inspanningen?
5: Goh, bij Baptiste ligt dat toch helemaal anders. Baptiste is een man vol vuur en die krijg je niet zomaar in slaap.
4: Slaapt hij goed? Slaapt hij veel?
5: Die slaapt heel weinig.
4: Wat is heel weinig?
5: Ik denk een uurtje of 5 per nacht, dan zal het al veel zijn.
4: En wat denkt de matrassenman daarvan?
5: Ik heb hem al gezegd dat hij beter wat meer rust zou nemen. Als we Parijs willen halen met eventueel ja, de supercombativiteit, wie weet. Ja. Dan is het toch belangrijk om zijn rust te nemen en tijdig in zijn bed te gaan liggen.
4: Ja. En tot slot, hoe goed slaap jij in zo'n Tour? Heb jij ook je eigen matras er dan tussen gesmokkeld? Of moet jij dat op een gewone matras van het hotel doen?
5: Helaas slaap ik elke nacht op een andere matras.
4: Ai, daar ligt nog marge, hè. Dat kan nog beter, denk ik.
5: Dat zullen we dan eens met de ploeg bespreken naar volgend jaar toe, hoe we dat eventueel kunnen oplossen.
4: Ik ga je meteen laten onderhandelen. Dank je wel.
5: Dank je vriendelijk.
1: Ja, na Kevin de Iceman heeft Christophe Meul nu ook Joep de matrassenman gevonden.
0: Nog 105.
1: Inderdaad, nog 105 kilometer te gaan in de Tour in een ras-echte klimetappe. Straks na het nieuws blijven die Tour uiteraard live volgen, maar we gaan ook naar Spa-Francorchamps. De grote prijs begint zo meteen.
6: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Kidnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Ad Inferos.
11: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
16: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
17: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Go Jello!
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
12: Dat noem ik niet.

0: Past met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Brusselse brandweer zal dinsdag op de nationale feestdag staken. Door eventuele opvorderingen zal er bij de brandweer en ziekenwagens wel een minimale dienstverlening zijn. De brandweerdiensten staken tegen het aanhoudend personeelstekort en de te hoge werkdruk. Ook op oudjaarsavond was er om die reden een stakingsactie. Maar sindsdien is de situatie nog niet verbeterd, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
4: Integendeel is het nog erger geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn er weer een paar tiental brandweermensen vertrokken op pensioen of vrijwillig, die dat dus niet vervangen zijn. Dus het tekort aan brandweermensen loopt alleen maar op.
3: In de Ronde van Frankrijk is de 15e rit aan de gang, met straks aankomst op een helling buiten categorie. Afgelopen nacht werd gele truidrager Tadej Pogacar om 5 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. De tweede in het klassement, Jonas Vingegaard, kreeg zelfs om 2 uur 's nachts bezoek van de dopingcontroleurs. Dat is uitzonderlijk, zegt dopingexpert bij UGent, Peter van Eno.
5: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan en dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren, maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, maar geeft me bepaalde indicaties dat men buiten de reguliere uren zich dopeert en dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen.
3: En dan nog een streepje muziek, want op de Gentse feesten spelen op dit moment meer dan 600 klarinetisten samen een concert op het Sint-Baafsplein. Het is een initiatief van VLAMO, de koepel van amateurmuziekgroepen in ons land. Het massaconcert Clarifest is voor jong en oud.
6: Ik woon in Noorwegen en ik ben op vakantie in Gent en mijn dochter gaat dus ook meespelen. Zij verstaat geen Nederlands. Gelukkig muziek. Ja, je hebt je woorden nodig, hè.
7: Na 42 jaar klarinet spelen is een unicum.
8: Ik doe graag mee met zulke dingen. Ik speel in 2 orkesten. Ik vind de Gentse feesten dat iets speciaals, hè. Mm. En je ontmoet zoveel mensen en je weet zelf niet dat er zoveel mensen klarinet spelen.
3: De voorbije jaren waren er in Gent massaconcerten met honderden trompetisten en saxofonisten. Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt wel niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Straks meer Tour de France, maar eerst naar de Ardennen, naar het circuit van Spa-Francorchamps, want de grote prijs van België gaat bijna beginnen. Olivier de Wilde staat ieders.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Straks meer Tour de France, maar eerst naar de Ardennen, naar het circuit van Spa-Francorchamps, want de grote prijs van België

tot de 5 rode lichten uitgaan en dan de groene aangaan. En dan gaan we zien of Antonelli zijn polepositie tegenover Max Verstappen kan verdedigen. De rode lichten gaan aan en ze zijn uit. We zijn vertrokken en we kijken meteen hoe Antonelli van start gaat. Zeer goed, want maakt meteen een goed manoeuvre om Verstappen uit de bocht te houden. En dat gebeurt ook. Verstappen blijft voorlopig tweede. Wordt zelfs op de huid gezeten door Russell. Maar Verstappen verdedigt ook zijn tweede positie. Dus op die manier status quo. De twee Ferraris achter Russell aan. En die gaan nu allebei Russell bestoken. Maar dat is dus plaats 2. Terwijl we nu zien, Verstappen gaat voorbij Antonelli. Voilà, daar is het al gebeurd. Het is in Eau Rouge, denk ik, dat het is gebeurd. Het is nu de Camel, de lange reeks, de lange rechte lijn, gaat hij het proberen. Maar Antonelli gaat nu alweer. En dan ook nog een Ferrari. Is dat Hamilton? Die gaat ook nog eens voorbij Verstappen. Dus nu op dit moment Antonelli op 1. En dan zien we, denk ik, als het, ja, ik heb het heel snel proberen zien. Ik denk dat het nummer 44, dat is dan Hamilton op 2. En Max Verstappen is derde. Verstappen heel even dus, even op 1. Maar heel snel alweer op die lange rechte lijn. En dan zie je toch, wat ik daarnet al zei, een betere wagen, betere motor bij Mercedes. Die gaat meteen op dat rechte stuk voorbij de bolide van Red Bull, voorbij die van Max Verstappen. En zo dus opnieuw Antonelli op 1. Verstappen, die is het derde. En daartussen dus iemand van Ferrari. Ik blijf voorlopig zeggen dat het Hamilton is, maar het zou ook Charles Leclerc kunnen zijn. Maar ik denk aan ik denk dat ik toch ergens het nummertje 44 zie staan. Er is ook nog een crash gebeurd. We hebben een gele vlag natuurlijk ook in beeld, maar nog niet gezien wat er is gebeurd. Het zou om George Russell zijn gegaan, maar daar zijn we nog niet echt van op de hoogte gebracht. Alleen dus, nou, het is Leclerc. Het is Leclerc trouwens. Het is Charles Leclerc. Bevestiging nu dat de man op plek 2 in de Ferrari Charles Leclerc is. Maar ook wellicht heel even nu temporiseren. Iedereen op zijn plek blijven. Oelala, ja, ja. Russell stapt alweer uit zijn wagen. Dit is al einde van de GP voor George Russell. Was nogthans op plek 3 begonnen. En hij springt al over de gele bandenmuur. Hij wandelt al naar het naar de pit. Hij knukt van nee, dit is een drama voor George Russell. Met zijn Mercedes had hij gehoopt vandaag nog eens punten te pakken. Had hij gehoopt om die zege in Oostenrijk van 2 GP's geleden nog eens een mooi vervolg te geven hier in België. Maar nee, het zal niet zijn. Want zijn auto staat tussen het beige grind. En daar wil je niet staan. Hij dus einde race. Ik denk niet al te veel brokstukken op het terrein, op het parcours. En dus iedereen meteen ook even binnen. Ik zie onder andere Verstappen nu binnengaan. En we gaan zien of het is Hadjar, sorry. Het is alleszins iemand van Red Bull. En het is Hadjar die meteen binnengaat. Meteen een andere bandenset gaat steken. En deze gele safety car dan maar gebruik maken. Maar we zijn nog maar 1 ronde ver. En er is al een gele wagen op het terrein. Even dus herbronnen. Maar het is wel eindrace nu al voor George Russell.

0: En in dezelfde taal gaan wij nog wat reclame proberen te maken voor onze Sportstad Tour quiz. Je mag je inschrijven, over zo'n 20 minuutjes gaan we quizzen voor die groene trui uit de Ronde van Frankrijk. Inschrijven kan op twee manieren, via de Radio 1 pagina op VRT Max of via onze app met vermelding Tour quiz.
1: En dan gaan wij nog eens naar de Ronde van Frankrijk, want is er nu intussen al een vlucht, Christophe?
2: Ja, misschien dat de goeie nu aan het wegrijden is, want veel volk, meer dan 20 man, met daarbij alweer Tom Pidcock. Hij de best geplaatste op, in de top 10 natuurlijk, op 8 minuten van Tadej Pogacar. En heeft het gezelschap onder meer van, en ik pik daar dan de belangrijkste namen uit, Kevin Vauclin, Ilan van Wilder, we hebben Victor Kampenaerts. Ik denk ook Brent van Moer dat hij erbij zit. Mauro Schmid, een ritwinnaar. We hebben Vauquelin, Jan Bernal, Matej Mohoric, Alex Baudin, Ben Healy, Quinn Simmons en Tim van Dijk. Dus van Dijk, dat is heel duidelijk. Daar straks hebben we al gezien dat van Dijk, de Nederlander, de ploegmaat van Remco Evenepoel, dat hij ook al probeerde mee te gaan. Nu nog eens een keertje. Natuurlijk gaat Tim van Dijk vandaag de aankomst op Plateau de Soleil niet overleven, niet meedoen voor de prijzen. Dus kan ik daar maar één ding uit afleiden. Dat is een mannetje meesturen in die aanval om proberen straks na de Col de la Croisette, de Salève, om nog eventueel in de vallei steun te kunnen bieden aan Evenepoel, mocht er iets gebeuren. Dat is het enige dat ik daar kan uit afleiden. En hetzelfde geldt voor Victor Kampenaerts en Bruno Armirail, twee ploegmaats van Vingegaard. En vooral Jan, omdat Armirail heel ostentatief de vingerbeweging deed ronddraaien. Ja, ronddraaien voor Armirail niet, want die gaat deze etappe ook niet winnen. Dus daar schuilt dan wel een opdracht achter.
3: Ja, je zou denken van wel. Allee, ze hebben twee renners mee bij Visma Liezebike, met Armirail en Kampenaerts. Maar ja, geen van de twee lijkt in staat om uit deze groep te winnen. Dus ja, laat ons hopen dat dat deel uitmaakt van een tactisch plan waarbij ze de koers openbreken op de Col de la Croisette.
2: En Adam Yates, wat kan je daaruit afleiden? Want zoals gezegd, ja, hij is eigenlijk wel bergop de mindere van de McNulty's, Tim Wellens, Groschartners van deze wereld, toch?
3: Ja, of ze hebben gepiekt en hem wat achter de hand gehouden voor de laatste week, voor vandaag. En ja, de dubbele beklimming van Alpe d'Huez, dat zou natuurlijk ook kunnen. Op papier blijft het toch een renner die heel goed bergop rijdt. En ja, minder dan McNulty, daarmee ben ik akkoord. Maar dat blijft relatief. Het staat uiteindelijk nog altijd maar op 22 minuten in het klassement. Dus heel slecht heeft hij dan ook niet gereden.
2: Nee, we zitten echt in het zuiden van Zwitserland natuurlijk, van Genève. We flirten met de grens, met de Zwitserse grens. En gaan zo dadelijk dan, als je het bekijkt vanuit de Jura, maken we een streep zuidwaarts en dan een bocht naar links om onder het meer van Genève uit te komen straks op Plateau de Soleil. Ik denk dat de vlucht vertrokken is, beste Jan. 32 seconden. Plots gaat het heel snel. De groep Tim Merlier al op 6 minuten gemeld. En Jasper Philipsen in een ander groepje op 3 minuten. We zitten op 90 kilometer van de streep. Tobias Johannessen heeft materiaalpech en legt zijn fiets van Belgische makelij wel heel voorzichtig en met heel veel respect op de stoeprand. En kijk dan nog eens even achterom. Dag. Fiets nummer 1, want hij springt nu op de reservefiets in een andere kleur. 90 kilometer nog.
3: Ja, die is ongelakt. Lijkt misschien een keuze voor nog lichtere fiets, ik weet het niet. Bizarre keuze dan wel, want of hij moet op een aerodynamisch model gestart zijn en nu echt op een klimmodel overschakelen. Maar uiteindelijk heeft hij sowieso de vlucht gemist. Dus dat op is papier dan altijd leuke ondernemingen. Maar weinig winst in te boeken.
2: Voilà, de vlucht van de dag is vertrokken. We geven de namen Yates, Armirail, Kampenaerts, Van Dijk, Simmons, Baudin, Ili, Paré-Peintre, Vino, Kurov, de zoon van Mohoric, Bernal, Vauquelin, Ilan van Wilder. Ilan van Wilder die vanochtend een beetje gepikeerd antwoordde in de ochtendinterviews. Mauro Schmid, Marco Frigo, Raúl García Piernia, Aina Rubio, Tom Pidcock, Berend van Moer, Ewen Kostiou, Guillaume Martin, Yannis Voisard et pour finir Alexandre Delettre.

0: word hier altijd rustig en relaxed van. En ik zal niet de enige zijn. Kroang Bin was dat.
1: Heerlijk nummer is dat.
2: Toegepaste pedaalkunde.
1: Toegepaste pedaalkunde is vandaag met Marijn de Vries. Niet meer op de camping in Nederland, maar waar ben je dan wel, Marijn?
3: Ik ben in Frankrijk en volgens mij, maar dat weet je nooit zeker als je in de tour zit, ben ik nu in een plaatsje en dat heet Contamine-sur-Arles. Daar is vanavond de uitzending van Vive le Vélo.
0: Okay. Het klinkt pittoresk alvast.
1: Ja, inderdaad.
3: Het is ook pittoresk, want ik sta hier ook bij een heel mooi klein chateautje en daar wordt nu de set opgebouwd.
1: Oké, mooi. En daar ben je de koers intussen ook al volop aan het volgen,
3: zeker? Zeker weten, ja. In de camper van Vive le Vélo staan zelfs twee televisies aan. Dus het kan je niet ontgaan. Zelfs als je ogen daar dicht doet, dan krijg je het nog mee.
1: En dan is het toch een kleine stap van de camping naar de camper intussen.
3: Eigenlijk wel, hè? Zeker.
1: Goed, Marijn. De term van de dag lijkt met de vlucht die nu vertrokken is, of lijkt te zijn toch, zeer toepasselijk. Hè? We gaan eens even luisteren.
4: Wel eens die doortrekt.
5: Blijkbaar de opdracht gekregen.
4: Ja.
5: Moet hij de satellietrenner met dienst worden?
4: Blijkbaar.
1: De satellietrenner. Misschien eerst, wat betekent het?
3: Ja, ik vind het zelf echt een heerlijk woord, de satellietrenner. Ja, het is de renner of de renners die als vooruitgeschoven posten, zo worden ze ook genoemd, of vooruitgeschoven renners, eigenlijk in de kopgroep worden meegestuurd. Vaak in bergetappes. En dan op het moment dat de kopmannen gaan op een beklimming, dan zijn deze satellietrenners al vooruit. En dan sluit bijvoorbeeld dadelijk Pogacar of Vingegaard aan bij de satellietrenner. En die kan dan nog helpen. Dus normaal gesproken had zo'n knecht er al afgemoeten als hij in het peloton was gebleven. Die had dan al moeten lossen. Maar omdat hij vooruit is, kan hij dan daar nog werk verzetten voor zijn kopman.
1: Oké. En ik zei dus, het lijkt zeer toepasselijk deze term. Ja. Met wat er nu dus aan het gebeuren is in de kopgroep die weg is. En daar ben je het mee eens?
3: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, het is deze tour nooit helemaal duidelijk of zo'n kopgroep dan echt wegblijft of toch nog even weer teruggepakt wordt. Maar op dit moment lijkt het erop dat ze weg zijn. En voor Jonas Vingegaard zit Armin Rai vooruit en Kampenaerts.
1: Ja.
3: En voor Pogacar zit Yates vooruit. Dus dat zijn dan de vooruitgeschoven posten die als dadelijk de slotklim gaat beginnen, hopelijk al halverwege zijn bijvoorbeeld. En op het moment dat Vingegaard en Pogacar dan aansluiten, dan kunnen ze nog wat werk verzetten.
1: Ja. Inderdaad, en ik zie ook Tim van Dijken. Of ben ik dan te chauvinistisch als ik kijk naar Remco Evenepoel?
3: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb vooral even naar de twee hoogste in het klassement gekeken. Maar ik denk dat Evenepoel ook heel blij is dat een van zijn ploeggenoten in de vlucht zit. Ja, ik denk wel dat de term satellietrenner heruitgevonden is door Wout van Aert in de Tour de France van 2022. Ja. De eerste Tour de France die Jonas Vingegaard won. Want daar deed hij dat steeds. Zat hij steeds in de vroege vlucht. En hij heeft ook wel eens letterlijk op een bergtop staan wachten. Dus stilgestaan om Vingegaard op te vangen. En met hem verder te rijden. En zo heeft hij bijvoorbeeld in die Tour de etappe naar Hautacam gewonnen. En daar ook de gele trui gepakt. Ja, dat was echt fantastisch en spectaculair om te zien. Ik vraag me af of deze vlucht zo ver gaat reiken dat die satellietrenners ook uiteindelijk hun functie kunnen vervullen. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling als je satellietrenner bent. Maar in deze Tour is het nog niet zo heel erg vaak gebeurd. Maar toen was het echt een spektakel. Het was heerlijk om naar te kijken. Dus ik mis Wout van Aert ook wel in deze Tour om die reden.
0: Ja, we missen hem allemaal. En we zijn dat voorbeeld dat je hier aanhaalt, Marijn, met z'n allen nog niet vergeten, denk ik. Dat was inderdaad bijzonder knap. En daar is het, als het over Van Aert gaat, niet bij gebleven, hè? Denk maar aan een Giro van een paar jaar geleden.
3: Ja, toen heeft hij Yates aan de overwinning geholpen. Dus dat bedoel ik ook, want hij heeft de term opnieuw uitgevonden, want hij is daar zo ongelooflijk goed in. Die functie die had hij ook zeker deze Tour weer vervuld. En ik denk ook dat hij bij Visma Leasebike nodig wordt gemist, want ze hadden echt nog wel zo'n renner als hij erbij kunnen gebruiken. Of nou ja, nog wel zo'n renner. Er is niemand anders die dat zo goed kan als hij. Dus natuurlijk wordt hij dan enorm gemist.
1: Doet het eigenlijk nog veel, Marijn, zo'n satellietrenner? Want als ik dan denk aan bijvoorbeeld Tadej Pogacar, die is zo goed en zo sterk en zo dominant. Heeft hij dat überhaupt nodig?
3: Ja, ik denk dat hij op dit moment niks nodig heeft. Zelfs als hij zonder ploeg de Tour de France zou rijden, denk ik dat hij nog zou winnen. Maar dit bewuste voorbeeld dat ik net gaf met die overwinning op Hautacam van Vingegaard.
1: Ja.
3: Toen heeft Van Aert met name ook in de afdaling en in de vallei heel veel betekend. En dan kan zo'n satellietrenner, dat was ook bijvoorbeeld in de Giro zo die jullie net aanhaalden, die kan dan echt een hele grote functie hebben. Want als je als kopman in het wiel kan kruipen en je hoeft niet zoveel energie te verspillen in het dal. Ja, dat is natuurlijk van goud waard.
1: Is het eigenlijk een tactiek die volgens jou dan de laatste jaren wat meer terug naar de oppervlakte is gekomen?
3: Ja, want je ziet de koersen eigenlijk veel vroeger al ontbranden. Finales beginnen veel eerder. En dat heeft ook alles te maken met de enorme verandering in voeding in de koers. Dus renners gaan van veel verder aan. Dat betekent ook dat zo'n satellietrenner in die zin al veel sneller vooruitgestuurd kan worden. Omdat hij dan ook nog de energie heeft om zijn kopman te helpen. Dus ik denk wel dat, omdat die koersen spectaculairder en langer spectaculair zijn, dat die satellietrenner een grotere functie heeft gekregen. Al is dat deze Tour weer anders, omdat de verhoudingen ook anders liggen met een Pogacar die er zo ver bovenuit steekt.
0: Ja. Maar oké, okay, Marijn, vandaag met de vlucht wordt misschien het tegendeel bewezen van wat ik nu ga zeggen, maar als ik van de concurrerende ploeg zou zijn, dan zou ik wel denken, ja, maar die satellietrenner, die ga ik ook niet laten rijden in de vlucht. Die wil ik
3: terughalen. Maar dat zie je dus ook, ja, maar dat zie je dus ook gebeuren. Dus dat is ook wel een van de redenen dat er weinig vluchten het hebben gered nog deze Tour. Zeker ook met satellietrenners in. Of dat er een aantal renners zijn waarvan je gewoon weet, ah, die laten ze nooit rijden. Zo is UAE bijvoorbeeld een team die Jurgensen nooit wil laten rijden. Dus die wordt heel vaak teruggepakt als die in een vroege vlucht dreigt te zitten. En zo zijn er wel meer renners waarvan gedacht wordt, ja, die moeten we toch niet mee hebben in zo'n vroege vlucht. Die houden we liever in het peloton. Dus dat is dan ook nog wel weer zo'n strijd binnen een etappe.
1: Ja, durf je een voorspelling maken voor de vlucht die we nu zien? Want ik zie nu 2,5 minuut hebben ze op dit moment. Of is dat te vroeg om te zeggen of die het gaan halen of niet?
3: Ja, ik denk dat Pogacar het gaat halen. Dus hoe hij dat ook doet, met zijn satellietrenner of zonder. Ja. Ik ben bang dat hij de veelvraat blijft deze Tour. En dat hij ook deze etappe voor de rustdag graag op zijn naam wil schrijven.
1: Oké, okay, kijk. Dat is heel duidelijk. Dankjewel, Marijn. En vooral ook dankjewel om ons nog eens helder en duidelijk uit te leggen wat een satellietrenner is. Veel plezier vanavond weer in Vive le Vélo.
3: Dankjewel.
1: Tot de volgende.
2: Sporta Tour.
0: En er wordt opnieuw gereisd op Spa-Francorchamps, Olivier de Wilde.
6: En hoe, want er is hier in die eerste 10 ronden al zoveel gebeurd, al zoveel positiewissels gebeurd. Ook nu net een botsing tussen Leclerc en Piastri. Dat was in de race voor plek 4-5. Van 4-3, waarin Piastri voorbij Leclerc wou en naar de plek 3 wou. En ze kwamen op de Camel heel lang en vrij gevaarlijk naast elkaar rijden. En op het moment van het uitsturen van een klein bochtje van remmen ging Leclerc een beetje naar links en tikte daardoor Piastri aan. Helemaal niet blij, terwijl we nu ook melding krijgen van de eerste botsing van deze race, dat Hamilton 5 seconden straftijd zal krijgen voor zijn manoeuvre bij Russell. Dus de botsing tussen Russell en Hamilton helemaal in de eerste ronde, daar gaat Hamilton dus voor bestraft worden. 5 seconden, dat is niet niks. Dat zal straks hem zuur komen te staan. Maar ja, wie de helemaal ik wou een lelijk woord gebruiken, maar hij zal er echt wel de pest in hebben. George Russell, die rijdt niet meer mee. Die is sinds de eerste ronde er niet meer bij, George Russell. En het wil nu net lukken dat Russell geen WK-punten zal pakken vandaag, uiteraard. Maar als Hamilton het vrij goed zal doen en 8 punten of meer pakt, ja, dan springt Hamilton over Russell in de WK-stand naar plek 2. Ja, dat is dan helemaal zuur dat het net tegen hem gebeurt. Maar die 5 seconden gaan natuurlijk misschien wel betekenen dat er wel een paar plaatsen verlies zal zijn voor Hamilton. Maar dat gaan we straks zien bij een eventuele pitstop van Hamilton. Dat zal sowieso moeten gebeuren. Over pitstops gesproken, ook iets heel interessants gebeurt tijdens die gele wagen daarnet. Toen de gele vlag, toen de yellow car op het terrein was. Isaac Hadjar van Red Bull, die ging meteen pitten. Die ging van zijn harde naar zijn mediums. En een ronde later, toen de gele vlag nog steeds actief was, ging hij weer naar zijn harde. Dat wil dus zeggen dat hij op die manier zijn verplichte 2 bandensets heeft gebruikt, namelijk hard en medium. Rijdt nu weer op hard. En het zou dus wel eens kunnen dat hij er gaat proberen erin te slagen om de hele 44 rondes op deze Spa-Francorchamps op 1 bandenset te rijden en eigenlijk nooit meer te pitten. En dat zou hem wel eens, als dat ook lukt, een mooie resultaat kunnen opleveren. Voorlopig rijdt hij op plek 15. Begon op plek 21 van daarnet om 3 uur. Wie op plek 1 nog steeds rijdt, Kimi Antonelli, ik moet het niet meer zeggen. Hij blijft de man die te kloppen is. En hij is niet te kloppen momenteel. Want Verstappen probeerde het wel bij de start, maar kwam heel snel terug en werd zelfs door Leclerc naar plek 3 geslagen. Maar dat is ondertussen wel weer veranderd. Verstappen is voorbij Leclerc gegaan op Camel. Ja, het is nu eenmaal de plek waar je met je boost, met je boostknop in deze nieuwe wagens echt wel het verschil kan maken. En dat heeft Max Verstappen gedaan. 11 ronden ver hier in een hele, hele mooie Spa-Francorchamps. Waar we dus Antonelli op 1 zien, Verstappen op 2, Leclerc en achter hem ploegmaat Hamilton. Maar die gaat dus met die straf voor die crash van Russell straks nog eens 5 seconden in de pitlane moeten blijven. En terwijl we ook zien dat Leclerc en Piastri onderzocht worden voor hun botsing daarnet. Dus die ook zouden wel eens, en dan denk ik dat Leclerc de gebeten hond zal zijn, wel eens een beetje pech kunnen hebben met nog een FIA-wedstrijdleidingsbeslissing. Maar voorlopig zeg ik dus Antonelli Verstappen, Leclerc, Hamilton. Dat is de top 4 in deze eerste 11 ronden van deze GP van Spa-Francorchamps. Sporta Tour.

0: Er is de Ronde van Frankrijk vandaag. Er is de Grote Prijs van België in de Formule 1. Maar er is ook motocross met de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Jarno Poli, goedemiddag. Je bent er voorbij gekomen hier in de studio. Omdat daar toch wel al een en ander over te melden valt.
1: Ja, de eerste reeks is aan de gang. Daar in Groot-Brittannië in de MXGP. Dan zitten we natuurlijk in de koningsklasse. En al na 5 ronden zagen we onze WK-leider Lucas Koene, de 19-jarige Lucas Koene, afdraaien. Dus dat is niet zo goed nieuws. Natuurlijk, zijn voorsprong in de stand is nog wel 61 punten. Vandaag kan hij sowieso die leidersplaats niet verliezen. Mm-hmm. Maar vorige week, tijdens zijn uitstap naar Amerika, is hij al gevallen. Tijdens de kwalificaties gisteren in Groot-Brittannië is hij nog eens gevallen. Waren er problemen met de motor? En dan, ja, na zo'n 5 ronden zagen we hem plots afdraaien. De pit inrijden en gewoon wegrijden. Hij moest ook getroost worden door het team. Hij zit daar natuurlijk met die helm en dan kunnen we dat niet goed zien. Maar het leek wel alsof er toch een paar traantjes bij waren, maar dat weet ik dus niet zeker. We hebben geen beeld gezien van een valpartij, dus er moet toch wel iets zijn met die motor. Benieuwd of ze het in de tweede reeks dan toch zullen goed krijgen. Want ja, als hij niet zou starten, ja, dan verliest hij zomaar 50 punten. Heeft er nu 61 punten voorsprong. Dan zit Geoffrey Herlings, een grote concurrent, zomaar weer in zijn spoor. Want die Geoffrey Herlings rijdt nu na 9 ronden aan de leiding en is dus op weg naar de 25 punten in de eerste reeks. En wellicht ook wel in die tweede reeks straks.
0: Ja, en die tweede de reeks is pas later vandaag.
1: Ja, dat is pas voor 6:00.
0: Ja, inderdaad, dat is nog een stukje later. In de MX2 zit natuurlijk de andere Koene. Hoe is het bij hem geweest in de eerste reeks?
1: Ja, ik zou willen zeggen even slecht, maar het is net wat minder slecht, maar het is ook wel heel slecht afgelopen. Want hij is zijn leidersplaats wel kwijt. Hij is pas 10e geworden, had ook een zeer slechte start. Normaal is dat nog wel zijn handelsmerk. Snel starten, maar is pas op plek 14 begonnen. Is dan wel nog wat kunnen opschuiven, maar uiteindelijk toch ook pas 10e geworden. En zijn grote concurrent, ook daar de grote concurrent, die wel de eerste reeks gewonnen heeft, Guillaume Fares, de Spanjaard. En die heeft de leidersplaats overgenomen. Het scheelt nu nog 2 punten in de stand. Straks is er wel nog die tweede reeks. Ja. Dus wie weet kan hij deze grote prijs wel nog afsluiten als leider, Sacha Koene. Maar dan zal hij wel beter moeten doen. Voor hem was er wel een valpartij en hij had al zijn sleutelbeen gebroken. Vorige week ook in Amerika daar. En dan maandag is hij geopereerd. En daarna net viel hij nog eens, ik denk wel op het andere sleutelbeen. Maar goed, ook meteen paniek bij het team. Hij kon uiteindelijk de race wel nog uitrijden. Maar dus als 10e en ja, niet meer als leider voorlopig.
0: Ja, dus voorlopig geen goed weekend voor de broers Koene.
1: Nee, absoluut niet. Gelukkig was er wel nog een derde plaats voor Liam Everts vanuit Belgisch oogpunt. Okay. Dan toch nog iets positiefs.
0: Een positieve noot om af te sluiten. Dankjewel, Jarno.
2: Een schaarse positieve noot. Goed, in tegenstelling tot Lucas Koene zit Pieter van Walleghem in de Tour wel nog altijd op zijn motor. Pieter, ik ga ervan uit, alles naar wens. Bij welke renners zit je nu?
3: Alles naar wens. We zijn naar de kopgroep gegaan. Verandering van landschap ook rond ons. We hebben die lange, lange afdaling waar we 75, 80 kilometer per uur reden. Daar hebben we, die hebben we achter ons gelaten. De naaldbomen hebben we ingewisseld voor loofbomen. Een iets meer open landschap nu. En dat heeft ook wel voor wat ademruimte in het peloton gezorgd. Want in die lange afdaling is het natuurlijk onmogelijk om bij de volgwagen te komen. Om daar iets op te halen. Een beetje ijs, een beetje water, eventueel een plasje te doen. Dat was nu wel allemaal mogelijk. Mathieu van der Poel was de eerste die even langs de kant ging staan. En al snel volgde ook Tadej Pogacar. En ook Remco Evenepoel even een plasje gedaan. Om dan weer te kunnen aansluiten. En van die rust in het peloton hebben ook wij kunnen gebruik maken. Om de oversteek te maken naar voren, naar die grote kopgroep. Daar zijn we zo net komen aansluiten. Maar we zitten nog helemaal achteraan de volgwagens. Dus echt de kopgroep van dichtbij gezien. Nee, dat is voorlopig nog niet gelukt. Maar we hebben de oversteek wel kunnen maken. Want iets meer rust in het peloton na die lange, wel zeer mooie afdaling. Maar vooral ook zeer snelle afdaling.

0: In a Minute van Selassou en de Gallants. We zijn half vier al flink voorbij, dus is het hoog tijd voor dit.
1: Sportatour quiz.
2: En uiteraard hangen er dan weer twee kandidaten aan de lijn. Ik ga beginnen met kandidaat nummer 1 en dat is Davy. Dag Davy, goedemiddag.
3: Goedemiddag Caro.
2: Een zeer oplettende luisteraar kan jou misschien wel herkennen. Want Davy, vorig jaar was je hier blijkbaar ook. Ja, ik was er toen nog niet, dus ik herken je helaas niet. Sorry.
3: Ja, dat klopt. Ja. De eerste zondag van de Tour heb ik ook meegedaan.
2: Vorig jaar,
3: maar
2: toch?
3: Maar verloren.
2: Ja, ah, ja, verloren. Vorig jaar. Ai. En was het nip toen eigenlijk?
3: Ja. Het was nip, kwam op de laatste vraag. Ja, ik moest twee van de twee Belgen die het WK veldrijden op podium stonden. En, ja? ik dacht dat er maar één op podium stond, te Wout, maar Thibonet stond natuurlijk ook op podium. Hè.
2: Ja. Ja, kijk, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk, hè, dat er af en toe eens iets misloopt in zo'n quiz.
0: Herinneringen aan het recente verleden van Sportsatour.
2: Ja. Inderdaad.
0: En dan is het de vraag, want natuurlijk Davy, heb jij een tegenspeler nog? Maar is die er? Ruben was daarnet even weg, we waren de lijn even kwijt, maar probeer nog eens, Karel.
2: Ruben, ben jij terug intussen?
4: Ja, ik ben terug. Ja,
2: goed. Geen probleem. Maar je bent terug, dat is het belangrijkste. En jij speelt dus tegen Davy. Ik weet niet of je dat hebt gehoord net, maar Davy heeft vorig jaar dus alles meegedaan aan de quiz. Die heeft toen verloren, dus ik denk wel dat je een extra gemotiveerde tegenstander zal hebben.
4: Nou, ik ben zelf ook gemotiveerd, dus...
2: Voilà.
4: We zien wat gaat geven.
2: Voilà, inderdaad. Zo is het. We gaan zien wat het gaat geven. We gaan eraan beginnen aan onze quiz. Davy mag wel als eerste aan de beurt. Goed. Vraag 1. Wat is de bijnaam, Davy, van startplaats Champagnole? Is dat A, de parel van de Jura, B, de schat van de Jura, of C, de poort naar de Alpen?
3: De parel van de Jura.
2: Parel van de Jura is juist. Meteen door naar vraag 2. Aan welk land grenst departement Jura? Is dat A, Duitsland? Is dat B, Zwitserland? Of C, Italië?
3: Zwitserland.
2: Het lijkt alsof je gestudeerd hebt op de Jura. Gaat vlot?
3: Nee.
2: Vraag 3. Nog altijd bij jou. Welke typische specialiteit kan je bovenop Plateau du Soleil-Saint, de slotkim, van vandaag eten? Is dat A, beignet de pomme de terre, dat zijn knapperige gefrituurde aardappelkoekjes? Is dat B, escargot, slakken? Of C, tarte aux myrtilles, bosbessentaart?
3: Het laatste, bosbessentaart, denk ik.
2: Dat is niet juist. Wat betekent dat de beurt naar Ruben gaat voor het eerst?
4: Ik denk A.
2: A is wel juist, inderdaad. Knapperige gefrituurde aardappelkoekjes. Klinkt niet slecht, hè, Ruben?
4: Nee, dat klinkt zeker niet.
2: Als je van aardappelen houdt, tenminste. Goed, vraag 4 bij jou dus, Ruben. In de winter kan je er vooral langlaufen, Plateau du Soleil-Saint. Hoeveel kilometer piste heb je er eigenlijk ter beschikking? Is dat A, 35, B, 100 of C, 135?
4: B, 100.
2: Nee.
4: Fuck.
2: Dus, is het aan Davy?
3: 135.
2: Dat is ook te veel. 35. Was het juiste antwoord. Dat betekent dat we opnieuw bij Ruben zitten voor vraag nummer 5. Hoe vaak deden ze Plateau du Soleil-Saint al in de Tour, Ruben? A, 1 keer, B, 10 keer of C, 0 keer?
4: C, 0 keer?
2: Ik hoor twijfel in je stem, maar het is wel juist. Het is vandaag nog maar de eerste keer dat die klim in de Ronde van Frankrijk zit. Was het een klein gokje?
4: Ik dacht 0 of 1, maar goed gegokt.
2: Voilà, de juiste gok brengt jou naar vraag 6, Ruben, de voorlaatste vraag. De klim zat eerder dit seizoen wel al in Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Wie won toen bovenop Plateau du Soleil-Saint? Was dat Egan Bernal, was dat Juan Ayuso of was dat Isaac Del Toro?
4: Dat was Isaac Del Toro.
2: Dat was inderdaad Isaac Del Toro. Een goed antwoord, Ruben, en dat brengt jou bij de slotvraag. Die vraag die gaat bepalen of jij groen wint of dat jouw tegenstander er toch nog mee vandoor gaat. Hier gaan we. We zijn bezig aan rit 15 in de Tour, Ruben. Hoeveel ritten won Pogacar dit jaar al?
4: Hij won al 4 ritten.
2: Won hij al 4 ritten? Dat is zo. Hij won al 4 ritten. Dat betekent, Ruben, dat het groen voor jou is. Davy grijpt er net naast opnieuw, net als vorig jaar. Sorry, Davy, maar je had ook weer een sterke tegenstander in Ruben. Proficiat, Ruben. Ja.
4: Dankjewel.
0: En Davy, ja, je weet wat ze zeggen. Dit moet je onthouden, wat ik nu ga zeggen. 3e keer, 3e keer. Dus gewoon, ja, je blijven kandidaat stellen en blijven luisteren naar Sportza Tour.
2: Wij verwachten jou volgend jaar opnieuw.
0: Ja, ja, en vooral, we gaan nu ook nog niet afscheid nemen van elkaar, want je kent het concept intussen misschien wel. Diegene die het niet gehaald heeft in de quiz mag hier altijd de volgende plaat kiezen. Ik moet er wel bij vertellen, Davy, dat we de keuze voor jou al herleid hebben tot deze 2 klassiekers.

0: keuze zat als het gaat over Frans Gall en hits uit de jaren 80. Wij zijn dit keer voor Desbranche gegaan en daarna Lio, een Belgisch-Portugese zangeres die diezelfde jaren 80 heeft geopend met Amoureux Solitaire. Dave, ben je er al uit?
1: Nee. Ik bedoel Frans Gall met Desbranche.
0: Frans Gall, ja, vinden wij een uitstekende keuze. Die komt eraan, zal zo dadelijk dus te horen zijn. Dankjewel om mee te spelen, Ruben. Davy, liever ben jij... Ruben is het, die quiz gewonnen
2: heeft.
0: Ben jij er nog?
2: Gefeliciteerd
1: nog, Ruben.
0: Ja. Lekker sportief.
3: Ja, dank u, Davy. Ja,
0: waar ga je je groene trui showen, Ruben? Waar gaan we die te zien krijgen? In welke regio?
3: Regio Tempsen. Dus regio José de Kouwen.
0: Mooie streek om te fietsen natuurlijk ook, hè. Mooie zomer nog allebei, met of zonder groene trui. En hier is Frans Gall.

0: Heerlijk nummer van Frans Gall, de keuze van Davy. En zo is onze quiz voor vandaag alweer verleden tijd. Maar Caro, we hebben toch nog een belangrijke mededeling, hè, met het oog op morgen.
1: Ja, het zal wel zijn, want morgen is het rustdag natuurlijk. En dan zijn wij er van 4 tot 6. En in die 2 uur gaan we voor 1 keer een wat andere quiz spelen. Want we hebben namelijk iets bijzonders voor jullie in petto. We mogen namelijk een trip naar de laatste aflevering van Vive le Vélo volgende week zondag in Parijs wegschenken.
0: Ja, en heel concreet betekent dat de winnaar van de quiz van morgen samen met een partner naar keuze, want je mag die zelf kiezen, die partner die wordt niet opgelegd, op zondag op de trein mag stappen richting Parijs. Dan word je ontvangen door de ploeg van Vive le Vélo. Je maakt dan de live-uitzending mee en na een overnachting in Parijs keer je de volgende dag weer huiswaarts.
1: En ik ga al een tip weggeven voor wie morgen wil meespelen. Denk misschien al eens goed na over wat er dit seizoen al allemaal te zien was in Vive le Vélo. En morgen tussen 4 en 6 naar Sporza Tour luisteren natuurlijk. Dat kan ook wel.
0: Ja, en nu de focus op de toeretappe van vandaag en natuurlijk ook op die grote prijs van België in de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Wat is daar nog allemaal gebeurd, Olivier de Wilde?
2: Heel veel. Ik zal maar eerst beginnen met het feit dat Hamilton tijdens een pitstop bijna een mechanieker heeft omvergereden. De man zat bijna zelfs eigenlijk onder de band van Hamilton. En het was echt een angstaanjagend beeld om te zien. Het moest heel snel gaan en Hamilton rijdt al een hele tijd kregelig rond met die tijdstraf van die 5 seconden aan zijn been. En ook het feit dat hij toch een beetje moet laten begaan en eigenlijk in die strijd van Charles Leclerc. Dat voor Hamilton, maar vooral vooraan is er, omdat er een op een bepaald moment, is nog niet in beeld geweest trouwens, een moment was waarin Arvid Lindblad een foutje heeft gemaakt en er zijn een beetje brokstukken op het terrein gekomen. Heel snel de safety car ingezet, een virtual safety car. Wil nu net dat Antonelli en Verstappen, de nummers 1 en 2 op dat moment in de race, allebei al net waren gaan pitstoppen. Meteen heeft Ferrari daarna geroepen naar Leclerc en Hamilton, snel pitten, nu pitten, en dat is ook gebeurd. Met name dus door die hele situatie van de virtual safety car, dat er ook niet kon doorgereden worden, heeft Leclerc optimaal geprofiteerd. En is hij voor Antonelli terug op de baan gekomen tijdens die virtual safety car. Heeft hij dus perfect geprofiteerd van de situatie. Ja, en dat wil dus zeggen dat Antonelli zijn geweldige positie als man op nummer 1 kwijt is. En wat dan ook gezegd over Lando Norris. De man die op plek 13 is begonnen in deze race, rijdt momenteel tweede. En is eigenlijk zelfs op een bepaald moment eerste geweest. Maar Leclerc is hem voorbij gegaan. En is nu nog steeds wel aan het jacht maken op die eerste plek tegenover Leclerc. Maar er moet ook wel gezegd dat Lando Norris nog eens 1 keer gaat moeten binnenkomen voor een pitstop. Het zal ferm tegen zijn goesting zijn, maar hij zal het toch moeten doen. Want hij is op die medium, of die harde band, sorry, begonnen. En hij zal nog wel eens moeten switchen naar medium banden. Dat is dus een heel snel samengevat, want er is heel veel gebeurd. Er was ook Max Verstappen, die nu nog maar net heeft omgeroepen over de radio, dat hij op zijn harde, nieuwe harde banden absoluut geen grip heeft. Benieuwd wat dat nog gaat geven. En Piastri, die is trouwens met Norris ook bijna aan het vechten geweest. De twee ploeggenoten, als je het een beetje volgt, dan weet je dat het langs alle kanten heeft gegensterd hier op Spa-Francorchamps. Piastri is voorbij Norris, dan Norris weer voorbij Piastri. Heel snel op elkaar gevolgd die inhaalbewegingen daar tussen de twee McLarens. Nu terwijl we kijken naar Antonelli, die jacht maakt op Norris. Want ja, die moet voorbij Norris geraken. Eigenlijk is Norris op dit moment ook quantité negligible. Namelijk dat Norris straks nog wel eens uit het deelnemersveld zal worden gehaald voor een pitstop. En dan wordt het weer Leclerc 1 en Antonelli 2. Maar Antonelli moet nu vooral zorgen dat die afstand, dat die tijdsverschil tussen Leclerc en hem, dat zo klein mogelijk blijft. 25 ronden ver, heel veel gebeurt. Charles Leclerc momenteel op weg naar een nieuwe zege. Dat zou dus 2-op-2 zijn voor Ferrari, want na Silverstone ook Spa-Francorchamps. Maar dus nog een heel pak rondes te gaan. Nu 25 van de 44 afgewerkt. Benieuwd wanneer Norris gaat binnenkomen en de tweede plek aan Antonelli gaat geven. Maar dus voorlopig Leclerc op 1 in deze Spa-Francorchamps.
1: Van Spa-Francorchamps door naar Frankrijk. De renners hebben al 120 kilometer afgewerkt, maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen. Christophe en Jan, wat is het volgende obstakel, zeg maar, dat ligt te wachten?
3: Wel, het volgende obstakel is zo dadelijk de Col de la Croisette. Heel kort, hè, zoals gezegd, al een aantal keer in deze uitzending. Maar gemiddelde stijging van boven de 11%. En daar zitten we bijna aan. En wat we moeten zeggen is dat de verstandhouding in de kopgroep niet altijd je dat is. We zitten dus met 24 leiders. Zo net ging de zoon van Vinokourov Nicolas Vinokourov die ging nog eens aanvallen. En dan zie je sommige mannen toch naar elkaar loeren. Ze hebben wel een voorsprong van een kleine 3 minuten op het peloton. Het peloton onder leiding van twee jongens van Vingegaard. Zij leiden de dans. Daarachter dan die van Ineos. Dan opnieuw Jonas Vingegaard hemzelf. In het wiel van Jurgensen. Sepp Koes zit dan in het wiel van de Deen. Dan die van Little Trek met Mats Pedersen. Dan die van Paul Sexas en Tadej Pogacar. En zijn Emiraatse vrienden die zeggen wij doen voorlopig niet mee. Daar staat zelfs een heel opmerkelijk moment, Jan. We zagen Tim Wellens in het begin van de rit laatste voor laatste man hangen van het peloton. Dan kwam hij even op kop rijden van dat pak. Maar daar, ja, zijn gezicht stond op onweer. Had daar duidelijk geen zin in. En die mannen trekken zich nu ook helemaal terug. Dit is in het voordeel van Pogacar, vraagteken. Want ze moeien zich met niks. Ze verbruiken eigenlijk weinig energie. Mm-hmm. En zijn de lachende derde, vierde, vijfde, zesde?
4: Dat gaat ook blijken aan de finish. Als hij de benen heeft van gisteren, zal hij allicht de lachende zijn. De lachende derde. Allee. Of de lachende eerste dan. Maar ja, op zich verloopt de koers ideaal voor hen. Hè. Een nog beter scenario als ze echt met vermoeide manschappen zitten in die ploeg had geweest dat er niemand achtervolging leidde en dat die kopgroep 10 minuten kon pakken en meer. Maar ja, Visma heeft dus duidelijk een ander beeld vandaag. Wordt een interessante wedstrijd om te volgen. We gaan duidelijk een actie krijgen van Vingegaard. En dan valt het te bezien of dat Pogacar de benen heeft om Vingegaard makkelijk te volgen. En als dat lukt, ja, dan is het inderdaad een heel economische dag geweest weer voor UAE. Omdat ze gewoon het werk weer hebben kunnen uitbesteden aan iemand anders. Aan een andere ploeg.
3: Ja, en nu weer een aanval vooraan van Brent van Moer onder meer. En over Vingegaard gesproken. Ja, hij heeft twee pionnetjes vooraan geplaatst met Victor Campenaerts en met Bruno Armirail, de Fransman. En dat heeft duidelijk wel een zin, een bedoeling. Namelijk over die Col de la Croisette geraken straks. En dan eventueel nog de kopman hemzelf bij te kunnen staan. Ilan Wilder die ook mee is, die mag zijn eigen gang gaan uiteraard namens Soudal Quickstep. We hebben daar ook nog Tom Pidcock vooraan zitten. We hebben Adam Yates zoals gezegd. Dus ook nog één waakhond in dienst van Tadej Pogacar. Egan Bernal is weer meegeschoven. Je zou het hem alleen al gunnen, zo'n ritoverwinning. Egan Bernal, na die zware crash die hij maakte, terug ja, knokkend naar het hoogste niveau. Maar dat hebben we gezien, dat is quasi onhaalbaar. Ben Healy ook nog eens een keertje meegegleden, net als Alex Baudin. Baudin die weet van een paar weken geleden hier in de Dauphiné, toen ze hier finishten, dat hij een week lang de gele trui gedragen heeft als leider. Goede herinneringen dus aan deze streek. 60 kilometer nog te gaan. De groep Merlier bijna op 10 minuten. En het peloton op 2,50 van de 24 leiders vooraan. Spinderella cut it up one time.

0: Let's Talk About Sex van Salt and Pepper. En dan, net voor het nieuws van 4 uur, nog de aangekondigde verandering in de top 3 in de Formule 1, Olivier.
1: Hoe is dat? Want Antonelli is voorbij Norris kunnen geraken en maakt dus nu op die manier jacht op de nummer 1, op Charles Leclerc. Norris, ja, het was niet meer te vermijden voor hem. Hij moest Antonelli, de man in de Mercedes, moest hij laten voorbijgaan. En op die manier is het dus nu 1 Leclerc, 2 Antonelli, 3 Norris, 4 Verstappen, 5 Piastri, 6 Hamilton. Dat is een heel mooi kransje dat nu vecht voor de plaatsen bovenaan en voor de WK-standpunten in deze GP van Spa-Francorchamps. 28 ronden ver, nog 16 te gaan. En dan gaan we weten of Leclerc de nieuwe winnaar wordt van deze GP van
0: België. Als ik goed kan tellen, dan zijn ze daar toch over halfweg intussen.
2: Goed geteld, Gert.
3: Yes.
2: Heel goed gedaan. We volgen het natuurlijk nog, net als de koers, zometeen na het nieuws van 4.
4: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Borgerhout, deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en nam het springtuig mee voor vernietiging. De straat werd afgesloten, maar niemand moest geëvacueerd worden. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. Ook vandaag zijn er opnieuw aanvallen over en weer in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben militaire doelwitten aangevallen, maar ook elektriciteitscentrales onder vuur genomen. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraakt zijn. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. Israël meldt dat het een raket, bestemd voor Jordanië, heeft onderschept. Israël heeft zich tot nog toe altijd afzijdig gehouden in deze nieuwe fase van het conflict. De natuurbrand in het Schotse natuurgebied de Cairngorms raakt stilaan onder controle. Meer dan 100 brandweerlieden blijven wel nog in touw. Gavin Miles van het natuurpark de Cairngorms klinkt opgelucht, maar blijft zeer waakzaam.
9: It's still a live situation and it may take some time to fully manage and completely extinguish the fire. However, we are cautiously hopeful that the part of the fire that had been growing on the open hillsides has now been halted and can be monitored and managed over the coming days and weeks.
2: In de Ronde van Frankrijk moeten de renners in de 15e rit nog 2 hellingen beklimmen. Eentje van eerste categorie en de aankomst ligt op een helling buiten categorie. Christophe van der Goor, wat gebeurt daar op dit moment?
10: Wel, vooraan hebben we een vrij ruime kopgroep van een man of 20, 25 met daarbij een aantal landgenoten. Victor Kampenaerts, hij is vooruitgestuurd door zijn Deense kopman natuurlijk. Jonas Vingegaard, Ilan van Wilder is mee en Brent van Moer. Voorsprong, kleine 3 minuten op het peloton. Dikke 50 kilometer nog, zodanig komt een eerste heel steile, korte maar steile col eraan om dan inderdaad te finishen bovenop het plateau de Solisson ten zuiden van Genève.
2: Dankjewel, Christophe. En op het circuit van Spa-Francorchamps wordt momenteel de grote prijs Formule 1 van België gereden. Olivier de Wilde, jij volgt die race voor ons. Max Verstappen startte naast WK-leider Kimi Antonelli op de eerste startrij. Wie rijdt er aan de leiding daar?
1: Wel, momenteel is dat Charles Leclerc in zijn rode Ferrari. Heeft door een heel goede en timingsgewijs bandenwissel is hij voorbij Antonelli geraakt. En daardoor is Antonelli nu de tweede in rang. Verstappen is derde. Norris van plek 13 naar 4 ondertussen. Hij rijdt vierde plek rond en Piastri is vijfde. En vooral heel belangrijk, George Russell, nummer 2 in de WK-stand momenteel, is al in de eerste ronde van het parcours geduwd geweest door Lewis Hamilton. Eindrace voor Russell en dus geen zure, dus op zure dag voor hem, geen WK-punten. Dure dag ook voor hem. Hamilton heeft al een 5 seconden straf aan zijn been en is ook nog eens, heel angstaanjagend beeld trouwens, over een mechanieker gereden van Ferrari, terwijl hij de pitlane probeerde te verlaten. Dat is wat deze incident reken en vooral ook geweldige eerste 71ste editie van de GP van België al heeft opgeleverd. Charles Leclerc op 1, Antonelli op 2, Verstappen op 3.
2: Oké, dankjewel Olivier. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.
8: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Radio. Jaar na jaar van Fraukje en dag na dag blijft Tadej Pogacar natuurlijk hoge ogen gooien in de Ronde van Frankrijk. En de verwachting is eigenlijk dat hij dat vandaag gewoon opnieuw gaat doen. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet, Christophe en Jan. Eerst nog maar eens klimmen zeker nu?
1: Ja, de Col de la Croisette. We zijn aan het klimmen. En de mannen met, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat mag zo. Dat is jargon. De mannen met de dikkere poepen, die moeten eraf. Dat is de logica zelf. Alhoewel, Ben Healy ook als eerste, beste Jan. En dat verwacht je dan toch niet als klimmertje. Dus dit is duidelijk niet zijn beste tour. Terwijl vooraan die tempoversnelling komt van Tom Pidcock. Tom Pidcock samen met Ilan van Wilder in het wiel. Quinn Simmons natuurlijk, meid voor alle werk. En verder ook nog Mauro Schmidt, die daar heel makkelijk naar boven aan het klimmen is. En het voorbereidende werk voor Tom Pidcock kwam van zijn onze landgenoot Brent van Moer. Die zelfs nog een paar hectometers leiden bergop. In het peloton moet de Parapentre eraf. Die zit helemaal achteraan.
2: Die heeft van zich verslikt in die eerste sprint bergop tegen Carapaz.
1: Voor die punten daar te sprokkelen en te pakken. Dus daar komt hij zichzelf tegen op dit ogenblik. En daar zal hij toch niet op gerekend hebben. Zit daar in het gezelschap achteraan bij de lossende mannen. En met Ben O'Connor. Die hebben we ook al beter zien klimmen op die Croisette. Kijk eens hoe stijl het is. En danseuse, zelfs Adam Yates, deel uitmakend van deze kopgroep, zakt er een klein beetje door. En dat is toch zeer verrassend. Vinokourov ook. Ja, die heeft heel veel werk geleverd natuurlijk. Telkens weer om proberen weg te geraken. Garcia Piernia moet eraf. Victor Kampenaerts ook zoekt zijn eigen tempo op. En dit zijn allemaal de heel logische dingen op die steile Croisette. Doet mij bijna denken aan Kam.
2: De Croisette. Ze hebben allebei een Croisette.
1: Zo is het, ja. Bernal moet er ook af. En Tom Pidcock, ja, hij leidt nog altijd die dans. Die doet dat prima. Ze schieten nog. Ja, ze waren met z'n 24 en ze schieten nu nog over met een man of 6-7. Dus kijk eens hoe stijl dat hier is. 51 kilometer nog. En dan gaan we ook zien wat het verschil blijkt te zijn. Bovenop de top met de groep Tadej Pogacar. 2.40 toen we eraan begonnen. Bruno Armirai moet er ook af. Egan Bernal. En ja, dan moeten we straks gaan zien en monsteren natuurlijk. En evalueren tot waar het plannetje Visma gewerkt heeft. Vooralsnog niet ver.
2: Ze geven geen al te beste indruk. De mannen die Visma in deze kopgroep heeft kunnen plaatsen. Ze moeten redelijk vroeg lossen. En als Vingegaard er te vroeg aan begint, dan gaat hij die mannen passeren. Nog ver voor de top. Dus ja, daar valt het plan eigenlijk al een

0: beetje in het water. Ze gaan even moeten temporiseren en hopelijk iets trager rijden dan die kopgroep.
1: Ja, heel stijl. Je ziet dat in de haarspelbochten, dat ze echt wel de buitenkant bocht moeten kiezen. Een beetje zoals op de muur van Hoei. 3,5 kilometer nog, dit is kort. Stevig, stijl, maar heel krachtig. Verwacht jij hier al iets van de gele man of van Veengaard? Of is dat gewoon te ver? Ik heb die vraag nogal gesteld, maar ik blijf daarop een beetje inzetten, eerlijk.
0: Ja, als Veengaard hier niks probeert, dan snap ik eigenlijk echt niet waarom dat die twee mannen meegegaan zijn in de vlucht. Armirai en Kampenaert. Ja. Dus ja, het moet eigenlijk hier om dan inderdaad van die twee gebruik te maken op dat makkelijkere stuk dat de croisette van de Plateau de Solaison scheidt. Als hij wacht op het Plateau de Solaison, ja, dan kennen we eigenlijk de afloop al een beetje. En ja, anderzijds van Pogacar, ja, die zou hier misschien kunnen gaan en alleen tot op de top van Plateau de Solaison rijden. Maar dat zou dan toch een beetje onvoorzichtig zijn. We moeten de tegenstand nu ook weer niet gaan ridiculiseren en te veel onderschatten. Het is nog een week toer. Dus ik zou in zijn geval defensief rijden en ja, op het einde van het Plateau de Solaison weer toeslaan. Hè.
1: Sorry dat ik lach, maar dat moeten we even beschrijven voor de luisteraars. Want er was een Quinn Simmons-achtige lookalike met de pruik op en ook de haarband à la John McEnroe die meeliep met Quinn Simmons. Dat is in de kopgroep, hè? Op een stuk van 15%. Quinn aan de buitenkant aan het klimmen met zijn Lemmy van Motorhead-achtige snor. Niet achtig, het is exact een kopie. En die man met de pruik die ging meelopen. High five, want die had dat natuurlijk gezien van een aantal dagen geleden toen hij een high five gaf aan zijn eigen pa. Met lange baard, hipster op zijn leeftijd, cool. En nu liep die jongen mee. Hij riep nog iets, Quinn Simmons. En dat vond die fan zo geweldig dat hij een sprintje bergop inzette. Nog eens naast de Amerikaanse kampioen kwam lopen. En nog een aantal dingen riep. Tot de groot jolijt van Simmons zelf. En toen hij moest stoppen, de fan, want buiten adem, balde hij de vuist en zei... Yes, my 5 seconds of fame. Ik hoorde je iets zeggen, Gert, maar sorry. Het vele lawaai, het felle lawaai op de col hier. De croisette, niet exact. Gaan we naar man op de motor?
2: We gaan Pieter van Walgen meer dan 5 seconds of fame geven. Op de motor, Pieter.
3: Jawel, en lawaai is er hier ook hoor. Iedereen is naar buiten gekomen op deze Col de la Croisette die best wel indrukwekkend is. Op sommige plaatsen is dat echt bijzonder stijl. 15%, 16%, 17%, zeker in de haalspelbochten is het nog een pakje meer. En in die aanloopstroken, we waren nog niet eten aan zijn voet, dan heeft zowat het hele peloton gezegd, ja, het hoeft niet voor mij, want die hebben allemaal in het roadboek gekeken. Die hebben allemaal gezien wat deze Col de la Croisette is en die hebben allemaal meteen afgehaakt. Perissen, ietsje later dan de rest, maar die heeft nog een beetje gewerkt voor de ploeg. Maar het is echt wel indrukwekkend. Al dat volk dat naar buiten is gekomen. Maar het is zich wel mooi langs de kant van de weg houdt. Dat doen ze allemaal prima. Een beetje beschutting nu tussen de bomen. In het begin was het echt nog warm. Nu gaat de temperatuur toch een beetje naar beneden. 30 graden, 29 graden. We rijden Michael Valgren voorbij. Het is echt harken voor die jongens om vooruit te raken op deze rotklim. Toch wel de Col de la Croisette.
4: Slotfase zo stilaan in Spa-Francorchamps, de grote prijs Formule 1 van België. Wie rijdt momenteel aan de leiding, Olivier?
5: Het is opnieuw Kimi Antonelli. Het was de hoofdvraag. Gaat hij Charles Leclerc kunnen inhalen? En het is hem gelukt. Jawel hoor, binnen de seconde mag hij, dat is dat een tijdsverschil dus tussen Leclerc en Antonelli. Als dat binnen de seconde is, mag hij een extra duwtje batterijenergie geven, die boostknop, hè. En dat heeft hij gedaan. En op die manier toch een beetje de gerechtigheid, hè. Want de virtuele safety car die dan ervoor zorgde dat Leclerc van een goede getimede, misschien eigenlijk gewoon puur geluk, bandenwissel heeft geprofiteerd. Dat is dus nu wel weer rechtgezet. En dus op die manier nog 8 ronden te gaan. En Antonelli lijkt nu wel vrijgeleide te hebben naar de zegen hier, zonder al te veel ongelukken. Want ja, hij blijft de beste wagen hebben. Het is aan Leclerc om nog jacht te maken. Zit wel nog op 0,6 seconden achterstand. En hangt nog wel in het wiel van Antonelli. Maar of hij ook er voorbij gaat geraken, dat is nog maar de vraag. Nummer 3 is Verstappen. Nummer 4 Piastri. Nummer 5 Hamilton. En dan Hadjar. Ik geef het maar mee voor de volledigheid. Maar op 1 rijdt Antonelli. En dat zou wel eens tot aan het einde kunnen zijn.
2: Terug naar de beklimming van die steile croisette. Christophe.
1: Andonceuze nog altijd aan de leiding in deze etappe. Tom Pidcock die neemt een shelletje. Steekt dat dan netjes weer in de achterzak. En het wordt blijkbaar mode high fives geven. Want niet alleen Quinn Simmons, maar ook de Fransman Iwan Castillo. Hij reed voor FDG, gaf er en deelde er zelfs 2 uit. Ilan van Wilder heeft het moeilijk, net zoals Mauro Schmid. 2 dagen geleden nog ritwinnaar. Ilan van Wilder, die vandaag helemaal vrije baan krijgt van zijn ploegleiding. En zijn eigen kans mag gaan bergop laten zien wat hij kan. Heeft het moeilijk om Tom Pidcock, om het tempo dat de Brit oplegt, om dat te volgen. 2,5 kilometer nog tot aan de top van deze Croisette. Wie zit er in het wiel van Pidcock? Quinn Simmons, Costieu. Dan hebben we Ainer Rubio, Colombiaans klimmertje. Die verrassend sterk rijdende en vrij onbekende voor het grote publiek, Yanisse Voisard. Die rijdt voor Tudor en hebben we al een paar keer bergop ook gezien volgen. En Adam Yates, wie is die Voisard, Jan?
0: Ja, moeilijk te zeggen. Eigenlijk een renner, een van de weinige renners die bij Tudor uit eigen stal opgeleid zijn. En die nu toch aan het doorbreken zijn. Die al wel goed gereden heeft in de Ronde van Romandie op Zwitserse bodem in het verleden. Maar nu nu zijn ploeg de kans krijgt hier in de Ronde van Frankrijk. Ook wel toont dat ook op het internationale niveau, dus buiten Zwitserland, echt sterk kan presteren in de klimmen.
1: Wat we nog zien is dat in het peloton, het peloton Vingegaard en Tadej Pogacar natuurlijk, dat die blijven hangen op 2,50. Dus onder leiding van Piganzoli, de jonge Italiaan, en Jurgensen. Ja, die komen niet dichter. Die komen absoluut niet dichter. Dus dat is een steady tempo.
0: Ja, dat kan deel van de tactiek zijn. Hè. Ze zitten natuurlijk een beetje gevrongen met het feit dat ze als Vingegaard hier lanceren. Dat belangrijk is om ofwel Armurai of Kampenaerts pas na de top terug te vinden of ten vroegste op de top, want anders kunnen die niet volgen en kunnen die geen werk leveren.
1: Zo is het.
0: We zien dus dat die groep Pidcock wel de afstand hetzelfde houdt, maar ik denk dat Kampenaerts momenteel maar een kleine minuut, voor de groep van Vingegaard en Pogacar moet uitrijden.
1: En rijdt nu weg vooraan, achter de rug weg van Tom Pidcock. En hij verstaat hem goed, want spreekt dezelfde taal, maar meer met een Amerikaans accent. Quinn Simmons gaat op de pedalen staan. Oh, danseuze. En Ainer Rubio, nogthans een Colombiaans klimmertje. Die moet dan echt alle zeilen bijzetten om het wiel van de Amerikaanse kampioen te houden. Hoe sterk is deze beer? Ongelooflijk, die Quinn Simmons. Gewoon in het wiel, bergop. High fives geven en dan wegrijden. Op stukken tot 15-16%. Ja, kent deze man het einde van zijn krachten niet. Het heeft daar alle schijn van. Klein verzetje, schakelen ook nog eens een keertje. Prachtig om te zien, deze Quinn Simmons, de leider in deze wedstrijd op een kleine 2 kilometer van de top. Een paar meter voorsprong op Rubio en Costieu. En het lijkt erop dat Tom Pidcock zichzelf vergaloppeerd heeft in vierde positie. Samen met zijn ex-ploegmaat, denk ik toch, Adam Yates, die er nog bij hangt. En die Voisard, Ilan van Wilder en Mauro Schmidt volgen dan al op een tiental seconden van Pidcock. En dus aan de leiding en danseuse. Mag hij vandaag zijn eigen kans gaan? Ja, denk ik. Of is dit ook een prelude vormen en spelen voor Ayuso en Skelmose straks? Mannen die zich tot nu toe echt in de schaduw hebben opgehouden, mee zijn gegleden op zijn joops.
0: Nee, ik denk dat dit wel voor zichzelf is. Maar een echt indrukwekkende demarrageversnelling van Quinn Simmons hier op terrein dat eigenlijk het zijne niet is. Hè. Dat toch minder goed bij hem past. Hij moet zijn 70 plus kilo toch maar naar boven hijsen. En hij doet dat met verf. Het ziet er eigenlijk vlotter uit dan bij die pluimgewichten als Pidcock of Yates.
1: Ja, zo is het. 49 kilometer nog. 1,5 kilometer tot aan de top. Wanneer die top gerond is door de eerste. En indien er een aanval zou komen uit het peloton, zeg maar de groep der favorieten, melden wij ons met plezier opnieuw.
6: Sportzaal Tour.

0: dealer van Lola Young. De top is in zicht van de Col de la Croisette. Hoe zit het intussen met onze Amerikaanse leider in de Tour?
1: Ja, hij blijft er nog altijd super cool uitzien natuurlijk. Zijn lange manen in een staartje gebonden onder die gele helm. En zijn bakkenbaarden rond de kin. Ja, die bakkenbaarden zijn dat niet, hè? Maar ja, die
2: vastjes.
1: Die Lemmy van Motorhead, zo'n snor met beneden de kin open. Ja, bestaat er een naam voor eigenlijk? Je bent ook niet echt een moustacheman.
2: Een ringbaardje.
1: Een ringbaardje, zo ja.
2: Met een moustache erboven.
1: Scheren doet hij het allerminst, want in vergelijking met 2 weken aan het begin van de Tour is het nog alleen maar in omvang toegenomen. Je zou bijna zin hebben om aan die 2 flosjes te gaan trekken, zoals de flosje op de kermis. Dan mocht je een extra ronde, was je daar goed in vroeger?
2: Een gratis rondje, ja, dat klopt. Dat is nog altijd
1: gratis
2: zo.
1: Gratis rondje met Jan Bakelands, dat slaat hij nooit af. Dat was een grapje, hè, Jan?
2: Ja.
1: Je mag lachen, hè. Hoe is dat flauw om op? Ja, we worden moe. Morgen is het rustig.
2: Rustig,
1: Jan. 400 meter nog eraan de top. We wijken af, zou Urbanus zeggen. Met Quinn Simmons aan de leiding. Heeft een 15-tal seconden voorsprong op Tom Pidcock en co. Met Yates, Rubio, Costio en Voisard. Dat zijn de eerste achtervolgers. Dan Ilan van Wilder en Mauro Schmidt. Toch al op een 30-tal seconden. Ja, en de groep Mayo Jean op 3:08. Dus dat tempo is zeker niet strakker of feller of heviger dan de leider in de koers. Integendeel, ze hebben op deze Croisette, die maar 5 kilometer duurt, lang is, hebben ze nu toch al 15 seconden verloren. Wordt een drinkbus genomen, nog altijd tempo gemaakt in dienst van Vingegaard. En zo dadelijk is hij dan boven de Amerikaan. Maar toen we inpikten aan het begin van deze flits was het nog 600 meter en nu nog altijd 250. Zo stijl is het, zo traag gaat het bergop. Mensen achter een lint, achter een koord gespannen. Zoals vroeger, de jeugdkoersen aan de aankomst. Geen nadarhekken, maar gewoon een lintje. Quinn Simmons probeert dan nog een drinkbus van iemand te vragen, van een verzorger. Maar kreeg die dan niet. Was het niet iemand van zijn team of van een ander team?
2: Ik denk Red Bull. Vreemd, of ik zeg iets. Maar ja.
1: Ja, inderdaad.
2: Ik denk dat hij het uiteindelijk wel wilde geven, maar dat hij al door was. Hij reed iets te snel.
1: Iets te snel bergop. Voilà. De Amerikaanse kampioen. Het was ietsje vroeger dan de kampioenschappen bij ons in Europa. Ik denk een week eerder werd hij weer Amerikaans kampioen. Hij is nog zo lucide om een shelletje te pakken uit de achterzak. Groot verzet komt hij boven. 10 punten voor hem. En heeft dat heel snel open gekregen met de tanden. Maar kijk dan achterom. En daar zijn de achtervolgers al. Die komen vrij snel weer aansluiten, hoor. Tom Pidcock en co. En dan is het vooral wachten op Ilan van Wilder. 3 minuten is de achterstand van het peloton. Vingegaard vooralsnog gebeurt daar niets.

0: Zo dadelijk gaan we zeker naar Spa voor de Formule 1. Maar eerst is vragen aan Christophe. Zijn de favorieten nu ook boven?
1: Ja hoor, het peloton is boven op 3 minuten van de leiders. En die leiders die luisteren naar de volgende namen. Tom Pidcock, Quinn Simmons, Voisard, Adam Yates en Ainer Rubio. Dat is een quintet die met een paar seconden voorsprong op mannen met wie ze daar straks ook op pad waren. Hè. Op Ewen Costiu, noem maar op, Ilan van Wilder. Met daarbij ook nog Guillaume Martin. Misschien in die afdaling komt ook wel een Alex Baudin weer aansluiten. Of enfin, mannen die mee waren in de grote vlucht van de dag. Maar het stevige commando in eerste instantie van Tommeke Pidcock en nadien van Quinn Simmons niet hebben kunnen volgen. En het peloton met daarbij alle truien met Paul Sijksas in het wit. Met Pogacar in het geel uiteraard. Na 4 ritoverwinningen kan hij straks een 5e pakken. Bovengekomen de top gerond na 3 minuten op de 5 leiders. In deze wedstrijd op weg naar Plateau Solaise.
2: De grote prijs van België, ze is bijna afgelopen daar op het prachtige circuit van Spa-Francorchamps. We volgen de ontknoping met Olivier de Wilde.
3: Ja, dat prachtige circuit, die 44 ronden op het langste circuit op het Formule 1 seizoen, dat heeft toch echt wel weer wat opgeleverd hoor. Een geweldige race met heel veel gebeurtenissen en met een man die eigenlijk zowel op plaats 1 begon als nu zo meteen op plaats 1 zal eindigen. Kimi Antonelli, in mijn ogen misschien de beste man van het seizoen, gaat in zijn 6e zege van het seizoen pakken in 10 GP's. Kan dat tellen en dan ben je meer dan terecht ook steviger de WK-leider. Straks gaan we zien hoe die puntenverdeling zit. Maar normaal gezien gaat er aan de top 4 niks meer veranderen. Leclerc rijdt 2e, Max Verstappen 3e. En Hamilton is nog voorbij Piastri geraakt en rijdt dus op plek 4 rond. Maar wat heel mooi is, is dat Kimi Antonelli, terwijl hij hier echt wel de laatste rechte lijnen gaat inrijden, hij de eerste Italiaan sinds 1953 wordt op de erelijst van Spa-Francorchamps. Heel knap voor hem. Alberto Ascari, 53, dus 1953, 73 jaar geleden. Toen ook in een Ferrari. Werd ook wereldkampioen. Ik wil zeggen, ook wereldkampioen. Misschien gebeurt het ook voor Kimi Antonelli. Maar het is toch wel alleszins heel lang geleden dat er nog een Italiaan mocht zegevieren. Toen dus Ferrari, nu in een Mercedes. Kimi Antonelli gaat nu de laatste bocht in. En dan is het einde van deze race voor hem. Heel veel gebeurd. En mede dankzij dat kleine incidentje met Lindblad is er toch even paniek geweest. Maar hij heeft het eigenlijk helemaal zelf rechtgezet. En voilà, daar is hij dan. De checkered flag, de zwart-wit geblokte vlag, gaat de lucht in. En Kimi Antonelli pakt de 71ste GP van Spa-Francorchamps. Wordt steviger leider, het is nog even rekenen. Maar hij pakt er dus 25 bij. En Leclerc, die pakt er 19. Dan ga ik heel snel even de WK-stand erbij nemen. Dan zou Leclerc, dan blijft wel Antonelli 1. Maar gaat Hamilton met zijn 4e plek wel. En dat is het hele zure van de hele zaak. Hamilton gaat naar plek 2. Hij heeft Russell eruit geduwd. Russell, die kan niet meer rijden sinds ronde 1. 5 seconden is de straftijd die Hamilton heeft gekregen. Maar hij springt wel door zijn 4e plek. En dat hij heeft mogen doorracen over Russell in de WK-stand. Natuurlijk allemaal nog behoudens enige ingreep. Want er wordt nog steeds gepraat over dat incident met die mechanicien van die pitlane waarin Hamilton over die mechanicien van Ferrari is gereden. Volgens de FIA wordt daar toch over een unsafe release gesproken en zou Hamilton toch nog wel een paar posities misschien kunnen dalen in de eindstand. Maar dan zou hij denk ik 9e moeten worden om toch niet genoeg punten te pakken om dan over Russell te eindigen. We zullen het zien. We zullen het allemaal nog wel in de komende uren bekijken. Maar voorlopig zeg ik dus dat Kimi Antonelli heeft gewonnen hier voor Charles Leclerc. Max Verstappen is 3e en Lewis Hamilton is 4e in Spa-Francorchamps.
2: Radio 1.
4: Sportza Tour.

0: Dat was Blue Lights van Georgia Smith.
1: Het Plateau de Solaison, waar de renners straks gaan aankomen, heeft nu ook al het bezoek gekregen van onze Christophe Meul. Dag Christophe, goedemiddag.
0: Goedemiddag Christophe.
2: Goedemiddag, goedemiddag samen.
1: Ja, dus de finish daarvan kunnen jullie al zeggen, check, dat is al een zorg minder, jullie zijn er. Maar jullie konden om praktische redenen, geloof ik, vanochtend niet naar de start. Hè. Vind je dat vervelend als je de renners 's ochtends niet gezien hebt?
2: Ja, ik wel, want daarvoor wil je nog altijd naar de koers gaan. Hè? Maar natuurlijk, je moet gewoon ook een beetje slim zijn. Je moet vooral maken dat je ook op tijd een reactie hebt. En het is altijd de vraag, waar gaan die renners spreken? Spreken die boven aan de finish? Of spreken die beneden aan de bussen? Je kan dat risico niet nemen om niet boven te zijn. Dus hebben wij ervoor gekozen om niet naar de start te gaan en sneller naar hier te komen. Er mocht ook trouwens maar één voertuig per medium naar boven. Dus we hebben ook nog even gecarpooled met de ploeg van Vive le Velo. Sammy Nijrink heeft zo pas 12 kilometer in onze koffer gezeten. Als je hem ziet, moet je dat zeker eens vragen hoe hij dat ervaren heeft.
1: Maak hem nog onze verjaardagswensen over. Want yes, ik heb begrepen uit de Vive le Velo reportage van gisteren dat hij dus op 18 juli gisteren dus 5 geworden is.
0: Hetzelfde bouwjaar als Gert Geens.
1: Ja, dat klopt. Van een goed jaar, 1976. Gisteren in de Vogezen-etappe, Christophe, was er heel veel volk. Hoe is dat daar aan de finish?
2: Op de berg ook wel heel veel volk, maar vergelijk dat nu niet met een Alpe d'Huez of zo dat we nog gaan krijgen. Dat niet, maar veel sfeer, veel mensen, veel goedgezinde mensen, lachende kinderen, zwaaiende kinderen. We hebben onze magneten van Sporza, dus wij toeteren er wild op los. En dat is gewoon plezant om in die bergen te zijn. En als ik dan hier rondkijk, ja, dat is wel genieten, Gert, Caro. Hiervoor doe je het. De rust hier nu nog en straks dan die mannen die hier naar boven. Sommige stukken dan met de auto en dan denk je, poef, als die straks op gaan koersen, dan gaan we wat zien krijgen.
0: Ja. Ja, wij horen dat je bovenop een col staat, Christophe. Af en toe valt de verbinding een beetje weg, maar dat is de Tour natuurlijk ook. En wat ook de Tour is, is dat er altijd wel ergens iets misgaat. Dus vandaar mijn vraag, hoe blij ben jij dat jullie auto nog helemaal heel is?
2: Ja, zeker na ons avontuur. Hè, van de mensen die gisteren geluisterd hebben, die weten dat wij Le Markstein langs de derde kant naar boven zijn gereden. Ja. Maar onze collega's s'avonds, die hebben nog een lekke band gehad op de snelweg. Dus ja, ook dat is de Tour. Je plan trekken. We zijn die dan gaan oppikken. Uiteindelijk waren we om 11:15 van ons hotel.
0: Oké, dus jullie hebben ook nog de rol van dépanneurs gehad dan?
2: Ja. Het zou zonde zijn om die mannen daar in de middle of nowhere te laten staan. Zo zijn we niet. Je kent ons, Caro. Als er iemand in de miserie zit, dan komen Goeman en ik wel af om te helpen. Dat zou andersom trouwens ook het geval zijn. Dat is ellendig. Het is een superlange dag en je staat daar dan met een lekke band in de middle of nowhere. Dat is niet plezant. Dus het is op die manier opgelost.
1: Christophe van de Goorzegt in mijn koptelefoon ook nog een dankjewel voor vorig jaar, want toen hebben jullie blijkbaar ook een helpende hand gereikt. Dus
2: klopt helemaal.
1: Bij deze. Zeg, ik wou ook wel eens vragen, want ja, slecht bereik merken we nu ook al wel een beetje, maar hoe volgen jullie onderweg eigenlijk de etappen? Hebben jullie genoeg info van wat er gebeurt? Wij horen het hier de ganse tijd uiteraard, wij zien het ook.
2: Je hoort niet alles. Wij luisteren naar de flitsen van jullie. Wij surfen een beetje naar sporza.be. Afhankelijk van hoe goed de internetverbinding is. Ik moet zeggen, dat valt dit jaar echt wel tegen. Maar goed, nu zijn we aan de finish. Hier is een groot scherm. Hier kunnen we perfect alles volgen, zodat we straks hopelijk de juiste vragen kunnen stellen.
1: Want ik heb Maarten van Gramberen nog maar een paar dagen geleden, denk ik, ergens horen zeggen, ik heb al renners in de mix zo moeten interviewen, terwijl ik niets van de finish gezien had.
2: Dat is bij mij niet anders. Ik ga zelfs meer zeggen, we zien de finish meer niet dan wel. Dus dat is een beetje snel info proberen vergaren. De WhatsApp-groepen doen dan ook een werk om snel nog collega's die iets sturen, elkaar een beetje helpen. Wat heb jij gezien? Wat heb ik gezien? En op die manier daar dan een samenhangend verhaal van maken. Maar inderdaad, de mensen thuis weten dat niet altijd. Ik vond dat wel fijn dat Maarten dat is benoemde. Wij weten heel vaak veel minder dan de kijkers thuis. Dat is gewoon zo. Maar goed, je hebt dan wel die beleving van ter plekke te zijn. Hè? Dat is ook wel wat waard natuurlijk.
0: Zeker wel, dat is heel veel waard. Snak je naar de tweede rustdag intussen?
2: Jawel.
0: Een wasje doen?
2: Zeker wel. Ja, voilà, een wasje doen en gewoon morgen. We zitten, denk ik, aan Lac-Leman, als ik me niet vergis. Prachtige omgeving, dus waarschijnlijk in de voormiddag ergens een training of een café. En na de middag tijd om een paar uurtjes op het gemak het hoofd vrij te maken. Dat gaat deugd doen.
1: Maar eerst nog de finish straks en het spektakel waarschijnlijk zeker, wel zeker, richting Plateau de Solaison. Dankjewel Christophe Meul en de andere Christophe met CH laat weten. Voorlopig niets wereldschokkens gebeurt, dus we hebben nog wel tijd voor de zombies.

0: De Zombies dus met Time of the Season. Hoe zit het intussen met de verstandhouding in de koers bij de vluchters, Christophe en Jan?
1: Ja, je ziet hoe snel het kan keren natuurlijk, want Mauro Schmid daar straks op die heel steile croisette moest lossen met Ilan van Wilder. En nu is de Zwitser eenzaam alleen voorop aan het rijden. Heeft hij het groepje Tom Pidcock, Quinn Simmons, Adam Yates, Costieu Voisard en Rubio gewoon achtergelaten. En waar is dan Ilan van Wilder, vraag ik mij af. Vandaag krijgt hij de kans om echt te tonen wat hij waard is. En dan zit je in de buurt samen met zo'n lossende Mauro Schmid. En even later rijdt hij dan aan de kop van het peloton. Terwijl Van Wilder nu volgt op 1 minuut van die Zwitser die 2 dagen geleden dus de etappe won. 32 kilometer nog. De groep gele trui onder leiding van 1, 2, 3, 4, 5. 5 Visma's in dienst van Jonas Vingegaard. Want ook Armin Rai en Victor Kampenaerts die waren gelost uit de kopgroep van de dag. Die hebben zich noodgedwongen moeten laten inlopen. En die rijden nu op kop van het peloton. Dus die zijn dan wel over die croisette geraakt, beste Jan, maar het beste scenario zou zijn mochten zij 4-5 kilometer van die Solaison hebben overleefd natuurlijk. En dat is nu niet het geval. Dus waar rijden ze naartoe, die van Visma? Naar de Solaison, maar
2: In hun eigen ongeluk, denk ik. De gele man zit klaar. En Ilan van Wilder, die zit in niemands land. Die zal ook beter recht gaan zitten en wachten op het peloton. Want dit brengt niet op. Het gaat alleen veel krachten kosten om proberen hier in die vlakke vallei of die dalende vallei voor te blijven op die groep daarachter en hij kan dan beter in de wielen gaan zitten en zo de Solaison aanvatten.
1: Ja, de Solaison, een col buiten categorie. 11 kilometer lang met stijgingspercentages, vooral in het begin. Heel zwart, een zwarte piste. 10%, 11% en dan gaat het pas halverwege eventjes afwisselen tussen rode stukken. Dat wil zeggen rond de 8-9% en zwarte stukken die flirten met de 9-10-11%. Het laatste gedeelte vlakt een klein beetje af. What's in a name? Nog altijd meer dan 6%. Een gemiddelde van 9 over 11 kilometer. Dat is echt een beest van een klim. Vandaar ook categorie, buiten categorie. Daar gaan we straks aan beginnen. En dan gaan we zien of het spel op de wagen gaat zitten bij deze of gene. Wat kan Jonas Vingegaard? Ze hebben ook vanochtend nog voor de start gezegd bij monden van Mark Reef, de ploegleider van de Deen. Ja, het is nog te vroeg om gewoon te zeggen dat we niet meer voor die overwinning proberen te gaan. Daar hadden we het gisteren ook over in onze podcast, analyse achteraf. José de Kouwer vindt dat een beetje belachelijk. Ja, hoe lang kan je de mensen rondom je blijven iets wijs maken? Daar ga ik ook wel in mee, Jan. Maar anderzijds, je kan toch moeilijk tegen je kopman zeggen, het is helemaal voor niks meer, jongen. Goed, tweede, we kijken niet meer naar voren, alleen maar naar achter. Want op mentaal vlak, ja, geef je dan helemaal de pijp aan Maarten en dan zeg je, doe maar. Dat kan je ook. Je zit daar echt, je gebruikt die uitdrukking vaak, terecht tussen wal en schip. Welk van de twee dingen moet je kiezen als je ploegleider bent van Vingegaard? Hij voelt dat zelf ook. Natuurlijk gaat hij de Tour niet winnen. Maar ja, je kan ook niet anders dan positief blijven die boodschap uitdragen naar buitenuit.
2: Nee, ik denk zolang je voelt dat die kopman als ploegleider dan, als je daarmee spreekt, dat hij strijdvaardig is en er nog zin in heeft, dat je best gewoon keeping up appearances doet en blijft doen alsof er niks aan de hand is en alsof je die Tour nog kan winnen. En dan in een later stadium kan je ook nog altijd geweer van schouder veranderen. Maar dat is net het probleem hier in deze ronde van Frankrijk voor Visma-Lisebike, waar ze vorig jaar nog een alternatief hadden, rittenkapen met eventueel een Wout van Aert, wat trouwens ook niet gemakkelijk was vorig jaar. Mm-hmm. Kinderen een moeilijk tourbegin. Dan is dit jaar dat alternatief totaal onbestaande. Want ik vind Vingegaard, ik blijf daarbij, goed presteren, is sterk, staat er. Alleen heeft hij het probleem Pogacar, dat is het probleem van het hele peloton. Maar zijn ploegmaat zijn dit jaar op een merkelijk lager niveau dan wat we gewoon zijn geweest in de afgelopen jaren. Jorgensen is gevallen, haalt niet zijn normale rendement. Nee. Victor Kampenaerts was vorig jaar veel sterker in de laatste week. Allee, als je net zag op die Salijve, het deed eigenlijk pijn aan de ogen. Ja. Een heel groot contrast met vorig jaar.
1: Koes is over zijn top.
2: Beter in de Giro. Het is ook veel voor zo'n jonge renner om 2 grote rondes aan elkaar te rijden. En dan ga zo maar door. Hè. Koes, ja, inderdaad. Het is niet het flitsende dat we ooit gezien hebben in die 22 en 23 toen deze Vingegaard deze ronde van Frankrijk kwam winnen. Ja, dan houdt het op.
1: Zo is het. En het explosieve, dat heeft hij nog veel minder dan andere jaren. Maar bergop, ten opzichte van Pogacar, doet hij het zeker niet slechter. Daar ben ik het mee eens. Maar dat valt absoluut niet tegen op de tornen tegen die Sloveen. 28 kilometer nog. We zijn op weg binnen een kilometer of 15 naar de voet van de slotklim vandaag. Col buiten categorie, Plateau de Solaison. Nog eens een keertje kort. De situatie, Mauro Schmid aan de leiding. Heeft een voorsprong van een handvol seconden. Tiental seconden op 6 achtervolgers. Adam Yates, Quinn Simmons, Einar Rubio, Pitcock, Costieu en Voisard. En dan op een minuut de groep Ilan van Wilder. Met daarbij Kevin Vauclin, Aurélien Paré-Peintre en Alex Baudin. En het peloton gele trui op 2 minuten en 20 seconden.
3: Heren, wij pikken nog even in omdat er straks door de finale wellicht net iets minder tijd voor gaat zijn. Vandaar nu al, beste Jan, een dikke dankjewel van het hele tourteam aan jouw adres voor je deskundige commentaren de voorbije 6 dagen.
0: Ja, want het is je laatste dag natuurlijk, Jan, dus dikke merci. En je hebt een paar dagen geleden al eens een nummer mogen kiezen van ons. Wonderwall van Oasis was dat toen, dacht ik. Maar ja, we laten dat de co-commentator ook doen op zijn slotdag een nummer kiezen. Dus je mag je nog eens uitleven, Jan. Wat zou je graag willen horen?
2: Dank u. En dan zou ik gaan voor Mr. Brightside van The Killers.
0: Je houdt wel van klassiekers.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Het mag goed vooruit gaan in die klassieker. Dat gaan we zo dadelijk ook horen.
0: Dankjewel, Jan.
2: Dank u.

0: Eén brok energie, helemaal voor Jan Bakelands, The Killers en Mr. Brightside. Minder dan 25 kilometer nog in de toeretappe, maar straks gaat het natuurlijk wel heel erg flink bergop. En Pieter van Walghem, jij houdt je op, denk ik, bij de grote namen, hè?
1: Klopt helemaal. We zitten achter de groep van Tadej Pogacar. De groep gele trui, de groep met alle favorieten. We hebben net een hele mooie afdaling gehad. Snelle afdaling, maar zeer overzichtelijk. En dan halen we natuurlijk weer de grote snelheden. 75, 80 kilometer per uur. Soms een klein beetje meer. En toch wel opvallend in die voorbije twee klimmen. Eerst dan de Croisette en daarna die kleinere klim van derde categorie. In het begin van de klim van die Codera Croisette een heel groot deel van het peloton afscheid genomen van de groep van de favorieten. Maar daarna zijn er eigenlijk weinig renners gelost. Is dat groepje redelijk compact gebleven. Iedereen besefte aan die voet van de Croisette, ja, het is te stijl voor ons. We gaan afscheid nemen van de rest. Het heeft geen zin om te blijven aanklampen. En al diegenen die plannen hadden om te blijven, die zijn bijna kunnen blijven. Nu ja, allemaal. Bernal is bijvoorbeeld gelost. Daar hebben we een tijdje bij gezeten. Die wou wel niet zomaar opgeven, maar heeft uiteindelijk toch het peloton moeten laten gaan. We gaan richting de voet van de slotklim. En daar moet het dan allemaal gaan ontploffen. Want op die Codera Croisette toch een relatief rustig tempo, voor zover je dat kan zeggen. Want het is natuurlijk stijl. Dat gaat sowieso wel in de benen kruipen. Maar alles op plateau de Solaison, die komt er zo meteen aan.
2: Sportza Tour. Intussen is de Baloise Ladies Tour ook afgelopen. Zoë Bechstedt is de eindwinnares geworden. Er was nog de slotrit vandaag in Mechelen. Dat was opnieuw een sprint. En er kwam voor de derde keer een zege van de Nederlandse Nienke Veenhoven. Derde ritzege dus voor haar. Kopecky was vijfde in die rit. Maar de zege, eindzege van Bechstedt, die kwam nooit meer in gevaar. 21 jaar jong is ze. Wint nu voor het tweede jaar op een rij. De Baloise Ladies Tour had 23 seconden voorsprong naar haar uithaal. Onder andere in de tijdritten. En ja, dat heeft ze niet meer uit de handen gegeven. Dus mooie zegen voor haar, de dochter van Magnus Bechstedt natuurlijk.
0: Ex-winnaar van Parijs-Roubaix. We moeten meteen naar de Tour, Christophe.
3: Vingegaard ligt tegen de grond, gevallen in een bocht naar rechts. Oh la la, en hij pakt naar zijn linkerarm. Niet in beeld gezien wat daar gebeurd is, maar Vingegaard is, dit lijkt op een sleutelbeenbreuk. Iedereen staat erbij, Bruno Armirai ook. En Sepp Kuss is ook tegen de grond gegaan. Meteen de ambulance erbij. Oh, is dit een onfortuinlijke exit van de Deen in een bocht. Terwijl ze aan kop reden van het peloton. En heel het peloton is nu opgeschrikt. Ze gaan wachten op Vingegaard, denk ik. Want wachten, gaat hij überhaupt nog op zijn fiets stappen? Ik denk het niet, want zit nog altijd op het wegdek. Frans Maassen erbij, de twee ploeg. De artsen ook. We zien de dokter van de Tour de France, de vrouwelijke arts, die al jaren hier bij de Ronde van Frankrijk betrokken is. Maar hij houdt die arm in dat, oh, dat
4: kenmerkende
3: 90 graden houding. En de shirt is helemaal kapot daar, ook aan de bovenkant. Wat is er gebeurd eigenlijk met Vingegaard? Dat was totaal niet in beeld. Het was totaal niet in beeld wat er gebeurd is in, ja, op een weg met een verkeerseiland. Dat wel in het midden. Maar het was nu ook niet dat ze keihard aan het koersen waren. Mark Reef erbij. En nu krijgen we een beeld. De bocht naar rechts. Verkeerseiland. En dan glijdt hij zelf.
4: Nee. Jawel,
3: jawel, hij glijdt zelf uit. Hij glijdt zelf uit. En denk ik dan, is hij in aanraking gekomen met de voorkant van dat verkeerseiland. Waar nogthans een strobaal staat opgesteld. Heel duidelijk in die wit-rode tekenen en kleuren. We krijgen nu nog eens een beeld langs achter van een motard. Hij is eigenlijk al voorbij dat verkeerseiland. Wat een vreemde val. Terwijl zijn ploegmaats recht blijven. En hij als sluitstuk van die trein, die Visma-trein, glijdt dan onderuit. Het is wel een scherpe bocht. Kampenaerts aan de lijn. Hij glijdt gewoon met zijn voorwiel onderuit.
4: Ja.
3: Hij glijdt met zijn voorwiel onderuit. Oh, exit. Exit uit de Tour. Oh, in tranen bewogen. De rechterarm in 90 graden. Mooi jongens toch. Dat is, oh, het is, oh, hij kreunt ook van de pijn. Al die moeite, al die opofferingen. We zeggen het gisteren nog. Normaliter in de eerste week van een ronde van Frankrijk is er altijd wel iemand van de kopmannen die uitvalt door een val, door iets wat gebeurd is, door ziekte. Nu niemand. En hij, van wie we nu gingen verwachten dat er een aanval ging komen op een stom stuk weg. Ja, een verkeerseiland. Maar jongens toch, dat is, ja, winst en verlies. En daar gaat hij dan. Zit hij in de ambulance. En Del Toro, Torito, die komt nu wat ook op de schouders slaan van Tadej Pogacar. Pogacar die nog eens goed frunnikt aan de oortjes. Dus waarschijnlijk zullen nu alle ploegleiders komen zeggen via een communicatiemiddelen. Het is gedaan met Jonas Vingegaard. Wat? Ja, dit is een enorme domper. Dit is een enorme domper op de Tour. In zijn geheel. Want als er van iemand nog concurrentie, bedoel niet voor de gele trui en de overwinning, maar qua strijd in deze Tour. Oh, dit is echt, Jan, hier zijn eigenlijk geen woorden voor. We hebben het ooit zien gebeuren met Froome. Je hebt het nog aangehaald in het begin van jouw week. In Roubaix was het zeker op de steentjes. Dat gefrotteer vooraan in het peloton dat hij al exit was.
4: Ik meer denken aan dat jaar, maar aan Contador.
3: Contador ook, ja.
4: Ja. Die viel toen in de afdaling van de Petit Ballon. En, ja, hier. Oh.
3: En ook een verslagenheid in het peloton. Want ja. Pogacar helemaal als laatste man. Wat gaan wij nu doen? 18 kilometer van de streep, wat gaan wij doen? Voilà, nog eens horen. Is dit echt exit van Vingegaard? Ja, echt waar. En dan moest hij gewoon in die ambulance stappen. En oh, ja, dit is... ik heb eigenlijk geen woorden. Zo jammer, zo zielig eigenlijk. Ik bedoel, al die opofferingen en dan... Ja, op deze manier. Nee, dat wens je eigenlijk echt niemand toe, hè.
4: Ja, nee, dramatisch. En ja, zo zie je maar hoe snel het gebeurd kan zijn. Wel overmoedig hoe dat Victor Kampenaar die bocht invloog. Ik snap ook niet goed waarom ze de buitenkant... Waarom pakt hij niet gewoon rechts...
3: Ja,
4: en waarom
3: ja.
4: gaat hij rond dat verkeersrand? Volgt toch gewoon die weg? Staat er iets in de weg? We kunnen niet zien doordat er een boom luchtbeeld verstoort.
3: Ja, ja.
4: Maar een heel vreemde keuze om die bocht zo te nemen. En ja, veel te sneller in en het schuift weg. Nee, ja. het was gewoon open.
3: Ja, zo is het. Ja.
4: Oerdom en pakt dan ja, Del Toro en Groschart ermee.
3: Maar goed, ja, het is, heeft ook geen zin om iemand met de vinger te wijzen nu. Dit had beter gekund, maar het heeft gigantisch grote gevolgen. Exit van Jonas Vingegaard na een domme val. Hier in de Ronde van Frankrijk. Hij stapt in de ziekenwagen en moet deze Ronde van Frankrijk verlaten.
5: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. We blikken vooruit op de finale van het WK voetbal vanavond in New York. We gaan live naar de zware bergrit in de Tour. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van België. Na 40 dagen en 103 wedstrijden weten we vanavond eindelijk wie de nieuwe wereldkampioen in het voetbal wordt. Straks om 9:00 spelen Spanje en Argentinië hun finale van het WK. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn 4e wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de 2e keer zijn na de wereldtitel in 2010. Peter van den Bemt vertelt wat we moeten weten over de finale.
7: Een droomfinale in de Big Apple, helemaal opgehangen aan de broederstrijd tussen de nog altijd regerende keizer Lionel Messi en zijn 20 jaar jongere troonsopvolger Lamine Yamal. Helemaal Amerikaans ook, met een stoet aan internationale vedetten als Madonna, Justin Bieber en Tom Cruise. En een niet reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschoolcontrolevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi. Pas voor wedstrijd 104 verschijnt president Trump voor het eerst op de tribune en de zorgen rond de weersomstandigheden zijn helemaal weggespoeld door de overvloedige regen van de voorbije 24 uur. New York is helemaal klaar voor een geweldige apotheose van deze om vele, te vaak ook verkeerde redenen, onvergetelijke wereldbeker.
2: En straks om 9:00 begint dus die finale tussen Spanje en Argentinië. De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde is in volle spanning. Zij komen straks samen in het Aziatpark en de voorbereidingen zijn daar nu al aan de gang. Peter de Kroebelen is erbij.
8: Wij zijn nu paella aan het maken. Dat is een paella mixta, dus dat is zowel met vis als met vlees.
9: Nancy en haar man zorgen voor de paella, rijk gevuld.
10: Donc il y a des fruits de mer, vous avez ici des moules, des calamars, des palourdes, du poulet.
9: Er zijn ook bocadillos, Spaanse broodjes en er is ook wijn, Tinto de Verano en natuurlijk cerveza. Het bier wordt gekoeld met ijs. En er is hoop, zegt Dolores.
11: We gaan zo stilletjes aan beginnen een beetje muziek te zetten en een beetje in de sfeer te komen van een winning voor deze avond.
9: Dus Spanje wint.
11: De Argentijnen hebben al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
9: We bouwen hier naar een stressvolle finale.
11: Grazie.
2: De Brusselse brandweer zal dinsdag op de Nationale Feestdag staken. Door eventuele opvorderingen zal er bij de brandweer en ziekenwagens wel een minimale dienstverlening zijn. De brandweerdiensten staken tegen het aanhoudend personeelstekort en de te hoge werkdruk. Ook op Oudejaarsavond was er om die reden een stakingsactie. En sindsdien is de situatie nog niet verbeterd, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
12: Integendeel is het nog erger geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn er weer een paar tiental brandweermensen vertrokken op pensioen of vrijwillig, die dat dus niet vervangen zijn. Dus het tekort aan brandweermensen loopt alleen maar op.
2: Op de Gentse feesten hebben zo'n 600 klarinettisten uit binnen- en buitenland samengespeeld op het Sint-Baafsplein. Het Reuzenconcert was een initiatief van Vlamo, de koepel van de amateurmuziek in ons land. Bart Piqueur was de dirigent.
13: Het instrument dat een beetje onder druk staat in populariteit misschien. En we tonen dat dat onterecht is. Dat is een veelzijdig instrument waar je alle kanten mee op kan pakken. Het is niet dat we volledig aan het uitsterven zijn, hè. Gelukkig. Hè. Maar als er dan zoiets gebeurt en je bent niet met vakantie en je speelt klarinet, dan ben je hier.
2: Ook de voorbije jaren waren er massaconcerten op de Gentse feesten met honderden trompetisten en saxofonisten. En nog in Gent is Gent Jazz afgelopen. Verspreid over 2 weken kwamen 65.000 bezoekers naar de...
13: Je bent niet met vakantie en je speelt klarinet, dan ben je hier.
2: Ook de voorbije jaren waren er massaconcerten op de Gentse feesten met honderden trompetisten en saxofonisten. En nog in Gent is Gent Jazz

0: elektriciteitscentrales zijn onder vuur genomen. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraakt zijn. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. En Israël meldt dat het een raket bestemd voor Jordanië heeft onderschept. Tot nog toe heeft Israël zich afzijdig gehouden in deze nieuwe fase van het conflict. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 15e rit. Christophe Van der Goor, de tweede in het algemeen klassement. Jonas Vingegaard heeft zo net opgegeven. Wat is er precies gebeurd?
1: Wel opschudding in de Tour inderdaad, want Vingegaard kwam ten val terwijl hij in het wiel zat van zijn ploegmaat. Zijn bocht naar rechts, het was een vrij scherpe bocht, maar gleed gewoon onderuit. Zijn voorwiel schoof weg, bleef zitten op het asfalt en het was meteen duidelijk aan zijn houding dat hij deze Ronde van Frankrijk moest verlaten. En ook natuurlijk vertwijfeling en ongeloof bij zijn concurrenten, bij Tadej Pogacar, want door het verdwijnen van nummer 2 in deze stand, in deze Ronde van Frankrijk, is er nu geen enkele spanning meer. Hij was de enige die nog een klein beetje iets kon doen tegen de gele dreiging van Tadej Pogacar. Een onfortuinlijke exit dus in deze Tour van Jonas Vingegaard, tweevoudig ex-winnaar van de Ronde van Frankrijk. Intussen zitten we op 12 kilometer van de streep. Eén leider, de man die 2 dagen geleden won, Mauro Schwitz uit Zwitserland.
0: Dankjewel, Christophe. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Olivier de Wilde.
2: Hij startte van op de polepositie, gaf die een aantal keer af, maar op het einde kwam Kimi Antonelli wel als eerste over de steep in Spa-Francorchamps voor Charles Leclerc. Een terechte 6e zege van het seizoen voor de WK-leider, die dat dus nu duidelijker is met 25 punten voorsprong nu naar 45 punten voorsprong. Een paar incidenten in deze spannende race, vooral dat Lewis Hamilton George Russell in de eerste ronde al uit het circuit duwde, opgaven op die manier voor Russell geen WK-punten, maar wel voor de 4e van vandaag Lewis Hamilton, die zo 2e wordt in de WK-stand. Max Verstappen werd 3e.
0: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft wel droog. Lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. De finale van het WK voetbal vanavond in New York. Dat was onze opener. De wedstrijd tussen Spanje en Argentinië begint om 9 uur vanavond. Dit en nog veel meer sportnieuws leest u op sportza.be.
3: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: Tja, wat een domper in de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 in de stand, Jonas Vingegaard, heeft na een valpartij moeten opgeven. En dat is vreselijk voor hemzelf natuurlijk in de eerste plaats. Pieter van Walleghem op de motor. Jij was erbij op het moment dat het gebeurde?
5: Ja, we zaten erachter. We hebben de val zelf niet zien gebeuren, maar we stonden heel snel bij Vingegaard zelf en heel snel werd duidelijk dat het einde Tour was voor de kopman van Visma, Lise Bike, Mark Reef, de ploegleider, die stapte uit de auto. Die ging kijken naar zijn kopman en die schudde meteen van nee, die ontgoochelende blik zagen wij meteen. Die wandelde weg en daarna wel weer terug naar Vingegaard, maar aan hem kon je al zien dit is niet goed. En dan keek je naar Vingegaard en dan zag je die arm in die o zo bekende positie, die arm dicht bij het lichaam, dan weet je dat er iets mis is met het sleutelbeen, dat dat niet goed komt. Ook de mechanicien die stond erbij, die had de reservefiets van Jonas Vingegaard meteen al vast. Maar die besefte ook wel na een minuut en een half, ja, ik ga die reservefiets niet meer aan Jonas Vingegaard moeten geven. Dus ik ga ze al terug op de wagen zetten, samen met ook de originele fiets, de fiets met het kaderplaatje van Jonas Vingegaard. Dus bij Visma Leasebike wisten ze al heel snel dat dat niet goed ging komen. Uiteindelijk kroop Vingegaard overeind en stapte hij de ziekenwagen in. En dan zijn we gaan versnellen om terug richting die groep Pogacar te gaan. En dan kwamen we ze 1 voor 1 tegen. De ploegmaats van Vingegaard die de hele dag hebben gewerkt. Die de hele dag initiatief hebben genomen. Op kop heb je gereden. Allemaal met het kopje naar beneden. Allemaal diep ontgoocheld. Jorgensen en Kampenaert die reden samen en die keken naar elkaar. En die schudden van nee. En die dachten ja, we zijn speciaal voor Vingegaard hier naar de Tour gekomen. Hoe moeten we dit te boven komen? Herbronnen zal moeten, maar dat kan voorlopig nog niet. eerst hier boven komen op de Plateau de Solaison. De rustdag nemen, allemaal eens nadenken. Wat gaan we nog doen met die laatste week? En dan zien wat er kan gebeuren. We zijn zo net het plaatje voorbij gereden. Het plaatje dat aangeeft. We zijn begonnen aan de Plateau de Solaison. Aan de voet zijn we dus. De koers kan beginnen, maar

0: Zonder de kopman van Visma Elisebike, zonder Jonas Vingegaard. Aan jullie, Jan en Christophe.
1: Ja, we zijn toch ook allemaal een beetje aangeslagen natuurlijk. Hè? Want de spanning, de grote spanning, de spanning van 100% zeg maar, die was al een tijdje verdwenen uiteraard uit de ronde van Frankrijk. Terwijl Groschartner denk ik ook tegen de grond is gegaan. Dat is een ploegmaat van Tadej Pogacar, want die krijgt nu een nieuwe fiets, maar aangeslagen dus. Terwijl daarnaast iemand staat met een shirt van Lamine Yamal. Dat is heel duidelijk voor vanavond natuurlijk, voor die het WK. Ja, bij jou is het zeker. Maar ik ben een beetje van slag ook, Jan. Want ik wou natuurlijk, je wil altijd die spanning erin houden. Mm-hmm. En ze waren met iets bezig, die van Visma. En we hebben heel die discussie gevoerd. Waartoe leidt het? Ja, omzonst allemaal. Maar trotsdeem moet je het blijven proberen om je best te doen. Om proberen nog, je weet maar nooit, hetzelfde kan dan Pogacar overkomen. Maar dit is zo lullig, deze val. Hij glijdt echt door zijn eigen fout onderuit. En een koersfeit uiteraard. Waardoor nu Remco Evenepoel in het klassement door die opgave van Vingegaard opschuift. We geven dat ook maar even mee naar de tweede plaats natuurlijk. En dat wordt dan voor hem ook wel interessanter. Die strijd voor de tweede en de derde plaats. Die helemaal open is op 5 minuten van de gele dreiging. En je zag ook uiteraard de verslagenheid bij de concurrentie. Maar dat duurde niet lang. Want dat herneemt zich snel weer natuurlijk. Bij die beklimming op weg naar Plateau de Soleil-Saint zijn de mannen van Little Trek, die van Pogacar en ook een paar enkelingen van Visma Elisebike en Remco Evenepoel, samen met Maxime van Gils die daarbij zit, met Lipovic en Paul Sexas in de witte jongere trui, weer tot de orde van de dag geroepen natuurlijk. Want zij moeten blijven presteren. En je weet hoe het gaat. De een zijn dood is de ander zijn brood uiteraard. 10 kilometer nog voor de man aan de leiding. Mauro Schmid gaat is hij helemaal bevrijd door die overwinning. 2 dagen geleden gaat hij nu een 2-op-3 pakken. Alhoewel zijn voorsprong is broos. 18 à 20 seconden op het groepje Yates, Simmons, Rubio, Pitcock en Voisard. Nog altijd de 5-zelfde. Dan op dikke 2 minuten het peloton Pogacar met daarbij Del Toro, Groschartner, zoals gezegd, ja, die is eventjes weggevallen. Met Evenepoel, Jai Hindley, Lipovic. Met Sexas, die we daar herkennen. Met Skelmose en Ayuso. Dat is de situatie. Wat verwacht jij nu? Krijgen we een andere koers? Want Nico Dens, die neemt het commando. Samen met
2: Cataneo,
1: ja, de luitenant. Dens, dat is een beetje die
2: is
1: zwaar. Ja, voilà. Cataneo, Cata voor de vrienden. Hij is meegekomen van Quickstep. Samen met Evenepoel. Dan Van Gils in dienst van onze landgenoot Remco Evenepoel. Gaat iets proberen?
2: Ja, de ploeg heeft toch al duidelijk een betere zicht dan enkele dagen geleden. Ze zit daar nog met 3 in steun. En dan de 2 kopmannen. Het is te zeggen Remco Evenepoel en zijn Duitse vriend. En ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar de voorsprong van de mannen vooraan loopt wel flink terug. Dus Cataneo is duidelijk een strak tempo aan het rijden. Het zou wel knap zijn als we vandaag toch kunnen zien dat er iemand nog durft aanvallen. Wat mij verbaasd heeft is dat er inderdaad weinig jongens aangeslagen waren van die valpartij van Vingegaard. Want ja, toch vrij snel tempo van Bahrein in eerste instantie voor Lenny Martinez. En in tweede instantie dan de mannen van Red Bull die hebben overgepakt. Dus dat is nog altijd mogelijkheid dat iemand uit de groep der favorieten deze rit zal winnen.
1: 9 kilometer nog tot aan de top. En dan hebben we Quint Simmons die nu een demarrage plaatst van achter de rug van Tom Pidcock. Dat heeft hij daar straks op de Croisette al eens een keertje voorgedaan. Al gerepeteerd, geoefend. Hij op zoek nu naar de leider in deze wedstrijd, Mauro Schmid.
3: Op de binnenring rond Brussel moet u vertragen tussen Machelen en Zaventem door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En door een defecte vrachtwagen is op de E40 van Jabbeke naar Frankrijk afrit 1A, dat is die van Veurne, versperd.
4: Sportza Tour.

0: Maintained Love van Mauro Pawlowski. En nog een valpartij, Pieter.
1: Ja, valpartij bergop van Ilan van Wilder, onze landgenoot van Soudal Quickstep. Hij reed achter Ilan van Wilder, die de groep van Pogacar nog zag rijden. Dat zag er nog niet zo slecht uit van Wilder, die contact bleef houden met de staart van het peloton. En dan wilde hij Cataneo voorbij gaan en dan haakten ze in elkaar. Cataneo die een klein beetje opschoof naar rechts, naar de kant van Van Wilder. Van Wilder die het inhaalmanoeuvre aan het inzetten was. En dan haakten ze met de ellebogen in elkaar en dan ging Van Wilder tegen de grond. Cataneo die bleef recht, maar Van Wilder ging wel degelijk tegen de grond. En dan moest hij zijn fiets zo snel mogelijk oprapen en dan kon hij wel weer vertrekken. De schade zal niet al te groot zijn, maar ja, je ziet die groep daar rijden. Je weet, ik kan nog even blijven volhouden. En zolang ik ze zie rijden, ziet het er allemaal nog niet zo slecht uit voor mij. Maar ineens wordt dat gat dan veel te groot. En dan ben je aan het vloeken in jezelf. En dan ben je een beetje opgenaaid. En dan moet je toch weer gaan vertrekken. Dus brute pech voor Ilan van Wilder.
2: Ilan van Wilder die vandaag niet echt zijn dagje beleeft. 8 kilometer tot aan de streep. Dus dat wil zeggen nog een paar kilometer tot aan de top van die Plateau de Solesson. Met één man nog altijd aan de leiding. Quinn Simmons, hij is op en over Mauro Schmid gegaan. Want dat was de leider aan het einde van onze vorige flits. Op wie heeft hij dan een voorsprong? Op Yates, Pidcock en Voisard. 20 seconden, 25 seconden. Die zijn ook al voorbij Mauro Schmid gegaan. Die heeft zichzelf vergaloppeerd. En voorlopig doet Adam Yates het vrij economisch en verstandig, zeg jij, Jan. Een beetje op kousenvoeten zo, hè?
3: Ja, durft zich ook af en toe te laten lossen. Moet enkele lengtes laten. Zoekt dan dadelijk zijn eigen tempo. En ja, komt er wel altijd terug aansluiten. Dus het is misschien ook wel de betere klimmer. Dan moet ik wel zeggen dat ik echt onder de indruk ben van de manier waarop Quinn Simmons op deze toch weer stijle beklimming afstand neemt van een groep met duidelijk meer puurdere klimmers achter hem.
2: Ja, toch met zijn kilo's.
3: Ja, zeker.
2: Hier zo stijl. En hij weegt gemiddeld, hoeveel zou Quinn Simmons wegen? Geen idee, wat denk je?
3: Ik zou zeggen rond de 72 kilo. We hadden net een inschatting gemaakt, maar dan is dat toch op die croisette een 440 watt voor 17 minuten die hij daar loslaat.
2: Voilà, dus dat is toch zeker 5, 6 kilogram meer dan die klimmertjes, de Sexassen en de Evenepoels van deze wereld. Evenepoel die zich in het wiel heeft gezet van Jai Hindley, van Lipovic die daarbij zit en hij zelf ook nog. Met z'n vieren zijn ze in het groepje Tadej Pogacar die voorlopig heel rustig houdt, hè. Hey, verwacht je een aanval nog? Terwijl hij nu overneemt. Hij gaat nu overnemen, Pogacar. Ik heb het eigenlijk te snel en te vroeg gezegd. Hij gaat nu op kop met Torito, met Del Toro mee in het wiel. En Del Toro heeft hier gewonnen in de Dauphiné. Zou dat kunnen dat hij 2-op-2 wil schenken aan Del Toro?
3: Ja, dit is geen versnelling met de bedoeling van ik rijd de rest eraf. Het is gewoon het tempo een beetje opvijzelen voor wat voor hem comfortabel voelt. Maar voor heel veel jongens in deze kopgroep,
2: minder comfortabel. In dit peloton,
3: niet meer zo comfortabel, want ze schieten er nu bij bosjes af. Ze zijn eigenlijk nog maar met een man of 5-6. Remco Evenepoel zag er wel, zoals eigenlijk alle dagen, vrij goed uit.
2: Skelmozen eraf, net als Riquitello. Lenny Martinez heeft het moeilijk. Ja. Kijk, gewoon door dat tempo dat hij rijdt. Gewoon, dat bijzonder strakke tempo. Want Tadej Pogacar schiet maar 5-6 man meer over in zijn wiel. Ayuso, Del Toro, Lipovic uiteraard. Remco Evenepoel en Paul Sexas. Dat zijn de mannen die kunnen volgen. En dat allemaal op 1.20 van de leider nog altijd. Amerikaanse kampioen Quinn Simmons. Simmons die 23 seconden voorsprong heeft op een paar heel mooie stukken beklimming op Plateau de Solesson. Gitzwart asfalt aan de linkerkant de ravijn. Aan de rechterkant de grootste rotspartij. 20 seconden voorsprong op Yates, Pidcock en Voisin. Maar Sexas lijkt het moeilijk te hebben. Sexas lijkt te kraken. Moet nu naar een heel klein verzetje gaan. In het wiel van Tadej Pogacar. Daar zit Lipovic. Evenepoel. We hebben Ayuso. En is dat Lipovic zelf die een gaatje moet laten? Ja, Lipovic, het is Lipovic die een gaatje moet laten. Inderdaad, Evenepoel klimt beter dan Lipovic.
3: Ja, Evenepoel heel comfortabel in dat wiel van een sereenhogende Tadej Pogacar met daarachter de man waarvoor hij blijkbaar aan het rijden is, Del Toro. Ja, en Evenepoel, dat ziet er goed uit. Ayuso die nu richting wiel van Evenepoel schuift. En Lipovic duidelijk onder druk, moet enkele lengte laten, maar in zijn typisch werkende stijl houdt hij het momenteel het verlies binnen de perken.
2: Jan, wat is dit eigenlijk? Hij is aan het trainen, Tadej Pogacar. Heeft geen aanval geplaatst.
3: Ja, ze zijn met drie weg nu.
2: Kijk, uit respect voor Vingegaard heeft hij niet aangevallen. En hij rijdt nu Lipovic uit het wiel. Hij rijdt Sexas uit het wiel. Ayuso, Leno, Evenepoel en Del Toro zitten nog in het wiel van Tadej Pogacar. Dus een heel goede klimprestatie op dit ogenblik. Op 7 kilometer van de streep. greep van Remco Evenepoel. Die duidelijk zijn betere klimbenen en klimwerk heeft gevonden dan Lipovic. Ja, dit is voor de eerste keer in deze Tour dat de Duitser minder kan klimmen dan onze landgenoot. Die nog mee kan gaan in het wiel van de Mexicaan en van de Sloveen. 1 minuut. Ja, dus dat is een kwestie van een paar minuten eigenlijk tot ze bij Quinn Simmons zijn. En dan wint Isaac bij gratie van de Sloveen.
3: Ja, het is als een mes door boter. Zodat ze, zoals die voorsprong terugloopt van de kopgroep dan. En Jaap Del Toro, die nu zichzelf aan het overtreffen is in het wiel van de grootmeester, denk ik. Want hij kapte net een hele bidon water over zich om zich te verfrissen. Ziet dadelijk af, maar ja... Pogacar die gewoon op zijn meter kijkt en een rustig trainingstempo rijdt,
2: ja,
3: zoals
2: zo
3: je zelf zegt.
2: Ja, absoluut.
3: Hij rijdt eigenlijk op het ritme van een Del Toro waar hij die maximum kan zetten.
2: Ja.
3: En dat is het geluk van Remco Evenepoel, die zichzelf wel aan het overtreffen is. Dit hebben we nog niet gezien, deze ronde van Frankrijk van Remco Evenepoel.
2: Nog nooit in het hooggebergte. Enfin, bedoel, dit is niet tot 2000
3: meter. Dus het is geen Pogacar op volle krachten, daar kunnen we ook wel over eens
2: ja,
3: zijn.
2: Maar
3: het is toch wel indrukwekkend wat hij hier aan het doen is. En hopelijk blijft dit liedje duren tot op de top.
2: En ik denk dat de correcte analyse is. Pogacar is hier aan het rijden. Hij weet, hij heeft de wetenschap dat hij deze Tour al gewonnen heeft. Als hij recht blijft na de opgave sowieso helemaal van Jonas Vingegaard. En hij rijdt echt in dienst van Isaac Del Toro, die hier op deze klim gewonnen heeft in de Dauphiné. Met een tempo dat haalbaar is, zoals je zegt, voor de Mexicaan. En daarvan kan nu ook Evenepoel profiteren. Want vooralsnog geen explosieve aanval van de Sloveen. Kijk, hij kijkt achterom zelfs. Isaac. Tutto bene, zit je goed in mijn wiel? Ja hoor, knikt hij.
3: Ja, zolang als Del Toro dit kan blijven volhouden, zijn ze hier niet alleen aan het werken aan een mogelijke ritzege. Allee, nou, ik denk dat ze bijna gaan zeggen tegen Evenepoel, Del Toro moet hier winnen, hè, of ik ben hier zelf weg. En Evenepoel zal wel knikken van ja, want die is hier zijn eigen podium aan het veiligstellen.
2: Absoluut.
3: Maar dat niet alleen, ook Del Toro is hier bezig met het bouwen van zijn podiumplaats.
2: Helemaal juist. 6 kilometer nog tot aan de top, aan de leiding. Toch nog altijd Amerikaanse kampioen Quinn Simmons, die zo net zijn vader ook Scott Simmons begroette. Hij heeft een halve minuut voorsprong op Yates, Pitcock en Voisard. Maar de gele trui komt dichterbij op 45 seconden. Je steekt nog even je vingertje op.
3: Ja, rechts een bocht hier voor Quinn Simmons. Het lastigste van de klim zit erachter. Allee, lastigste is relatief natuurlijk. Deze Plateau de Salaison is eigenlijk lastig tot de top. Maar die eerste 4 kilometer zijn toch vooral die het meeste pijn doen. Die zijn het stijlste. En hij draait daar nu rechtsaf. En ik weet uit het verleden dat het dan iets draaglijker wordt wat stijgingsgraad betreft.
2: Maar vooral heel belangrijk, Remco Evenepoel is hier zijn tweede plaats na de exit van Jonas Vingegaard ten opzichte van Seixas. Ayuso Lipovic, zijn goede Duitse vriend, aan het veiligstellen of aan het bevestigen. Isaac Del Toro in het wiel van Tadej Pogacar, die gaat ook wel een sprong maken, misschien voorbij Seixas en Ayuso en Lipovic wippen in het klassement. Dus bergop, een heel goede prestatie van Remco Evenepoel. 6 kilometer nog tot aan de top. Vraag 1, wie wint deze etappe? En vraag 2, komt er nog iets van Pogacar of is dat volledig in dienst van zijn Mexicaanse ploegmaat die hier vandaag zou kunnen, misschien mogen en moeten winnen?

0: The Black Keys, een band uit de Verenigde Staten met Lonely Boy. En rijdt die Lonely Boy, die lonely Amerikaanse coureur, nog altijd alleen voorop of hebben ze hem al te pakken?
1: Ja, het is maar een kwestie van een paar seconden hoor. Of ze hebben hem te grazen genomen een bocht verder en dan gaat dat gebeuren. De situatie dus voor gemakkelijkheidshalve. En Simmons en daarbij Pogacar, Del Toro en Evenepoel. Ze hebben een voorsprong van een dertigtal seconden. Dertigtal seconden op de witte trui. Op Paul Seixas in het gezelschap van Lipovic en Ayuso. En die rapen op dit ogenblik Yates en Pidcock en Voisard op. En Yates heeft zich al laten afzakken tot bij Tadej Pogacar natuurlijk. Zijn kopman. Dus daar zijn ze nu met z'n drieën voor Team Emirates. Adam Yates dan in het wiel. De nog altijd amper ademende Tadej Pogacar. Dan Isaac Del Toro. En hij kijkt weer achterom. Hè. Isaac, gaat het? Gaat het, beste vriend? Ik ga nog even en danseuse. Ja, nog eens een keertje kijken. Dit is echt samen op training naar boven rijden. En Evenepoel zit nog altijd in dat wiel. En die kan daar inderdaad van profiteren. Hij met veters in zijn koersschoenen. Dat is ook opmerkelijk, hè?
2: Iets lichter, ja.
1: Ja, voilà, iets lichter. Tom Pidcock, die moet eraf uit het groepje. Voisard, Paul Seixas, Ayuso en Lipovic. En daar wordt dan nu gekeken door Quinn Simmons. Die voorbijgereden is al voorbijgestormd door de gele man. En Quinn Simmons die gaat nu Ayuso helpen. Ook daar heeft hij nog de kracht voor. En Ayuso kan ook Paul Seixas niet volgen. Dus de ene na de andere ontwikkeling. Paul Seixas en Lipovic die rijden nu weg van Juan Ayuso. Vooraan in de wedstrijd het trio Pogacar, Del Toro, Remco Evenepoel. Zou hij durven zo dadelijk? Want ze kunnen ook wel goed met elkaar overweg, Evenepoel en Pogacar. Maar zoals jij zei, ik denk dat dit een moetje is. Dit is een moetje. Del Toro moet hier winnen. En hij kijkt alweer achterom. Dit is toch wel... Ja, dit is echt lachen op met de tegenstand, hè, toch?
2: Ik zou dat plan niet verstoren als ik van Remco was. Want dan gaat de gele man zelf moeten winnen. Ja, en dan gaat hem niet content mee zijn dat hij zelf nog eens op dat podium moet gaan staan voor de derde keer. Dan.
1: Zo is het, want renners... Ja, vergeven misschien wel een heel klein beetje, maar vergeten doen ze niet. Die rekeningen die blijven altijd openstaan. En Evenepoel zet zich nu in het wiel van Pogacar. Pogacar die achterom kijkt en ziet dat Del Toro eventjes een moeilijk moment heeft. Wat zou hij nu gaan doen? Dit wordt nu wel heel interessant, want Del Toro laat nu een meter. En Evenepoel die gaat heel flux in dat wiel. Jan, dit is de beste klimprestatie op zo'n col van 10 kilometer. Terwijl Pogacar en Evenepoel nu praten met elkaar. Of ja, alleszins... Evenepoel luistert naar wat de Sloveen zegt. Maar dit is zijn beste klimprestatie ooit, vind ik.
2: Ja, dat lijkt het toch wel op. In dit gezelschap hebben we dit nog niet vaak zien doen. Of nog nooit zien doen. Allee, het is de eerste keer dat hij Pogacar kan volgen. Ja. Natuurlijk, ja, met de kanttekening dat Pogacar het ritme van Del Toro aan het rijden is. En niet het ritme
1: van zichzelf.
2: Van zichzelf. Maar ook ja, tegenover Del Toro. In de lange calls hebben Evenepoel dit eigenlijk nog niet vaak zien leveren. Dus dit belooft. En hij zag er net op dat laatste beeld eigenlijk iets beter op. Nestelde zich tussen de Del Toro. En Pogacar in. Ging Del Toro dus eigenlijk voorbij. Wat er toch op wijst dat hij zich eigenlijk beter voelt van de Mexicaan op dit moment.
1: Zo is het. En Evenepoel die pakt, as we speak, 30, 35 seconden op Paul Seixas. Zijn eerste achtervolger in het klassement. Dus hij gaat zich echt wel op die tweede plaats bijtelen. Onze landgenoot. De situatie. En dan nog een keer verpozen. En dan de finale. De grande finale op 3,5 kilometer van de top. Aan de leiding. De gele man die constant achterom kijkt of zijn ploegmaat Isaac Del Toro nog in het wiel zit. De gratie van de Sloveen in het wiel van de Sloveen Remco Evenepoel. Dit trio heeft een voorsprong van een dertigtal seconden. Veertigtal seconden wordt nu gemeld op Paul Seixas en Lipovic. Die twee achtervolgers en daarachter dan Ayuso al op 50 seconden. Dus het peloton op deze zeer steile plateau de Solesson, de kop van het klassement, wordt hier enorm vandaag in deze etappe, net voor de tweede rustdag, door elkaar geschud. 3,5 kilometer nog tot aan de top. De man met het nummer 1. Een bocht naar rechts. En dan moet hij gewoon maar eventjes over de schouder kijken. De rechterschouder. Isaac. Tutto bene. Ja, oké. We gaan naar boven. En zo dadelijk zeer benieuwd wat Remco Evenepoel, als hij mee in die laatste 500 meter geraakt, wat zou hij durven te doen? Dat wordt echt iets om naar uit te kijken. Dikke 3 kilometer nog tot aan de finish.

0: En Maggie May van Rod Stewart. Knalprestatie, mogen we toch zeggen, van Remco Evenepoel bergop vandaag. Christophe, hoe ver is het nog en zijn ze nog altijd met z'n drieën?
1: Onder het spandoek van de laatste 2 kilometer. En danseuse Isaac Del Toro in het wiel van Evenepoel. Evenepoel in het wiel van Tadej Pogacar. En zo net kwam Remco Evenepoel zelfs eventjes naast de gele man rijden. Er werden woorden uitgewisseld. Er werd wat gesproken, gepraat. Dat was maar 1 of 2 woordjes. Ging even zelf aan de leiding rijden. Maar nu heeft Pogacar weer het heft in handen genomen. Maar het heft in handen nemen, ja, dat is nog helemaal iets anders dan... Ja, die woorden die dekken de lading niet. Want wat doet hij? Hij probeert zijn ploegmaat, Isaac Del Toro, naar de overwinning te loodsen. Dit is echt met 2 handen een geschenk aanbieden. In de hoop dat de Mexicaan dat ook aan gaat nemen. Dat gaat hij uiteraard ook wel doen. Dat is helemaal anders dan in de Dauphiné, waar hij hier afrekende, Isaac Del Toro, met Juan Ayuso. Ayuso, die een van de klassementsmannen is die vandaag met de rug tegen de muur staat en tijd gaat verliezen. Maar dit is... Ja, wat is het eigenlijk? Een heerser die op de troon zit, keizerlijk, en die zegt, ik beslis. Het is een Romeinse keizer, inderdaad, die zegt, ik beslis hier over alles en nog wat, over deze tour, over wie wat krijgt, wie de kruimels krijgt. Remco, jij mag mee op de bagagedrager. Verstevigt je tweede plaats in het klassement. En dan gaan we wel zien komende week in de tijdrit waartoe dat gaat leiden. Misschien kan jij daar winnen. Misschien doe ik daar nog een schepje bovenop. Maar vandaag is het voor mijn vriend Isaac die graag meegaat. Jij moet dan blij zijn met die tweede plaats. Wat een situatie vandaag.
2: Een gulle keizer,
1: ja.
2: Het moet ongelooflijk zijn als je zo sterk bent dat jij kan
1: wikken
2: en beschikken.
1: Ja, dat is het gewoon. En je ziet dat hij... moeite moet doen om zich in te houden bijna. Zo is het toch?
2: Ja, hij weet zich bijna dat hij dit tempo
1: dat
2: moet
1: rijden. Dat het zo traag gaat.
2: Allee, Isaac. Zo gaat er op termijn niet komen tegen mij, denk ik.
1: Voilà, zo is het. Inderdaad. Als jij ooit denkt om voor de Ronde van Frankrijk te gaan, dan pas wanneer ik met pensioen ben. Het is echt... Ik kan het eigenlijk weinig andere woorden voor vinden. Het is opzienbarend wat we zien. Het is echt op de bagagedrager 2 man die hij meeneemt. En Del Toro is duidelijk de mindere klimmer van Evenepoel. Evenepoel die meter voor meter nu op 1000 meter bijna meer en meer vertrouwen aan het tanken is. En ik ben zeer benieuwd wat onze landgenoot gaat doen tegen deze 2 heren. En vooral, stel je voor dat Evenepoel, maar ik denk het niet. Ik denk wel dat hij zo slim zal zijn om zich koest te houden en niet voor de ritoverwinning te gaan. Want de tweede plaats wordt veiliggesteld. Maar waar zijn we dan eigenlijk over aan het praten? Ik zeg hier letterlijk, ik denk dat hij niet voor de ritoverwinning zal gaan.
2: Maar dus eigenlijk kan het op de limiet, lijkt het wel.
1: Ja, maar het doel van de sport, daar gaan we hier helemaal aan voorbij. Winnen? Nee. Want het moet voor een ander zijn. Omdat de keizer wikt en beschikt.
2: En weer even telefoneren naar de volgauto. Daar heeft Pogacar allemaal nog tijd en adem voor over. Isaac Del Toro, die laatste kilometer nu, die het toch wel wat moeilijker lijkt te hebben. Maar moeilijker dan Evenepoel. Dus moest het een strijd zijn tussen die twee, dan zou ik eigenlijk momenteel mijn geld zetten op Evenepoel. Maar natuurlijk, ja, de Mexicaan is daarbij. Nu Del Toro met de versnelling.
1: Daar versnelt Del Toro.
2: Reposteert.
1: Aan de linkerkant. Evenepoel meteen naar dat wiel. En die zal nu zeggen, oké, als er een aanval komt van Del Toro, dan heb ik vrij spel om ook voor de ritoverwinning te gaan. Maar dan zal hij dadelijk toch gecounterd worden door Tadej Pogacar. Dat gaat hij niet over zijn kam laten gaan, denk ik, in een sprint. Dadelijk als Del Toro niet kan winnen. Of misschien was dit dan het plannetje. En nu houdt hij in. Hij kan gewoon niet. Ik kan geen centimeter wegrijden. En dan gaat Tadej Pogacar het zelf moeten doen zo dadelijk. Hè?
2: Ja, hij bekijkt het vanuit de achtergrond. Maar passeert nu toch terug. Dat vind ik ergens wel een
1: 800 meter nog.
2: 800 meter inderdaad. En neemt terug de kop. En iedereen neemt terug zijn positie in. Evenepoel achter Pogacar. En daarachter dan weer onze Mexicaanse vriend Isaac Del Toro. Die toch duidelijk op zijn adem getrapt heeft bij deze aanval. Zo een beetje smoelen ligt te trekken in de achtergrond.
1: En zo is het. Ja, het is eigenlijk niet om te lachen. Dit is toch een van de momentjes uit de wielergeschiedenis, hoor. Wanneer het gaat over verhalen uit het wielrennen. Dit is er echt één. Waarbij de keizerlijke Pogacar heerst over 2 onderdanen. Namelijk in eerste instantie zijn eigen ploegmaat Isaac Del Toro. Die hij maar wat graag een overwinning zou gunnen. En in tweede instantie over Remco Evenepoel. Die na het uitvallen van Jonas Vingegaard tweede zal worden. Stevig tweede zal worden. En nog een demarrage nu van Del Toro. En dan is het Evenepoel die meteen op dat wiel gaat. Op 500 meter van de streep. En nu laat hij begaan. Tadej Pogacar, nu laat hij lopen. Nee, hij komt toch terug. Hij komt toch terug.
2: Zadel te komen.
1: Voilà, rustig op dat wiel. En zegt jongens, even bijschakelen. En nu hebben ze de nodige snelheid. Gaat Pogacar dan zelf van achter de rug komen? Of wordt dit een ritoverwinning voor Remco Evenepoel op 300 meter? Zou hij dat durven? Zou hij dat kunnen? Kunnen zeker, want hij is de betere klimmer. En gaat Pogacar dit zomaar dulden dan? Want dan hebben ze 0 op 2 bij Team Emirates. En nu gaat hij vertrekken. Remco Evenepoel. Pogacar in het wiel. Wordt dit een overwinning voor Remco Evenepoel? Maar Pogacar zit in het wiel. Ik denk dat Evenepoel gaat winnen. Komt Pogacar er nog over? Nee, hij doet dat niet. Gaat Pogacar nog erover komen? Het is Evenepoel die deze etappe wint. Remco Evenepoel wint bovenop Plateau Solaison voor de gele man en voor Isaac Del Toro. Jawel, 0 op 2 en meteen de felicitaties van Pogacar. Ja, hij gunt het hem ook. Hè. Hij gunt het hem ook. Hij zegt oké, het is goed zo. Ik heb alles geprobeerd om mijn ploegmaat in de zetel naar de overwinning te leiden. Maar als hij het niet kan, ja, dan is het voor... hij is toch niet zo cannibalistisch ingesteld als we dachten dan, Pogacar.
2: Op zich een verrassende afloop. Verrassende afloop. En een sterke Remco Evenepoel, dat kunnen we toch niet genoeg onderstrepen. Die dus duidelijk de betere was van Del Toro. Het leek ook zo heel de beklimming. Maar wat een sensationele overwinning. De grootste overwinning misschien wel van Remco Evenepoel in zijn carrière. Als we kijken naar de grandeur die hier toch bij komt kijken. Won natuurlijk al twee keer Lac Bastenaquelauc, wereldkampioen.
1: Olympisch kampioen. Dingen,
2: maar hier Olympisch kampioen, dubbel Olympisch kampioen. Maar hier in een rechtstreeks toerduel tegen de... Ja, tegen de kannibaal van deze sport, dat is toch wel zeer, zeer, zeer straf.
1: Hier op een kleine minuut, Paul Seixas en Lipovic. Dus dit is ook nu heel duidelijk wie de beste is. En de kaarten zijn geschud binnen het team van Red Bull. Bora Hansgrohe, en dat hebben we ook al een paar keer gezegd, samen met jou, met Sven en met José en de analyse. De dag dat die kaarten worden geschud binnen dat team van Red Bull, die dag was nog niet aangebroken, maar hier is hij dus heel duidelijk. De kopman heet Remco Evenepoel. Stevig op de tweede plaats. Extra bonusseconden. En hij pakt 50 seconden op Paul Seixas en zijn eigen ploegmaat Florian Lipovic. Lipo mag weer in de achterkamer gaan zitten. Het is heel duidelijk. En hier nog eens geslagenen met Skelmose en Ayuso die binnenkomen op anderhalve minuut. Zoals gezegd, die top 10 die wordt vandaag enorm fel door elkaar geschud. Door de prestatie van Evenepoel, door het uitvallen van Vingegaard, door een beetje de defiance van Seixas, Ayuso, Lipovic en Skelmose. Dus een volledig andere top 10 met twee winnaars. En vooral heel veel verliezers vandaag. Jan, wat wou je eraan
2: toe? Exact twee minuten voor Ayuso. Die vandaag zichzelf toch wel lelijk tegengekomen is.
1: En, dat is een dikke patat. Die tuimelt naar plaats 8 of 9 in deze stand. Het is 6:15. We hebben op deze 19 juli 2026 een en ander meegemaakt in deze etappe. Plateau de Solaison heeft geleverd wat de verwachtingen inhielden. Met, ja natuurlijk, dat had niemand gehoopt en dat had ook niet gemoeten. De opgave onfortuinlijk van Jonas Vingegaard. En dan boven hier op deze col buiten categorie de overwinning. 1-2 van Remco Evenepoel.

0: Different Class van Das Pop. Remco Evenepoel heeft deze rit in de Tour gewonnen. Aankomst bergop op een col buiten categorie. Derde ritzege ooit in de Tour. Ik ben er nog altijd van aan het nagenieten, Christophe Van der Goor.
1: Ja, het is een straffe prestatie natuurlijk. En zoals Jan daar straks aangaf, eigenlijk op dit allerhoogste niveau, samen met natuurlijk zijn dubbele Olympische titel. Een van de mooiste overwinningen. Maar ik denk dat we meteen gaan meeluisteren en dan geef ik straks wel het klassement. Want hier is hij.
2: Remco, you have it. You've been wanting to win that normal stage, not a time trial for quite some time now. You've done it. It must be feel great.
3: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's it's been a hell of a day. Like a pretty hard start. I was actually feeling really bad in the beginning, but I really got better and better during the day. So just you have to understand, like, how I'm racing with the best guy ever, best rider ever, and he has been doing a hell of a climb to try to win the stage with Isaac. And for me, it's a big step forward that I can follow this pace, because it was like a crazy hard pace. And also, you have to understand, like, I always get so many critics about he cannot survive steep climbs and this and that. And it feels amazing. And just towards myself, everybody around me, it's
2: a sweet, just me, sweet.
3: It means a lot.
2: Sweet revenge, and you powered when you needed to power.
3: Yeah, exactly. I was not really expecting any attacks from Isaac anymore, but he went on the last steep part. It was a pretty hard attack, and then he went again 400 to go, which was in the end for me the perfect way to make a sprint. And then I just tried to keep my momentum, tried to go as hard as possible to the finish line. And I mean, to win this beautiful stage, it's amazing. I've been doing efforts on this climb maybe 20 times when I was here on training camp in Camp Blue. It's amazing to get this victory and to go into the rest day with this feeling.
2: You were here to get a victory. You're obviously here for the GC. A very good operation for the GC. Unfortunately, bad news concerning Jonas.
3: Yeah, for sure. I mean, it's really bad news for, in first place, for himself, for his team, and also for the race that he's out. It's something you never wish to anybody. Then after that, you have to refocus and try to go for the maximum. And then now taking the stage, arriving with Tadej and Isaac, putting the others on quite a big gap is amazing. And then now we have a good rest day and then a beautiful day on Tuesday where I will try to go again for a stage. So, it's amazing that I find my best legs during this tour. So I hope I can recover well from this one and then go into the last week.
2: You've won many races. You've won world championship titles. You've won Liège. Sounds like this stage really means a lot for you.
3: Yeah, for sure. I mean, it's really hard to win a race, at least, and I'm one of the lucky ones that can still win quite a few. But I mean, in the Tour on hard mountains like this, it's really difficult to beat guys like Tadej and Jonas, especially Tadej, of course. So whenever there's an opportunity, you need to grab it with both hands. And I mean, for me, this is my first proper mountain stage that I win from the GC group. So I mean, it shows that I've put a step forward, and now I hope to keep this for the last week, because it's not over yet, but this is a very, very nice one.
2: Bravo.
3: Thank you.
4: Het was gelukkig een uitgebreid interview, zijn we blij mee. We gaan er snel nog even door, Caro. Hoe vaak zou je het woord amazing uitgesproken hebben? Heel erg vaak, denk ik. Hij trilde nog van emotie, voelde zich in het begin nogthans niet zo goed, maar daarna ging het beter en beter. Het was een beetje ogen uitwrijven voor hem toch ook, denk ik, dat hij dit kon doen met de beste van de wereld. Een grote stap voorwaarts, dat ik Pogacar en Del Toro kan volgen, want ik krijg altijd kritiek, zei je ook, steile beklimmingen, dat is niks voor Evenepoel. Ja, dat ik dit aan kan, dat is geweldig gewoon.
0: Ja, het betekent heel erg veel voor hem. Hij had niet verwacht dat Isaac Del Toro nog zou aanvallen, maar die deed dat toch twee keer. Remco kon counteren en dan kon hij uiteindelijk toch nog gewoon sprinten. Het is een klim die hij best goed kende, want hij heeft hem vaak gedaan op zijn trainingsstage. En het is natuurlijk top om zo naar de rustdag te kunnen gaan. Wat niet top is, en dat heeft hij ook wel benadrukt natuurlijk, Jonas Vingegaard is uitgevallen, is uit de Tour moeten stappen. Dat wens je niemand toe. Maar goed, dan moet je als coureur natuurlijk je focus terugvinden en voor het maximale gaan. En hij zet op deze manier natuurlijk ook de anderen op grote achterstand. Hij vindt zijn beste benen tijdens deze Tour en dat is natuurlijk geweldig nieuws.
4: Ja, je zegt terecht, hij zet de anderen, zijn concurrenten, voor mm-hmm. podiumplaats op grote achterstand. Christophe, misschien moeten we die stand toch nog eens bekijken.
1: Zeker, hij heeft nu een voorsprong, Tadej Pogacar, van exact 5 minuten op Remco Evenepoel. Del Toro die stijgt ook van plaats 4 naar 3 op een kleine 6 minuten van zijn ploegmaat. Sek Sas blijft op de 4e plaats, maar toch nog altijd op 6,5 minuut. Je moet dat vooral afzetten ten opzichte van Evenepoel. Dat is een verschil van 1,5 minuut met onze landgenoot. Lipovic op 5 nu. Ayuso is een verliezer van de dag. Die staat als 6e al op 7,5 minuut. Dan Skelmose. We hebben Martinez, Tom Pidcock nog altijd in de top 10 en Jordan Gega op de plaats waarop hij vorig jaar eindigde op de 10e plaats. En dat is al op 20 minuten nu. Ik denk in alle hevigheid. Ik weet niet of jullie het hebben meegegeven, maar we krijgen nu ook de melding dat Tim Merlier uit de koers is gestapt. Dat hij heeft opgegeven in deze Ronde van Frankrijk. Kan wel met 3 ritoverwinningen naar huis. Maar ja, naar volgende week toe misschien nog 1 waterkantje op een sprint. En je daarom over die Alpen hijsen en Alpe d'Huez. Ik begrijp misschien die opgave wel. Maar goed, Remco Evenepoel dus heel stevig op die 2e plaats. En beelden die voor zich spraken na de aankomst kreeg Isaac Del Toro een paar vaderlijke klapjes, tikjes op zijn helm van Tadej Pogacar. En non-verbale communicatie zegt soms veel meer dan woorden. Het was zoals een vader die eigenlijk op zijn zoon de schouder tikt en zegt: ah, beste vriend, dit had nu toch wel ietsje beter gekund vandaag. Voilà, dat is het hier van op Plateau de Soleçon, die echt wel een etappe is geworden voor de geschiedenisboeken van deze sport.

0: Dat was I Wasn't Kidding van Angie Stone. En dit was Porza's Tour voor vandaag met een zeer straffe prestatie van Remco Evenepoel net voor de rustdag. Hij is de winnaar van rit 15. Straks om 8 uur meer sport met de WK-finale natuurlijk. Spanje versus Argentinië.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Duitsland.
2: En hop.
1: Dokwerker.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Boksen.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Remco Evenepoel haalt zijn eerste ritwinst binnen in deze Tour. Jonas Vingegaard moet opgeven. We blikken vooruit op de finale van het WK voetbal vanavond in New York. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van België. Remco Evenepoel heeft de 15e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op een aankomst op een helling buiten categorie bleef hij gele truidrager Tadej Pogacar voor. Hij wordt tweede in het algemeen klassement na de opgave van Jonas Vingegaard. Christophe van der Goor, is dit zijn strafste prestatie in een bergrit?
9: Wel, hij gaf eerder al het goede voorbeeld in de Ronde van Spanje, hè, die hij 4 jaar geleden won. Maar dit is op het allerhoogste klimniveau toch wel een prima prestatie inderdaad. En dat in een etappe voor de geschiedenisboeken. Eerst door een vallende opgave van Jonas Vingegaard, de tweede in de stand. Op het vlakke dan nog wel, onderuitgeschoven, simpel in een bocht. Terwijl zijn ploegmaat zijn aanval voorbereidde. In die finale bergop dan bleef Evenepoel als enige in het wiel van de ploegmaats Pogacar en Del Toro. En het was duidelijk dat de gele trui de ritoverwinning aan zijn Mexicaanse ploegmaat wilde schenken, maar die klom minder goed dan Evenepoel, die Pogacar dan maar in de sprint vooraf ging. Evenepoel staat nu heel stevig tweede in het klassement. Tim Merlier gaf op vandaag.
8: Dankjewel, Christophe. Remco Evenepoel beefde op zijn benen na zijn overwinning. De beste renner ooit bergop kunnen volgen is een grote stap vooruit, zegt hij.
10: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. You have to understand, like, how I'm racing with the best guy ever. Best rider ever, and he has been doing a hell of a climb to try to win the stage with Isaac. And you know, for me, it's a big step forward that I can follow this pace because it was like a crazy hard pace.
8: Na 40 dagen en 103 wedstrijden weten we vanavond eindelijk wie de nieuwe wereldkampioen in het voetbal wordt. Straks om 9 uur spelen Spanje en Argentinië hun finale van het WK. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn 4e wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de 2e keer zijn na de wereldtitel in 2010. Peter van den Bemt vertelt wat we moeten weten over de finale.
11: Een droomfinale in de Big Apple, helemaal opgehangen aan de broederstrijd tussen de nog altijd regerende keizer Lionel Messi en zijn 20 jaar jongere troonsopvolger Lamine Yamal. Helemaal Amerikaans ook, met een stoet aan internationale vedetten als Madonna, Justin Bieber en Tom Cruise. En een niet-reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschoolcontrolevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi. Pas voor wedstrijd 104 verschijnt president Trump voor het eerst op de tribune en de zorgen rond de weersomstandigheden zijn helemaal weggespoeld door de overvloedige regen van de voorbije 24 uur. New York is helemaal klaar voor een geweldige apotheose van deze om vele, te vaak ook verkeerde redenen, onvergetelijke wereldbeker.
8: In veel woorden is de spanning bij de Spaanse gemeenschap stilaan aan het stijgen. Zij komen straks samen in het Aziatpark en de voorbereidingen daar zijn aan de gang. Peter de Kroebelen is erbij.
12: Wij zijn nu paella aan het maken. Dat is een paella mixta, dus dat is zowel met vis als met vlees.
13: Nancy en haar man zorgen voor de rijkelijk gevulde paella met mosselen, inktvis en kip.
14: Donc il y a des fruits de mer, vous avez ici des moules, des calamars, des palourdes, du poulet.
13: Er zijn ook bocadillos, Spaanse broodjes. Er is wijn, tinto de verano en natuurlijk cerveza. Het bier wordt gekoeld met ijs. Dolores is er klaar voor.
15: We gaan zo stilletjes aan beginnen een beetje muziek te zetten en een beetje in de sfeer te komen van een winning voor deze avond.
13: Dus Spanje wint.
15: Wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
13: En ze rekent op
15: Yamil Amal. Cucurella, Porro vind ik ook een goede speler. Dus ik denk dat we genoeg goede spelers hebben om te winnen.
13: Opbouwen hier. De aftrap komt dichterbij.
12: Una, gracias.
8: De Brusselse brandweer zal dinsdag op de nationale feestdag staken. Door eventuele opvorderingen zal er bij de brandweer en ziekenwagens wel een minimale dienstverlening zijn. De brandweerdiensten staken tegen het aanhoudend personeelstekort en de te hoge werkdruk. Ook op Oudejaarsavond was er om die reden een stakingsactie. En sindsdien is er nog niets veranderd, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
16: Integendeel is het nog erger geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn er weer een paar tientallen brandweermensen vertrokken geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn

0: bleef hij Charles Leclerc voor Olivier de Wilde.
1: Hij startte van op de polepositie, gaf die een aantal keer af, maar op het einde kwam Kimi Antonelli wel als eerste over de steep in Spa-Francorchamps voor Charles Leclerc. Een terechte zesde zege van het seizoen voor de WK-leider, die dat dus nu duidelijker is met 25 punten voorsprong nu naar 45 punten voorsprong. Een paar incidenten in deze spannende race, vooral dat Lewis Hamilton George Russell in de eerste ronde al uit het circuit duwde. Opgave op die manier voor Russell, geen WK-punten, maar wel voor de vierde van vandaag, Lewis Hamilton, die zo tweede wordt in de WK-stand. Max Verstappen werd derde.
0: Vanavond overwegend brede opklaringen. Morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft droog, maar lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. Remco Evenepoel wint de 15e rit in de Ronde van Frankrijk. Zijn eerste ritwinst in deze Tour. Daarmee begonnen we. Evenepoel klopte de leider in het klassement, Pogacar in de laatste meters van een helling buiten categorie. Door de opgave van Jonas Vingegaard eindigt Evenepoel nu op de tweede plaats in het klassement. Dit en nog veel meer sportnieuws op sportza.be.
2: Radio 1. Classics.
3: Met Ronald Vragen.
4: En met The Four Tops, Wilco en Aretha Franklin. Van Kools naar artiesten buiten categorie in Classics. Goedenavond.

This is the day. Dit is de dag van Remco Evenepoel natuurlijk. De winnaar van de bergrit daarnet in de Ronde van Frankrijk. Sportief dan. Muzikaal was er ook een klarinettenfestijn met 600 klarinettisten op de Gentse feesten vandaag. En misschien heb jij ook wel een winnende move gemaakt op een ander gebied. Wie weet, dan is dit nummer ook voor jou. Dada en het prachtige This is the day. Nu Kate Pearson en Iggy Pop.

Iggy Pop samen met Kate Pearson van de B-52's. Niet zijn eerste keuze. Hij had de song geschreven met Chrissy Hynde in gedachten van de Pretenders. Hij stuurde haar zelfs een handgeschreven brief met daarin de tekst van de song en een beleefd verzoek: wil jij dit nummer zingen met mij? Maar helaas, het lukte niet omwille van een of andere praktische reden. En dus richtte Iggy zijn pijl op Kate Pearson. Met succes.

0: Electricity, Orchestral Maneuvers in the Dark. Zometeen de mama's en de papa's. Door een defecte vrachtwagen is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk afrit 1A Veurne versperd. In Texel is brug 4 defect.
1: Radio 1 Classics.

Four Tops en Bernadette. Niet zomaar een willekeurige meisjesnaam. Het nummer is geschreven door het Motown-trio Holland, Dozier Holland. En elk van hen was ooit verliefd geweest op een vrouw die Bernadette heette. Niet dezelfde vrouw, drie keer een verschillende. En dat was te veel toeval om te negeren. Dus kwam er een song, Bernadette. Dit is een soulvol nummer, maar geen Motown zoals bij de Four Tops. Geen Detroit, wel New Jersey. Daar komt deze band vandaan. Southside Johnny and the Asbury Jukes. Dit is Trapped Again.

0: Trapped Again van Southside Johnny en de Asbury Jukes. Johnny was een jeugdvriend van Bruce Springsteen. Ze bleven elkaar ook opzoeken tijdens hun carrière. En dit nummer is meegeschreven door Springsteen en door Steven Van Zandt, de gitarist van de E Street Band.
1: Classics.
0: Over een goede maand speelt Wilco twee keer in het Antwerpse OLT in het Rivierenhof op 25 en 26 augustus. An Evening with Wilco, zo heet de tour. Er zijn slechtere keuzes om je avond mee door te brengen, denk ik. Jesus, etc.

geen overvloedige Texas sun vandaag in ons land. Wekenlang hebben we volop zon gehad, maar nu is het wat koeler en meer bewolkt. Meer Belgisch zomerweer. Daarover hebben Kruang Bin en Leon Bridges geen song, maar dus wel over Texas sun. Texas was de laatste bestemming van Jim Croce. Hij was op weg naar een concert in de stad Sherman in Texas. Maar zijn vliegtuig stortte neer. Hij was pas 30. Dat gebeurde in 1973. Op het einde van dat jaar kwam er nog postuum een album uit. En daarop staat dit prachtige nummer. I'll have to say I love you in a song.

0: Ik twijfel. Meestal vind ik de versie van Dionne Warwick de betere. Maar nu ik deze weer hoor, twijfel ik dus. I Say a Little Prayer, Aretha Franklin. Allee, vooruit. Toch maar Dionne. Door een defecte vrachtwagen is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk afrit 1A Veurne versperd. In Dessel is brug 4 defect.
1: Radio 1 Classics.

George Michael en Freedom 90. Die 90 staat erbij omdat George Michael geen verwarring wilde met het nummer Freedom van zijn eerdere band Wham uit de jaren 80. Deze Freedom komt dus uit 1990. En het volgende nummer komt dan uit 1991. Ah ja, Counting Backwards. Dit zijn Throwing Muses.

Eric Burton, de zanger van Black Pumas, liet als opgroeiende tiener zijn muziek wel eens horen aan zijn nonkel Steve. En nonkel Steve zei op een dag, als reactie op de vele love songs van Eric: beste neef, life is more than a love song. En dat is een zinnetje dat Eric heeft onthouden. Dit nummer heet More Than a Love Song van Black Pumas. MUZIEK.

0: Garland Jeffries, Matador. Na het nieuws van 7, een langgerekte Leila in Classics. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel de 15e etappe gewonnen. Onze landgenoot klopte gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop. Het verslag is van Christophe van der Goor.
5: Remco Evenepoel heeft zijn belangrijkste overwinning in een grote ronde behaald. Zijn 75ste profzege overigens. Met een finish op een steile col buiten categorie was Evenepoel de enige renner die Pogacar en diens ploegmaat Del Toro kon volgen. Pogacar wikte en woog als een Romeinse keizer. Zijn ploegmaat Del Toro zou en moest deze etappe winnen, maar de Mexicaan had duidelijk minder goede benen dan Evenepoel. Evenepoel die nu heel stevig op de tweede plaats in de stand komt, want Jonas Vingegaard moest opgeven na een onfortuinlijke val. De Deen gleed uit in een bocht naar rechts en kon zijn weg niet vervolgen.
4: Intussen is duidelijk dat Vingegaard bij zijn val zijn sleutelbeen heeft gebroken. Hij moet geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes in deze Tour. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De 2 andere kinderen stelden het goed. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De kinderen zwommen op de juiste plek. Toch is het belangrijk om te blijven herhalen om voorzichtig te zijn, zegt Eline Goeminne van de politie van Oostende.
6: Ons advies is altijd, als je niet voldoende kan zwemmen of je bent niet op de hoogte van de gevaren van de zee, probeer dat gewoon maar tot aan kniehoogte, maximum tot aan heuphoogte. Dan ben je altijd veilig en dan kan je even goed genieten van wat verkoeling.
4: In Algerije, in het noorden van Afrika, zijn de afgelopen dagen ruim 70 bosbranden geteld. Zo'n 40 daarvan zijn onder controle. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Algerije kampt met een zware hittegolf met temperaturen die op sommige plaatsen oplopen tot 49 graden. Er staat ook veel wind, wat de vlammen nog aanwakkert. De overheid zet blusvliegtuigen en helikopters in om het vuur te blussen. Vanavond overwegend brede opklaringen. Morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft droog, maar lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden. Aan zee staat er wel een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij Maxima van 19 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Classics.
2: Met Ronald Verhagen.
0: Nog een uurtje classics met onder meer Santana, Suzanne Vega en Axel Boer. Maar eerst Leila. Goedenavond.

Layla van Derek and the Dominos, maar eigenlijk gewoon Eric Clapton. Hij wilde niet met zijn eigen naam op het podium staan begin jaren 70. Hij wilde deel zijn van een band, One of the Guys. Dus moest er een bandnaam komen en die werd verzonnen op het allerlaatste moment, net voor hun eerste concert backstage, Derek and the Dominos. Nu, dit nummer is ook wel groepswerk, want het melancholische staartje met de piano werd geschreven door de drummer van de band, Jim Gordon. Dat stuk was eigenlijk bedoeld voor een andere song, maar paste uiteindelijk toch beter bij Layla. Nu, Prince.

Prince in uitstekende vorm, Raspberry Beret. Leuk verhaal over de videoclip, want Prince wilde zijn haar laten blonderen om het te laten overeenkomen met de platenhoes van Around the World in a Day, waarop dit nummer staat. Op de hoes staat een illustratie van Prince in een blauw kostuum met witte wolkjes en met blond haar. Maar het blonderen mislukte, het zag er niet uit en dus moest Prince zijn haar afscheren en een pruik dragen in de videoclip. Hij had ook een baret kunnen dragen om te matchen met het onderwerp van de dag.

Vorig jaar rond deze tijd was hij in ons land, Santana, met zijn Oneness Tour. Hij speelde in de AFAS Dome. Deze zomer toert hij door Noord-Amerika. Dit was Oye Como Va. Daarvoor zat Gnarls Barkley met Crazy. Classics. Eddie Vedder heeft een rustige zomer. Geen Pearl Jam concerten. Zij nemen de tijd om een nieuwe drummer te zoeken. Want de vorige is opgestapt. Dit is Eddie's solo, Society.

Een jonge Suzanne Vega, midden jaren 80, met de opener van haar debuutalbum. Half gesproken, half gezongen. Ik was beïnvloed door Lou Reed, zei ze daarover. Dit was Crackin'. Nu Eagle Eye Cherry, dit is Safe Tonight.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Tonight is voor voetballiefhebbers een speciale avond. Want straks is er de finale van het WK, Spanje-Argentinië. Hopelijk een mooie wedstrijd, al valt te vrezen dat het vooral strijd zal zijn. We zullen zien. Straks om 9 uur begint de wedstrijd en uiteraard is die live te volgen bij ons hier bij Radio 1. 1 minuut over 7:30. Dit is Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes.

Gisteren nog live op Rock Herk in Herk de Stad, deze Manic Street Preachers. Ze begonnen hun set met Motorcycle Emptiness. Dat is de toonzetter.

0: Dit is ook gepasseerd daar in Rockherk. You Stole the Sun from My Heart van Manic Street Preachers. Nu Axel Boer, Cargo de Nuit.
1: Radio 1 Classics.

Marcel Bauer en Cargo de Nuit. Tof nummer en grote hit in Frankrijk, eerste helft jaren 80. De favoriete band van Axel Bauer was The Who. En Axel Bauer heeft op een dag zanger Roger Daltrey van The Who ontmoet in een Franse tv-show. Dat was al een hoogtepunt, maar het werd nog beter, want diezelfde Roger Daltrey heeft Cargo de Nuit dan gecoverd op een van zijn soloalbums, vertaald als Take Me Home. Dat was a lovely day voor Axel Bauer. Dit is Bill Withers.

Gorillaz en Stylo. Zometeen is er voetbal. Na nieuws van 8 is er Sporza met Steffi en Wim. En de finale van het WK tussen Spanje en Argentinië. Nog een heel fijne avond bij Radio 1. Nog één song eerst in Classics. Housewife van Daan.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Over een uur begint in New York in de VS de finale van het WK voetbal. Europees kampioen Spanje neemt het op tegen titelverdediger Argentinië. Op dit moment is er een show in het stadion.
14: You are here. The closing ceremony of the FIFA World Cup 2026 starts now.
15: Put your flags up in the air. Put your hands up in the air. Put your flags up, cause this is the world.
13: De Amerikaanse president Trump woont de finale bij. Het is de eerste wedstrijd op dit WK waar hij bij aanwezig is. En in Vilvoorde, waar 1 op de 10 inwoners Spaanse roots heeft, zijn ze met veel samengekomen om samen de match te bekijken op een groot scherm. En ze geloven rotsvast in hun kansen.
16: Overtuigd dat wij gaan winnen. In 2010 heb ik hetzelfde gevoel. Dus wij winnen.
17: Argentinië is alleen Messi. En Spanje is een hele ploeg, een grote ploeg, sterke ploeg. En voilà, ik ben bijna zeker.
18: Ik denk dat wij al heel lang wachten voor die mooie tweede ster. En ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Ik hoop het alleszins.
19: Viva Spanje!
13: Remco Evenepoel is in de wolken met zijn ritwinst in de Ronde van Frankrijk. Hij klopte in de 15e etappe gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop.
20: Ik ben echt aan het trillen van de emoties. Het is echt prachtig om deze mooie etappe te kunnen winnen. En om het met misschien op dit moment wel de twee beste klimmers van de wereld, met Tadej en Isaac, te kunnen doen. Ja, het maakt het alleen maar mooier. Ik denk, elke kans die we krijgen, moeten we nemen. En ik denk wel dat ik hem dik heb genomen en dat ik hem ook wel verdien.
13: Evenepoel staat nu ook stevig op de tweede plaats in het klassement, nadat Vingegaard moest opgeven na een val. Hij brak zijn sleutelbeen en zal geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes deze Tour. In de grote prijs motocross van Groot-Brittannië hebben de broers Koenen er een slecht weekend op zitten. Lucas Koenen moest 2 keer opgeven in de MXGP, maar blijft wel aan de leiding in de WK-stand. Zijn broer Sascha kwam in de MX2 niet verder dan een 10e en een 5e plaats. Hij verliest zijn leidersplaats. En het eerste weekend van het Tomorrowland Festival loopt stilaan op zijn einde en is tot nu toe rustig verlopen. Ook in de hulpposten, zegt woordvoerster Debbie Willemsen.
21: Eigenlijk zijn het de typische festivalprobleempjes die zijn komen opdagen. Wat bondes of mensen die hun enkels hebben verstuikt. Of die eigenlijk naar het ziekenhuis zijn overgebracht om een x-ray te laten maken of een gips te laten leggen. Maar eigenlijk over het algemeen ook heel rustig daar. En ook bij crew. Dus ook heel weinig behandelingen bij crew. We zitten meestal rond een 2.000 tot 3.000 verzorgingen per weekend. We zitten ongeveer op die aantallen, ja.
13: Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
12: Sportza WK.
11: Met Steffi Merlevede.
1: Een hele goede avond. Na 6 weken is het vanavond eindelijk zover. Het sluitstuk van het WK voetbal komt eraan om 9 uur straks. Over minder dan een uur intussen. De aftrap in de finale tussen Spanje en Argentinië. Tussen Jamal en Messi. We gaan het uiteraard weer helemaal live volgen in Sporza WK. Ik heb weer het gezelschap van Wim de Koning in de studio. Dag Wim.
6: Goedenavond.
1: Dankjewel.
6: Steffi.
1: Om er nog maar een keertje bij
6: met
1: te zijn.
6: Met plezier. Hè?
1: Dadelijk gaan we natuurlijk uitgebreid vooruitblikken. Maar eerst gaan we alles naar Peter van den Bemt. Die zorgt straks voor het match. Verslag zit al klaar in het MetLife Stadium in New Jersey. Dag Peter, goedemiddag voor jou.
22: Goedemiddag.
1: Het was geen evidentie om op je plaats te geraken. Je hebt mij een filmpje gestuurd van de wachtrij voor de security. Hoe lang heb je uiteindelijk moeten aanschuiven?
22: Meer dan 2,5 uur hebben we aangeschoven. Nee, ik ben er een beetje groggy van, moet ik eerlijk zeggen.
1: Kan ik verstaan.
22: We werden ook van hot naar her gestuurd. Alles heeft ermee te maken dat president Trump vandaag naar de wedstrijd komt. En dan neemt hij de social service over. En dan is alles veel strenger. Dan wordt elke rugzak binnenste buitenste gekeerd. En dan duurt het allemaal eindeloos lang. Het was niet anders bij de loting in Washington, waar je de dag voor de loting zomaar kon binnenwandelen. Was hier bij die 17 wedstrijden die ik intussen heb gedaan ook zo 15 minuten, hooguit misschien een kwartiertje aanschuiven. Zeer soepel allemaal. En vandaag was het in de handen van de mannen die de veiligheid van Trump moeten waarborgen. En dan, er stond echt een mega lange rij. En dan werd het ook nog een keer chaotisch georganiseerd. We werden dan ineens naar een andere gate gestuurd, waar je dan wel een tijd binnen mocht, waar je dan 40 minuten stond aan te schuiven. En dan ineens zei ze, ja, nu mag het niet meer, want de overheid heeft beslist dat het niet meer mag. Enzovoort. Mabbel.
1: Hopelijk maakt het voetbal straks in de finale toch wel wat goed. Peter, Spanje, Argentinië dus. De Europese tegen de wereldkampioen. Ik zei het al, Jamal tegen Messi. Finale rijk aan verhalen. Wie is voor jou de favoriet?
22: Ik zou niet een favoriet durven noemen, eerlijk gezegd. Nee. Ze hebben allebei veel argumenten in te brengen om straks wereldkampioen te worden. En welke van die argumenten links of rechts het dan gaat halen, dat kan ik eigenlijk echt niet voorspellen. Je kan zeggen, oké, Spanje heeft het toch op een andere manier dan 2 jaar geleden. Toen Spanje geweldig voetbalde, spectaculair. Met die swingende vleugels, Williams en Jamal. Toen het overrompelend voetbal speelde eigenlijk. Ja, dat is helemaal anders vandaag. Ik wil niet in de kerk vloeken, maar soms is het een beetje... Ik ben voorzichtig met wat ik zeg, saai bij wijze van spreken. Omdat het zo'n geweldig uitgevoerd, technisch, perfect controle- en positievoetbal is. Maar de manier waarop het Frankrijk heeft geneutraliseerd de beste aanval van het toernooi. Ja, dat was gewoon ronduit indrukwekkend. Maar dat is niet altijd even spectaculair om naar te kijken. Maar goed, kunnen ze dat ook met Argentinië? Dat is een eerste vraag die moet beantwoord worden. En aan de andere kant heb je dan dat Argentinië met 2 gezichten. En een heel lelijk gezicht wat mij betreft. De Frankrijk heeft geneutraliseerd de beste aanval van het toernooi. Ja, dat was gewoon ronduit indrukwekkend. Maar dat is niet altijd even spectaculair om naar te kijken. Maar goed, kunnen ze dat ook met Argentinië? Dat is een eerste vraag die moet beantwoord worden. En aan de andere kant heb je dan dat Argentinië met...

0: gewonnen geven. Die onwaarschijnlijke inzet. Dat patriotisme dat dan onvermoede krachten bovenhaalt in het slot van de wedstrijd. Zoals we dat een paar keer hebben gezien in de knock-out fase. Ook nog tegen Engeland. Ook nog tegen Egypte natuurlijk. Dus dat gooit Argentinië in de weegschaal. En niet vergeten, want wat Argentinië liet zien. Het is niet alleen maar dat soort lelijkheid. Nee, ze konden ook geweldig voetballen na de 1-0. Heeft Argentinië wat mij betreft zijn allerbeste pakweg 25 minuten gespeeld van het toernooi. En hadden ze ineens al die trucken niet meer nodig. Maar deden ze het aan de hand van Lionel Messi voetballend. Dus ja, ik kan het niet voorspellen welke van de twee uiteindelijk de bovenhand zal halen. Ik denk dat het een heel close call gaat zijn. Je zou kunnen zeggen, als je gaat, maar dat is ieder zijn smaak. Als je gaat voor de zuiverheid van het voetbal zonder die lelijke kant eraan. Ja, dan kies je voor het maken een karikatuur van de brave schooljongens van Spanje. Die dat toch op een propere manier proberen te doen. En het zal erop aan te komen om, ik zou zeggen, uit het duel te spelen. En dat ze de Argentijnen niet de kans geven om nog tikken uit te delen. Ja. En als er dan één ploeg is die dat zeer goed kan, zal het wel Spanje zijn.
1: Ja. Intussen kennen we de opstellingen uiteraard al. Is er daar verrassingen bij?
0: Wel, ik moet ze nog even bekijken, moet ik zeggen. Want ja, dat heeft ook zijn tijd geduurd. Erik hier boven was. Ja. Maar ik heb wel gezien dat Spanje het nog altijd met Ruiz doet. En dat betekent dus dat Pedro ook vandaag op de bank zit. En als ik het goed heb, zijn de anderen dezelfde. Dus ik stel voor dat jullie ze zo meteen zelf eens onder ogen nemen. Ik zie wel dat bij Argentinië is het nog altijd Julian Alvarez, inderdaad, die erbij staat. En de anderen, denk ik, maar nog een keer, ik zeg het onder voorbouw, zijn ze ongeveer dezelfde. In elk geval, de twee om wie het draait hier. En aan wie deze finale ook werd opgehangen natuurlijk. Hè. Terecht ook Lamine Yamal en Lionel Messi. Die zijn er wel bij. Die hebben
1: uiteraard. Die gaan erbij zijn. Goed, Peter, dankjewel. Voor nu nog even bekomen, zou ik zeggen. En tot straks voor de wedstrijd. Wim de Koning, ik zei het al, je bent er ook weer bij in de studio. We gaan er nog eens een beetje dieper op in. Misschien eerst inderdaad over die opstellingen. Argentinië, 3 wissels hè, daar. Misschien wel verwachte wissels, hè, want 2 mannen met een sterke invalbeurt tegen Engeland die erin komen. De Paul en González.
2: Ja, en Montiel gaat ook starten op rechtsachter. Molina, dat was 4 jaar geleden eigenlijk ook al een beetje het zwakke punt. Maar die staat er eigenlijk nu nog altijd in als rechtsachter. Mm-hmm. Let er niet goed op natuurlijk als Engeland de goal maakte. Gordon kwam makkelijk voor hem. Werd dan ook gewisseld. Moet zeggen, ook bij Atletico Madrid is hij niet echt titulaar. Is een tegendeel. Daar speelt Llorente. Marco Llorente heel erg veel. Een Spanjaard natuurlijk. Die ook wel begon bij Spanje op rechtsachter in dit toernooi. Maar uiteindelijk zijn positie of zijn plaats heeft verloren aan Pedro Porro. Die bij de Spanjaarden op rechtsachter heel belangrijk is. Dus ja, Argentinië speelt daar met een invaller op rechtsachter van Atletico Madrid. Maar hij gaat niet starten. Het is Montiel. Mm-hmm. En dat kan ook wel... Dat is ook niet de meest betrouwbare rechtsachter. Dus daar zitten ze dan toch wel een beetje met een probleem. En wat mij toch ook opvalt, geen Paredes en geen Giuliano Simeone, die er beiden toch wel, ik ga niet zeggen verantwoordelijk voor waren, maar zeer nadrukkelijk aanwezig waren als het op schoppen en duwen en stampen op aangaan. Paredes telkenmalen als een man een bal al lang had weggespeeld, ging hij er nog even op door met een elleboog of in de rug lopen. Het was toch degene die daar op dat middenveld de toon zette. En de verkeerde toon, wat ons betrof. Hè. Want achteraf hebben ze laten zien dat ze dat niet echt nodig hadden.
1: Dus het maar zegt ook, misschien al wel wat, het feit dat ze niet starten over de ingesteldheid van...
2: Ik hoop natuurlijk, De Paul en Nico González kwamen geweldig in. En veranderden, ik kan niet zeggen het gezicht van de wedstrijd, want uiteindelijk heeft Messi dan toch nog met 2 geweldige assists, of zeker die tweede was geweldig, de ommekeer bewerkstelligd. Maar het zou toch wel kunnen dat Scaloni, door het feit dat Paredes er niet bij is, en Simeone, die verrassend aan de aftrap stond, wij dachten om wat snelheid te brengen op die rechterkant. Nee, het was om te knokken. Ja. Het was zo met het hoofd vooruit. Hij had net geen speer bij zich om iedereen omver te werpen als hij aan de bal was. Ik hoop dat inderdaad, zoals je zegt, Steffi, dat Scaloni wil aangeven met die opstelling die dan uiteindelijk voetballend het verschil maakte tegen Engeland, dat een beetje tekenend is voor hoe ze de wedstrijd dan toch willen aanvatten en dat ze voetballend, en dat, eigenlijk moeten ze dat kunnen natuurlijk, hun voet willen zetten.

0: naast Spanje. En dat ze dus toch het mooiste gezicht van Argentinië willen laten zien in de finale. Ja. Ze zijn er nu. Ja, nu moeten ze alleen nog winnen of proberen te winnen. Dat zou wel leuk zijn voor het voetbal, maar ook voor de perceptie tegenover die Argentijnen, dat het op een voetballende manier gebeurt.
1: Ja. Het is een finale, ik zei het al, met geschiedenis, wereldkampioen tegen de Europese kampioen. Dat verhaal, Lamine Yamal als baby in het badje, naast de piepjonge Lionel Messi, die foto van UNICEF 19 jaar geleden hebben we allemaal gezien. Is het voor jou die finale de gedroomde finale, of had je toch liever een Frankrijk, zeg maar wat, in die finale gezien?
0: Ja, maar Spanje heeft toch laten zien in die halve finale dat ze beter waren dan Frankrijk.
1: Dat is waar, hè? Ja.
0: Het heeft wat geduurd in de loop van het toernooi dat ze hun beste spel lieten zien. Hè? Was ook tegen België niet echt het geval. Waren wel beter dan België, maar zonder veel kansen af te dwingen. Wij scoorden dan ook nog tegen achter dat we op achterstand kwamen en zo. Al die zaken. Maar het beste deden ze of lieten ze zien in de halve finale tegen Frankrijk. Frankrijk dat wel sportief de strijd aanging. Dat is duidelijk. Als Scaloni daar dan de conclusie trekt dat als je het sportief tegen Spanje probeert te doen, dat ze u wegtikken. Dat zou wel kunnen, want ze hebben graag die bal. Door het feit dat Oyarzabal als diepe spits zich heel graag op het middenveld laat terugzakken, creëren ze daar ook meestal een overtal, waardoor ze toch makkelijk tot aan de baklijn van de tegenstander voetbal. En het is vandaag ook de grote vraag, hè. Kan Yamal zijn beste niveau, wat hij eigenlijk niet heeft laten zien?
1: Nee, we hebben hem nog niet op zijn beste gezien. Die blessure op voorhand heeft natuurlijk zijn rol gespeeld.
0: Zeker weten. Waarbij je op den duur, kan niet zeggen de vergelijking, maar met Doku mag je niet maken. We waren ook vergeten hoe goed Doku kon zijn.
1: Ja.
0: Eigenlijk ben je al een klein beetje vergeten hoe beslissend en hoe geweldig Yamal kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: En het is te hopen voor de Spanjaarden, en misschien zal het wel nodig zijn dat hij inderdaad weer dat allerbeste niveau heeft opgespaard voor de finale.
1: Ja,
0: want hij maakte ook op het EK 2 jaar terug pas zijn eerste goal in de finale.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus heeft er nu wel eentje gemaakt. Hè? Daar niet van, maar
1: veel dribbles ook natuurlijk, waarmee dan wel.
0: Ja, maar toch. Echt de dribbles van Yamal, waar hij 2-3 mensen in de 16, zelfs met dubbele dekking of 3-dubbele dekking, wat we in de Champions League regelmatig zagen en ook in de Spaanse competitie, dat hebben we hier te weinig gezien. En daar zit je natuurlijk op te wachten. En je hebt de indruk dat hij het probeert een beetje te forceren, logisch, met de kwaliteit die hij heeft. En hij weet ook wel dat hij dat kan. Alleen, is het er nog niet echt uitgekomen. Vandaag heeft hij Tagliafico tegenover zich. Medina, die is nog een pak harder als die dan linksachter zou staan. Het is Tagliafico, maar die kan ook wel zijn voet zetten, natuurlijk. Maar alles bij elkaar, denk ik toch dat de Argentijnen net iets braver gaan zijn. En ook, dan wijs ik toch ook wel naar die scheidsrechter, Slavko Vincic, een topscheidsrechter in Europa, die ook al Champions League finales floot. Dat is er een beetje sphinxachtig, zo onverstoorbaar, maar die niet zal meegaan, hoop ik, in het feit van oké, die eerste zware overtreding gaan we zomaar zo laten.
1: Ja.
0: Nee, die gaat met een gele kaart
1: komen. Met inkort houden.
0: Ik denk het wel.
1: Okay.
0: Zonder dat die heel erg militaristisch is, maar hij is toch wel iemand die niet met zich laat zollen en op een rustige manier toch wel die kaarten uitdeelt. En dat zullen de Argentijnen ook wel weten.
1: Ja, ongetwijfeld belangrijke rol weer vandaag voor de scheidsrechter. Ik stel voor dat we eens de weg naar de finale bijnemen. Om te beginnen van Argentinië. Dat begon het WK met een 3-0 overwinning in de poelen tegen Algerije. 3 goals meteen van Messi toen. Dan volgde een 2-0 tegen Oostenrijk en een 3-1 overwinning tegen Jordanië. En in de knock-out fase gingen Kaapverdië, Egypte, Zwitserland en Engeland niet zonder moeite voor de bijl. We gaan die knock-out fase van Argentinië nog eens herbeleven.
2: Messi aanname, niet normaal.
3: Well, maybe it's the common curse. Maybe things
2: en opgepikt. En de redding van Fosinho. Aanvoerder Mendes. Pasen is goed. En de goal! Nico González, tweede paal. Lisandro Martinez moet trappen en scoren! Argentinië scoort! Kan wel, voorbij McAllister. Oh! Oh! Met een oudswinger, zo kwam de goal. Legde perfect en de goal. De goal van Romero, dat ook nog eens. Messi gaat door. En dat is goed voor de wereld. Nog veel volk voor de goal. En de goal van Egypte. Ze staan weer op voorsprong. Tagliafico en fluiten. Penalty voor Argentinië. Messi, Jobert, pak. Hij mist zijn tweede strafschop op deze wereldbeker. Sensatie.
4: En Martinez moet eruit komen. Heeft hem niet. Het is 2-0 voor Egypte. Doelpunt van Zico. 2-0 voor Egypte.
2: Via hem of via niemand? Via hem dus!

0: hebben het dus weer geflikt.
1: Daar is de bal. McAllister kopt erin. Daar is al meteen de 1-0 voor Argentinië. Daar is Rodriguez. Daar is Odoi. Dit is het. Odoi en het scoort. Odoi scoort. De gelijkmaker voor de Zwitsers. Nee, Argentinië kan geen voorsprong vasthouden.
2: In Argentina nací, tierra de Diego.
0: Overtreding op Embolo nu. Als ik het zo zie, dan was het ook helemaal geen overtreding. Kijk, het is een tuit van Embolo.
3: Final decision, yellow card number 7.
1: Hij heeft prijs, niet te geloven. Niet te geloven. Rood voor Embolo.
2: Per eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azul cada volvió a ganar papá.
0: Daar is Lionel Messi. Messi vindt hij het gaatje. Messi, nee, uiteindelijk ingeleverd bij Alvarez. Die heeft ook een geweldig schot. Alvarez, wat een doelpunt! Wat een geweldige goal van Julian Alvarez. Wat trapt hij hier? Argentinië op een geweldige manier. Richting de halve finale. Almada op de doelsteen. Geef op geef je nog aan Messi. Almada, nee, gestuurd. En binnengelegd, jawel, door Lautaro Martinez. Daar is de doodsteek voor Zwitserland. Tagliafico, maar Rice geen buitenspel. En nu Gordon zoeken. Gordon komt en scoort! 1-0 Engeland.
2: Oh.
1: Eerst maar kijken naar deze actie van Lionel Messi. Slipt hem naar zijn linker. Achteruit dan weer Fernandez. Deze erin. De gelijkmaker. Het kon niet blijven duren. En hier de goal. Jawel. De tweede paal. Daar staat Lautaro. 2-1 Argentinië. Hij schreef het uit. Lautaro Martinez. Met wat? Ja, het kan niet anders. De winning goal is toch in deze wedstrijd. Iedereen is door het dolle heen.
4: Het zo allemaal na elkaar hoort. Wim, de Argentijnen zijn echt al verschillende keren door het oog van de naald gekropen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze in die finale staan. Dat geeft hen mentaal ergens wel een voordeel.
5: Vind ik ook wel. Hè? Waarbij je een dubbel gevoel hebt. Je kan stellen, het kan niet blijven duren. Maar het is wel finale.
4: Ook waar, maar ja.
5: Terzelfde tijd kan je ook zeggen, het is ook wel, staat in de sterren geschreven dat ze die wereldbeker moeten gaan winnen.
4: Ja.
5: En niet alleen in de sterren geschreven, waren ook veel mensen die vonden dat er te veel in hun voordeel werd gefloten uiteindelijk. Maar als je natuurlijk spijkers op laag water had zoeken, ga je altijd iets vinden. Dat is duidelijk. Maar opvallend, zowel Spanje als Argentinië, de twee finalisten, die zijn na 90 minuten niet voorbij Kaapverdië geraakt.
4: Nee, dat is waar.
5: 0-0 en 1-1 tegen Kaapverdië. Waarbij je ook kan stellen van, moeten er nu zoveel ploegen zijn? Mm-hmm. 48, moeten we nu naar 64?
4: Want meer,
5: en vooral die 48, is dat dan nodig? Dat duurde veel te lang en dat was niet mooi. En het begon maar bij de 16e finales, dit WK. Ze zaten er ook in, Kaapverdië, in die 16e finale.
4: Ja.
5: Je hebt altijd dan wel ploegen die verrassen, die aan de oppervlakte komen. Spanje had misschien 20 kansen tegen Kaapverdië, die 0-0. Maar Jamal gingen ze daar al sparen, omdat hij niet helemaal fit was. Maar ze hebben hem dan toch al ingebracht.
4: Ja, inderdaad.
5: Omdat ze het gevoel hadden, die eerste wedstrijd willen we hier dan toch winnen. Hè? We gaan het gaan forceren. Dan zag je al dat Jamal niet de Jamal was op dat moment. Natuurlijk, hij heeft tijd gehad om zijn niveau op te krikken. Dat is moeilijk geweest, hè? Tegen België af en toe. Maar uiteindelijk, Joaquin Seis, die maakt naam. En die heeft nu opeens heel veel furoor gemaakt. Als degene die Jamal dan toch
4: stilleggen. Hield,
5: En zelfs Maxime de Kuyper deed het er geweldig tegen. Terwijl van Maxime de Kuyper altijd werd gezegd, dat is meer aanvallend als linksachter dan een pure verdediger. Daar is hij nog wel kwetsbaar. Maar hij deed het tegen Jamal ook uitstekend. De Argentijnen, ze zijn er nu. Het is altijd kantje boord geweest tegen Egypte. Geweldig kantje boord. Een doelpunt afgekeurd voor een overtreding op Lisandro Martinez aan de overkant van het veld. Het duurde 20 seconden tot de goal uiteindelijk werd gemaakt. Hè. Daar werd die 0-2 afgekeurd. Dan kwam de 0-2 alsnog. Mensen zeggen dan als dat 0-3 is. Maar dat zou misschien niet gebeurd zijn, maar toch. Ja, als je bij 0-2 ook al een afgekeurde goal hebt, ja, dan zouden ze niet meer teruggekeerd zijn. En de Egyptenaren waren toch wel degene die zich het meest bekocht voelden.
4: Ja,
5: ook Zwitserland
4: achteraf,
5: voelde zich heel erg bekocht door die rode kaart van Embolo. Dat was een beetje eigen schuld, dikke bult. Als je dan toch al een gele kaart hebt en je probeert er een uit gewoonte aan te naaien via een schwalbe aan iemand anders, ja, dan weet je dat de VAR meekijkt natuurlijk. Ja. Zeker als er dan een gele kaart gegeven wordt voor die tegenstander. En die tegenstander geen geel krijgt, ja, dan ga je ook voor die schwalbe geen geel krijgen. Nee. Maar als je tegenstander geel heeft gekregen, dan zegt de VAR, kom eens kijken.
4: Ja.
5: Want eigenlijk, dat is nieuw, eigenlijk is dat geen gele kaart.
4: Mm-hmm.
5: Dus ja, ja, dan moet je als ref moet je gaan ingrijpen en zeggen, oké, het was een schwalbe, dus ik ga de gele kaart dan maar aan Embolo geven. Dus eigenlijk hadden ze vooral naar Embolo moeten wijzen.
4: Ja.
5: En niet naar de scheidsrechter. En we hebben het ook gezegd hier afgelopen woensdag. Het was niet de scheidsrechter die Argentinië van de halve finale naar de finale brengt, maar wel Thomas Tuchel.
4: Ja, inderdaad.
5: Tuchel,
4: met die wissels.
5: Ja, met die wissels die heel slecht hebben uitgepakt. De wissels van Scaloni waren geweldig, als je het langs de andere kant wil bekijken. Vandaar waarschijnlijk ook dat hij op deze manier dan gaat starten, zoals hij geëindigd is. Maar we zijn toch echt heel erg benieuwd hoe vooral die eerste 20 minuten, half uur gaan verlopen.
4: Ja.
5: Of die Argentijnen het lef, ik zal dat dan toch wel lef noemen, het lef gaan hebben om voetballend mee te doen met Spanje. En ons een aantrekkelijke finale te geven. Want als ze gaan beginnen, zoals tegen Engeland, en zoals ze nog wel wedstrijden gedaan hebben, ja, dan kan je alleen maar hopen dat ze heel snel op achterstand komen. En dat Vincic streng is met kaarten.
4: Ja,
5: strenger
4: inderdaad.
5: Dan wat tot nu toe het geval is geweest op dit WK. Ja, want het was wel de tendens om minder snel geel te gaan trekken, om meer toe te laten. Een aantal landen heeft daar misbruik van gemaakt. Paraguay bijvoorbeeld tegen Frankrijk, ja, dat was het toppunt. Maar ook de Argentijnen deden het net iets slimmer geslepen. Alhoewel Paraguay kreeg ook geen gele kaarten van die Oezbeekse ref.
4: Nee. De Fransen dan weer wel te vergelen.
5: Drie zelfs voor hun frustratie te uiten.
4: Ja.
5: Goed, die Oezbeekse ref, ja, die had dan toch wel niet het niveau, denk je dan, om daar op het WK te zijn. Of hij was echt wel gebriefd dat hij, dat die Fransen eruit moesten. Ik zeg maar iets.
4: Ja.
5: Je weet het nooit natuurlijk. We gaan er niet aan meedoen. En hopelijk vanavond wint de beste ploeg. Wint de beste ploeg. En dat zou ook even goed Argentinië kunnen zijn als ze het echt wel voetballend willen gaan doen.
4: Ja. We zeiden net al, Wim, de beste Lamine Yamal hebben we nog niet gezien op dit WK. Hebben de beste Lionel Messi wel al gezien?
5: Ja, ik vreesde eigenlijk dat hij dit niet meer zou kunnen.
4: Nee.
5: Hè? Ja, want MLS en het is allemaal wat makkelijker. En Inter Miami en die Amerikaanse competitie, dat stelt niet veel voor. Hè? Dat was ook de reden waarom Hugo Kuipers, die zoveel scoort in Amerika, niet opgeroepen werd. Terwijl er toch wel stemmen opgingen van als Lukaku er niet is en we hebben een scorende spits nodig en het zit wat dicht en iemand met een neus voor doelpunten, dan moeten we misschien naar Kuipers kijken. Ja, daar is gewoon niet naar gekeken, want hij speelt in Amerika. Daar is het allemaal een pak makkelijker. Maar Messi heeft laten zien, hij kiest natuurlijk zijn momenten, maar dat deed hij al als hij 20 was.
4: Ja.
5: Zijn dribbles waren toen meer à la Maradona. Vanuit het middenveld kon hij ook 3-4 mensen pakken. Dat doet hij nu niet meer. Hij pakt heel erg slim positie. Hij scant op voorhand. Hij weet 3 stappen voor iemand anders waar die bal naartoe moet, hoe het spel zich gaat ontwikkelen. Ja, het is een genie. Aan de bal en ook zonder bal. Hij ruikt ook wel waar hij moet zijn. En hij was natuurlijk geweldig gediend met die openingswedstrijd tegen Algerije, waar hij er ineens 3 maakt.
4: Meteen een hat-trick, ja.
5: Ja, en dan, Zidane. Ik keeper van Algerije werkte een klein beetje mee, maar toch, als je het zag, het waren toch wel knappe doelpunten. En dan tegen Oostenrijk, tweede match gelijk, ook weer 2 goals. Nee. Dus 5 gemaakt, ja, dan kan het niet meer kapot natuurlijk.
4: Mbappé heeft er gisteren 2 gemaakt, ja? Hij zou er eigenlijk in de finale ook
5: 2 moeten maken.
4: Ja. Zie je dat gebeuren?
5: Zou kunnen. Alleen, ja, het is niet zo evident, hè. Tegen de Spanjaarden.
4: Die hebben nog maar 1 doelpunt tegen gekregen van Charlotte Keitla.
5: Ja, en als er dan een penalty uit de lucht valt, weet ik niet of hij hem nog gaat trappen, Steffi. Ja,
4: ook
5: want
4: al.
5: Hij heeft er 2 gemist.
4: Al intussen.
5: Ja. Ja. En toch heb je het gevoel van dat ze dan nog altijd van hem... Want hij is eigenlijk geen penalty-specialist. Hij heeft er relatief veel gemist in zijn carrière. Terwijl hij wel een vrije trap-specialist is. Dan denk je, ja, van op 11 meter... poeier hem dan ook in de winkelaak. Hè? Met een boogje. Zoals je het op een vrije trap doet. Maar blijkbaar heeft hij die muur nodig. Om echt wel de goede hoek te vinden. Ik ben toch eens benieuwd. Indien ze een penalty krijgen. Of hij er dan gaat achter staan. Denk het wel. Hè? Want hij wil ook niet... tussen aanhalingstekens laf zijn. Door die penalty niet te gaan nemen. Maar stel je voor dat hij er 3 mist. Stel je voor dat we ook naar strafschoppen gaan, zoals 4 jaar terug voor de wereldbeker. Wat dan? Hè? Is hij er dan bij? Want ja, we zien heel erg veel, als er dan penalties moeten gegeven worden, zie je dan toch jongens van wie dat je niet verwacht, naar die stip gaan. Hè? Het is heel, heel erg veel, buiten Mbappé vooral. Mbappé die gaat nooit zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Nee. En die mist er ook zelden. Maar degenen die er al gemist hebben, die kijken dan nogal veel de andere kant. Ik ben eens benieuwd wat Messi vandaag, als er een penalty komt natuurlijk, of een penaltyreeks op het einde, of hij dat ook gaat doen. Maar hij heeft mij wel... in zeer aangename zin verrast, moet ik zeggen.
4: Ook de verdiensten van Scaloni, de bondscoach van de Argentijnen, dat hij hem toch dat vertrouwen is blijven geven.
5: Ja, want we hebben het hier ook van de week al gezegd. Op 29-jarige leeftijd, het lukte niet voor Argentinië. Werd heel veel van hem verwacht, een nieuwe Maradona. Hij wou het dan ook doen als Maradona, het lukte niet. Het lukte zeer erg goed bij Barcelona, dat was geen enkel probleem. Ballon d'Ors, zoveel je wil. Hè. Mm-hmm. Maar met Argentinië was het moeilijk, geen prijzen. Wou dan ook stoppen rond zijn 29. Uiteindelijk hebben ze hem teruggeroepen en hem kunnen overhalen. En heeft er nog een geweldig 10 jaar aangebreid. Hè. Scaloni zal daar heel erg belangrijk in zijn. Werd niet echt verwacht van die toch wel onbekende, rustige trainer van die Argentijnen. Maar...
4: die nog les heeft gekregen van De La Fuente, de bondscoach van de Spanjaarden. Dus zag ik dat zo. Nog een extra elementje in deze finale.
5: Zeker weten. Ja. 2 bondscoaches die... een beetje uit de schaduw komen en die het geweldig doen. Hè. De La Fuente zelfs beter dan Luis Enrique, zijn voorganger. Want we hoorden Peter daarnet zeggen, het is soms een beetje saai wat de Spanjaarden opvoeren. Hè. Het is niet echt dat tiki-taka. Op een gegeven moment was het door het feit dat tegenstanders zich zodanig ver... terugtrekken en organiseren rond de 16 was dat bij Barcelona ook. Hè? Op een gegeven moment was dat ook bij Manchester City saai. Hè? Oneindig rondspelen rond die 16 tot uiteindelijk toch een opening gevonden wordt waarbij je het gevoel hebt, ik ga hier in slaap vallen. Dat gebeurt. Hè? Het is nu bij Spanje niet zo nadrukkelijk, maar onder Luis Enrique was dat ook wel. En La Fuente heeft er daar dan toch wel meer dynamiek in gebracht. Meer beweging. Iedereen nog wel goed op zijn positie, maar toch ook wel 2 flankverdedigers, Porro en Cucurella, die zeer offensief zijn, mogen zijn. Geweldig middenveld en een heel erg slimme spits die nooit in de spits is, waardoor bijvoorbeeld de Fransen in die halve finale Upamecano en Saliba, zolang hij op het veld stond, niet echt goed wisten van wat staan wij hier nu te doen? We hebben geen tegenstander. En opeens duikt hij daar dan toch wel op. Een heel erg goede, niet zo een grote naam, maar heeft er wel al 5 gemaakt nu natuurlijk voor de Spanjaarden.
4: Oyarzabal, over hem hebben het. Oyarzabal.
5: Oyarzabal. Een Bask die al heel zijn leven bij dezelfde ploeg speelt. Ja. Real Sociedad.
4: Ja,
5: dat is ook, ja, dat is heel erg straf. Zich daar heel erg goed voelt, maar ook heel erg goed voelt in Spanje. Het is altijd de laatste jaren toch wel wat moeilijk geweest bij Spanje om daar een echte spits te vinden. Ja, dat hebben ze niet, maar met hem. En ook Merino als het nodig is, want dat is ook zo een valse negen. Dat heeft hij bij Arsenal laten zien en in zijn invalbeurten ook, dat hij scorend vermogen heeft. Hè. Want ja, dat ook nog wel. Die Spanjaarden hebben meer nog, denk ik, dan de Argentijnen een sterkere bank. Hebben sterkere invallers, kunnen ja, ook met Williams, Merino, Zubimendi, nog geen minuut gespeeld.
4: Nog niet gespeeld, inderdaad.
5: Nog niet gespeeld bij Arsenal. Ja, geweldig seizoen, naar het einde een beetje minder, maar toch openbaring. Ja, die Pedri, die niet aan de bak komt. Gavi heeft in het begin mogen spelen, maar ook niet. Ja, dat zijn allemaal jongens die je nog kan inbrengen. Ja, als het daar dan op aankomt, moet je bijna zeggen van ja, de Spanjaarden zijn dan toch licht favoriet. Want ja, wissels, dag van vandaag, ja, dat maakt heel erg veel. Hè. Stel je voor dat het dan ook nog verlengingen worden. Ja, dan zijn er 6 nieuwe jongens en dan heeft Spanje net iets meer, heb ik toch het gevoel.
4: Oké. Okay. Stel voor dat we ook eens de weg naar de finale van de Spanjaarden bijnemen. Het begon in de groepsfase met een 0-0, zoals je daarnet al zei, tegen Kaapverdië. Daarna volgden wel overwinningen 4-0 tegen Saudi-Arabië en 0-1 tegen Uruguay. En in de knock-outfase schakelde Spanje achtereenvolgens Oostenrijk, Portugal, dan België natuurlijk en ook Frankrijk uit. We gaan eens luisteren.
6: Buitenkant ruimte voor Cucurella. Veel volk in de box. Hier is Oyarzabal. En hij maakt zijn derde van het WK. Ook al een assist. Ja, hij is toch voorlopig de man bij Spanje. La Roja baila. La Roja baila. Tussen twee spelers goed afgeblokt. De poging van Olmo en zo kan Baena doorgaan en voorzetten. En daar is de 2-0. Pedro Porro, eindelijk is dat tweede doelpunt er voor Spanje. Dat verdiende ze al een tijdje. En het is een verdediger die scoort.
7: Oyarzabal
6: en daar is dan de derde. Ja. Cucurella, weer een assist. En geweldig goed die bal ingespeeld op Oyarzabal hoor.
7: Torres nu, de kans moet het worden. Jawel, en de goal in minuut 91. En geen buitenspel van Mikel Merino. Die pikt af en toe wel eens een doelpuntje mee. Ook bij Arsenal, dat weten we.
6: Opletten, Porro, terug. Oh, Olmo is gevaarlijk. René Courtois binnengelegd. Ruiz legt hem erin. Eerste keer hier dat ze echt Olmo vinden in een schietpositie. En kijk, na een half uur is de voorsprong wel degelijk op het bord. Fabian Ruiz. Er zijn er nog wel een paar in de box aan de buitenkant. Nu de voorzet, die komt de Ketelaere. De Ketelaere scoort. Ongelooflijk. De Ketelaere scoort weer. Voorzetten trappen en dan scoren. De Ketelaere met de gelijkmaker. De eerste keer dat er een Belg gevonden wordt in de box van Spanje.
7: Cubarsí, Lammers, recht Lammers. Oh, Senna Lammers. Doodzonde. Spanje scoort. Merino.
6: Daar is de aanloop. En daar is de goal. Ja, hard erin hoor, van Oyarzabal. Rechts de hoek in en Spanje 1-0 voor na 22 minuten. En nu de kans voor Porro. Porro, ja, 2-0. 2-0 Spanje. En het is rechtsachter die zijn tweede doelpunt maakt van het toernooi. Ik gaf het eerder aan. Hij gaat al een keertje graag mee in de overlap. En hier is hij dan plots in de spits te vinden. Pedro Porro. De rechtsachter met de 2-0. En valt de doek hier voor Le Bleu. Spanje naar de finale.
4: La Roja blijft dansen inderdaad in de finale tegen Argentinië. Hopelijk gaan ze ook dansen straks. Nog geen enkele keer op achterstand gekomen, hè, Wim. Spanje maar één tegendoelpunt dus van Charles de Ketelare. Ze geven heel weinig weg. Wat is voor jou de beste Spanjaard dan tot nu toe? We hebben het wel over Lamine Yamal gehad. Die moet zijn beste zelf nog vinden, zal ik maar zeggen. Maar er zijn wel wat figuren bij die Spanjaarden, hè? Dani Olmo ook, zeg maar iets.
5: Ja, ja, zeker in offensief opzicht heel erg belangrijk. Ja. Hè? Ik heb nog eens hier naar mijn notities gekeken. Soms hebben ze heel erg weinig volk in de 16, maar altijd wel Olmo. En altijd op een slimme manier, ook tegen de Belgen bijvoorbeeld.
4: Ja, ja, ja,
5: hè? Kwam daar de goal uit. Hij stond daar dan in de 16 ook opeens vrij. Waardoor Fabian Ruiz, die daar dan ook in kwam. Door het feit dat ze niet echt een echte spits hebben. En dat Yamal en Baena van de zijkanten ook niet graag in die 16 komen, of niet veel in die 16 komen, ja, heb je infiltrerende mensen nodig, zoals Oyarzabal, Olmo en Fabian Ruiz. Maar Ruiz moet dan van heel erg ver komen. Maar als je dan toch één naam wil horen, ja, dan moeten we Rodri zeggen natuurlijk. Hè. Die Ballon d'Or was twee seizoenen terug. Geweldig als verdedigende middenvelder, niet evident. Hè. Want Vinicius is dan heel erg kwaad weggelopen. Toen hij opeens, of ze zijn zelfs niet naar de uitreiking willen komen, toen ja, Rodri juist. Ballon d'Or ja, met Real Madrid. Rodri ja, had natuurlijk de winning goal gemaakt in de Champions League finale toen. Ja, dat speelde ook allemaal mee. Maar ja, zo slim, geen balverlies. Zo sportief ook, heel erg fair. Heeft wel zijn eigen ploegmaat een beetje uitgedaagd tegen de Portugezen. Een ploegmaat die nu geen ploegmaat meer is. Maar ja, hij is toch de man aan de bal en ook zonder bal, die de lijnen aan elkaar doet klitten, die ja, de metronoom is, die veel gezocht wordt, die ook de tegenstander, de gevaarlijkste man in de tegenstander op het middenveld, eigenlijk uit de wedstrijd houdt, hè, tegen Olise.
4: Ja,
5: ja, de grote man bij Frankrijk in dit WK, die heeft een non-match gespeeld tegen Spanje, maar eigenlijk heeft hij een non-match gespeeld tegen Rodri en Fabian Ruiz, die daar dan ook wel wat komt helpen. Dat is toch een sterke zet geweest van de La Fuente om Pedri, die algemeen als misschien wel de beste middenvelder ter wereld wordt gezien aan de bal,
4: ja, ja,
5: om die niet meer op te stellen.
4: Op de bank,
5: ja, tegen de Belgen opeens met Fabian Ruiz te komen en dat dan ook door te trekken in de halve finale. Ruiz was belangrijk, twee keer scoren. Hè? Ja. En ook belangrijk in het opvangen van Olise en Mbappé en Dembélé. Maar Rodri is toch wel de man die eigenlijk, ik zag hem in het begin van het seizoen regelmatig met City ja, wat aanmächtig terugkomen na die kruisbandblessure, waardoor hij lang wegbleef. Ik vond ook wel dat hij, misschien door het feit dat hij altijd zijn shirtje in zijn broek steekt, zijn broek heel erg hoog trekt, had ik het idee van, ja, hij is wat dikker geworden achteraan. Ja, ja. Sorry Rodri.
4: Ja.
5: Maar ja, dat is hij nu wel weer kwijt. En het heeft een tijd geduurd voor we weer de Rodri zagen van voor die kruisbandblessure en operatie. Maar nu is hij helemaal terug. En ja, vandaag gaat hij daar, ja, wie gaat hij? Hij gaat ze allemaal tegenkomen. Maar ik denk niet, ik denk dat Messi vooral naar die ene kant zal lopen. Is dat dan naar Cucurella? Dat is ook geen simpel om tegen te komen, natuurlijk. Hè, zo wat half rechts, maar hij zal toch proberen. Ik denk tussen Fabian Ruiz, Cucurella en Laporte, om daar wat vrijheid aan de bal te krijgen. Maar hij zal zeker niet van op de 10, dat zal hij niet doen, bij Rodri of Cubarsí gaan voetballen. Dat denk ik niet. Dus de positie van Messi wordt daarin belangrijk, maar ook wat Rodri uiteindelijk dan gaat doen. Niet dat hij altijd een man volgt, want daarvoor is hij te goed. Maar is wel degene die maakt dat die defensie meesluit naar voren, dat middenveld terugkomt als het nodig is, die ploeg echt bij elkaar houdt.
4: Ja.
5: Het is een soort lijm van La Roja, van Spanje, met ook nog geweldige voeten, want geen balverlies, af en toe ook nog wel eens een beslissende bal vooruit. Niet toevallig, ik denk 2 jaar terug zat ik hier ook voor de finale van het EK.
4: Ja.
5: En dan zei ik, ja, hopelijk geven ze de prijs van beste speler van het EK niet aan Yamal, want ik vind hem nog wat te jong daarvoor. Ze hebben toen aan Rodri gegeven.
4: Oh, ja.
5: Toen ook al was zij zo goed.
4: Ja. Hè?
5: Toen ook al, vandaar ook natuurlijk die Ballon d'Or, dat zal ook zeker meegespeeld hebben. Maar ja, als ze de finale zouden winnen. De Spanjaard zou het ook wel kunnen dat hij weer uitgeroepen wordt. Want ja, meestal is dan iemand van de winnende ploeg, hè, die dan de wereldbeker...
4: Sowieso, ja, uiteraard. Inderdaad.
5: Ook nog eens de kapitein.
4: Dat hebben we nog niet gezegd, denk ik. Geen wissels bij Spanje.
5: Nee.
4: Dat blijft de ploeg zoals in de halve finale. Goed, intussen nog iets meer dan een kwartier tot de aftrap in Spanje-Argentinië. Nog 1 keer alles geven. Dat gaan ook veel voetbalsupporters vanavond nog een keertje doen, denk ik. Allemaal samen voor een groot scherm op de Gentse feesten bijvoorbeeld, kan ik me inbeelden dat dat wel zal gebeuren. En voor ons is Peter de Kroepele naar Vilvoorde getrokken. Dag Peter, goedenavond.
8: Hey, goedenavond Steffi.
4: Waarom Vilvoorde?
8: Wel, Vilvoorde, dat is een beetje een Spaanse enclave, kan je bijna zeggen. Hè. 1 op de 10 inwoners hier heeft Spaanse roots. Dat heeft te maken met de jaren 60, hè, waar er een migratiegolf was vanuit de streek rond Córdoba in Andalusië. De mijnbouw was daar ingestort en vele Spanjaarden kwamen hier werken. Bij Renault bijvoorbeeld, dat intussen al is verdwenen bij Cockerill. Ook bij veel industrie aan het kanaal. Toen was ja, Vilvoorde echt wel een economische hotspot, zeg maar. En dus heel wat van die Spanjaarden en halve Spanjaarden zitten hier nu samen in het Asiat Park. Zo heet het in Vilvoorde. En de ambiance is er hier naar. Je hoort het ook wel op de achtergrond. De boksen staan hier heel erg luid en knallen al een tijdje op rij, moet ik zeggen. Het is ook Spaanse sfeer. In die zin, ik heb Steffi paella gegeten.
4: Okay.
8: Er zijn bocadillos, Spaanse broodjes. Er is cerveza, hoort er ook bij. Er is Tinto de Verano. Straks misschien nog eens van de churros smullen. Dus echt wel Spaans hier allemaal. Iedereen ook in rood en geel getooid. Veel, veel vrouwen aanwezig hiervan. Ik denk dat er meer vrouwen zijn dan mannen die gaan kijken naar de match hier. Spaanse furies alom. Het grote scherm staat klaar, dat hoor je. De boksen zijn klaar. Muy bien, ay, mi corazón, zou ik zeggen. En de fans hier geloven erin.
9: Argentinië is alleen Messi. En Spanje is een hele ploeg. Een grote ploeg, sterke ploeg. En voilà. Ik ben bijna zeker.
10: Ik denk dat wij al heel lang wachten voor die mooie tweede ster. En ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Ik hoop het alleszins.
11: En ik ben ervan overtuigd omdat het een ploeg is, een team. Niet hier en daar sterpen. Het is echt een team. Die gaan voor de beker met z'n allen.
8: En wie zijn de beste spelers?
12: Ik vind Porro. Vind ik oké.
13: En een Correa.
14: Ferran Torres.
15: Unai Simon. Yamin.
16: Unai.
17: Onze Malekken, hè.
18: Een mooie wedstrijd, hoop ik. Dat de Argentijnen het ver zullen spelen. Ze durven wel eens buiten de grenzen te gaan op dat gebied. Als ze dezelfde wedstrijd spelen als tegen Frankrijk, dan zou het moeten lukken. Dus voor de rest, ja, dat de beste mogen winnen, maar liever Spanje natuurlijk. Hè.
8: Ja, liever Spanje. Ze zien het allemaal wel zitten hoor. Die fans hier, hier is trouwens best wel wat volk aanwezig. Ik denk, ik ben daar slecht in schattingen, maar toch 300-400 mensen zeker.
4: Okay.
8: En er komt nog altijd wel volk bij. En die zitten allemaal ja, samen in een vak voor een groot scherm. Nu, er zijn hier en daar over het terrein wel wat schermen verspreid. Het grote scherm, dat is Spaanse televisie. Dus dat wordt met die Spaanse typische gepassioneerde furieuze commentaar. En Sportza, dat is hier een beetje verbannen naar de hoeken. Daar kan je ook meekijken. Maar ik ga voor de volledigheid maar de Spaanse commentaar mee volgen, zeker. Het is afwachten hè, wat het wordt. Het wordt, wordt ook plezant trouwens. Mijn collega Joris zei dat hij al 3 Argentijnse shirts had gezien ook. Dus dat zijn de durvers die hier toch ook zitten. We zien wat het wordt. Dus Spanje versus Argentina. Het zal mij benieuwen.
4: Oké, geniet ervan daar, Peter. Dankjewel.
8: Doei.
19: Sportza Week.
4: En daarmee zijn we zo ongeveer klaar voor, denk ik. Het gaat een finale worden met veel show rond. Straks natuurlijk die fameuze halftime show naar het beeld van de Super Bowl. Maar ook nu voor de wedstrijd al best wel wat show. Peter van den Bemt, je zit er al naar te kijken en te luisteren. Hè.
20: Robbie Williams, Nico Schürtener en Laura Pausini gaan zingen daar. Net was er een doorleefde versie
17: van het Amerikaanse volkslied met Jennifer Hudson.
19: Nu een keer luisteren, want meneer Robbie, zoals hij vertellen.

0: hoort er natuurlijk ook bij boven het stadion. Dat waren ze. Robbie Williams, Nicole Scherzinger en Laura Pausini met Desire. Nog meer show komt eraan natuurlijk straks. Met de veelbesproken halftime show. Met Madonna, met Coldplay onder meer. Met Shakira natuurlijk, met Justin Bieber. Dat is allemaal voor straks. Dan gaan we toch 45 minuten voetballen. De wereldbeker is intussen aangekomen in het midden van het veld. Met Andres Iniesta. De in 2010 de winnaar. De enige keer dat Spanje de finale bereikte. En ook heeft gewonnen. En nu 16 jaar later doet La Roja opnieuw. Een gooi naar het allerhoogste, de allerhoogste bekroning in het internationale voetbal. En ik kan u zeggen, de president van de Verenigde Staten is wel degelijk aangekomen. Hij heeft post gevat naast Infantino. Staat achter een soort glas, heb ik gezien. En de Air Force met Trump en zijn helikopters. Wel, die vlogen hier even nog over het stadion. Ik denk dat de president zal gezegd hebben, maak nog eens even een rondje boven deze fantastische Kuip. Het MetLife Stadium. 80.000 mensen in New Jersey. In Rutherford om precies te zijn. Daar waar nu de komende 90 minuten strijd gaat worden geleverd om de wereldbeker voetbal voor de tweede keer. Spanje dus 16 jaar later in zijn tweede finale. Of wordt het toch Argentinië voor de vierde keer zou dat al zijn. En dat is toch ook een straffe prestatie. Daarmee zou het komen naast Italië en Duitsland. Brazilië is nog altijd de beste van allemaal met 5. Ik doe er even het zwijgen toe. Misschien kan verstaan wat hij zegt. Tom Cruise heeft nog een boodschap voor de mensen.
1: Together they showed us why this game belongs to the world. From three countries across them. And from every corner of the globe, we have witnessed greatness. And we have shared in moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us of what we all have in common. Today, only two teams remain. España y Argentina.
0: Al meteen welke supporters hier in de meerderheid zijn natuurlijk.
1: These stories belong to each and every one of us. To every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer, to every dream carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. And this is greatness.
0: Geacteerd zou ik zeggen, Tom Cruise, miljoentje of zo opgestreken denk ik. En het hing er natuurlijk wel vanaf van waar die stranger zo al kwam. Want uit bepaalde landen werd je toch niet bepaald een vriend van de Verenigde Staten. Dus ook dat is allemaal redelijk hypocriet. Maar goed, we schuiven het allemaal opzij. Alle lelijkheid die we de voorbije weken hebben gehad op dit wereldkampioenschap voetbal. Buiten de lijnen voor alle duidelijkheid. Wordt nu plaats voor het voetbal. In dit majestueuze stadion met live stadium van de New York Giants en de New York Jets. Dat voor het laatst plaats maakt voor koning voetbal op een echte grasmat. Al is het wel een heel vreemde, moet ik zeggen. Want ik had gisteren het geluk om er even naast te staan. Het is een vreemd soort gras zonder sprieten die overeind staat. Maar ik laat mij vertellen dat het wel zeer geschikt is om goed te voetballen. En dat is toch wat deze twee landen graag willen doen natuurlijk. De komende 90, wie weet, 120 minuten hier in New York in wedstrijd 104. Waar dus uiteindelijk voor de eerste keer de president van de Verenigde Staten komt naar kijken. En als ik heb gezien, we hebben het daar straks al over gehad, wat dat allemaal heeft meegebracht aan veiligheidsmaatregelen en welke leidersweg dat inhield wanneer de Secret Service zich ermee ging moeien. Wel, dan zijn we blij dat hij maar één wedstrijd heeft bijgewoond van de 104. En dat hij de rest van de tijd in zijn Witte Huis is blijven zitten. Wie is de favoriet? Wie is in het voordeel? Moeilijk te zeggen. Tussen Spanje en Argentinië. Twee stijlen die heel ver uit elkaar liggen. Met een andere filosofie, een andere opvatting, een andere manier van voetballen. En ik zou zeggen, ook een andere soort deontologie. Maar Wim en Steffi hebben het er al over gehad. Misschien wel de keuze voor net iets meer proper voetbal bij Scaloni voor de laatste wedstrijd van dit wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Canada en Mexico zeg ik er ook nog zelf een keer bij. Want dat zouden we allang vergeten zijn. Dat daar ook in die landen, zeker in Mexico City, mooie voetbalverhalen op het veld al zijn geschreven de voorbije weken. Maar en de organiserende landen, ook de Verenigde Staten en die twee gastlanden zijn al in de vergetenheid verdwenen, vrees ik. Want alle ogen van de wereld, naar verluid 1,5 miljard televisiekijkers, zijn gericht hier nu op deze grote grasmat waar de twee vlaggen van de twee landen nu uitgespreid liggen. We krijgen straks ook nog de nationale hymnes natuurlijk. Het muzikant voor Spanje. Het volkslied zonder woorden. En eentje voor Argentina. Er zijn naar naar schatting 60, 70, 80.000 Argentijnen misschien wel aanwezig in New York. Misschien wel in New Jersey. Die kunnen er niet allemaal in hier. Maar als ik zo rondkijk, dan zijn ze toch weer royaal, royaal. In de meerderheid hier en daar zie je wel rood-gele vlekken. Maar de boventoon is hier, net als in al die andere stadions waar Argentinië de voorbije maand, de voorbije zes weken heeft gevoetbald, zijn die toch zeer in de meerderheid. En zullen ze zich ook laten gelden hier in het MetLife stadion. Het is een geweldige Kuip. De weersomstandigheden, daar is de voorbije dagen veel om te doen geweest. Maar het is eigenlijk gewoon ideaal om te voetballen. Ik kan me wel voorstellen daar beneden. Want het is natuurlijk 3 uur in de namiddag. Dat het een beetje warm is. Maar het zijn geen verzengende temperaturen. Zoals in Texas bijvoorbeeld. Zoals in Miami. Nee, ik denk 8, 29 graden. En daar kunnen Spanjaarden en Argentijnen normaal gesproken best wel mee overweg. Wij hebben een beetje geluk. Want de tribune intussen in de schaduw. En dus kunnen wij ongehinderd kijken naar Spanje, de thuisland, voor deze finale tegen Argentinië. Maar dat zal dan alleen maar op het wedstrijdblad zijn, want ik zei het al, Argentinië zal het toch voelen alsof het een thuiswedstrijd is. Dat was ook al zo bij alle wedstrijden van de toen nog toekomstige wereldkampioen Argentinië op het vorige WK in Qatar. En alle ogen natuurlijk gericht op de 39-jarige Lionel Messi. Die hier nog, en daar deel ik Wim zijn mening, ook tegen mijn verwachting in, nog geweldig zijn stempel heeft gedrukt op dit WK. Met 8 doelpunten en met 4 assists. Hij is voorlopig wel topschutter af, dankzij de doelpunten van Kylian Mbappé. Ook topschutter aller tijden is hij nu voor even niet. Maar hij heeft nog een wedstrijd om dat eventueel weer recht te zetten. En dat is niet waarvoor hij is gekomen natuurlijk. Hij wil wel de tweede ster op het shirt van Argentinië. Voilà, we zijn klaar. Er staat nog veel volk daar beneden. Ik denk dat er een klein bandje klaar is voor het volkslied van Spanje. Dat is ons uiteindelijk niet gecommuniceerd. Of ik heb het niet gezien, dat zou kunnen. Terwijl ik stond aan te schuiven aan de security. Maar live wordt het wel degelijk gebracht. Het volkslied van Spanje. La Marcha Real. Zonder woorden dus.

Voilà, dat was het volkslied van Spanje. En ik zou zeggen, zet u nu een eerste keer schrap voor het Himno Nacional Argentino. Officiële volkslied sinds 1813. Canción Patriótica. En dat past volledig bij wat het uitstraalt, het volkslied van Argentinië. De bezetter is verslagen, de ketens zijn gebroken. Heil aan het Argentijnse volk. Voor de luisteraars van het radionieuws fluister ik dat de Argentijnse hymne op dit moment weer klinkt hier. Klein beetje vertraging dus bij de aftrap van de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië. Het stadion is helemaal volgelopen. De president van de Verenigde Staten is er voor de eerste keer op dit wereldkampioenschap bij. Draconische veiligheidsmaatregelen. Geen problemen met het weer. Zoals de voorbije dagen werd gevreesd. De omstandigheden om te voetballen zijn ideaal tussen Spanje en Argentinië. Een droomfinale tussen Lamine Yamal en Lionel Messi. Komt er zo meteen aan. Wanneer iedereen is uitgezongen, beginnen we te voetballen. Hier in New Jersey. New Jersey.

Voilà, dat was het helemaal. Nog wat vuur spuwende kanonnen op het veld daar beneden. En dan kan alles opgeruimd worden en kunnen we eraan beginnen. Aan de tweestrijd dus tussen Spanje en Argentinië. Spanje met een ongewijzigd elftal. Dat het zo goed heeft gedaan, zo indrukwekkend sterk in zijn register dan tenminste. Tegen Frankrijk, de grote favoriet in de ogen van ja, zo ongeveer iedereen, durf ik zeggen. Ook indrukwekkend geweest, de Fransen op dit WK. Maar dan in het net gevangen dat de Spanjaarden hebben gespannen. En daar niet meer uitgeraakt. Indrukwekkende masterclass verdedigen met bal. Zou je dat kunnen noemen wat Spanje heeft gedaan. En dus geen wijzigingen. Jamal nog altijd met Olmo. Een van de beste Spanjaarden wat mij betreft op dit WK. Met Oyarzabal. Maena komt nog altijd van de linkerkant. Ruiz de voorkeur nog altijd op een van de godenkinderen toch, zou je kunnen zeggen. Hij is ook nog altijd maar 23. Pedri González van Barcelona. En ook achteraan is er natuurlijk niets gewijzigd. Met Simon, met Porro, met Cubarsí, Laporte en Cucurella. En natuurlijk Rodri, die net op tijd de voorbije wedstrijden zijn allerbeste niveau weer heeft teruggevonden. En wat mij betreft de beste middenvelder minstens nog is van dit WK voetbal. En aan de overkant, Steffi en Wim hebben het al aangegeven, 3 wijzigingen. Met Montiel nu op de rechterkant van River Plate, de voorkeur op Molina. Paredes er niet bij. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het met een blessure te maken moet hebben. Eerlijk gezegd, want Paredes werd toch, maar ik zeg het zomaar zonder dat ik daarvoor een indicatie heb. Voor alle duidelijkheid, Paredes werd toch beschouwd als de grote man op het middenveld. De onmisbare man, eigenlijk de man die het verkeer regelt. En die zo belangrijk was voor het evenwicht. En de leider ook op het veld. En die is er dan niet bij. De Paul keert terug in de plek van Simeone. En Nico González, al een paar echt goede invalbeurten gehad. Die is wel degelijk aan de aftrap verschenen. En dat maakt dus 3 wijzigingen in het elftal van Scaloni. In vergelijking dus met de wedstrijd in de halve finale. Een van die wedstrijden waar Argentinië, de voetballiefhebber, toch in het slot van de wedstrijd het op het puntje van zijn stoel heeft getrokken. En dat was niet anders tegen Zwitserland. Gewonnen na verlengingen. Dat was niet anders tegen Egypte met die miraculeuze remontada in de laatste pakweg 10 minuten. En dat was eigenlijk ook niet anders tegen het moedige Kaapverdië. Ook al was de score daar anders, kwamen ze altijd wel op voorsprong. Maar toch, benieuwd wat het wordt hier. Spanje tegen Argentinië. Het is in elk geval een affiche die tot de verbeelding spreekt. En Argentinië dus, en niet Frankrijk, voor een tweede op en volgende keer in de finale van een WK. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Zeer zeker niet. Italië deed het. Brazilië deed het. 2 keer zelfs. Ook nog in 94 en 98. Argentinië zelf natuurlijk. In 86 en in 90. En Frankrijk natuurlijk. De voorbije 2 wereldkampioenschappen. Maar niet vandaag. Scaloni, ooit nog op cursus bij zijn tegenstander van vandaag in de andere dugout, De La Fuente. En nog eens zeggen, de weersomstandigheden zijn ideaal. Gisteren toen ik hier was, regende het pijpenstelen. Het heeft uren geduurd. Onweer kwam er ook bij, maar dat was precies ideaal om de rook, de smog die hier hing. Ik heb hem zelf zo niet gezien, maar dat werd toch gezegd om die helemaal weg te spoelen en weg te blazen. Want ook nog heel veel wind erbij. En nu dus, met 5 minuten vertraging kunnen we eraan beginnen aan deel 1 van de finale van het WK voetbal. Met ook nog een keer zeer bekende stadionomroepers, heb ik gelezen zonder dat ik uw namen heb genoteerd. Uit de NFL en uit de bokskampen ook, als ik het te goed heb. En die geven ook het beste van zichzelf. De man staat op mijn scherm te blinken en te roepen in een zeer opvallend grijze fluopak. Maar nu dus het woord aan de mannen beneden. 22 stuks en straks nog invallers natuurlijk. Ik zeg het maar even, 4 van de laatste 5 finales van het WK werden verlengd tot in de verlengingen. En ook de penalties natuurlijk. De eerste baltoets van Lionel Messi. Is er een die achteruit gaat met Romero. En benieuwd inderdaad of Spanje er ook zal in slagen om Argentinië van de bal te houden. En of we een Argentinië krijgen dat echt wel wil voetballen van in het begin. En niet
vanaf het moment dat het op een of andere manier in de problemen is gekomen. Dat gaan we allemaal samen ontdekken de komende tijd. Avond bij u hier dus in New Jersey. 3 uur in de namiddag met Pau Kubacsi. De zeer getalenteerde centrale verdediger van Barcelona. Die het aantal tieners dat ooit een WK-finale speelde optilt naar 4. En de man een beetje hoger in het veld naar 5 dan. Want ook Jamal natuurlijk een tiener. En daar een eerste keer het mooie combinatiespel van Spanje met de afhakende even Olmo. Met Oyarzabal die mee kwam voetballen. En ook links en rechts opduikt. Die zeer actief deelneemt aan het spel. Net als natuurlijk de man die nu aan de bal is, Fabian Ruiz. Jamal natuurlijk een tiener. En daar een eerste keer het mooie combinatiespel van Spanje met de afhakende even Olmo. Met Oyarzabal die mee kwam voetballen. En ook links en rechts opduikt. Die zeer actief deelneemt aan het spel.

op Nico González. Ik zei natuurlijk, het zijn brave schooljongens. Maar misschien gelden de uitzonderingen wel voor de twee backs. Pedro Porro en zeker ook de man aan de overkant, Cucurella. Waardoor Real Madrid dan toch ook vandaag een speler in het elftal van Spanje heeft. En in de finale van het WK. Want u weet het, De La Fuente. Wat Luis Enrique eerder ook al voor elkaar had gekregen. Of aangedurfd is misschien een betere omschrijving. Dat is een selectie zonder speler van Real Madrid. Oei, Tagliafico. Netjes door de benen van Porro. We zijn bij Julian Alvarez. De man van de geweldige winning goal. Tegen Zwitserland. Zoals hij dat kan natuurlijk, dat weten we. Dat heeft hij al vaker gedaan bij Atletico Madrid. En hij deed het hier op een goed moment in Kansas City. In dat geweldige stadion daar. Met McAllister. En met Enzo Fernandez. Hij dan weer de goal van de hoop gemaakt tegen Engeland. Hij had al 3-4 keer geprobeerd van afstand. Zijn schoten misten veelal de goede richting. Of er zat nog een handje bij. Toen het dan wat beter was van Pickford. Maar die ene was buiten zijn bereik. Ook omdat Pickford naar mijn smaak niet helemaal goed opgesteld stond. Nog een stapje opzij. Zet even contact zocht. Visueel dan met de bal. En daardoor niet meer bij macht was om de bal van Fernandes onschadelijk te maken. Want het was niet dat hij helemaal in de bovenhoek was verdwenen. Dat nu ook weer niet. Lang balbezit van Argentinië. Dat laat Spanje betijen. Het is ook op de helft van Argentinië. 1 minuut 3 van deze finale. Met McAllister. Kaats even van Montiel. De voorkeur dus op Molina. Die toch al een beetje onder vuur lag in de vorige wedstrijden. En al helemaal natuurlijk bij de goal van Gordon. Maar hij zich liet verrassen. Ook al was het dan uiteindelijk een doelpunt zonder erg. Tagliafico. Bal voor McAllister hier op de zijkant. Maar over de zijlijn gezet. En zo een eerste keer een baltoets van Lamine Yamal. Dat was er wel een met de hand. Even achteruit geduwd die bal tot bij Porro. Met Cubarsí. En met Unai Simon. Ja, als het ooit op strafschoppen aankomt. Nu kijken we al redelijk ver in de toekomst natuurlijk. Dan hebben we wel twee geweldige specialisten tussen de palen. Want ook aan de overkant natuurlijk Emiliano Martinez. Een specialist ter zaak. Ondertussen vrije trap gefloten door Vincic op de middenlijn. En terecht gefloten ook. Want Baena wilde diep gaan. Werd eerst vastgehouden door Montiel. En dan werd Montiel ook vastgehouden. Maar de initiële overtreding was er wel degelijk een van de Argentijnse rechtsback van River Plate. En dus terecht gefloten door Vincic. Uitstekende scheidsrechter zoals we hem kennen. De 46-jarige Sloveen uit de Champions League. Nummertje van Olmo. Oyarzabal. Hier gaat de eerste keer Lamine Yamal. Wilde hem breed liggen. Lukt niet. Olmo. Yamal hier al. Een kans. En die bal wijkt af. En nog is daar Emiliano Martinez. Eerste keer combineren de Spanjaarden erdoor met Yamal en met Olmo. En hij had misschien net iets te veel tijd nodig daardoor. Nog een Argentijns been in de weg. Ik denk dat van Lisandro Martinez inderdaad. En de andere Martinez er ook wel bij. Maar de eerste kans in de wedstrijd. Nadat we, ik zou zeggen, een minuut of vijf naar elkaar hadden zitten kijken. Rodri ondertussen geeft mee met Yamal. Yamal, de voorzet is niet goed. Hij mankeert zijn trap. En daardoor is het een bal die makkelijk te verdedigen is. Maar kijk, nou wat gesnuffel. Zo kan ik het omschrijven van de eerste 4-5 minuten in Spanje. En daar gaat Messi. Oh, met een ver uitgekomen Simon. Dat valt mee. Hij was er bij tijds bij, maar dat was toch een risicootje. Ineens werd Lionel Messi gelanceerd. Maar Unai Simon, 35, bijna 40 meter uit zijn doel. En hij was net eerder bij die bal dan Lionel Messi. Want anders had hij vrije baan. Had misschien nog wel bijgehaald kunnen worden. En dan speelde hij wel bijna in de verkeerde voeten. Dat liep dan goed af. Want ik weet niet, aan de rechterkant hier, of linkerkant liever González misschien. Die hem dan niet onder controle kreeg. Maar kijk, na dat gesnuffel. Ik krijg niet de kans om het te zeggen. Ineens een paar momenten van opwinding. Met Yamal dus. Eerste kans toch. Vrij de combinatie met Olmo. En dan uiteindelijk nog, ik denk enigszins afgeblokt door Lisandro Martinez. En dan Emiliano Martinez erbij om het schot helemaal. De poging die ook niet overtuigend was, onschadelijk te maken. Weer Lamine Yamal met Rodri. En als dat de voorbode is van een wedstrijd die op gang is gekomen, dan is dat snel gebeurd. En dan is dat precies zoals we dat willen natuurlijk. Met dan op de tegenaanval. Dat is waar Argentinië ook wel zal op loeren. Dan zal Messi wel zijn ploegmaats moeten lanceren. Want zelf die grote ruimte induiken. Die Spanje natuurlijk laat in zijn rug. Dat is misschien niet meer op zijn lijf geschreven. En we weten natuurlijk, hebben we ook vaak gezien tegen Frankrijk. Misschien 4 of 5 keer Unai Simon. Die geweldige ruimte in de rug van de Spaanse verdediging bespeelt. En dat is ook nodig natuurlijk om momenten zoals deze te neutraliseren.

0: En dat deed hij hier geweldig. Oyarzabal afhaken en goed voetballen met Rodri. Rodri gaat versnellen. Rodri weg van Alvarez, die hem 2-3 keer in de rug duwt. Ja, overtreding toch gaat Vincic die fluit. De bal is ondertussen op de linkerkant bij Cucurella. Aan de buitenkant kan bij Baena. We zitten bij Olmo. Nee, we zitten bij Porro. Porro combinatie met Oyarzabal. Porro kruipelt overeind en krijgt geen vrije trap mee. Ik had de indruk dat hij werd aangelopen, maar het is struikelen. Vincic stond er heel dichtbij. Ondertussen balverlies van González over de zijlijn laten lopen. Een kijken in de herhaling. Het was een mooie combinatie opgezet. Porro met Oyarzabal. Ja, en dan Kellister die hem een beetje hindert. Misschien moeilijk te zien op dit beeld. Maar Vincic, zoals gezegd, het is een uitstekende scheidsrechter. Dus we vertrouwen op zijn oordeel daarvan heel erg dichtbij. Meende gezien te hebben dat er niets aan de hand was in dat duel tussen McAllister en Porro. De doelpuntenmaker tegen Frankrijk. Olmo, lekkere bal binnendoor, maar niet hard genoeg. Dus onderschept door Montiel. Cucurella die wil nog druk komt zetten. McAllister ondertussen. Spanje lijkt onder stoom gekomen. De goede recuperatie van Oyarzabal. Daar is hij weer combineren met Yamal. Hier zit hij wel even opgesloten. Ja, dan is hij toch de bal kwijt. En aan de linkerkant, ja, dat wordt nog altijd gefloten. De duiken van de verdedigers zoals Taliafico er nu een produceert. Met Yamal in zijn buurt. Ja, daar zijn assistent-scheidsrechter nog altijd gretig. Dat is nog een van de dingen die ook op dit wereldkampioenschap niet verdwenen zijn natuurlijk. Het was, zag ik, niet zo gelukkige tussenkomst van Laporte. Waardoor ineens Messi zijn gang kon gaan. En Unai Simon wel degelijk die bal konden gaan spelen. En in de herhaling van die fase van Yamal inderdaad de voet. Van Lisandro Martinez. Daardoor nog bijna Emiliano Martinez op het verkeerde been. Maar bal ook afgeremd. En daardoor kon hij hem uiteindelijk toch zonder al te veel moeite onschadelijk maken. Maar het had wel een deviatie kunnen zijn die de bal in de korte hoek deed verdwijnen. Ruiz met zijn tweede foute paas. Oh, en we zijn toch nog maar 8,5 minuut verder. Moet ik zeggen, Spanje begon ook met redelijk veel afval in de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat viel al meteen op na een paar minuten. Dat er daar wel heel erg veel balverlies was in het begin van de wedstrijd. Maar goed. Spanje heeft dat nadien wel hersteld. Ze hebben hier al een paar alleraardigste combinaties getoond. In dit duel, we zijn 9 minuten ver, nog geen doelpunten. Eén kans, een echte toch, voor Spanje. Combinatie Yamal. Met Olmo in de box. En af en toe krijgen we dus Infantino met Trump te zien. En kijk, ze hebben even de wereldbeker zowaar gebracht in de... Ja, wat is het? Is het een loge of is het een soort afgeschermde zone? Achter plexiglas. Misschien ook kogelvrij glas. Waar Trump zit. En voor de wedstrijd kwam hij even in beeld. En er steeg al meteen boegeroep op. En binnen de seconde was het beeld weer van het scherm verdwenen. Dus dat zal ook wel zo meegegeven zijn aan de regisseurs hier. Van de videoopname van deze wereldbekerfinale. Terwijl Argentinië de bal een beetje rondspeelt. Martinez van de ene naar de andere Martinez. Werd wel vooruit gezet. Maar Porro moet gaan duelleren met Nico González. Vooruitgeschoven op de linkerflank speelt hij. Maar snel weer balverlies. Dat is toch stilaan meer en meer het domein van Spanje. Zoals we dat verwacht hadden. De bal monopoliseren met Rodri. Lange bal richting Yamal. Geen makkelijke. Maar hij heeft hem nog. Nee, hij heeft hem niet. Ja, dat heeft hij ook al beter gedaan. Eerlijk gezegd, Lamine Yamal. Het was niet de makkelijkste, maar het was ook geen onmogelijke. En echt onder druk van Taliafico stond hij nu ook weer niet. Maar goed, al over de zijlijn buiten. Voorlopig is het nog niet echt het WK van Lamine Yamal. Eén doelpuntje gemaakt. Nog geen assist gegeven. Dus dat is alles bij elkaar redelijk mager. Als je dat vergelijkt met zijn grote voorbeeld. En de keizer van het toernooi. De keizer van het internationale voetbal. In wiens voetsporen hij toch wil treden. En mensen uit de jeugd van Barcelona, La Masia. Zeggen dat hij verder staat, beter is op zijn leeftijd. Intussen is dat 19 geworden tijdens dit WK dan Messi op die leeftijd. Maar goed, dat wil allemaal niet zeggen. Hij heeft nog een hele weg af te leggen, Lamine Yamal. Maar hij heeft er nog 20 jaar voor, wie weet. Om echt zijn voet te zetten naast Lionel Messi. Pedro Porro, naar binnen gekomen en dan een verre bal gestuurd richting Bayern. Die daar goed zijn lichaam zet tegen Montiel. Voetballen met Cucurella, met Ruiz en met Rodri. Oprukken, middenveld proberen over te steken. Inschuiven van Ruiz, die heeft een voorzet in het been. Over het hoofd van Oyarzabal, die trok zich even weg. En dan werd hij nog in corner gezet. Je ziet beneden ook wel dat er toch een strakke wind staat. Hierboven is dat ook het geval.
1: De wind die
0: de smog van de bosbronnen in Canada heeft weggeblazen. Samen dus wel met de overvloedige regen. Dus spoelen en blazen was het 24 uur lang zo bijna. En dat maakt nog een keer dat er geen probleem is. Geen klimatologische problemen voor deze finale. De corner kijken we naar. 12e minuut. Met Alex Baena van de rechterkant. Een wegdraaiende bal dus. Misschien nog een keer doelgevaar voor Spanje. Ze hebben niet de dubbele meters. Rodri heeft wat centimeters. Oyarzabal kan best goed koppen. Baena geeft hem heel erg ver. Olmo gaat hem overnemen. Controle maar ook goed opgelet. En dus bal weggezet door Romero. Olmo heeft hem nu nog. Rand van de grote rechthoek. Vleugelverandering opnieuw richting Jamal. Komt er een keer een actie van Jamal. Nu op wandel. Maar zijn paasje richting Baena is te kort. Daardoor twee Argentijnen erbij. Laat die bal nu buiten lopen. Ingooi is voor Spanje. Ja, Olmo ging iets heel moeilijks doen. Oké. Okay. Het was het proberen waard. Zijn controle was niet slecht. Maar Romero stond niet te slapen en kon voorkomen dat Olmo daar van in de 16 voorbij de tweede paal een doelpoging kon ondernemen. Maar dan wil geen voortzetting meer. Wel weer balbezit voor Spanje. Balbezit is ondertussen naar 60% gestegen. Het was maar de eerste paar minuten dat Argentinië ook vaker de bal had. En het doelgevaar vooralsnog in de eerste 13 minuten beperkt in deze finale. Met Unai Simon. Met Cubarsí. En weer Unai Simon. De verrassende keuze van De La Fuente, dat weet u. Met toch zwaargewichten als Raya en Juan Garcia op de bank. De beste van de Premier League en de beste van La Liga verkozen. De beste van La Liga, dat is natuurlijk niet Juan Garcia. Wij weten allemaal wie dat is. Maar dat is geen Spanjaard. Maar ik wil maar zeggen, verrassende keuze. Ook als je naar de cijfers kijkt. Kan je niet meteen zeggen dat het op basis daarvan is dat Simon is gekozen door De La Fuente. 8 clean sheets, maar op dit WK alleen al heeft hij er 6 in de 7 wedstrijden. Dus bijna zoveel als het hele seizoen door. Dit was een stevige overtreding van McAllister. En eigenlijk mag dat al meteen geel zijn. Iedereen recht bij Spanje op de bank. En wat doet Vincic? Want ineens daar op de middenlijn Olmo getorpedeerd. En Vincic gaat het toch ook bij een uitbrander houden. Nee, altijd geel. Linkervoet vooruit. Knal op de voet van Olmo. Gestrekte voet. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat daar geen gele kaart voor komt. Ja, zo doet Vincic het dan toch ook. Zo doet Vincic het dan toch ook. Zonder discussie gele kaart. Vol op de voet van Olmo. Op de middenlijn. Gestrekt been. Gele kaart. En Vincic houdt het voorlopig ook bij een uitbrander. En nog een keer zeggen tegen McAllister. Rustig blijven, De La Fuente. De sereniteit en de rust zelf. Zegt het toch ook even wat hij ervan vindt. En hij heeft gelijk. Maar op een beschaafde manier. Vincic nog even uitleg gegeven aan een van de Spanjaarden. Lange bal nu van Laporte. Maar dat is geen goeie. Die schiet door tot bij Emiliano Martinez. Het openingskwartier is verstreken. Heel opwindend is het allemaal nog niet geweest. Het is nog een beetje aftasten, zou je kunnen zeggen. Spanje speelt zijn spel. Al maar meer de bal monopoliseren. Al bezit al opgelopen tot 65%. En de Argentijnen wachten af. Maar alles binnen de perken tot nu. Deze trap ineens van McAllister. Die vond dat het tijd was om een keer uit te halen. Afleggen van González McAllister. Met Messi in de rug aangelopen door Baena. En de vrije trap voor Lionel Messi net voorbij de middencirkel. We hebben hem ook nog niet in actie gezien. Behalve die ene keer dat hij op Simon kon afgaan. Maar die was dan snel uit zijn doel gelopen. En dit was ook al een overbodige extra elleboog van Baena in de rug van Lionel Messi. Dus ook niet nodig om dat nog even zo venijnig die elleboog te zetten. Scaloni ondertussen met veel gebaren wil gesticulerend uitleg geven aan Emiliano Martinez, zijn doelman. Bij de vrije trap voor Argentinië met Rodrigo de Paul. Meter of 2-3 voorbij de middencirkel. 17e minuut van de eerste helft bij 0-0. En het absoluut minimum aan spektakel en doelpunten. 1 keer Jamal. Nu kijken naar de Paul. Brengt hem ver, daar is González, maar dat kan er niet bij. wist precies niet, moet ik er met het hoofd of met de voet naartoe? Bal die hij moest gaan zoeken. De loopactie was niet verkeerd. Maar uiteindelijk was het toch te moeilijk om erbij te geraken. Hij zou er met geen van de twee zijn bij geraakt. Niet met het hoofd. En ook wel niet met de voet. Jamal ondertussen. Een bal toegespeeld gekregen. Ah, prachtig aangenomen. En proberen dribbelen nu. De voorzet komt, en Emiliano Martinez moet hem onderscheppen hoor. Ja, verrassende voorzet uiteindelijk. En Tagliafico liet het passeren. En Emiliano, wat zeg ik, Lisandro Martinez zegt, ja, dichter ertegen. En in de tweede zone was daar bijna komen opduiken. Controle was heerlijk gedaan van Lamine Yamal op die lange bal die hem werd toegespeeld. En dan de voorzet was ook best oké. Maar dus Martinez er goed tussen. Terwijl Unai Simon nu een bal buiten zet over de zijlijn. Ja, heeft 33 van de 47 wedstrijden met De La Fuente in de basis gestaan bij Spanje. En ik zei dat straks, 8 clean sheets als je dat vergelijkt met Raya. Die had er 19 bijvoorbeeld, Garcia 15. Het aantal tegendoelpunten. Speelt natuurlijk niet bij een absolute topclub. Atletico de Bilbao, 75. Hij kijkt, want daar is González. Rand van de grote rechthoek, maar in tweede instantie door Porro toch van de bal gezet. Die verkeek zich eerst op het leer. Ondertussen Tagliafico die er redelijk hard in komt. En dan de overtreding gefloten. Het was de eerste die gefloten wordt. De Argentijnen vliegen ook weer recht van de bank. Voor niets eigenlijk. De vierde ref ook sprint in het veld in. Maar er gebeurde eigenlijk niets. Het was de eerste overtreding die gefloten werd, finaal. En daarna maakte Yamal er ook in, maar Porro kreeg de eerste vrije trap mee. En dus Nico González. Ondertussen kijken naar Laporte die inschuift. Afhakende Baena. Vaak naar binnen komen. Cucurella dan hoog aan de linkerkant. Daar is hij in balbezit. Met Montiel er naartoe. Opschuiven Laporte. Baena hoek ingestoken die bal. Opgejaagd door Romero. En die duwt hem als het ware over de zijlijn. Hij blijft er rustig onder. Baena met Rodrigo de Paul er ook nog even bij. Was een klein duwtje. Maar ik zou zeggen in de finale van het WK wordt dat niet bestraft door Vincic. De ingooi is gewoon voor Argentinië 19 minuten ver. Olmo die daarmee komt duelleren en ook een overtreding heeft gemaakt. Ja, dat is ook even uitdelen hoor. Van Dani Olmo. Enzo Fernandez heeft het in zijn boekje genoteerd. En dat krijgt hij zeker nog terug. Nou, als ik het zo zie, probeerde de bal te spelen. Laat ik het toch zo zeggen. In de herhaling bekeken, samen er naartoe. En Emiliano, wat zeg ik, Enzo Fernandez was er net iets eerder bij. De vrije trappel in het voordeel van Argentinië. En het is tijd voor nog een keer een moment van opwinding in deze wedstrijd. Dat hebben we nog niet gehad. Vooralsnog een redelijk platte finale. En ja, als we even het parcours bekijken van Spanje, dan is dat in wel meer wedstrijden het geval geweest. Halve finale tegen Frankrijk was, wat spektakel betreft dan voor alle duidelijkheid, niet als je kijkt naar het voetbal of de techniek of de balbeheersing, maar spektakel was dat een grote teleurstelling. Als je geen Belg of een Spanjaard was, dan was Spanje-België ook niet bepaald een wedstrijd om wild van te worden. Dus in die zin, Spanje-Portugal al helemaal niet. En Spanje-Oostenrijk, dat was dan te makkelijk. Daar Lamine Yamal. Maar Lisandro Martinez er gedecideerd tussen. Dus Yamal kon zich niet doorzetten. Voorlopig doet hij dat ook niet. Het is nog altijd niet de Yamal die de bal aanneemt en dan ineens actie gaat maken. 2-3 mensen op zich trekt, die passeert. Daar zitten we toch al lang op te wachten. Zo even in tweede deel van de eerste helft, meen ik mij te herinneren, tegen de Belgen. Leek hij boven water te komen, maar uiteindelijk kwam dat er niet van. Toch niet helemaal. Argentinië heeft nog een keer de bal achterin met Romero. Cucurella komt gedecideerd tussen voor Montiel die bal kan gaan spelen. En zo is de ingooi weer voor Argentinië. En dan zitten we met een wedstrijd die vooralsnog niet op gang komt. Die vastzit. Waarbij Argentinië nog niet gevaarlijk is geweest. Wie weet nu met González. En hier Lionel Messi, middenlijn overgestoken. Balletje richting González. Ja, die legt hem af, maar voor niemand. Want Alvarez was ook al doorgesprint. En er was ook nog eens buitenspel aangegeven, zie ik hier nu. En zo schuiven zachtjes op naar de eerste onderbreking in deze finale. Het eerste moment van verpozing. En dat zal voor de spelers wel gekomen zijn, denk ik. Olmo met een slechte controle. Martinez ertussen, Fernandez met De Paul. Zijn plek dus teruggekregen. Ten koste van Simeone. Die altijd wel energie brengt. Rent en strijdt, achter alles aangaat. Zoals dat we van hem gewend zijn. Bij Atletico Madrid. En dat deed hij zeker ook in die wedstrijd tegen Engeland. Oei, ondertussen is ineens Oyarzabal bijna vrijgespeeld. Maar uiteindelijk kwam Enzo Fernandez daar weer tussen. Ja, een soort bal die lukraak, zo leek het wel. Naar voren werd getrapt. Oyarzabal schrok er zelf van. En ja, Martinez nu met een uittrap die nergens naartoe gaat. En die dan weer in de handen belandt van zijn overbuur. En dat is Unai Simon. Rodrigo dan maar voor Spanje. Met Ruiz. Weer Rodrigo. Cucurella met de versnelling. Maar bal gaat naar Baena. Nu Cucurella. Zal ook weer randje buitenspel zijn, denk ik. Mag nog even doorgaan Cucurella. En is het een corner? De vlag blijft inderdaad beneden. Dus krijgen we een hoekschop voor Spanje. Net voor de eerste hydration break. Bij een redelijk staalblauwe hemel hier boven het MetLife Stadion. Waar Messi dus in 2016 de finale van de Copa verloor. Met Argentinië tegen Chili. Na het nemen van strafschoppen. Hij miste zelf een strafschop. Het was alweer een verloren finale. En toen zei hij, het is niet voor mij. Ik stop ermee. Een paar maanden. Langer heeft het niet geduurd. De corner nu. In de handen simpel van Emiliano Martinez. Dus ook deze corner levert geen doelgevaar op. Veel te lang onderweg. En eenvoudig te plukken door de doelman van Argentinië en van Aston Villa. Die dus tijdens de opwarming van het... Of van de finale met Aston Villa van de Europa League. Een vingerbrak. De finale toch spelen. Door alle specialisten werd aangeraden om zijn vinger te laten opereren. Maar operatie betekende geen WK. Dat was natuurlijk onmogelijk voor hem. Mooie beweging van Messi. Maar uiteindelijk in de sandwich genomen. En de initiële overtreding terecht bestraft in het voordeel van Lionel Messi. Maar ik denk dat we die vrije trap straks pas gaan nemen. Zo is het inderdaad. Want na 24 minuten in deze finale gaan we de eerste keer naar de kant voor een hydration break. En het is een heel erg mager beestje geweest voorlopig hier in New Jersey. Tussen Spanje met één kans en Argentinië zonder kansen. En allebei geen doelpunten. Steffi en Wim.
2: Dankjewel Peter. Inderdaad, van die hydration break maken wij gebruik om het er met Wim de Koning bij mij in de studio nog eens over te hebben. Ja Wim, wat is jouw gevoel tot nu toe? Heel rustig begin. Licht overwicht voor de Spanjaarden?
3: Ja, dat wel, zoals verwacht. Hè. Zoeken opvallend veel Lamine Yamal.
2: Ja.
3: En die had de finale kunnen openbreken. Een goede Yamal, een geweldige Yamal. Die eerste kans na goede 4 minuten.
2: Ja.
3: Ja, waar de twee Martinez, Lisandro en Emiliano dan uiteindelijk nog tussen
2: even zitten. Aangeraakt, ja.
3: Ja, maar die maakt hij af. Een goede Yamal maakt die af. En ja, dan krijg je natuurlijk een hele andere wedstrijd. Voor de rest, ja, lange ballen van achteruit van de Argentijnen. Richting Nico González. Messi onzichtbaar. Buiten die ene keer dat hij dan diep werd gestuurd.
2: Ja,
3: maar Unai Simon geweldig afkwam. Ja, of... Ja, het is aanvallen met de handrem op, ook door de Spanjaarden, om niet op dat mes van die counter te lopen. Ja. Cucurella en Porro, die in veel gevallen extra aanvallers zijn als rechts en links buiten, ja, die blijven nu echt wel goed nog achterin. Het is allemaal een beetje... Ja, het is vooral Yamal zoeken. Baena zien we ook zeer weinig. Yamal zoeken, en dat lukt dus, maar dat lukt meestal ook niet. Maar die ene keer had hij het echt wel kunnen openbreken. Hè?
2: Ja.
3: En ja, jammer. Vind je iets dat geel moeten trekken?
2: Ja, Peter zei het ook. Hè,
3: ja, voor McAllister.
2: Ja. Op Olmo was het.
3: Ja, het was misschien maar de tweede overtreding van de Argentijnen, maar het was er ene op het randje. En over het randje, in België krijg je daar misschien ook wel rood voor als de VAR nog eens tussenkomt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dus...
2: Hij hypothekeert zijn finale, zeg
3: ik. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel. Want een minuut nadien ging Baena ook al met een elleboog in de rug van Montiel gaan lopen. Ja, en dan krijg je van, oké, als hij dat mag, mag ik dat ook. Het had echt wel, wat er gezegd is, een geweldige ref. En hij zal in tegenstelling tot die andere scheidsrechters, wel bij zo'n eerste overtreding geel trekken? Nee dus. Hij mag ook niet op een of andere manier. Ja. En het was natuurlijk weer een geel voor de Argentijnen. En McAllister, ja, dat is, als hij op die manier niet meer mag voetballen, als hij al geel heeft, ja, dan krijg je toch ook wel zuiverder voetbal. Nee, Vincic heeft mij daar teleurgesteld. Voor de rest moet ik zeggen, de Argentijnen niet, zoals tegen Engeland, met van die ambetante duwtjes en trekjes en duels en gaan aan. Nee, ze proberen echt wel hun toch wat belabberde faam een beetje op te kalfateren wat dat betreft. Maar ze hebben Messi nog niet gevonden. Buiten nu, de laatste overtreding daar was op Messi.
2: Ja.
3: Maar voor de rest heeft hij alleen nog maar gewandeld. Ik weet niet hoeveel meter hij gestapt heeft, maar het zal niet veel zijn.
2: Nee. Inderdaad. Goed, ik zie dat de hydration break voorbij is, dus die vrije trap komt eraan. Peter, voor de Argentijnen neem ik aan.
0: Zo is het. Hij is intussen genomen achteruit. Weliswaar, we zitten nog altijd bij 0-0. Intussen dus 27 minuten gespeeld. Maar u mag hem dus 3 aftrekken. U weet hoe dat gaat. Dat zijn we intussen wel gewend geraakt. Handspel nu van McAllister. Ja. Met de bal in de lucht was even zijn hand ertegen. Oké, daar hoeven we voor alle duidelijkheid geen gele kaart voor te geven wat mij betreft. Maar was ook misschien niet helemaal bewust. Was in een duelletje met Rodri. De Koubarsi legt hem een beetje kort terug. Simon neemt ook een risico met de aanstormende Julian Alvarez. Om die dan zo laconiek even opzij te leggen. Nou ja, dat was 2 keer maar halfjes. En van Koubarsi. Die speelde hem eigenlijk tekort. En dan Unai Simon. Die was ook nog heel erg rustig. En het loopt goed af. Dus geen kwaad geschiet. Maar als Alvarez daar net zijn voet kan tegenzetten, dan kan hij hem daarna in principe in het lege doel deponeren. Het gebeurde niet. Rodri, nog altijd de brandkast op het middenveld. Ook hier geen balverlies geleden. Lamine Yamal, maar hij zit onder de middenlijn. Dat is mooi wegdraaien van Taliafico tegen de grond gewerkt. En bij Spanje, dat hebben ze geleerd van de Argentijnen. Ook weer allemaal recht van de bank, vragen om een kaart. Ja, hij wist wel wat hij deed, Taliafico. In C zou je dat ook kunnen doen. Zeggen van oké, daar geven we dan een kaart voor. Maar dat deed hij nu ook niet, Vincic. Maar hij mag er toch niet te lang mee wachten. Maar in elk geval, het is niet het Argentinië dat we al in vorige wedstrijden hebben gezien. Zoals tegen Engeland, met meteen overtredingen en venijnige trappen nog. Of nog het elleboog op het achterhoofd of in de rug. Dat helemaal niets. Enkel McAllister, die ging over de schreef. Maar helaas niet in het boekje van Slavko Vincic. Man aan wie de Argentijnen niet noodzakelijk een geweldige herinnering hebben. Want ze zijn ook bezig aan een geweldige reeks van wedstrijden zonder nederlaag op het WK. 13 met name, waarvan ze er 11 hebben gewonnen. Maar de laatste die ze verloren, daar stond Vincic wel tussen de lijnen. Tegen Saoedi-Arabië, weet u dat nog, allereerste wedstrijd op het WK in Qatar. Daar was hij de scheidsrechter. De VAR is overigens een Duitser. Dat is Sebastian Dankaert. Porro mag intussen ingooien. Het is niet dat we meteen na de hydration break een versnelling hebben gekregen. Eén fase staat voorlopig nog altijd maar op mijn blad. Dat is Lamine Yamal. Gevaarlijke bal van Porro naar het centrum. De Paul wil erbij. Cucurella doet het met veel kalmte. Die bal terugleggen met het hoofd tot bij Simon. En is ondertussen gaan oprukken met de bal. Fernandes ging hem al wel opvangen. Dus voetbalt hij met Baena, met Rodri. En met Fabian Ruiz. Ruiz met Yamal. Gaan we hem nog te zien krijgen op dit WK? De allerbeste, de betoverende Yamal. Deze bal, ja. Diepgang bij Olmo. Doet hij ook heel slim. Wat een heel slimme voetballer is dat toch, Dani Olmo. Maar de paas niet zuiver. Zeker een meter of 2 buiten bereik van Dani Olmo. En dus schiet hij door. Is het een bal die over de doellijn verdwijnt. Het doeltrappen voor Emiliano Martinez. Die overigens om die gebroken vinger, ja, te spalken, zal ik maar zeggen, op een beroep doet. Op een soort gipsvorm. Of hoe moet ik dat omschrijven? Iets heel speciaals. En de mannen die dat hebben gefabriceerd zijn ineens wereldberoemd geworden. En dat in een garage ooit ontworpen. En nu het bekend is dat Emiliano Martinez dat gebruikt. Is een kleine bedrijfje net iets groter geworden. Tot hun grote tevredenheid. Porro ondertussen zegt tegen Yamal, nee, kom maar in de bal. Wil die dan laten lopen, maar krijgt hem op de hak in dat duel met Taliafico. En dus via Martinez en Romero is het weer Argentinië met balbezit. Jagende Oyarzabal. Romero ondertussen aan de hoekschopvlag vastgezet. Moluit verdedigt wel tot bij De Paul. De Paul bij Montiel. De Spanjaarden zetten daar druk en met succes, want Cucurella heeft de bal veroverd. Cucurella met Rodri. Ruiz met Baena. Baena versnelling, dat is een goeie. Kan hij een goede voorzet trappen? Nee, een slechte voorzet op de borst van Romero, want Oyarzabal was wel degelijk ter plekke. Nog even een moment van wat vrijheid voor Alex Baena. Dus moest hij het oké, met de linker doen, maar toch. Dat had net iets beter gekund intussen al in het slotkwartier van de eerste periode. Met Unai Simon. Die dus wel recordhouder is van het aantal minuten op een WK zonder tegendoelpunt. Het waren er 650. Tot de goal van Charles de Ketelaar, Walter Zenga, van de troon gestoten. Maar dus wel gestuit door een Belg nog altijd. Het enige tegendoelpunt van Spanje op het WK. Bal is binnengebleven, McAllister hier op de linkerkant. Nee, gaat gewoon springen. Rodri doet eigenlijk helemaal niets. Doet werkelijk niets. Een duik van McAllister hier tegen de zijlijn. En de La Fuente komt ook even zeggen. Ja, meneer Vintic, alstublieft. Echt gewoon duiken. En Vintic geeft de vrije trap mee. Hier aan de zijkant, de Argentijnen laten zich nog eens horen op de tribunes. Zo komt er wel wat leven in het stadion, want dat valt ook een beetje tegen, moet ik zeggen. Nee, de wedstrijd kan van alles gebruiken. Peper en zout. Pit. Wat rode pepers. Want het is voorlopig heel erg mager. Blijft de hele tijd vooral elkaar een beetje besnuffelen. Zit helemaal op slot. Twee ploegen die toch respect hebben voor elkaar. Zo kunnen we dat misschien nog het beste omschrijven. Om niet te zeggen dat ze bang zijn. Dat zal wel niet. Maar toch respect. Messi met een passeerbeweging voorbij. Jamal. Maar dan was daar het opruimen van Ruiz. Overtreding van, wie was het? Alvarez, denk ik. Ondertussen balbezit weer voor Spanje. Het is overigens de allereerste keer dat ze in een officiële wedstrijd tegenover elkaar staan. Lamine Jamal en Lionel Messi. En Laporte, voorzitter van Barcelona, liet natuurlijk niet na om te zeggen. Alles wat groots is aan dit WK en aan deze finale komt natuurlijk uit La Masia. Is made in Barcelona. Met Jamal en met Messi. Jamal combineren met Porro. En Porro met Rodri. Inschuiven van Laporte. Cucurella houdt het veld breed. Laporte toch naar het centrum gekropen. En Koubarsi met Laporte. En Cucurella. Allemaal korte tikjes. We weten hoe dat gaat. Baena probeert zich te ontdoen van Montiel. Cucurella binnendoor nu. Maar dat is buitenspel, denk ik. Cucurella gaat de achterlijn halen. Brengt hem voor. En opgeruimd. Ja, buitenspel. Dat mag iets eerder dus. Meneer de assistent. Want dat leek mij vrij duidelijk, eerlijk gezegd, aan de overkant. Zijn voorzet werd er ook weer uitgehaald. Ook de voorzetten zijn vooralsnog heel erg matig in deze finale. Wow. Het was toch veel minder nipt dan ik dacht, eerlijk gezegd. Maar het signaal zal wel degelijk aangekomen zijn bij de assistent. Dus twijfelen doen we daar niet over. Over de juistheid van de beslissingen aan de zijlijn. Ook dat is een geweldig voordeel. Het wordt weer even wennen. Wanneer we straks in de Jupiler Pro League met VAR-checks van een minuut of 5-6 geconfronteerd worden. Voor millimeters buitenspel. Dat was ook geweldig natuurlijk op dit WK voetbal. Bal achterin bij Martinez. De doelman dus met de andere Martinez nu, Lisandro. Frisse benen, want weinig gevoetbald bij Man United dit seizoen. Vooral blessures, ook nog een periode geschorst geweest. Dus het is niet dat hij meer dan 50 of 60 wedstrijden heeft gespeeld. 19, om precies te zijn, want na zijn blessure aan de ligamenten pas fit eind november. En dan wel gespeeld tot maart, een schorsing en daarna nog maar weinig. González kan zich ook niet doorzetten. Invallen is makkelijker als Argentinië vol gas gaat dan aan de wedstrijd beginnen. En zo is de overtreding, denk ik, ondertussen weer gefloten voor Argentinië. Ik zei het, zevende finale voor de Argentijnen. Daarmee is het de nummer 2. Duitsland is nog altijd recordhouder met 8. Maar het is natuurlijk wel al een poos geleden. Voor de manschaft veel te lang. Porro een bal naar het centrum gespeeld. Bedoeling was Olmo, maar ook deze lange bal komt niet aan. Romero ertussen. Met Taliafico. Mooi vrijgemaakt. Enzo Fernandez, oei, draait weg. En in zijn rug was Baena. Olmo zit ertussen. Olmo maakt zich vrij. Maar kijk, 3-4 Argentijnen er rond. Cucurella met een mooi hakje. Maar Montiel erbij. En dan de goede tackle op applaus onthaald. Correct op de bal, hard maar juist. Van Gonzalo Montiel. De man van de beslissende penalty in de finale in Qatar, in Doha. In de strafschoppenreeks. Dat zal een moment zijn dat hem voor eeuwig is bijgebleven. En voor eeuwig bijblijft. Dat zeg ik beter op die manier. Met Porro weer over de rechterkant met Jamal. Wil in één tijd proberen Taliafico af te houden. Daar Jamal, Taliafico erbij. Die zit er wel dicht tegenaan. Jamal moppert een beetje, is ook vaak geen goed teken. Zo maakt hij wel vaker misbaar. Door het centrum Baena. Oyarzabal met Olmo. Olmo met Cucurella. Een keer een goede voorzet. Nee, het is ook weer een slechte op de hakken van Romero. Hij heeft de bal wel teruggekregen. Cucurella achteruit leggen bij Olmo. We zitten voor het strafschopgebied. Daar is de voorzet. Maar weggekoopt door Martinez. Voor de neus van Oyarzabal. Appel voor handspel van Rodri ondertussen. Niet in de box voor alle duidelijkheid, maar geen tegenaanval. Want Rodri, die daar ook nog eens Alvarez afhoudt en de vrije trap meekrijgt. Want Alvarez ging ook nog eens aan de arm hangen van Rodri. Dus ook deze tegenaanval gaat niet door. En zo weer Spanje met Rodri, met Ruiz. Het balbezit is wat meer in evenwicht gekomen. 51 tegen 46. Nauwelijks onderscheid dus. Terwijl Laporte nog eens oprukt en Cucurella. Cucurella met Baena. Opgevangen door Montiel dus. Baena snijdt naar binnen. Nog Baena. Heeft hij een schietkast? Nee, hij wilde binnendoor. Voor Olmo. Maar te veel volk met Emiliano Martí. Met Enzo Fernandez, pardon, die daar in de weg liep. En dan opgeruimd door Martinez. In de voeten weer van Rodri. Nee, aanvallend stelt Argentinië voorlopig 38 minuten lang helemaal niets voor. Verdedigen doen ze dan weer uiteindelijk vrij makkelijk tegen Spanje. Dat er ook geen vaart in ligt. Nu, dat is wel vaker het geval. Fransen hadden ook vastgesteld. Dat ze twee keer scoren uit drie aanvallen. Hier al, ja, Zabal nu ineens. Met een schietkans. Geen echte combinatie of toch geen voldragen. En Oyarzabal die ineens kon uithalen met links. Dat kan hij zeker heel erg goed. Maar dat lukte nu niet echt. Geen moeilijke bal. Maar toch de tweede poging tussen de palen. Ook een simpele save van Martinez. En ook de tweede is er een van de Spanjaarden. Tegenaanval Argentinië. Nee, helemaal niets. González zocht. Alvarez maar vond hem niet. En dan weer over de zijlijn gekopt door Taliafico. Ondertussen dus al een jaar of vier aan de slag bij Lyon. Waar hij ook basisspeler was tot maart. En dan een schorsing hem uit de ploeg heeft gehaald. En we kennen hem natuurlijk van zijn succesvolle periode bij Ajax. Terwijl Baena nog eens man tegen man probeerde. Tenminste met Montiel. Ja, die bal stuiterde hoog en Montiel kwam eruit. McAllister in de middencirkel. Voetballen maar achteruit gespeeld. Tot bij Taliafico. Met Martinez. Fernandez. Depaul. En Messi. Een keer van aan de rechterkant voor het eerst in deze wedstrijd. Maar balletje ingeleverd bij zijn adjudant. En zijn lijfwachter Rodrigo Depaul. Ondertussen dus ook, dat weet u. Zijn lijfwacht bij Inter Miami, waar hij is aangekomen in januari. Daar is Messi. Combineren met Alvarez een poging. Bal aan de buitenkant. Depaul schuift mee. Ze zitten zowaar bijna in de box. Voorzet tegen Cucurella aan. En hem dan teruggekregen. Oyarzabal maakt zich vrij en krijgt dan de fout mee. Want gele kaart. Oh, daar is er ineens een. Voor Martinez. Eerste gele kaart na 40 minuten. Want Oyarzabal maakt zich vrij. En dan inderdaad Emiliano Martinez. Lisandro Martinez, pardon. Die ervoor zorgde dat hij niet kon ontsnappen. De eerste gele kaart in de wedstrijd is een feit voor Argentinië. Het had de tweede moeten zijn. Maar het is meer dan dat. Een van de statistieken die ik zag passeren is dat Argentinië 19,7 om precies te zijn. Gemiddeld dus fouten mag maken. Voor het een eerste gele kaart krijgt. Dan moet ik zeggen dat Spanje daar ook vrij hoog in dat klassement stond. Met 15. Ja, dat zijn misschien wel fouten van een ander kaliber. Dan die van de Argentijn. Laporte met Ruiz in de middencirkel. Nog 4 minuten in de eerste helft. Plus 3 alvast. Meneer Rodri die zich vrijdraait, opgejaagd door Montiel. Cucurella wil de bal langs de paal spelen. Lukt niet. Dus achteruit maar weer even. Met Laporte. En met Rodri, de vierde captain van Spanje. Met zijn duizelingwekkende statistieken. Veruit hoogst aantal passes op de helft van de tegenstander in het laatste derde. Paredes vandaag er dus niet bij. En op de bank zit hij, op mijn scheidsrechtersblad tenminste, is daar nummer 2. Oyarzabal, bal aangenomen. Meegeven hier met Porro. Porro de voorzet, maar allebei naar de eerste paal gekomen. En Baena en Olmo. Nu is geen communicatie tussen die twee. En de bal gaat over hun hoofd. En daar gaat hij opgehaald worden door Emiliano Martinez. Ja, en Baena gaf aan, ja, speel hem over de grond. Nou, dit had hij wel mogen doen uiteindelijk. Goede diepgang hoor bij Porro. En dan niet gekeken. En inderdaad, als hij kijkt en hij ziet dat Baena goed is afgehaakt. En hij kan hem perfect terugleggen. Dan heeft de winger van Atletico daar wel degelijk een schietkans. Nu was het een balletje dat makkelijk te verdedigen was. McAllister zomaar in de voeten van Jamal. Jamal in de voeten. Slecht van Martinez. Maar weer de snelle recuperatie bij de Spanjaarden. Cucurella dan even achteruit met Cubarsí. Laatste 3 minuten. 0-0 nog altijd. Niets genoteerd van Argentinië. Het zal 0,0 zijn, denk ik. Expected goals. Zal straks wel opduiken. Cucurella kijken. Cucurella trappen, maar Cucurella doet dat. En gaat voorlangs. Gecontroleerd laten lopen door Dumo Martinez. Hij zag een gaatje. En waarom ook niet? Want combinerend is het moeilijk. Een schotje, zal ik het noemen. Lafjes gekraakt ook, was mijn indruk. En die bal gaat voorlangs. Geen problemen voor Martinez. Ondertussen is een van de Argentijnen gaan zitten. Is dat Lisandro Martinez? Het zou kunnen. Zo is het inderdaad. Ja, hij en Romero. Dat verhaal kent u. Allebei bang geweest dat ze het niet zouden halen. Want blessures opgelopen. Met zijn ligamenten dus. En daarna nog een andere blessure opgelopen. Oei, hij moet er inderdaad af. Want ik zie daar beneden al een vervanger klaarstaan met Otamendi. Dat is pech voor Argentinië. Natuurlijk een zeer ervaren krijger en een wereldkampioen die erin komt. Met Nicolas Otamendi. Dat kan de ruwheid van het spel natuurlijk wel wat verhogen. 38 is hij ondertussen weer in zijn eigen land aan de slag. Sinds juli van vorig jaar. Einde finale voor Lisandro Martinez. Dat komt aan. Hij en Romero, spitsbroeders samen. Twee zeer gevoelige, zeer gelovige jongens ook. Ja, ze behoren samen met Molina tot La Banda de Paulo Santo. Die dus een soort, ook al op maandag altijd een soort eredienst houden binnen de selectie. Nee. Paulo Santo is een, verwijst naar het hout van een soort boom, een heilige boom. Die ze dan verbranden om goede dingen op te wekken. En ze zijn daarmee begonnen, niet toevallig. Na de nederlaag tegen Saudi-Arabië. En dat heeft dus 13 wedstrijden zonder nederlaag opgeleverd op een WK voetbal. Dus niet onlogisch dat ze daar nog rustig mee voortdoen. Tot grote tevredenheid en met de instemming van de hele selectie. Maar hier zit het er voor hem dus op. Otamendi erbij gezet naast Romero. Een lange bal richting Alvarez. Maar schiet door en Unai Simon erbij. Lekkere bal van Martinez. En Alvarez kon toch gaan lopen. 4 minuten die erbij komen. Maar Simon hoefde niet ver uit te komen om die bal uiteindelijk voor de neus van Alvarez weer weg te spelen. Daar is Otamendi een eerste keer duelleren met Oyarzabal. Hier is Nico González. Dat is mooi vrijgemaakt. Maar nog altijd Olmo in de dekking. En ondertussen komt Porro alweer terug. Combinatie met Rodri. Rustig gebleven. Cubarsí. Wat het aantal gewonnen duels en balveroveringen betrof. Rodri op de vierde plaats op die 2K. Linie doorbrekende passes wordt allemaal bijgehouden, dat weet u. Ook daar staat hij bovenaan en is opvallend Laporte. De centrale verdediger van Spanje, de nummer 2. In de toegevoegde tijd van de eerste helft van deze finale. Het spektakel zal moeten komen van de halftime show. Zoveel is zeker. Slechte voorzet van Montiel. En dan schiet die bal nog wel door, maar schiet hij ook door in de handen van Simon. halftime show dus met Madonna. The Seven Nations Army. Met de New York Philharmonic Orchestra. De Simon Bolivar Venezuela Symphonic Orchestra. BTS. Ook nog wat komieken. Met Jason Sudeikis. Die Ted Lasso speelt. De gekende coach. Justin Bieber zingt Halleluja. Shakira en Burna Boy die komen nog een keer tie-dye zingen. Het zal echt wel de echte zijn. Er wordt een beetje over getwijfeld. Na de openingsceremonie in Mexico. En we krijgen ook de Muppets. Ben benieuwd. En Bert en Ernie, hoop ik, van Sesamstraat. Worden ook verwacht. Die heten hier enigszins anders. Of spreken toch een andere taal, denk ik, dan in onze jeugd. Dus dat wordt interessanter dan de eerste helft. Enfin, interessant kan u ze altijd vinden natuurlijk. Maar om er naar te kijken is het toch niet geweldig. En de sfeer in het stadion is ook teleurstellend. Ja, die sfeer moet toch een beetje opgewekt worden. Door wat we te zien krijgen op het veld. En dat is eigenlijk helemaal niets. Nu een versnelling nog van Baena. Combinatie zoeken met Oyarzabal. Maar kijk, 3-4 Argentijnen rond hem. Eén ervan is Messi. Die de bal afsnoept. En Oyarzabal maakt dan een foutje. En dus is de vrije trap weer voor Argentinië. Zo kan hij natuurlijk niet lopen. Tikje tegen de knie zelfs van Messi. Ik denk in een poging om de bal te spelen. Die was hij kwijtgeraakt. Messi keek even op, maar ook niet meer dan dat. 11 wedstrijden op een rij. Een doelpunt of een assist. Dat is formidabel. 13 goals en 6 assists in die wedstrijden. Duizelingwekkende statistieken. Net als die 21 doelpunten op een WK. En Mbappé dus nu 22. En 12 assists. Dus wat dat betreft zullen ze van ver moeten komen toch om dat allemaal opgeteld. Behalve dan Mbappé nog bij te houden. En hij benadert ook. Of misschien doet hij het beter. Niemand minder dan Diego Maradona in 86. Hij heeft 34 doelpogingen ondernomen op dit WK. 25 kansen gecreëerd. Er zijn mensen die dat allemaal bijhouden. Maradona in 86 toen hij Argentinië naar de wereldtitel leidde. 29 pogingen en 30 kansen. Dus hij doet al beter. Meer matchen natuurlijk ook. Deze moet nog wel gespeeld worden. We zitten bij Cubarsí met Laporte. Half minuutje nog en dan in razende vaart. 7 minuten hebben ze nodig om het podium op te bouwen. 11 minuten zou de halftime show duren. En dan zo snel mogelijk afbreken. Ik ga mijn chrono een keer indrukken. Dan weten we precies hoe lang de rust duurt. Maar 15 minuten zoals de regels van het internationale voetbal voorschrijven. Dat zal het niet zijn. Voilà, daar is het rustsignaal. Nee, het is een teleurstellende eerste helft geweest. Tussen Spanje en Argentinië. Zonder kansen eigenlijk. Eentje, een echte voor Jamal vroeg in de wedstrijd. En twee, alles bij elkaar. Ongevaarlijke pogingen van Oyarzabal en van Cucurella. En van de kant van Argentinië voor ons nog het grote niets. Hopen dat het straks losbarst. Wie weet geïnspireerd door het spektakel dat er over een paar minuten aankomt. Hier in New Jersey. De felbesproken halftime show. Voorlopig dus 0-0 hier in New Jersey tussen Spanje en Argentinië.
2: Dankjewel Peter, tot zometeen en geniet van de halftime show zou ik zeggen.
4: Radio 1
5: Sportza WK.
2: Ze gaan daar nu inderdaad dat podium ombouwen, Wim. Dat geeft ons de tijd om nog even over de eerste helft te hebben. Wat moeten we er eigenlijk veel over zeggen, vraag ik me af. Want het mag wel wat meer zijn. Hè?
3: Het is niks. Het is niks. We gaan niet negatief zijn. Maar het is niks. De finale moet nog beginnen.
2: Ja.
3: En dat zie je aan de ingesteldheid van de Argentijnen. Ze maken geen zware overtredingen, maar ze verdedigen. En ja, ze willen precies niet aanvallen. Het is nog wachten. Het is, en de Spanjaarden, slim natuurlijk, lopen niet op het mes. Ik moet zeggen, na de hydration break zijn Cucurella en Baena veel meer over die linkerkant gekomen. Ja. Terwijl het er voordien over rechts ging. Ja. En Porro is ook een aantal keer wat offensiever gaan voetballen. Gewoon omdat Alvarez en Messi, de twee spitsen op papier van en Nico González. Dat zijn dan misschien de drie spitsen op papier bij Argentinië. Ja, die hebben niks klaargemaakt, die hebben niks geraakt. Alvarez ook niet. Ja, Peter zei het terecht, ik denk 0,0 expected goals. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders.
2: Zijn.
3: Ja, terzij Unai Simon is twee keer buiten zijn 16 als een soort libero extra veldspeler een bal komen wegtrappen. Eén keer op een lange bal van de keeper van Argentinië, van Emiliano Martinez, richting Alvarez. Heel het 11 meestal overgeslagen. En één keer hebben ze Messi proberen diepsturen, helemaal in het begin. Ja, in het begin. Toen stond Unai Simon al 10 meter buiten zijn eigen 16. Ja. En daar is hij heel sterk in. Sterker dan Raya en Garcia, Juan Garcia. Misschien krijgt hij daardoor de voorkeur en durft hij wel eens heel erg veel risico's nemen wat dat betreft. En dat heeft hij nu wel 2 keer gedaan, maar 2 keer goed afgelopen. Je moet dat goed inschatten als keeper. Je moet op tijd vertrekken. Je moet eigenlijk anticiperen. Dat is altijd wel gevaarlijk. Ook omdat er dan uit dat middenveld wel eens een lange bal rechtstreeks naar doel gespeeld wordt. Maar goed, de Argentijnen vallen enorm tegen. Ze vallen mee qua ruwheid en de vrees die er een beetje was. Maar Scaloni zal duidelijk gevraagd hebben om dat niet te gaan herhalen van in de halve finale tegen de Engelsen. Het is tegen de Spanjaarden. Maar die zijn ook niet echt gevaarlijk. Hè? Ik zei het, Jamal had het kunnen openbreken na minuut of 4-5. Ja, een goede Jamal. 1 keer geweldige controle, maar hij zoekt echt naar zijn vorm. Is dan ook wel lastig op de ref als hij dan tegengehouden wordt, maar niet dat er zware overtredingen zijn. Nee, het lukt hem niet.
2: Nee.
3: Het is allemaal een beetje, zelfs voor hem een beetje veel. Hij heeft al veel meegemaakt, maar zo'n WK blijkbaar toch nog iets anders. En de schrik om op achterstand te komen zit er bij beide ploegen geweldig in. Ook bij de Spanjaarden, die wel initiatief nemen, maar dat toch ook met de handrem opdoen. Zoals ze ook wel tegen België en in andere wedstrijden, zoals Peter zei. Het is aanvallen, maar het is wat schaken. En opeens dan toch die versnelling. 1 keer kregen we dat door het centrum, 3-4 keer in 1-2 tijden. En dan kwam er een schot van Oyarzabal, maar niet venijnig genoeg om Martinez te bereiken. En zo zitten we naar niks te kijken.
2: Nee, ik las een statistiekje. Het laagste aantal schoten in de eerste helft van een WK-finale sinds 1966 was tot nu 6. Ik denk dat we daar onder zijn gebleven.
3: Ja, wat ik zie, expected goals voor Argentinië 0 en voor Spanje 0,16.
2: Oké. Okay.
3: Ja, dat zijn laagste records. Ze worden records gebroken op dit WK.
2: Absoluut.
3: Jammer genoeg, deze ook in de eerste helft. Moet nog allemaal beginnen.
2: Absoluut, klopt helemaal. Dadelijk het nieuws van 10 uur en daarna het vervolg. Dan gaan we ook proberen een stukje van die halftime show mee te pikken. Madonna gaat er normaal gezien straks als eerste aan beginnen. Want ze zijn momenteel nog volop het podium aan het opbouwen. Tot zo voor het vervolg van de finale. Na nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
5: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië vanavond om de wereldtitel. Peter van den Bent, jij volgt de wedstrijd voor ons in New York. Wat is de stand bij de rust?
7: De stand is 0-0 en dat is helemaal logisch, want het is een zeer, zeer teleurstellende eerste helft geweest waarin eigenlijk niets is gebeurd. Spanje heeft iets meer het initiatief, iets meer balbezit, zoekt wel naar openingen, maar heeft hij nauwelijks gevonden na 5 minuten. Was er wel een goede kans voor Jamal, maar die miste. En nadien hebben we nog 2 ongevaarlijke schoten gehad van Oyarzabal en Cucurella. En aan de andere kant Argentinië, dat helemaal geen aanvalspel ten toon heeft gespreid. Dus het spektakel moet nog op gang komen in deze finale. En spektakel gaat er zo meteen wel zijn over een dikke minuten, denk ik, gaat de veel besproken halftime show van start te gaan. En kijken we uit naar optredens van onder andere Madonna, van Justin Bieber en van Coldplay. En ook de Muppets en de figuurtjes van Sesamstraat komen langs. Dat gaat zo meteen beginnen. En dan hopen op een betere tweede helft. Want voorlopig Spanje tegen Frankrijk, het grote niets en 0-0.
5: Dankjewel, Peter. Ja, die halftime show die begint dus zo meteen. En voor de wedstrijd waren er al sterren te horen en te zien in het stadion. Zoals Robbie Williams en acteur Tom Cruise.
8: One thing unites us, and the best is yet to come.
9: Football is a language spoken without words. A force that unites people.
5: En bij ons zitten heel wat voetbalfans met Spaanse roots samen in het Asiatpark in Vilvoorde. Peter de Kroebele, jij bent daar ook. En ik kan me voorstellen dat de spanning daar te snijden is.
10: Ja, zeker. Hè. Enkele honderden, voornamelijk Spaans getinte fans, zeg maar, samen kijken naar of een groot scherm met Spaanse commentaar. En hier en daar staan er ook wel kleinere schermen. En daar staat Sporza op, voor wie dat wil. 0-0 bij de rust, dus ook hier wat teleurstelling na die eerste 45 minuten. Maar wat denken de fans nu eigenlijk bij de rust?
11: Ik hoop toch dat Spanje nog gaat scoren en ik denk wel dat ze gaan winnen. Ik hoop het, ja, ja.
12: Ik denk wel dat ze Spanje nog gaat winnen. Als Spanje echt zijn best doet, denk dat we er wel geraken. Want er was al een moment dat we eerst de TK hebben gewonnen en het jaar erna het WK. Het zou mooi zijn als het nog eens gebeurt.
11: Ja, ik hoop en ik denk dat Spanje gaat winnen. Ik denk dat het een 2-1 gaat worden, maar ja, we zullen zien.
10: Ja, het is nagelbijt, het is meeleven, het is hopen voor de vele Spanjaarden hier. Maar nu dus een lange halftime, dus misschien maar una cerveza, denk ik dan.
2: Dankjewel, Peter. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 kinderen stelden het goed. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De vorige president ondertekende gisteren een grondwetswijziging die hem uit zijn ambt zet. Magyar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Orbán. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is ook groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. En alles over het WK voetbal ook op Radio 1, VRT1, VRT Max en in de Sporza-app.
13: Radio 1. Sporza WK.
14: Met Steffi Merlevede.
15: Welkom opnieuw bij Sporza WK voor de allerlaatste avond. De finale tussen Spanje en Argentinië. Het is nog 0-0 bij de rust. De halftime show die is intussen begonnen. Ik zie dat Madonna net het veld is opgekomen. Ik stel voor dat we eens meeluisteren.

Het officiële WK-lied van Shakira samen met Burna Boy. Nu horen we even Pele bij zijn afscheidswedstrijd in 1977.

0: En een einde met vuurwerk. Dat hoort u op het nummer van Coldplay, We Dance. Was dat de finale, zal ik maar zeggen, van die halftime show. En ook Shakira en Madonna en Cole, die kwamen er nog even bij. Ook Miss Piggy heb ik gezien, Kermit de Kikker. Die waren er allemaal bij de finale van die halftime show. Ja, Wim, we hebben er een beetje met verbazing zitten naar kijken.
1: Zoals naar de eerste helft. Zoals naar de eerste helft. Ja. Ik moet zeggen, er was meer te zien dan in het voetbal. En dat spijt ik natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen dat de eerste helft echt wel ondermaats was. Ja, het gebeurt nog wel eens meer in een WK-finale natuurlijk. Omdat er zoveel op het spel staat. Zijn
0: wel, een beetje zenuwen, een beetje voorzichtig zijn.
1: Zeker, heel veel zenuwen en toch beducht om op achterstand te komen. Maar we gaan een groot cliché gebruiken. Deze finale heeft een goal nodig.
0: Ja, dat verandert alles. Hè,
1: dat gaat alles veranderen. Om het even langs welke kant natuurlijk, waar die goal valt. Maar laten we hopen voor de wedstrijd dat Spanje op voorsprong komt. Dan gaat Messi moeten beginnen voetballen. Wat heeft hij tot nu toe niet gedaan?
0: En nu die lange pauze, Wim. Wat doet dat met de spelers, denk je? Want het gaat langer zijn dan een kwartier. Het is al langer dan een kwartier op de
1: Ze gaan extra binnen opwarmen, neem ik dan aan. Oké, door de extreme omstandigheden soms in Amerika hebben we ook al gehad dat er 2 uur pauze was. Hè. Voor het N2K, voor clubs ook. Hè. Maar dan is dat natuurlijk, dat weet je dan niet op voorhand. Dan moet je zitten wachten tot je weer het fiat krijgt om te kunnen gaan voetballen. Ja, nu weten ze min of meer hoeveel tijd. Maar het is natuurlijk iets raar. Hè. Ja, uiteindelijk zal het wel een dik half uur zijn, zeker, voor ze weer beginnen voetballen.
0: 25 minuten.
1: 25 minuten.
0: Het is natuurlijk naar het beeld van de Super Bowl. Ze willen natuurlijk Amerikaanse fans warm maken. Extra geld brengt het natuurlijk ook op voor de FIFA. Maar de fans zitten hier toch niet op de
1: bank. Nee, jonge mensen aantrekken misschien, die dan ook kijken, al of niet. Geen idee. Door het voetbal zullen van de eerste helft hier, van dit WK, als er dan mensen zeiden, we gaan eens meekijken, dat het, want het is WK-finale, dat is toch het hoogtepunt in 4 jaar voetbal. Als mensen nu toevallig meegekeken hebben, dan zullen ze niet wild geworden zijn natuurlijk. En veel nieuwe fans komen er dan niet. Alleen, het moet nog beginnen en het kan heel erg spannend worden. En hopelijk krijgen we een geweldige apotheose op een of andere manier. Maar daarvoor zal er veel moeten veranderen. En waarschijnlijk een goal vallen, neem ik dan aan. Ja. Of een rode kaart, of wie weet, mag het net iets feller? Gaan we nu vragen aan de Argentijnen iets feller in duel te gaan? Nee, toch?
0: Nee. Lekker geen goed idee, nee.
1: Nee, maar ze hebben nu tijd gehad in die 25 minuten om alles op punt te zetten, om beelden te gaan bekijken, om te zien wat ze verkeerd gedaan hebben of niet gedaan hebben, en om in te grijpen op tactisch vlak. En hopelijk hebben zowel Scaloni als de La Fuente dat gedaan, maar La Fuente zal wel zeggen van laat jullie niet gek maken, probeer toch die restverdediging te houden en niet te veel overdreven risico's te nemen. Ja. Want er moet maar 1 keer een geniale inval van Messi zijn en je staat misschien op achterstand. Dus ik vrees dat we nog wel een tijdje
0: dat het nog even kan doen.
1: Wat schaken gaan krijgen en wat relatief afwachtend voetbal.
0: Okay. Ja, ik zie dat de spelers stil aan het stadion weer binnen sijpelen, zal ik maar zeggen, richting het veld gaan. Maar ze gaan er nog niet meteen weer aan beginnen. Dus we gaan er nog heel even wat muziek bij nemen.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: You Better Your Bed van The Who. Het is intussen ruim 21 over 10. Ik zou zeggen, hoog tijd om aan de tweede helft te beginnen tussen Spanje en Argentinië. Finale op het WK voetbal natuurlijk. Peter, je had je chrono gezet. Hoe lang heeft de rust intussen geduurd?
1: Rust duurt nog altijd. We zijn net geen 27 minuten sinds het rustsignaal heeft weer klonken. Een nieuwe man bij Argentinië, Paredes, meldt zich aan de zijlijn. En hij komt Nico González vervangen. Dus McAllister schuift dan een beetje naar de linkerkant. En dus alles bij elkaar zal de rust dus iets meer dan 27 minuten geduurd hebben. Dan vraag ik mij af, wat hebben de spelers dan gedaan eigenlijk in die tussentijd? Want dat is toch bijna dubbel zo lang als ze dat gewend zijn. En we zijn eraan begonnen aan de tweede helft van dit eindspel van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En aan absolute non-eerste helft hopen op beterschap. Beterschap liever. En we beginnen met wat druk vooruit zowaar van de Argentijnen. Met Tagliafico die de bal uiteindelijk achterin veroverd heeft. En opletten daar, want Otamendi laat hij liggen. En dan net niet de diepe bal die bij Yamal aankomt. En Romero die er nog kan onderscheppen. Dat was even een foutje van de invaller dus. In de eerste helft nog eens even zeggen. Lisandro Martinez met een blessure naar de kant. Nu ook weer een slechte bal van Tagliafico. Hier is Baena. Maakt zich vrij. Baena trapt. En dat is toch al een halve redding die nodig is van de doelman. Emiliano Martinez. Maar ook dit was geen schot om hem tot het uiterste te dwingen. Maar twee keer eigenlijk niet doortastend uitvoetballen of verdedigen, noem het zoals u wil. Van de Argentijnen achterin. En dus Baena ten lange leste in balbezit. Maar ook dit, net als de schoten in de eerste helft van Oyarzabal, wel tussen de palen van Cucurella. Bal die voorlangs ging, was dit ook geen echt bedreigende bal van Baena. Maar goed, kijken naar Argentinië. Eerste aanval van de wedstrijd misschien, moeten we zeggen. Met Depaul tot bij Montiel. Met Messi. Zijn finale moet ook nog altijd beginnen. Aan het begin van de tweede helft, anderhalve minuut zijn we onderweg. Romero met Otamendi. Krijger van vele oorlogen natuurlijk. 6 jaar bij Benfica, daarvoor ook nog 4 jaar bij Porto gespeeld. Titels en bekers opgestapeld bij City. Heeft hij ook 5 jaar gezeten. Dus een straffe carrière op zijn 38. Dus ik zei het. Nog ook topvoetbal in eigen land bij River Plate. Montiel gaat sprinten. Laporte heeft toch moeite om hem bij te benen. Gaat in de tackle. En geeft een corner weg of niet? Het is een corner wel degelijk. Laporte zegt nee. Montiel raakte hem als laatste. Maar hij hoeft zich niet druk te maken. Dat is wat de ref ook aangeeft. En dan beseft hij. Nee, inderdaad. Het zal gecorrigeerd worden als ik gelijk heb. En hij heeft gelijk. Want dat is de schoenpunt uiteindelijk nog van Montiel. Meende ik toch zo te zien of niet? Heb ik dat dan verkeerd gezien? De corner komt er toch aan. Zo lijkt het. Ik dacht even dat die schoentip nog van Montiel die bal raakte. Maar nee, het is wel degelijk een corner voor Argentinië. De eerste die misschien gevaar kan opleveren voor de Argentijnen. Een indraaiende bal van Messi. En meteen volgt de tweede of niet? Wat zegt Vincic? Een doeltrap heeft hij aangegeven. Want Tagliafico ging daar mee naar de bal. McAllister was ook in de eerste zone. Scaloni is ontevreden. Maakt zijn beklag op een beschaafde manier bij de vierde ref langs de zeilen. En Spanje probeert uit te verdedigen. Derde minuut van de tweede helft is verstreken bij nog altijd 0-0. Het kan een heel lange namiddag worden in New Jersey. Nog altijd badend in de zon het stadion. Wat een verschil met het weer gisteren. Zo gaat het in New York. De ene dag heb je dit soort hoogzomerweer. Maar nog eens geen versmachtende temperaturen. En de andere dag is het echt regen en wind. Niet normaal, zou ik zeggen. Terwijl ook Medina naar beneden klaarstaat voor een invalbeurt. En nog iemand die naar de bank gerend komt. Dat zal dan toch misschien uit noodzaak zijn, denk ik dan maar. Dus er komen ineens nog 2 wissels aan bij Argentinië. Martinez al noodgedwongen naar de kant. In de eerste helft, dan bij de rust González binnengebleven voor Paredes. En nu zie ik daar in elk geval al Facundo Medina staan. En de andere die is nog aan mijn gezicht onttrokken. Dat is Almada. Nu zie ik hem daar staan. Dus 2 nieuwe mensen zometeen bij Argentinië. Zeker ook een flitsende invaller deed hij ook tegen de Zwitsers. Waar hij zeer gretig inviel, voortdurend maar op zoek naar acties en pogingen om acties te maken. Vanaf de linkerkant komt hij in principe ook wel. Terwijl daar een overtreding ondertussen gemaakt is door Baena op Rodrigo de Paul. Ja, Spanje. Het is eigenlijk straf voor een land met zo'n voetbaltraditie. Dat nog maar in zijn tweede wereldbekerfinale staat. Het was ook nog maar de tweede halve finale. Eén keer maar halve finale gespeeld. Natuurlijk 16 jaar geleden. In 2010 toen ze het WK wonnen. Dus dat was ook uniek redelijk. En deze finale nog een keer. Daar komen de Argentijnen toch eens over de linkerkant. Taliafico die bal dan toch maar teruglegt. Alvarez was even naar links uitgeweken. Daar nu bal breed door Paredes. In de controletoren gaat hij postvatten natuurlijk op het middenveld bij Argentinië. En nog een vrije trap, Montiel. Weer een overtreding van Baena. Dat is een beetje aangekomen. Misschien wel het soort paardenbeet zoals dat in de volksmond heet. Op het bovenbeen van Montiel. Zo is het inderdaad. Dus dat is pijnlijk en vervelend. Nog even de knie er tegen gezet. Nou, zo ligt deze tweede helft in de beginfase toch ook al een paar keer vervelend. Veel stil zou je kunnen zeggen. Met Argentinië. Lijkt met wat offensievere bedoelingen uit de kleedkamer te zijn gekomen. Maar goed, het is toch Spanje dat de bal heeft nu op dit moment. Met Jamal. Ze waren even het veld overgestoken. Nee. Vanaf de linkerkant wat naar het centrum schuifelen zo. Bal is bij Cubarsi. Ondertussen heeft Paredes wat gedaan. Onderweg heeft hij Rodri omvergelopen. Ja, kijker wordt al geduwd. Want Paredes geeft nu Laporte een duw. Ja, Paredes speelt zijn rol. Is dat nu waarvoor hij in het veld? Kijk, nu duwt hij Olmo tegen de grond. Wel. Gele kaart Paredes. Ja, natuurlijk wel. Zeer goed gedaan. Na 6 minuten heeft hij al prijs. Maar graag een herhaling, want wij keken naar de bal van wat hij onderweg heeft uitgespookt. Met Rodri. En daarna kwam hij iedereen omverduwen. Eens kijken. Dus Rodri weer oprukken. Kijk, onvoorstelbaar toch. Paredes zet een elleboog in de rug van Rodri. Terwijl de bal helemaal niet in de buurt is. Rodri wil versnellen. Onvoorstelbaar toch. Wat een vreselijke speler is dat, die Paredes. En nu heeft hij de gele kaart gekregen voor de duw die hij dan. Dat was al de tweede die hij tegen de grond duwde. Dus met vertraging is het correct. Maar foei, foei, foei. Hetzelfde als wat hij deed na een seconde of 30. Met Bellingham. Nee, verwerpelijk gewoon. Echt verwerpelijk. Dat hadden we nu niet gehad van Argentinië in de eerste periode. En Spanje voetbalt weer. Paredes. Meteen in het boekje. Lange bal richting Oyarzabal. Maar Otamendi ertussen. Dan hier op de rechterkant. Proberen uitvoetballen met De Paul, maar hij doet het achteruit tot bij Martinez. Jamal wilde wel op de loer liggen, maar niet. Slechte bal van Martinez in de voeten van Rodri. Olmo kon zich ook niet doorzetten. Romero goed doorgedekt op Olmo. Balbezit voor McAllister met Taliafico. En waar zijn eigenlijk de wisselspelers van Argentinië gebleven nu ineens? Die stonden wel degelijk toch klaar voor een invalbeurt. En af en toe ontgaat het mij als ze invallen. Als je zo hoog zit en er gebeurt van alles, maar ik denk het niet. Dus voorlopig blijft Argentinië met dezelfde. Enfin, twee nieuwe mensen erop, dat zei ik al. 8 minuten ver. Overtreding ook van Pedro Porro, die het misschien tijd vond om ook eens wat te doen. Tegen Alvarez. En ook Otamendi is erbij gekomen. Het zijn dus twee boeven die in het elftal zijn gekomen. Otamendi ook niet normaal, wat hij allemaal uitspookt. Een uitstekende verdediger. Een beetje geweest moet ik er stil aan bij zeggen. Maar ook een echte boef op noppen als hij het in zich krijgt. En Paredes is niet anders. Montiel wordt opgejaagd en eigenlijk omvergeduwd door Baena. Die heeft nu ook al een overtreding of 3-4 achter zijn naam. Zo vroeg in de tweede helft. En zo zit deze partij nog altijd op slot. En krijgen we voorlopig nog altijd hetzelfde. Jamal die daar goed voor de neus van McAllister die bal wegtikte. Maar het is wel achteruit gevoetbald bij Simon. En met Laporte. Overigens, ik geef het nog even mee. Maar u weet het. Spanje Zit al aan 38 duels met inzet zonder verlies. Er zijn twee reeksen waarnaar verwezen wordt. De ene is natuurlijk 37 wedstrijden. Alle competities bij elkaar. Eerst kijken naar deze aanval van Spanje. Oyarzabal kan misschien trappen. Krijgt ruimte. Geeft mee met Rodri, maar die legt niet goed af. Er was geen kans om echt te trappen. En hij dacht, ik betrek Rodri in de combinatie. Maar er zaten te veel Argentijnen in de weg. En dus liep dit spaak, want dit was even een veelbelovende aanval van de Spanjaarden door het centrum. Rodri opent ondertussen voor Porro. Porro kan voetballen met Yamal. Yamal met Taliafico. Naar binnen komen maar altijd de dubbele dekking. En tegen de grond, maar niet te veel aan de hand, denk ik. Dus Argentinië mag uitvoetballen. En doet dat met Fernandes. Uiteindelijk moeilijke bal voor De Paul. Messi zowaar even met zijn eerste baltoets van de tweede helft om hem achteruit te leggen. Tot bij Martinez. Verre bal naar voren. Maar Laporte dan gaat koppen. Die heeft dan Alvarez tegen zich gekregen. Nog eens een overtreding van Alvarez. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook nog overtredingen erbij. We krijgen nog altijd niks in de rechthoeken. En ook heel erg weinig goed voetbal. En nu wordt er ook nog om de haverklap een overtreding gemaakt. De combinatie daarnet, dat was wel een goeie. Met Olmo, met Rodri. Net Oyarzabal uiteindelijk de laatste bal van Rodri. Was ook een heel moeilijke in de box. Wilde een buitenkantje voet zo afleggen. Maar bereikt bij lange niet Oyarzabal. En als u denkt, het is daar zo stil in het stadion. Ja, ze zitten er nog altijd, die 80.000. Kijken nu naar de doorbraak van Olmo. Olmo legt hem terug. Cucurella kan er net niet bij. Goed verdedigend werk van Montiel. En die is er geweldig blij mee. Ja, dit was meer dan nodig. Want dit was wel een goede combinatie. Cubarsi met een heerlijke diepe bal. Olmo blijft kijken. En Montiel voor de neus van Cucurella. Want die was naar binnen gekomen op het penaltypunt zo ongeveer om uit te halen. Montiel deed dat uitstekend. En mopperde omdat hij zogezegd een duw kreeg. Maar daar was niks aan de hand. Hij struikelde gewoon. Maar wel een fenomenale actie. Twee keer nu toch al een aardige combinatie van Spanje. Misschien geraken ze wel onder stoom. De corner kan kort genomen worden. Want bijna heeft Yamal in de buurt. Vintic heeft wat jongens die hij uit elkaar moet halen. Montiel vraagt aan de Argentijnen om steun op de tribunes. En het is er een die kort genomen wordt met Yamal. Voorzet komt dan in de tweede zone. Daar kan niemand bij. Ook niet Laporte. Die was opgeschoven. En nu komt toch één van de twee. Die langs de lijn stond om in te vallen. Montiel gaat naar de kant. En dus Medina. Nee, het is niet Medina. Het is Molina. Pardon. Dus de ene rechtsback gewoon voor de andere. De vaste man die nu mag invullen. En nog royaal veel speeltijd krijgt van Atletico Madrid. Wat Wim ook zei. Ik heb het opgezocht. Ongeveer de helft van de tijd. In de basis. 47 of 46 wedstrijden wel gespeeld. 2 doelpunten, 4 assists. Maar in La Liga dan toch vooral. De helft van de tijd aan de aftrap. Nou wel Molina. En de andere Almada, ja. Die is weer gaan zitten veronderstellen, want die is er nu niet bijgekomen. Ik denk ook dat er wat beweging is op de bank bij de Spanjaard, inderdaad. Torres meldt zich daar als vaste invaller, maar hij gaat niet alleen invallen. Nog een van de Spanjaarden. Wij kijken intussen weer naar het veld met Cucurella. De middenlijn overgestoken, maar bij Oyarzabal ingespeeld. En die legt hem toch maar achteruit bij Rodri met Baena. Wat zeg ik niet met bijna, met Cubarsi. En met Ruiz. Afhakende Yamal even. Ja, correct van de bal gezet. Door Taliafico. Die hem voorlopig makkelijk onder controle heeft. Dat is toch de conclusie na bijna een uur spelen. Nog altijd 0-0. En logisch, want nog altijd wachten op kansen. Die twee goede combinaties van de Spanjaarden bij het begin van de tweede helft hebben geen concreet doelgevaar opgeleverd. Omdat er goed verdedigd werd bij Argentinië. Dani Olmo met Yamal. Paredes in de buurt. Ruiz. Nog een keer met Rodri, met Olmo. Daar staat dan een Argentijnse muur. Enkel Lionel Messi is nog voorin gebleven. Porro probeert er doorheen te dribbelen, maar dat lukt niet. En hij krijgt een fout mee. Overtreding van de niet begrijpende, immer niet begrijpende Paredes. Een meter of 5-6 voor de grote rechthoek, maar wel nog schuin rechts. Hij begrijpt het niet, maar hij trapt wel op de hakken van Porro. Dus het is vooral niet slim gedaan om daar een overtreding te maken. Was nergens voor nodig. Het is wel degelijk een vrije trap. Misschien een beetje ver toch voor Lamine Yamal om het vandaar te proberen. Zeer schuine positie ook. En ik zou zeggen, in de vorm waarin hij zich bevindt, mag ik dat zo noemen, is het misschien ook niet het beste idee. Er is wat mis, denk ik, met de spuitbus van Vincic. Want die veroorzaakt daar een kleine spraystorm. Of hoe moet ik dat noemen? En ook Pedri, heb ik daar nu beneden gezien, die zal invallen. In principe is dat altijd voor Ruiz en Torres voor Baena. Want Oyarzabal zal nog wel even blijven staan, denk ik. Dus zometeen twee frisse krachten bij Spanje. Eerst kijken we wel naar de vrije trap voor de Spanjaarden. Die het dus niet speciaal van hun balbezit moeten hebben in deze wedstrijd. Want dat is 51 sorry, procent tegen 41. We weten het op het WK is er altijd een stuk onbestemd. Wanneer de bal niet in het spel is. Om het wat duidelijker te maken. Of wat specifieker. Yamal of anders Baena. Ah, Yamal gaat wel degelijk proberen trappen. Daar komt hij. Maar Pardoes in de muur. Gaat de bal aan de buitenkant wel bij Baena. En dan nog weggetackeld in tweede instantie door Alvarez. Even een stevig duel van optraining zou je kunnen zeggen bij Atletico Madrid. Tussen Baena en de man die hem van de bol zet. En nu kunnen de wissels aankomen, denk ik toch. Het is toch Oyarzabal die naar de kant komt, wel degelijk. Dus Ruiz. Ik zou zeggen dat is redelijk opvallend. Dus geen doelpunt voor hem vandaag. Hun wereldkampioenschap zit erop. Dus wat flitsendere beweging voor hem. Dat is de keuze van De La Fuente. Hij kan de oudste bondscoach worden die wereldkampioen wordt. De zoon van een timmerman en een timmervrouw uit Horta. 65 jaar en 28 dagen. Del Bosque, zijn voorganger bij Spanje, was 59 jaar en 200 dagen. Maar er is nog wel veel werk eer dat zover is. Ondertussen opnieuw een overtreding van de Argentijn en een vrije trap voor de Spanjaarden. 17 minuten alweer ver. Aan de rechterkant kort genomen. Lamine Yamal. Twee mensen voor zich. Probeert zich vrij te draaien. Lukt niet. Alvarez trekt hem tegen de grond. Nee, Taliafico, pardon. Trekt hem tegen de grond, dacht ik maar. Nee, niks aan de hand. Gewoon doeltrappen. Nee, nee. Het kan nog altijd veranderen. Maar anders is dit niet het WK van Lamine Yamal. Het had een overtreding kunnen zijn. Het is waar. Taliafico zet daar wel zijn voetje. Maar als je het niet fluit, is er ook weinig op te zeggen. Durf ik denken. La Fuente overigens, die de minzaamheid zelf is. Langs de lijn ook niet te veel misbaar. Keurige man. Nou, het van romans over het Romeinse Rijk bijvoorbeeld. Marcus Aurelius is zijn favoriete figuur. Liefhebber van Julio Iglesias en van Rocky Balboa. De bokser uit de gelijknamige films. Voilà, zo weet u het allemaal, als u het al wilde weten. Romero onderschept een lange bal richting Ferran Torres. Olmo met Pedri. Cucurella met Baena. Opgejaagd. Stevig. Oeh, kijk Montiel. Wat zeg ik, Molina. Houdt hij nu gewoon tegen? Ja, ze sparen elkaar niet. En overtreding van Romero op Pedri. Schot nu. En Emiliano Martinez laat hem los. Schot uit de tweede lijn. Maar ja, wat hier Molina nu weer deed met Baena is raar. En Olmo dacht, laat ik toch maar een keer trappen. En het was eigenlijk helemaal geen moeilijke bal. En Emiliano Martinez met een flater die, enfin, een halve misser, die kwalijke gevolgen had kunnen hebben als hij zo van zijn handen in het doel verdwijnt. Nu heeft hij geluk. Nee, verdwijnt hij in corner. Toch echt een bal die recht op hem afkwam, die ook niet aangeraakt werd, dacht ik. En dus een halve redding maar van de doelman van Argentinië. Terwijl er een corner aankomt nu met Lamine Yamal. Dus noteren, de bijna misser van Martinez. Op het schot van Dani Olmo. Spanje blijft de enige ploeg met wat doelgevaar. Vrede trekken en duwen in de box. Jamal trapt hem laag over de grond. McAllister haalt hem weg. Porro kan weer openen voor Jamal. Nu dan de voorzet in de tweede zone. Daar komt de voorzet. Het is er een die in corner wordt gekopt. Door Paredes. Nieuwe corner voor Spanje dat toch weer aandringt. 20ste minuut van deze tweede helft in de finale van het WK. Nog altijd 0 tegen 0. Lange wedstrijd kondigt zich aan, zou je kunnen zeggen. In Spanje dat wat meer druk ontwikkelt. Nieuwe corner bijna en de vuisten van Emiliano Martinez. Olmo kan er niet bij. Nee, hij zat er maar halfjes bij. En uiteindelijk kan Romero opruimen. Maar kijk, dat is gewoon naar voren schoppen. En daar dan weer in de voeten van Cucurella. En die dan weer even helemaal achteruit tot bij Unai Simon. Maar een poging om te voetballen. Ik had even de indruk, maar het was ook maar 2 minuten bij wijze van spreken dat Argentinië toch wat wilde doen bij het begin van de tweede helft. Maar nee, het spelbeeld is nog altijd hetzelfde gebleven. Argentinië heeft nog altijd niet op doel getrapt. Kan u zich dat voorstellen? Na bijna 3/4 wedstrijd. En we weten natuurlijk dat Argentinië vooral gespecialiseerd is in het slot van de wedstrijd. Dus we leven nog op hoop dat er nog wel wat te gebeuren staat. Maar eerst een aanval van Spanje volgen met Baena. Een versnelling dan een voorzet gaat over het hoofd van Martinez. En Tagliafico neemt helemaal geen risico en kopt hij toch wat makkelijk in corner. En ineens zijn dat nu toch veel corners voor Spanje kort na elkaar. Nummer 6 die eraan komt nu. Met 2 ballen op het veld en Lamine Yamal nog 21 minuten ver. Nog altijd 0-0. Ook in Soccer City was het heel erg lang 0-0. In dat geweldige stadion in Joburg tussen Spanje en Nederland. Tot de goal van Iniesta. Kort voor het einde. Weer een corner die wordt weggekopt door McAllister. Porro opent opnieuw voor Yamal. Yamal probeert tussen 2 mensen door. En dan de kopbal van Flores. Gevaarlijkste poging in deze wedstrijd. De bal was niet over de lijn geweest en Ferran Torres met een echte doelpoging. Daar hebben we 3/4 wedstrijd op gewacht. Jamal brengt hem voor en Torres met de vrijheid. Maar hij kopt recht op Martinez en daardoor kon hij hem grijpen. Maar het is wel de allergevaarlijkste doelpoging in deze wedstrijd van de invaller. Niet echt heel erg gelukkig geweest met zijn pogingen en met zijn kansen in deze of op dit WK, zo moet ik dat zeggen. Terwijl er nog vervangingen op til zijn bij Argentinië. Maar vooral de hydration break. Er is aangekomen, want er ligt nog iemand geblesseerd in het veld ook bij Argentinië. Voorlopig nog altijd 0-0. Maar Spanje was er nu toch even heel erg dichtbij. Steffi en Wim.
0: Ja, dankjewel Peter. Inderdaad, Wim, Spanje nog altijd het dichtste bij mogelijke doelkansen, zal ik maar zo zeggen. Maar ja, voor de rest weinig beterschap. En inderdaad, nu die fouten er ook nog eens bij het spel, ligt toch wel heel regelmatig.
2: Paredes, hè? Paredes werd ingebracht en had eigenlijk al geel moeten krijgen voor zijn overtreding op Rodri, waar hij zomaar, terwijl Rodri in de rug liep, wat heel erg gevaarlijk is eigenlijk ook, maar kreeg dan uiteindelijk toch maar geel voor zijn reactie op het feit dat de Spanjaarden toch even kwamen zeggen dat moet je niet doen en ging dan nog eens duwen en nog eens duwen. Ja, het was echt wel om geel vragen. Ja. Vincic kon echt niet anders. Voor de rest afstandsschoten wel van de Spanjaarden. En 1 keer, zoals Peter zei, leek het erop alsof de Argentijnen uit de kleedkamer waren gekomen om wat offensiever te gaan voetballen. En ik zag ze zelfs 1 keer met 10 op de helft van Spanje.
0: Ja.
2: 1 keer. En we schrokken daarvan, want normaal gezien kwamen ze niet op de helft van Spanje. Maar nu waren ze daar met 10. En ze hebben zelfs een corner afgedwongen.
0: Eentje, ja. Ja, maar dan dus had stel het niet voor, op doel getrapt.
2: Nee, 0,0 expected goals. Ja. Dat. En Spanje, dat zal iets meer zijn dan 0,16 door de kopbal van Ferran Torres.
0: Ja.
2: En als ze dan komen, veelal door het centrum ook wel, met een versnelling, en dan moeten ze altijd wel van te ver gaan trappen. Emiliano Martinez deed daar wel eens een hele rare redding, maar daar wordt niet meer over gesproken als er in de rebound niet gescoord wordt. Senne Lammes zal wel eens denken van ook Emiliano Martinez doet dat, maar hij komt ermee weg als hij dan al zit te kijken, Senne Lammes. En ja, dan toch eens een goede voorzet met rechts van Jamal. Ja, de hoekschoppen met links, het zijn er veel, maar geweldige koppers hebben ze niet uiteindelijk. We zien ook Carlos Alcantara Alcaraz.
0: Hij is er inderdaad.
2: Ja, hij is er dan toch. Ook een geweldige voetballiefhebber waarschijnlijk. En zeker, ja. Spanjaard in hart en nieren.
0: Uiteraard.
2: Eigenlijk... Ja, Peter zegt, ja, we gaan op deze manier op weg naar een lange finale. Omdat je denkt van...
0: Zo voelt het wel, hè?
2: Hoe kan er nu gescoord worden op deze manier? Opeens, ja, ik heb ook al eens tegen jou gezegd... één keer gaan de Argentijnen komen... en straks gaan ze ook nog een doelpunt maken, stel je voor. Ja, uit de ene poging die ze gaan doen, stel je voor. Dat is natuurlijk ook de schrik van de Spanjaarden. Alleen heb je toch wel het gevoel dat de Argentijnen... Ja, is dat onmacht? Willen ze niet? Durven ze niet? Mm-hmm. Kunnen ze niet? Messi blijft maar wandelen. En nu moet er ook nog dubbel gewisseld worden. Dat zal Peter dan aangeven. Dus het is dan toch een ander Argentinië op deze manier. Want centrale verdediger nummer 2, denk ik, moet eruit. Ja.
0: Inderdaad, de dubbele wissel wordt doorgevoerd. De drankpauze is voorbij. Peter, het woord is weer aan jou.
1: We zijn er inderdaad aan begonnen. En ook Giuliano Simeone is er ingekomen. En inderdaad Facundo Medina. En zo hebben ze inderdaad daar toch een deel van de pech ook wel, moet ik zeggen. En krijgen we dus een nieuwe centraal duo. Otamendi en Medina. Dat zijn de twee centrale verdedigers nu geworden. En die twee die dus veel blessures hebben gehad achterin. En die dus, wat ik zei, vreesden voor in de WK. Blij waren dat ze toch dat sterke centrale duo konden vormen. Liever op dit wereldkampioenschap. Wel ja, die zijn nu allebei geblesseerd naar de kant gemoeten. In de laatste wedstrijd die was er dan te veel aan. Voor Romero en voor Lisandro Martinez. Een kwart wedstrijd nog. En dan eventueel verlengingen en eventueel strafschoppen. Dat kan allemaal nog gebeuren natuurlijk. En ik zei het al, twee doelmannen die daar wel raad mee weten met penalties. Lionel Messi, ja, die loopt er ook nog altijd tussen. Speelt nog een keer een bol achteruit naar de nieuwe man. Om hem misschien een beetje op zijn gemak te stellen. Dat zou kunnen. Ondertussen weer een bal achteruit. Worden er zo veel te veel gespeeld achteruit als u het mij vraagt. Richting Emiliano Martinez. En de Spanjaarden nog altijd geen doelpunt tegen. Dus dat blijft overeind. Toen ze wereldkampioen werden 16 jaar geleden incasseerden ze maar 2 doelpunten. En in de knock-outfase geen enkel. Ook in de finale, zoals ik zei, was het maar 1-0. Nadat Robben de kans miste om Oranje eindelijk wereldkampioen te maken. Dat weet je nog wel. Nu maar eens kijken, want over de linkerkant de aanval met Tagliafico. Maar in plaats van door te sprinten houdt hij in. Koubarsi was even uitgestapt. En voetbalt hij achteruit met McAllister. Met Paredes. En die 2 tegendoelpunten. Dat is een soort record zou je kunnen zeggen. Italië 2006, Frankrijk 98 kreeg dat ook voor elkaar. Kijken, want hier is Simeone. Simeone legt de bal terug, maar doet dat heel erg slordig zomaar in de voeten van Pedri. Misschien een keer counteren. Nu Spanje, maar nee. Ook Baena houdt in. Draait achteruit. Hoe vaak hebben we dat niet gezien? Diepgang, nee. Veiligheidshalve toch maar een keer terugdraait is wat Baena ook nu doet. En ja, Almada die daar straks toch klaar stond. Dan zei ik dat helemaal verkeerd heb gezien. Er is geen spoor meer van te bekennen. Jamal probeert met een schijnbeweging voorbij Tagliafico te gaan. Loopt weer te mopperen en te zwaaien met de armen. Maar dat is helemaal geen goed teken. Alvarez nu. Maar er zijn 3-4 Spanjaarden rond. En Koubarsi uitstekend naar de bal gekeken. Zet hem eraf. Ook geen steun voor Julian Alvarez. Het zijn geen vrolijke wedstrijden voor die mannen daar voorin, moet ik zeggen. Terwijl ook De La Fuente frisse benen gaat inbrengen. En hij denkt, ik breng Merino. Die scoort altijd, of bijna altijd, als invaller. Hij had 9 minuten nodig voor 2 doelpunten. In 2 ronden. Helaas ook tegen België en daarvoor tegen Portugal. Jammer. Nu toch eens een beweging. En dan? Nee. Wat wilde hij dan? Torres. Die naar de eerste paal moest duiken, volgens hem. En dat had Torres niet gedaan. Dus werd het uiteindelijk toch weer een verloren bal. Communicatiestoornis zou je kunnen zeggen tussen die twee die nog thans elkaar door en door kennen en veel met elkaar spelen. Kan ook gebeuren. En ook Nico Williams meldt zich. Dat wordt interessant. Om te zien wie er plaats gaat ruimen. Het zal uiteindelijk wel Baena zijn, denk ik. Ja, bal zal wel blijven staan, terwijl Emiliano Martinez nog iets raars doet met de bal. Maar wat is dit een vreselijk finaal. Vooralsnog, na toch al een half uur alweer ver in de tweede helft. Kunnen de wissels er nu aankomen? Merino en Nico Williams erin. Het is Danny Olmo die plaats ruimt. En de andere, dat nummer kan ik niet zo goed lezen, wel degelijk Baena dus. Hier aan de buitenkant gaat Nico Williams spelen. Ook Danny Olmo vandaag zijn stempel niet kunnen drukken. Nee, het is geen finale zoals 4 jaar geleden. Ik herinner mij wel dat die pakweg 65, 70 minuten ook niet geweldig was. Dat Argentinië 2-0 voor stond. Maar dan is ze natuurlijk ontbrand. En werd het een soort vulkaan. Een vuurspuwende vulkaan tot en met de strafschoppen met uiteindelijk toch een onvergetelijke finale. Misschien wel de allerbeste aller tijden. Al wordt er door oudere collega's ook wel verwezen naar nog wel een andere finale met Brazilië. Maar goed, 80.663, zoveel zit er hierin. Maar die hebben nog altijd niets gekregen terwijl het slotkwartier van deze finale ingaat. Bij nog altijd 0-0 en nog altijd geen bal tussen de palen van Argentinië. Inschuiven Cubarsí. Met een eerste keer Merino. Maar de bal van Cubarsí was niet heel erg lekker. Maar geen tegenaanval Alvarez. Dat doet Spanje nog altijd goed. Meteen de bal recupereren. Zeker als het richting de middenlijn gaat. Nico Williams. Ook voor hem geen droomtoernooi. Integendeel. Maar het kan allemaal goed gemaakt worden natuurlijk. We zoeken nog naar een opvolger voor Andres Iniesta. Pedri even een poging om in te dribbelen. Altijd weer door het centrum. Weer Pedri is in het centrum. Pedri met links. Kreeg nog een setje. En zijn schot eindigt uiteindelijk in de handen van Martinez. Het setje was van Alvarez. Want die verdedigt altijd mee terug natuurlijk. Weer noteren. Een schotje. Daar zijn ze weer, de Spanjaarden. Met Porro, met Yamal. Yamal met Ferran Torres. Weer Yamal. Yamal met de versnelling. Hier is hij er voorbij. Ligt terug, maar vindt niet. Fernando Torres wel opgeruimd door Medina. Spanje dringt wel aan op zijn manier. Inschuiven nu weer van Cubarsí. Die gaat trappen van afstand. We weten dat dat gevaarlijk is. En Emiliano Martinez weer met een halfslachtige redding. En bal is niet over de lijn geweest. Maar meer geluk dan Senne Lammens. Omdat Merino nu rechts van het strafschopgebied van het doel zat en niet kon besluiten. Maar ineens hadden we een déjà vu met Cubarsí die uithaalde van afstand de ruimte kreeg. En Emiliano Martinez met alweer een zeer vreemde redding. En voor hetzelfde geld duwt hij hem zelf in zijn eigen doel nu naar de buitenkant. En daar Merino, er was geen hoek om te trappen, stond al op de doellijn eigenlijk. En geen voorsprong voor Spanje. Maar Emiliano Martinez staat toch een beetje te prutsen tussen de palen. Voorlopig nog niet afgestraft. Het is nu al de tweede keer dat hij zo'n bal vreemd verwerkt. De corner met Nico Williams wordt weggekopt en blijkbaar een overtreding gemaakt of wat. Vincic heeft er twee bij zich geroepen, dus de corner gaat overnieuw moeten genomen worden. Gefloten voor de corner van Nico Williams eraan kwam. Maar daar was hij dus, Merino. Stel je maar eens voor dat hij het opnieuw flikt voor de derde keer als invaller. 33 minuten ver. 0-0 nog altijd. Nico Williams. Over het hoofd gaat hij van Cubarsí. Die was al aan het vallen. En Paredes is ook weer de man die meteen wat komt toeschreeuwen. Terwijl Cubarsí maakt ook geen misbaar. Een voorstelbare figuur is dat toch. Krijg ook een half setje misschien wel. Van Molina. Maar ook niet meer dan dat. Dus niet om er een strafschop voor te geven. En het lijkt erop alsof de Argentijnen graag verlengingen willen. Liever, want Tagliafico wandelt op zijn dode gemakje naar de zijlijn voor de ingooi. Cubarsí komt er daar stevig in. Recuperatie Merino. Met Cubarsí. Ondertussen Laporte met Cucurella. Dat is dan op de eigen speelhelft. Ja, Spanje wil nu ook geen risico meer nemen natuurlijk. Bijna de laatste 10 minuten al van deze finale. Laporte blijft nu gewoon staan met de bal. Het wordt altijd maar erger. Cubarsí. Ja, Spanje denkt, we gaan proberen Argentinië wat te lokken, maar die komen gewoon niet. Cucurella met Nico Williams. Pedri, Rodri, Kubarsi. Porro een beetje opgejaagd door McAllister. Combinatie Porro-Yamal, maar nog altijd aan de middenlijn zijn we met Spanje. Porro-Yamal. Rustig combineren. Maar dat is rond de middenlijn allemaal. Deze finale is in een coma terechtgekomen, zo lijkt het wel. Na dat aandringen van Spanje met die corners, met die gevaarlijke momenten. Dit is wel een opening van Pedri voor Porro. Porro brengt hem. Het is een nieuwe corner. Daaraan geen gebrek voor de Spanjaarden in de tweede helft. We zijn in totaal al aan 8 corners. Tegenover dus wel geteld eentje voor Argentinië in de tweede helft was dat. In doelpogingen. Nog altijd 0. Kan u zich dat voorstellen? Tegenover dus 10 voor de Spanjaarden. De corner is kort genomen met Nico Williams. Kwam van de rechterkant. Williams en Yamal samen even. Pedri. Ook hij kan trappen. Meegeven met Nico Williams. De voorzet komt. En over het hoofd. En gekopt nog door Laporte in de tweede zone. Maar te zacht. En in de handen van Martinez. Snel getrapt. Als ver over het hoofd van Alvarez. Gaat ook nog een buik geven. Wel gele kaart toch. Voor Simeone. Simeone die daar ook nog een buik geeft. Nadat de bal al lang weg is. Vincic geeft toch een gele kaart. Onvoorstelbaar. Cucurella wacht even en dan bam erin. En dat mag allemaal. Een overtreding dat wel. Maar een gele kaart dat niet. Cucurella stopte gewoon met lopen. En Laporte nog een keer een kopbal. Met een zweefsprongetje. Ook weer een simpele save van Martinez. Yamal die aflegt. Merino die even inspeelde. Rodri rukt op. Dat doet ook Porro. Williams met wat ruimte aan de linkerkant. Maar het spel zit aan de rechterkant. Op 8,5 minuut van het einde van deze finale. Enfin, het einde van de 90 minuut. Nog altijd 0-0. Cucurella voor Spanje met Nico Williams. Vastgezet door Molina. Cucurella dan maar weer met Laporte. Tussen de lijntjes Pedri. Ja, was een loopactie van Ferran Torres. Afleggen van Merino is heel slecht. Geen tegenaanval. Want een poging om er een vrije trap uit te halen. Ja, gele kaart nu wel. Want Fernandes maakt veel misbaar. En dan nog cynisch applaus. Ja, opletten dat hij er niet twee na elkaar krijgt. Vond dat hij een overtreding moest krijgen. Was helemaal geen sprake van. Liep eigenlijk zelf, zou je kunnen zeggen, tegen Rodri aan. En hij krijgt er nu de gele kaart voor. Het zijn er al 3 voor de Argentijnen. Met de bal die nog achteruit wordt gespeeld. Richting Laporte. Richting Unai Simon. Lange haal dan maar. Yamal, gaat hij daar nog achteraan lopen? Nee, want het is van de ene doelman naar de andere. Nee. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat het de slechtste wedstrijd is van het wereldkampioenschap. Want ik kan ze mij alle 104 niet voor de geest stellen. Maar het is wel een heel erg slechte wedstrijd. Zonder spektakel. Argentinië op 8 minuten van het einde. Nog altijd 0 pogingen tussen de palen. En voor de luisteraars van het radionieuws zeg ik dat we nog altijd bij 0-0 zijn hier in de finale van het wereldkampioenschap tussen Spanje en Argentinië. En op 7 minuten van het einde in Argentinië, de regerende wereldkampioen, heeft nog altijd niets ondernomen. Geen bal tussen de palen. Spanje heeft het initiatief, heeft al een paar pogingen gehad, maar heeft ook nog niet echt voor groot doelgevaar kunnen zorgen. 1 kobbel van Torres werd dan gekeerd en Emiliano Martinez deed een paar keer vreemd op schoten van afstand, maar voorlopig dus nog altijd geen beslissing. We stevenen op verlengingen af tussen Spanje en Argentinië met nog iets minder nu dan 7 minuten op de klok. 0-0. Wij kijken naar Messi. Voorop de eigen speelhelft toch een keer proberen versnellen. Messi, nee, duwt die bal ook veel te ver voor zich uit. Daar kan Molina bij lange niet bij. Dus intussen Unai Simon met Merino. Tegen de grond gewerkt door Fernandes. Die moet wel een beetje opletten. Want die staat wat heet gebakerd, is mijn indruk. Maar de vrije trap is wel degelijk voor Spanje. Op 6 minuten van het einde. Bij nog altijd 0 tegen 0. Krijgen een beeldje van de president, maar niet op het grote scherm. Daar is gewoon nog altijd voetbal te zien. Dus hij blijft nog altijd. Misschien vertrekt hij na 90 minuten. Dat zal niet, want hij moet de wereldbeker uitreiken. Lamine Yamal. Ferran Torres met de diepgang. De voorzet krijgt hij niet voorbij Medina. Ingooi is voor Spanje rechterkant. Ja, Spanje zou een doelpunt verdienen omdat het de enige ploeg is die heeft aangevallen. De enige ploeg die pogingen heeft ondernomen. De enige ploeg met twee kansen zou je kunnen zeggen. Yamal na 5 minuten en de kopbal van Torres. En dan ook nog met pogingen van afstand gedreigd heeft. En het werd gevaarlijk omdat Martinez er rare dingen mee deed. Met twee schoten van Olmo en van Cubarsí. Maar om nu te zeggen, de levensgrote niet te missen kans. Ja, die heeft Spanje ook niet bij elkaar gevoetbald. Op 5 minuten intussen toch van het einde. Plus 3 minuten uiteraard. Met Cucurella. Met Laporte. Met Cubarsí. En een beetje een manke controle van Pedro Porro. Alhoewel, het is het voordeel nog voor Spanje. Merino. Richting Nico Williams hier een bal gelegd door Rodri. De man van de actie toch, maar ook vandaag Nico Williams. Een actie proberen maken, maar gestuit door Molina. En natuurlijk zitten ze daar op de rechterkant nu met Giuliano Simeone. Zeer, zeer, zeer gedisciplineerde winger. Messi loopt daar wel zo'n beetje aan de rechterkant. Maar dat is niet altijd het succes. We zouden zeggen money time nadert. Argentina time op dit WK. Met 8 goals gemaakt tussen minuut 76 en 90. 8 doelpunten, of na 90 misschien ook wel. En blijkbaar heeft Duitsland dat in 54 ook gedaan. Dus dat was ook zo'n ploeg die het verschil maakte op het einde. Ondertussen Spanje in de aanval met Yamal. Yamal met Rodri. Maar Rodri ook weer even achteruitgelegd bij Merino. Merino schept hem. Torres neemt over. Maar niet voldoende. Maar het is wel weer even het vrijspelen van Ferran Torres. Zeer beweeglijk, zeer aanwezig in de 16. Goede loopactie ook weer aan de binnenkant bij Otamendi. En de bal van Merino was niet kwaad. Maar om die dan zo'n bal die half vanuit je rug komt over te nemen. Ja, moet het ook een beetje meezitten. Dan kan het gevaarlijk zijn. Hij raakte hem maar half goed. Of zelfs maar een kwart goed eigenlijk. En daardoor werd het ook geen echte doelpoging. Geen bal tussen de palen. Voor Spanje. En blijven we nog altijd bij die 0-0 op intussen 3 minuten van het einde van de finale. Ik wilde dat straks zeggen. Maar toen kwam er een aanval aan, denk ik. Spanje dus 37 wedstrijden zonder nederlaag. Als je vriendschappelijke wedstrijden meetelt sinds maart 2003 tegen Colombia. Maar ook al 38 wedstrijden met inzet niet meer verloren. Dus dat is nog straffer. De laatste die Spanje konden kloppen waren de Schotten in maart van 2023. Dat is dus dik 3 jaar. 32 daarvan gewonnen van die 38. Maar deze kunnen ook ongeslagen blijven en geen wereldkampioen worden natuurlijk. Zoals de finale van de Nations League verloren ging vorig jaar tegen Portugal. Cucurella valt aan met Rodri. En Porro. Maar het is ook ingehouden. Het is ook op safe. Rodri legt hem tot bij Nico Williams. Dubbele dekking met Simeone. En met Molina. Dus terugleggen maar bij Pedri. Pedri met Cubarsí. Kan nog misschien een keer proberen van afstand. Maar de uitstappende Paredes nu. In de box zitten we bij Merino. Nee. Legt hem in de verkeerde voeten. Uitverdedigen bij Argentinië is slecht. In de voeten van Porro. Lamine Yamal. Op wandel, maar komt dan veel volk tegen. Nog een keer kappen, maar er is geen doorkomen aan. Rodri dan openen voor Nico Williams. Williams met Molina erbij. Williams, nee, nee, nee. Ook niet voorbij Molina. En ook Simeone was er natuurlijk. Om er eventueel wat van te maken. Bal over de zijlijn dan gezet door Molina. Anderhalve minuut nog. Plus 3 sowieso. Plus nog wel een keer een stuk of 3 durf ik denken. En deze finale nog altijd onbeslist. Met Pedri. Die inschuift. Hier Rodri. Door het centrum. Uithalen Rodri. Maar niet tussen de palen. Had hem kunnen meegeven met Merino als u het mij vraagt. Was een mogelijkheid om dat te doen. Ja, de Argentijnen doen niet anders dan tijd winnen. Emiliano Martinez gaat rustig nog even drinken. Dus die willen gewoon de verlengingen halen. En dan eventueel nog de verlengingen doorkomen. En dan het op strafschoppen laten aankomen. En dan kan je wereldkampioen worden zonder één doelpoging. Enfin, het is te zeggen, bij de penalties, dan kan het niet anders natuurlijk. Laporte wint nog een keer het duel van Simeone. Rodri voetbalt met Pedri en Nico Williams. Maar de scherpe tackle van Paredes. Messi, nee, opgesloten door Pedri en door Cucurella. Ingooi voor Argentinië. Met nog nieuw volk dat langs de lijn staat. Maar nog niet meteen gaat invallen, durf ik denken. Voorlopig toch nog niet. Nog eens weggewerkt de bal door Kubarsi. Torres vecht een duel uit met Otamendi. Ja, die heeft hem eigenlijk vast en gaat dan liggen. Wat Ferran Torres hem ook vast had. 4 minuten komen erbij. Dat is niet zo heel veel natuurlijk. Er staan mensen beneden, maar dat kan niet. Want dat is Romero, zie ik, dus die gaat niet meer invallen. Maar die zou wel zijn wedstrijdshirt mogen uittrekken of iets anders aantrekken. Dat is nu wat de assistent hem ook aangeeft. Ga eens zitten op de bank. Ja, hij weigert dat gewoon. Dus nu zegt de assistent scheidsrechter, of tenminste de vierde ref, ja, die moet iets anders aantrekken, inderdaad, om verwarring te voorkomen. Ondertussen op het veld. Bal wat over en weer in de middenstrook. Eerste minuut van de toegevoegde tijd. Lionel Messi. Met een soort versnelling maar ingeleverd bij Giuliano. Wordt nu ook tegen de grond gewerkt. En een vrije trap voor Messi. Ja, oei, oei, oei, Argentijnen overeind geklauterd. Laporte die hem...
3: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Radio 1 live.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Radio 1 live.
2: Wat een cinema. Gele kaart voor iemand op de bank. Misschien is het Romero. Die ook kwam protesteren. En wel een vrije trap voor Argentinië. Het is nog heel ver van de goal. Maar u hoort misschien aan het aanzwellende geluid op de tribunes dat ze er wel wat van verwachten misschien van deze bal. Stel je dat maar eens voor. Dat hij er nu nog in gaat op anderhalve minuut. Enfin, anderhalve minuut ver in de toegevoegde tijd. Messi neemt hem kort tot bij Simeone. Gaat hem dan terugkrijgen en kan hem dan misschien gaan gooien. Messi speelt hem breed. Geen schot van Fernandes. Messi op wandel, maar gestuit. Nee, bal gespeeld. Correcte tackle van Rodri. Recuperatie wel bij Argentinië. Hier is Alvarez. Alvarez meegeven hier met Simeone. Bal komt voor de goal. Maar het is in de handen van Unai Simon. Die snel wil gooien. Denkt er zijn wat Argentijnen uit de organisatie. Porro speelt hem diep. Nico Williams heeft misschien een kans om te gaan oprukken. Ferran Torres is mee. Jamal is aan de linkerkant. Nico Williams trapt zelf op de vuisten van Martinez. Was echt niet de goede keuze. Om hem van daar binnen te trappen moet je al geweldig trappen. Dat deed hij niet. Terwijl aan de overkant Fernandes. Ja, die gaat eraf. Die gaat zijn tweede gele kaart krijgen. Zo is het maar juist ook. Ging nog eens even door. En in de derde minuut van de toegevoegde tijd. Enzo Fernandes met rood naar de kant. Twee keer geel. En Vincic zag het gebeuren. Want het was veel te laat op de bal. Die werd weggetrapt. En hij ging er nog volop door. Ik denk dat het Koubarsi was. Messi komt nog protesteren. Maar het is vooral een bijzonder domme overtreding. Koubarsi die de bal wegtrapte. En dan nog doorgaan van Fernandes. Zich niet ingehouden. Er nog even tegenaan. Gele kaart en inpakken. En dus rood voor Enzo Fernandes. En toch een handicap voor Argentinië. Hij staat nog altijd op het veld. Ja, de man die zich met dat soort dingen bezighoudt zit natuurlijk wel boven in de VIP-box. Hij hoeft niet eens te bellen. Misschien kan hij zeggen kaart intrekken, maar zo werkt het niet. Het is ook de Verenigde Staten niet. Vincic heeft Fernandes weggestuurd. Simon zegt tegen Laporte en Cucurella, ga hier weg. De rode kaart is uitgedeeld. Enzo Fernandes moet het veld verlaten. En Argentinië moet de verlengingen zo meteen spelen met een man minder. Dat is de realiteit. Blijft er nog altijd bij staan? Ja. Ga toch niet die kaart terugdraaien. Dit kan toch niet. Dit is toch geen clear error of mistaken identity. Want dan kan de VAR natuurlijk tussenkomen in dit geval. Maar dat is het gewoon niet. Het is gewoon een terechte gele kaart. Fernandes moet eraf. Hoe dom kan je zijn? Op de middenlijn. Toch nog even het voetje laten hangen. Je nog even laten gelden. Montiel staat er ook weer met zijn wedstrijdshirt nog altijd aan. Onvoorstelbaar, die Argentijnen. Wat een cinema. Ze maken daar nu een videogebaar. Maar ze hebben niet begrepen dat Fernandes al lang naar binnen is gegaan. Montiel, je jongen toch. Echt waar. Staat nog altijd aan de rand van het veld gebaren te maken. U weet wel, het schermgebaar. Vincic zegt aan Messi, nee, het is gecheckt. En natuurlijk is het gewoon de rode kaart. Hoe lang spelen we nog voor we aan verlengingen beginnen? Dat is de vraag. Met dus 10 Argentijnen die zijn overgebleven. Tweede rode kaart van Slavko Vincic op dit WK. Hij deelde er ook een uit aan Incapié van Ecuador. Aan het einde van de wedstrijd voor praten achter de mond. Achter de hand, pardon. Al was hij daarmee niet eerste, dat weet ik. Was er al een keer een uitgedeeld aan een Paraguayaan. We kijken naar Nico Williams. Niet helemaal duidelijk hoe lang we nog voetballen. We zaten denk ik toch al in de derde minuut van de toegevoegde tijd. We zijn ondertussen 5,5 minuut bezig aan die extra tijd. En dan 2 keer een kwartier. Rodri opent nog voor Lamine Yamal. Kan hij nog een actie maken? Nee. Helemaal niets. Yamal en Messi

0: allebei er niets van gebakken in deze wedstrijd. Voorlopig. Overtreding op Ferran Torres. En een domme door van Paredes. Straks gaat hij er ook af. Want dit is nog een moment voor Spanje om een vrije trap te nemen. Alle Argentijnen er weer bij. Torres maakte die bal vrij en Paredes trapt hem aan. Is dit nog het moment waarop Spanje binnen de 90 minuten... Intussen zijn het er al 96. Het laken naar zich toetrekt. Stel je dat eens voor. De bal ligt wel vrij ver. Meter of 7, 8. Maar het kan zeker. Rodri legt de bal goed. Yamal staat er ook bij. Maar die zit niet in de wedstrijd om dit nu te gaan doen. Nog één prangende fase in het slot van de wedstrijd. Porro staat erbij. Excuus, niet Rodri. Maar Porro. Ik zou zeggen, Rodri kan dat toch ook, maar die meldt zich niet. Yamal of Pedro Porro. Bij de wereldkampioenen van 2010 ligt de opwinding op de tribunes. Want ze zijn er met velen. Iniesta's, Xavi's, Puyol's enzovoort. Argentijnen houden nu toch even de adem in. 7 minuten ver in de toegevoegde tijd. Porro of Yamal. Voor de laatste bal van de 90 minuten. De laatste bal van de reglementaire speeltijd. Korte aanloop van Porro of toch Yamal. We gaan zien wat het wordt. Prangende fase hier in MetLife in New Jersey. Vincic heeft de muur op de juiste afstand gezet. Dat duurt zijn tijd. Scheidt ook de Spanjaarden van de Argentijnen. Alle Argentijnen achter de bal. Zo jongen, wanneer komt hij eraan? De vrije trap. Ferran Torres wordt gezegd om op zijn plaats te blijven staan. MetLife houdt de adem in. Yamal trapt. En redding Martinez nog nodig. De redding van Martinez is toch nog nodig. In de 98e minuut van deze wedstrijd. De eerste goede bal van Yamal. En hij had gepast. Maar Martinez er alles bij elkaar. Niet al te moeilijk bij. Had niet de snelheid. Ondertussen kort genomen. Korter genomen, pardon. Koubarsi kon niet besluiten. En dat was meteen het laatste wapenfeit. Nog één moment van opwinding. En nog van de kant van de Spanjaarden. Maar voorlopig geraken Spanje en Argentinië niet van elkaar gescheiden. Toch niet in het, of op het scorebord. Wel op het veld. Want 10 Argentijnen beginnen zo meteen aan 2 keer 15 minuten verlengingen tegen Spanje. Alles nog open. Niets is beslist. De 23e wereldbeker geeft zijn geheimen nog niet prijs. Even een moment van verpozing. En dan de verlengingen hier in MetLife. Weer aan jullie.
1: Radio 1. Sportza WK.
2: Wim de Koning nog altijd bij mij natuurlijk in de studio. Wim, we gaan naar verlengingen. In deze match hadden we dat eigenlijk liever niet gehad, hè, want het kon beter.
3: Ja, het is natuurlijk, je kan de Spanjaarden weinig verwijten. Zij hebben de hele tijd initiatief genomen, oké. Een beetje met de handrem op, terecht, omdat ze beducht zijn voor die mogelijke counter die niet gekomen is. Ik moet zeggen, de Argentijnen hebben bijna 90 minuten met 10 gespeeld, want Messi heeft niet meegedaan. Heeft
2: veel gewandeld.
3: Echt niks gedaan, niks, maar ook niks, zelfs niet verdedigd. Of positie gekozen. Dus dan kan je eigenlijk alleen maar je terugtrekken. Alvarez, ja, die probeerde dan wel wat te storen, maar die heeft ook geen bal gezien. Dat is dan de andere spits. Dus ja, ze hebben niks gedaan. En nu zijn ze met 9, denk ik dan. Ja. Hè? Omdat, Enzo Fernandez.
2: Ja. Terecht, die uitzetting. Ja,
3: ja, zeker. Hè? De eerste voor reclameren tegen Vincic. Omdat hij, ja, hij wou daar via een Schwalbe een vrije trap mee krijgen. Tegenover Rodri. En ja, ging dan heel erg dom. Vincic uitdagen. En je mag schoppen, maar een scheidsrechter op die manier aanpakken, daar krijg je wel heel voor, blijkbaar. Hè? Ja. En zo Fernandez. En dan op die manier inkomen op Koubarsi, ja, dan vraag je er zelf om. Niet slim. Ja, en wat gaan we nu krijgen? Nog een meer verdedigender Argentinië natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
3: En hopelijk, ja, Je mag het niet zeggen, je mag niet bevooroordeeld zijn of een favoriet hebben. Maar als je naar deze finale gekeken hebt, zou het wel godgeklaard zijn dat Argentinië wereldkampioen wordt.
2: Ja.
3: Ja, en ze gaan het proberen naar die verlengingen te trekken. En misschien lukt dat hen ook wel.
2: Strafschoppen alleen, bedoel je? Ja,
3: wat zei, met strafschoppen inderdaad. En misschien lukt dat dan ook wel. Want ja, Emiliano Martinez zal zich...
2: Wel een paar keer onzeker.
3: Zeer onzeker. Maar door die laatste redding zal hij zich wel weer de koning van het Rijk vinden. Zelf zal hij er niet best... Hij heeft de nul gehouden. Op veel afstandsschoten, op 10, 12 pogingen van Spanje. Niet altijd de gevaarlijkste pogingen. Het moest veel van buiten de 16. Ze probeerden het wel, maar hij had dan een tweetal keer echt wel veel geluk. En aan de andere kant niks. Hè. Unai Simon heeft één voorzet nu helemaal op het einde langs de grond zo onderschept. En voor de rest was die werkloos. Je zou het Spanje wel gunnen. Alleen al omdat dit een finale is die we ons alleen zullen herinneren als zijnde... Ja, waar we allemaal naar uitgekeken hebben en die uiteindelijk niks brengt. En dat is maar aan één ploeg te wijten en dat is aan Argentinië. Maar... Ja, zoals Peter het zei, je kan wereldkampioen worden zonder één keer naar doel getrapt te hebben.
2: Ja.
3: En dat
2: en hebben ze nog geen enkele keer op.
3: Nee, en gaan ze dat dan doen met een man, nog een man minder? Het zal dan toch wel van een vrije trap of zo moeten komen. Maar gaan ze nog aan de overkant geraken of willen ze nog wel aan de overkant geraken? Dat is de vraag.
2: Willen ze nog wel, dat is de grote vraag. Inderdaad, ik zie dat er getost is en dat we er stilaan aan gaan beginnen. Of ben ik nog net iets te vroeg, Peter?
0: Ik moet zeggen, je hoeft niet te vroeg te komen, want ik ben helemaal uitgepraat.
2: Ik kan nog wel muziek geven ook als ze
0: bij deze finale. Maar nee, ze gaan er toch aan beginnen. Ja, onze sproeiers ophouden met sproeien. Ja. Inderdaad, en dan staan ze klaar. 10 Argentijnen tegen 11 Spanjaarden. Kan dat dan het verschil maken voor Spanje op weg naar de tweede wereldtitel? Met al die gewezen wereldkampioenen, wat ik zei, in de tribunes die maar wat graag het gezelschap zouden krijgen van deze jongens die hier op het veld staan. En ik ben het helemaal eens met Wil. De neutrale voetballiefhebber wil toch gewoon dat de ploeg die wil voetballen, die kansen heeft gecreëerd, die de hele tijd geprobeerd heeft om te voetballen, dat die dan uiteindelijk wereldkampioen wordt. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Voetbal is niet noodzakelijk een eerlijke sport. En op dit moment maakt Argentinië, terwijl we aan de eerste verlenging beginnen, nog altijd evenveel kans als Spanje om wereldkampioen te worden met die 0-0 op het bord. Want 15 pogingen tegen 0. 9 corners tegen 1. Dat soort cijfers tellen allemaal niet. Of telt allemaal niet. Het is het scorebord waar twee grote nullen prijken. En net dus als 16 jaar geleden in Soccer City. Geen doelpunten van Spanje. En toen ook niet van Nederland. Nu niet van Argentinië. Na 90 minuten. Ik kan me nu eerlijk gezegd niet meteen herinneren of dat dan een betere finale was dan deze. Ik durf wel denken van wel. Ondertussen Nico Williams voor de eerste aanval van Spanje in de eerste verlenging. Met Cucurella, met Pedri. En weer met Nico Williams. Misschien trekt Yamal zich wel op aan die goede vrije trap. Echt waar, zo ongeveer echt zijn eerste goede bal in deze wedstrijd. Cubarsi die inschuift. Hier is Yamal, we gaan het gauw weten. Maar hij kiest voor een kort tikje opzij voor Pedro Porro. Weer Yamal. Met Ferran Torres. Die ging wel diep, maar er was geen mogelijkheid om te spelen. Weer Porro. Ferran Torres. Maar zit tussen 3 Argentijnen opgesloten. Taliafico probeert eruit te komen. Botsing met Porro. Maar wel degelijk de vrije trap terecht. In het voordeel van Taliafico. Ja, Spanje had al 13 doelpunten gemaakt dit WK. Het is geen veelscorende ploeg. En dat is een record voor Spanje. En ik zei het al, 6 clean sheets is toch redelijk fenomenaal. En eigenlijk al een 7e, maar deze wedstrijd loopt nog. 2 keer een half uur extra voor de tegenstander Argentinië om te proberen het slot te forceren. Maar het is niet alleen geen doelpunt gemaakt, het is ook geen enkele doelpoging tegen. Tegen Argentinië, dat al 19 keer had gescoord op dit WK. Dus de beste defensie tegen de beste aanval. Van de wereldbeker van 2026. Maar die aanval heeft geen enkele poging ondernomen. Er is er nog geen enkele bijgekomen bij die 34 die ik daar straks heb geciteerd van Lionel Messi. De oudste veldspeler ooit in de finale van een WK met 39 jaar en 25 dagen. Daarmee heeft hij de Zweed Gunnar Gren uit 58 ook daar van de tabellen geveegd. Ferran Torres met een versnelling in de box. Ferran Torres vindt aan Nico Williams. Nee, kap terug. Hier Lamine Yamal. Nee, de bal net niet goed genoeg gegeven. Buiten bereik van Yamal. Anders had hij een schietkans. Vanaf weliswaar nog redelijk schuine positie. Recuperatie wel van Yamal. Pedri neemt over. Pedri. Daar Nico Williams. Oh, redding Martinez. Vlag beneden gebleven. Heeft hij hem geraakt of niet? Nico Williams. Gevaar voor Spanje, maar geen doelpunt. Tweede save van Emiliano Martinez. Op de voorzet van Pedri. Nico Williams was er. En we gaan in de herhaling kijken of hij hem ook echt even kan aanraken. Even deviëren. Ja, ik denk het wel. Maar niet ver genoeg de hoek in. En dat maakt dat Martinez er toch nog bij kan. Maar twee keer nu de doelman van Argentinië toch flink aan het werk gezet. Maar nog altijd geen Spaanse goal. En nog altijd 0-0. Derde, vierde minuut van de eerste verlenging. Hij gaat alleen maar groeien natuurlijk. Emiliano Martinez, de visserszoon uit Argentinië. Die zich niet populair maakte met wat hij allemaal uitspookte bij de ceremonie in Qatar. Maar goed, het is wel een specialist van finales. Heeft 5 finales gespeeld. Met Argentinië 3. Met zijn club ook 2. En heeft ze alle 5 gewonnen. Dus Emiliano Martinez is een geboren finale specialist. En Argentinië dat inderdaad ook de nederlagen in finales opstapelde. Op het WK van 2014. De Copas en zo. Heeft er nu 4 na elkaar met succes afgesloten. Of 3. Met 2 koppels en het WK dus. Rodri, nee, zijn bal werd onderschept. Merino probeert dat te doen aan het halve maandje. Simeone geraakt er niet echt uit. Een bal richting Messi, maar nee. Die bereikt voorlopig niemand. Zubimendi. Zijn dat niet zijn eerste speelminuten van dit WK? Het zou kunnen dat ik er een paar gemist heb, maar in elk geval heel erg weinig heeft hij gespeeld. Maar in de finale mag hij wel invallen. Zubimendi staat beneden klaar. Wij kijken weer naar Spanje dat nog altijd aanvalt. Maar ook vanuit stand als het ware. Behoedzaam. Opening van Rodri voor Nico Williams. Hij was er zo dichtbij. Nico Williams met een versnelling. Wil Cucurella aanspelen, lukt niet. Pedri gepasseerd door Giuliano Simeone. En zoals we hem kennen blijft hij achter de bal aanhollen. Tot hij over de zijlijn buiten gaat. Ook Eric Garcia er nog bij. Voor de middenstrook. Is dat dan al voor Rodri? Dat lijkt mij moeilijk. Enfin, ik zeg voor de middenstrook. Omdat hij daar bij Barcelona uiteindelijk toch veel heeft gespeeld het voorbije seizoen. We zullen zien waar hij wordt geposteerd. Ze moeten nog wachten op deze aanval van Spanje. Naar Porro. Daar misschien Merino. Nee, kan zich niet besluiten. Nico Williams trapt hem erin. Maar een overtreding. Overtreding gefloten. Space gaat niet door. Overtreding gefloten van Merino, denk ik. En dus geen doelpunt voor Spanje. Nico Williams al voor de tweede keer er dichtbij. Ja, Merino ging voor de bal, maar heeft misschien wel Martinez onderuit geschoffeld. Er ligt nog een Argentijn geveld. En dat is de overtreding die gefloten is, denk ik. We gaan in de herhaling kijken. Ferran Torres, niet Merino. Maar heeft hij dan een overtreding gemaakt? Is het die gefloten wordt? Want voor het overige gebeurt er niets. Is dat een overtreding waarvoor het doelpunt wordt afgekeurd? Maar er gebeurt helemaal niets. Merino, draait zich vrij. Emiliano Martinez komt er maar half tussen. En Nico Williams legt hem erin. Wat mij betreft is dit gewoon een correct doelpunt. Ontgaat mij even, is het met Medina dat hij het duel aangaf. Maar wat doet Merino verkeerd? Emiliano Martinez ligt daar, maar die heeft niets. Wat heeft hier nu Merino verkeerd gedaan? Zodat de goal van Williams wordt afgekeurd. Nog een keer kijken. Merino. Wat gebeurt er? Hij draait zich vrij. Die doet helemaal niets. Het is Otamendi die tegen de grond gaat. Er is hier niets aan de hand als je het mij vraagt. Ik wil altijd zeggen of het verkeerd is gezien. Maar de goal van Williams wordt afgekeurd. Voor niets, vind ik. Maar goed. Kijk, er is nog een blessure. Steffi en Wim. Wim, misschien kan jij je licht er even laten overschijnen. Want we zitten hier toch even met een onderbreking. Wat denken jullie in de studio daarvan? Misschien heb ik iets niet gezien.
3: Nee.
2: Zag jij iets?
3: Nee, ik zag ook niks.
2: Nee.
3: Nee, die Duitse VAR moet gaan tussenkomen.
0: Ja. Dat is de vraag.
3: Want op de duur zou je denken dat er inderdaad iets in het spel is dat niet kosher is. Als deze goal afgekeurd wordt. En dan gaan we... Ik heb gezegd, ik wil niet meedenken met die complottheorieën. Maar op duur moet je het wel denken. Want hier gebeurt niks. Otamendi laat zich vallen. Otamendi laat zich vallen, ja. Peter. Wat mij betreft.
0: Tuurlijk. Ja,
3: laat
0: tuurlijk.
3: Zich vallen.
0: Maar het doelpunt wordt afgekeurd. Het is toch niet te geloven.
3: Ja. Het is een zwalbe.
0: Ja. Jongen. Ja, wat moeten we er allemaal mee?
3: Ja, voilà,
0: Rodri.
3: Dat vraag ik me nu ook af.
0: Ja. Hey. Het wordt wel een beetje veel op deze manier natuurlijk. Oké, de wissels zijn doorgevoerd. Laporte gaat naar de kant, dus Garcia gaat gewoon toch achterin spelen naast Cubarsí. En Rodri wil degelijk naar de kant voor Zubimendi. En ja, je kan nu toch alleen maar hopen dat het toch Spanje is. Want anders wordt de smaak nog maar wat zuurder. Want dit is gewoon lachwekkend. Waar is de VAR? Waar is de heer Dankaert als hij moet optreden? Slaat nergens op. Slaat werkelijk nergens op. En het zou kunnen, maar dat is mij dan ontgaan, dat natuurlijk Vincic al gefloten had voor de bal van Nico Williams erin ging. Ja, dan kan hij niet tussenkomen. Dus dat kan ik niet uitvissen. Dat heb ik live niet kunnen vaststellen. Dan is de VAR machteloos. Dat kan nog altijd een verklaring zijn. Maar dan maakt Vincic een geweldige blunder door veel te vroeg te fluiten. Hoe dan ook, hij maakt een geweldige blunder. Door of te fluiten of anders te vroeg te fluiten. Maar twee keer niet goed gedaan. Maar goed, het is 0-0. We voetballen voort. Emiliano Martinez leeft weer. Spanje valt aan. Diepe bal richting Merino. Probeert erbij te geraken, maar weggewerkt door Medina. En dan Messi, zowaar. Ja, die trapt nog eens de bal weg. Ja, gele kaart voor Messi. Ja, overtreding op Cubarsí. Gefloten. En hij trapt de bal weg. Gele kaart Messi, jongen. Waar blijft ze? Echt waar. Nee, dit tijd dat het wereldkampioenschap afgelopen is. Want dit begint toch wel echt te gortig te worden ondertussen allemaal. Senesi nog zo meteen bij Argentinië. Wij kijken naar een nieuwe aanval van Spanje met Pedri, met Cucurella. Misschien kan die eens het kanon bovenhalen. Nico Williams, goede invalbeurt. Gevaarlijk. Pedri opent voor Porro. Porro, de voorzet, dat is een goeie. Daar is Williams, maar goed verdedigend werk. Zeer zeker van Medina. Uitstekend weggekopt. Of het was misschien Montiel die er zijn hoofd tegenzette. Ginder in de tweede zone. Want die staat nu mee in het centrum. Want Simeone staat mee achteraan met zijn vijf eigenlijk te verdedigen. Pedri, wie vindt het openingetje? Cubarsí, nog maar eens proberen van afstand. Nee, geen mogelijkheid. Inleveren bij Lamine Yamal. Yamal met Porro. Pedri, Yamal trapt. Het soort krullen dat hij met verve in de bovenhoek al heeft gedeponeerd. Zo vaak. Dat is... Die krult hij er nu heel ver naast. Alvarez naar de kant. En Marcos Senesi erin. Daar hoef ik dan geen tekening bij te maken. Wat ze nog gaan doen in de tweede verlenging. Nog meer. Is dat mogelijk, vraag ik me af. Je kan nog met meer achterin gaan staan natuurlijk. Dat is waar. Senesi trekt in elk geval al naar achteren. Geen spits is overgebleven. Ah ja, Lionel Messi. En zo gaan we de laatste 5 minuten van de eerste verlenging in. Is natuurlijk wel een onderbreking geweest. Bij de afgekeurde goal nog een keer. Nee. Dat is er nu wel net iets te veel aan. Messi wint verliest liever een luchtduel. Pedri maakt zich mooi vrij. De Spanjaarden ergeren zich nu blauw. Want Martinez neemt ook alle tijd die mogelijk is. om een doeltrap te nemen. En ondertussen weer Spanje met Porro. Met Zubimendi. Met Pedri. Messi blijft gewoon vooraan staan in de middencirkel. Nico Williams, daar de voorzitter. Merino, laat het liggen. Merino, daar was hij er bijna bij. Nee, niet genoeg zijn hoofd ertegen. Reuze kans voor Spanje. Mikel Merino op een geweldige bal van Nico Williams. Ai, ai, ai, Merino, het kan niet altijd prijs zijn. Ik heb in de opwinding niet gekeken of het nu buitenspel was, maar ik denk het niet. Maar een grote kans voor Merino. Schampt de kopbal, kan hem er niet in leggen. En ik herhaal het, Williams heeft hier intussen een geweldige invalbeurt. Dat moet hem toch vertrouwen geven. De voorzet kon niet beter zijn. En zo heeft hij er toch al veel gemaakt, Mikel Merino. De gouden invaller van de La Fuente, maar hier nu niet voorlopig. We blijven bij 0-0. En Spanje maar duwen en duwen. Met Pedri. Met Jamal. En met Porro. Pedri opgejaagd door Paredes. Nico Williams met Montiel ervoor. Molina ervoor, excuus. Nico Williams, waarom zou hij een keer niet trappen? Met zijn vertrouwen. Paredes in de weg, counter misschien via Messi. Messi hier, maakt die bal mooi vrij. Buitenkantje voet dan richting Simeone. Maar Cucurella is al terug. Ze botsen tegen elkaar. Argentijnen willen graag een overtreding. Simeone, dat was ook het doel. En Vincic zegt iedereen recht staan. Lange bal van Zubim. Nee, nu nog even een opstootje hier. Jamal met Taliafico. Kijk, daar is meteen een invallersdoelman bij. Wat een onwaarschijnlijke aanstellerij daar. Er heeft nog iemand op de bank geel gekregen. Allemaal assistenten van Scaloni. Wel. 14 minuten ver. Kijken hoeveel tijd erbij komt. En die Montiel staat nog altijd in zijn wedstrijdshirt. Ook dat is gewoon niet reglementair. Ofwel ga je binnen ofwel trek je een hesje aan. En die scheidsrechters hebben daar dus niets aan te zeggen. Helemaal niets. Er komt extra tijd bij natuurlijk. Dit was wel een bewogen eerste deel van de verlengingen, moet ik zeggen. Bal is achterin bij Senesi. En zowaar Simeone met Molina, die de bal achteruit paast. Senesi, Paredes. Taliafico kon hem ook nog krijgen. Even wat langer balbezit voor de Argentijnen. Het is weliswaar op de eigen speelhelft. En balverlies met Nico Williams. Molina die de bal afsloept op een correcte manier. 3 minuten er extra bij. Maar het moment nu al van deze finale. De afgekeurde goal van Nico Williams. Voor de zijde nog, straks nog een camerastandpunt opduikt. Voor niets. Maar nog eens, het is wel belangrijk of hij al gefloten had of niet. We kijken naar Pedri met Ferran Torres. Taliafico in de rug en de bal kwijt, Torres. Opruimen Senesi in de voeten van Kubarsi. Kubarsi met Zubimendi die hem vooruit zet. Zubimendi die probeert te duelleren met McAllister, lukt niet. Messi aan de bal. Die hem achteruit legt voor Simeone. Paredes wil door de beentjes van Pedri. Dat lukt al. Of komt er nog eens met het mes in? Gelukkig raakt hij niet. Of hij kan ook inpakken. Pedri neemt over. Ja, ja. Simeone met een correcte schouderscharge. Prima gedaan. Maar Messi niet bij de bal. Even ertussen zat Garcia. En nu Messi openen hier op de linkerkant voor McAllister. Maar Porro is daar als eerste bij. Maar de Argentijnen kunnen wel even weg uit hun eigen kamp. En dat geeft het volk op de tribunes heel veel moed. Ik herinner mij nog de finale van 1990 tussen West-Duitsland en Argentinië. Dat was ook een verschrikkelijke draak, maar werkelijk een verschrikkelijke draak. 1-0 voor Duitsland. Ik ben even de naam van de Duitser kwijt die toen scoorde. Maar nee, dat was ook niet om aan te zien. Wel, dat soort finale hebben we nu ook gekregen. En Argentinië speelde natuurlijk ook finale in 2014 tegen Duitsland. Toen Mario Götze uiteindelijk voor het doelpunt zorgde. Ook dat was 1-0. Simeone ging nog even jagen nadat hij zelf de bal was kwijtgeraakt. Ingooi is voor Spanje. Maar wel aan de eigen hoekschopvlag. Nog een klein minuutje. Bij nog altijd 0-0. En de vierde ref is de grootste sukkelaar van allemaal. Want alle spelers staan overeind. Ook die van Spanje. En dat is ook niet toegestaan, zoals u weet. De bal is ondertussen buiten geweest. Argentinië dat nog even kan ingooien. Wordt ook meegeleefd op de bank van Spanje natuurlijk. Allebei zijn ze nog volop in de running op een kwartiertje. En eventuele strafschoppen van de wereldbeker. Een vierde voor Argentinië. Een tweede voor Spanje. En eigenlijk kan Vincic ook maar beter hopen dat het Spanje wordt. Dan is die afgekeurde goal gauw vergeten. Voilà, einde van de eerste verlenging. Even verpozen bij jullie en dan echt wel de laatste rechte lijn. Ik beloof het, langer dan één kwartier en een minuut of zo erbij gaat het niet meer duren. Voor we eraan beginnen aan de penalty.
2: Oké, dat is goed Peter. Tot zo meteen. Ja, Wim, nog altijd die 0-0. De kansen waren er natuurlijk wel voor Spanje. En dan vooral ja, met dat afgekeurde doelpunt van Nico Williams. Ik heb hier eens zitten rondsurfen. BBC, NOS, L'Équipe, noem maar op. Niemand snapt waarom
3: Nee,
2: Nico
3: nee.
2: is afgekeurd.
3: Nee, Otamendi doet alsof Merino op zijn kleine teen staat, zelfs niet op zijn kleine teen, op een deel van zijn, misschien, ik weet het niet, hè? Maar het is, ja, het is natuurlijk, het is een 38-jarige door gepokt en gemazeld, hè, Otamendi, die denkt ik ga hier springen. En als, we kunnen het ook slecht inschatten of Vincic inderdaad al gefloten had of niet. En als hij dat doet, is het, zoals Peter zegt, de grootste blunder uit zijn carrière.
2: Ja, hij heeft vroeg gefloten.
3: Ja, tuurlijk, je moet altijd wachten.
2: Te snel.
3: Veel te snel. En dan deed Emiliano Martinez ook nog alsof hij geraakt was natuurlijk in dat duel. Maar nee, hij werd niet geraakt. Hij tikte die bal gewoon tot in de voeten van Williams. En ik moet zeggen, alles bij elkaar blijven de Spanjaarden toch redelijk kalm daaronder allemaal. Moesten ze...
2: Maar als Argentinië nu zou winnen, dan vraag ik me toch af of je nog een staartje kreeg.
3: Ja, goh, een staartje. Ja. Dan gaat er moord en brand geschreeuwd worden, maar je kan het niet terugdraaien.
2: Nee, je kan het niet terugdraaien
3: en dan gaan... dat gevoel heb je dat dan toch? Infantino en Trump tevreden zijn dat Argentinië wint. Ja, dus, je kan er niet anders over zeggen. We hebben geboft met Vincic voor de wedstrijd, heeft nagelaten om heel erg vroeg geel te geven, dat hij dan uiteindelijk rood gaf aan Enzo Fernandez. Ja, ik kon niet anders. Deze moet hij echt wel gaan bekijken, overleggen met de VAR. Ook die Bastian Dankert of Dankert, die Duitser, daar kunnen ze toch even overleggen van, misschien is er wel niks te zien, kom eens even kijken. Ik kan dan nog altijd natuurlijk, maar die Dankert tuft ook niet, hè? Want als hij hem roept, dan is het om te zeggen van eigenlijk is dit een terechte goal.
2: Ja.
3: En dan laat hij het nu maar bij Vincic.
2: Mm-hmm.
3: En waarvoor dient die VAR dan, denk je? Maar er is nog een kwartier hoop voor Spanje.
2: Ja, want goede invalbeurten bij
3: geweldig,
2: Spanje.
3: Geweldig,
2: Nick ook Williams, Merino.
3: Voor de wedstrijd Merino, Pedri. Allemaal Torres, Ferran Torres. Ja, ze hebben een betere bank dan Argentinië, dat is nu toch wel duidelijk. En zij kunnen nog altijd het verschil maken. Hadden al moeten maken. Merino moet die altijd binnenkoppen.
2: Ja, ja.
3: En Nico Williams valt inderdaad geweldig in. Jamal, die brengt nog altijd niks.
2: Okay.
3: Dat is wel waar. Nee, en Messi staat er nog altijd op en zal erop blijven. Want hij gaat een penalty geven. Hè, wat we voor de wedstrijd gezegd hebben. Ben benieuwd of iedereen het durft te nemen. Achter wat dat hij allemaal gemist heeft. Maar we zijn nog zover niet.
2: Ja. Ja. De final countdown speelden ze net in het stadion. Ze gaan er aan beginnen. Het laatste kwartier, 17 minuten, zoiets zal het zijn. Zeker Peter, het woord is weer aan jou.
0: Ja, we zijn er al aan begonnen. Jullie zitten een beetje achter met het beeld, kan ik begrijpen. Een secondje of 20 maar. En je hebt helemaal niets gemist, voor alle duidelijkheid. Maar Spanje begint wel aan zijn eerste aanval van de tweede en laatste verlenging. Met Jamal, de voorzet van Porro. Hier is Nico Williams, terugleggen. En daar is hij, ja! Hij scoort! Natuurlijk Ferran Torres! Ferran Torres trapt eindelijk Spanje op weg naar de wereldbeker. Uitstekend werk van Ferran Torres. En daar is eindelijk de over. verdiende goal voor Spanje. Torres, die zo ongelukkig geweest was met een paar kansen in het begin van het toernooi, trapt hem hier geweldig voorbij, Martinez. En de enige ploeg die het verdient, staat op voorsprong. Heerlijke lange bal. Williams verzilvert zijn formidabele invalbeurt met een assist. En Spanje staat op voorsprong. En wat doet Argentinië nu? Kunnen ze doen wat ze zo vaak al hebben gedaan in deze wereldbeker? Vanuit een moeilijke positie, verloren positie, alsnog terugkeren. Dan toch de voorzet van Porro. Nico Williams bleef erin geloven. En de afhakende Ferran Torres trapt hem met links hoog in het dak van het doel. Geen schijn van een kans voor Emiliano Martinez. En Iniesta heeft misschien een opvolger. En hij heet Ferran Torres en hij speelt bij Barcelona. Maar wat mogen we nog verwachten van Argentinië? Ze hebben er ook ruim hun tijd voor genomen om te vieren. En nu, Argentina, de titelverdediger, moet nu reageren. Lionel Messi moet eindelijk aan zijn wedstrijd beginnen. We weten dat ze het kunnen, als het nodig is. Ze hebben het al zo vaak gedaan tegen Egypte. Wenkte de uitschakeling als nooit tevoren. Met de Jamal die toch een overtreding nu heeft gemaakt. Voorbij de middencirkel op de helft van Spanje. Ze deden het ook tegen Engeland. De situatie was minder uitzichtloos. Dat weet Spanje ook. Maar Argentinië moet dus doen wat alleen Charles de Ketelaar kon. In 7, eigenlijk al 8 wedstrijden. En al een kwartier, namelijk scoren tegen Unai Simon. Lange bal richting strafschopgebied. Dat gaat nu allemaal gegooid worden. Even het hoofd daar van Otamendi. Maar in de handen van Simon. Die kan die rustig gaan plukken. Opnieuw in de verlengingen dus. Zubimendi, Cubarsi. Ja, nu gaan ze wel moeten jagen. Nee, het is Simeone. Messi doet dat natuurlijk niet. Want heeft hij tot op dit moment een absolute non-finale gespeeld. Maar hij was ook al onzichtbaar tegen Engeland. Tot hij dan in het slot ook zijn duivels ontbond. Alle Spanjaarden ook los van de bank. Maar het is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 4e minuut van de tweede verlenging. Cubarsi met Pedro Porro. Nu de bal rondspelen, wat ze zo goed kunnen. De tegenstander niet de bal laten hebben, maar Pedri levert hem wel in bij Molina. Gaat dan wel meteen zelf druk zetten. Ferran Torres doet dat ook. Wat een moment voor hem. Op de rug nog even. Moedigt ook zijn landgenoten aan. Misschien is dat wel de VIP-sectie daar beneden, waar de vrienden en familieleden zitten. Lange bal ondertussen gespeeld door Tagliafico. Lionel Messi opgejaagd door Cucurella. Hij moet nog fris zitten, Messi. Want veel heeft hij nog niet verzet. Nico Williams. De gouden zet. Messi nu met een voorzet bedoeld voor de inlopende Tagliafico. Ondertussen onderschept maar recuperatie. Medina van de bal gezet. Maar hij heeft hem wel terug gerecupereerd. Ineens heeft Argentinië veel de bal. Spanje moet vooral proberen om die zelf bij te houden. 5 minuten van de eerste verlenging zijn verstreken. Met Paredes. Diepe bal gespeeld, maar nee. Hopeloze bal. Nog altijd geen doelpoging van Argentinië. Zubimendi inderdaad, zijn allereerste minuten. En Eric Garcia ook zijn allereerste minuten, denk ik, van het WK. En we krijgen nu op ons scherm een beeld van de box waar de wereldkampioenen van 2010 zitten. Geweldig beeld, moet ik zeggen. Geweldig beeld. Hoe ze daar overeind sprongen bij de fantastische knal van Ferran Torres. Nummer 25. Een zilveren doelpunt, zou je kunnen zeggen. Zilveren jubileum. Maar het is er een blinkend als het zuiverste goud. Wie weet straks goed voor de wereldtitel. Zubimendi, omvergekegeld. Anders kan je dat niet noemen. Door een beetje een hinkende Tagliafico. McAllister heeft ook een gele kaart gekregen. Ze staan ook wat voorovergebogen. Ze straalden ook geen vuur uit eigenlijk. Waar is de passie gebleven van Argentinië in deze wedstrijd? Passief het spel ondergaan, Merino. Toch niet te veel proberen. Krijg je daar ook een beuk met zijn wat uitdagend gedribbel. Onder de middencirkel. Poro speelt hem achteruit tot bij Koubarsi. Er is geen reden meer natuurlijk om nog veel te gaan doen. Het was overigens Zubimendi die daar even kwam meevoetballen. Jamal tikt hem. Nou ja, dat kunnen ze allemaal. Hier en daar hoor je ook al olé geluiden vanaf de tribunes. Met Jamal, met Cucurella. Positiespel van Spanje. Nico Williams, Argentijnen met een man minder, moeten erachteraan hollen. Pedri. Ja, zo kunnen ze de wedstrijd volmaken bij wijze van spreken. Zubimendi. Jamal komt even kaatsen. Maar Argentinië lijkt de fut niet te vinden op dit moment. Alsof dit de wedstrijd te veel is. Nico Williams gaat nog een keer diep. Merino is al voor de goal. Nico Williams wat omvergekegeld, maar blijft overeind. Onder druk van Senesi, maar er is blijkbaar buitenspel aangegeven. Senesi die snel de vrije trap wil nemen. Scaloni staat te molenwieken. Ze moeten naar voren. Dat lijkt mij nogal wiedes. Bij de 1-0 achterstand. En de kansen op een vierde wereldtitel die nog lang niet verloren zijn, maar een stuk minder. Ze hebben nog één remontada nodig. Nog één keer opveren. Nog één keer opstaan uit de doden. Lamine Yamal lanceert Ferran Torres. En het is geen buitenspel. Torres voor de beslissing. Dit is 2-0 buitenspel. Buitenspel. Alle Spanjaarden het veld op. Ik dacht geen buitenspel. Maar de vlag in de hoogte. Hij had ook eerder al kunnen vlaggen. We gaan eens kijken. Lamine Yamal. Ja, het camerastandpunt is heel schuin. Met het blote oog zou ik zeggen geen buitenspel. Maar het is correct natuurlijk. De technologie is onverbiddelijk. Dus in deze tweede verlenging. Goal van Torres afgekeurd. Buitenspel. Argentinië leeft nog altijd. Maar Molina kan zich niet doorzetten op de rechterkant. Stel je voor. Twee doelpunten van Torres. En toch een assist van Lamine Yamal. Vrije trap voor Argentinië. 10 meter over de middenlijn. Met Paredes. Eén moment volstaat natuurlijk. Eén moment van magie. Lionel Messi hier in het stadion nog een keer zeggen waar hij in 2016 de finale van de Copa verloor. En dacht dat hij nooit roem zou vergaren met Argentinië. Eindigt zijn interlandcarrière hier met een nederlaag in de finale van het WK. Is ook nog altijd heel mooi geweest natuurlijk. Maar wel met een absolute non-wedstrijd afscheid te nemen liever. Dat is toch zuur voor Lionel Messi. Dit is in elk geval een mooi balletje dat hij speelt voorbij Pedri. Hier komt Lionel Messi. Daar is de voorzet. Maar hij krijgt hem niet over het hoofd van Juan Garcia. Wel een corner. Zowaar. Erik Garcia, pardon. Juan Garcia zit op de bank. Een corner voor Argentinië. Snel genomen. Uit de tweede lijn komt daar Paredes. De bal terug bij Messi. Brengen dan maar. Maar een slechte voorzet. Die valt op het dak van het doel. Unai Simon kan die rustig begeleiden. En we blijven bij 1-0 voor Spanje. 10 minuten ver ondertussen. Met gevoel, maar toch te weinig gevoel. Om hem echt voor de mee opgerukte koppers speelbaar te houden. Spanning, spanning, dat wel. De fijne, minzame Luis de la Fuente staat op een zucht van de wereldtitel. De zoon van een timmerman. Ja, u weet, die kunnen speciale dingen. Dat weet u. Dat is al een eeuwigheid zo. Wat heeft hij een geweldig parcours afgelegd. Europees kampioen. En wie weet straks wereldkampioen. Daar gaat Nico Williams nog een keer. Wordt gepasseerd Molina. Nico Williams lukt op. In het nauw. Wat doet hij nu? Oh! Raakt die bal helemaal verkeerd. De trappen denk ik terwijl Ferran Torres gewoon de bal moest krijgen. Ja, wilde iets doen achter het steunbeen. Wat was dat, Nico Williams? Oké, ik denk dat het hem vergeven is als het goed afloopt. Maar dit was een mega, mega grote kans. Waar hij gewoon breed moet leggen voor Ferran Torres. En het is altijd 2-0. En nu wilde hij de bal achter het steunbeen kappen of zoiets. Wat nergens voor nodig was. Oké, even het licht uit. Lange bal van Senesi, maar gaat over het hoofd. Giuliano Simeone heeft hem toch nog binnengehouden. Bal achteruit tot bij Lionel Messi. Messi trapt en pal in het gezicht van Garcia. Nee, van Merino, denk ik. Ja, die even knock-out getikt. En de Argentijnen weten natuurlijk wat dat inhoudt. Die gaat even blijven liggen, maar dit is geen komedie. Krijgt die patat van heel dichtbij, volle kracht in het aangezicht. Dus hier is verzorging wel degelijk op zijn plaats. Met nog dik 3 minuten in deze finale. Spanje op weg naar de roem. Het is de eerste keer overigens dat de regerende Europese kampioen tegen de regerende wereldkampioen speelt. Vijfde op de voorbije 6 finales met verlengingen. En ik moet zeggen, de verlengingen brachten dan nog net iets meer dan de rest van de wedstrijd. Op de monitor kijken we. Het is echt de schouder van Ferran Torres bij die afgekeurde goal. Voorbij in het centrum de verdediger die er nog stond van Argentinië. En Merino, misschien is hij wel gewoon een knock-out getrapt. Dat zou zeker ook kunnen. En Lamine Yamal op zijn 19e, zo mogelijk al, Europees kampioen en wereldkampioen. Ook al heeft hij nu niet, om het zacht uit te drukken, de grote verdiensten eraan gehad. Nee, dat hebben anderen van Spanje gedaan. Geen doelpunt in de finale voorlopig voor hem. Geen assist erbij. Maar dat deert niet. Spanje schuift op richting de tweede wereldbeker. Die tienduizenden Argentijnen zijn stilaan de wanhoop nabij. Ze weten dat hun ploeg nog kan reageren. Zolang de bal rolt is Argentinië niet verslagen. Zelfs niet met 2 doelpunten achterstand. Scheidsrechtersbal aan de linkerkant van het strafschopgebied. In het voordeel van... Wie was het? Argentinië. Ik denk dat Paredes de bal gaat krijgen. En dus toch 1 minuut of 2 erbij. Zometeen Merino staat nu buiten de lijnen. Mag er nu wel weer insprinten. Moest hij dan geen... Nee. Minuutje wachten. Hoge bal in het strafschopgebied. Geprobeerd om die te gooien door Medina. Maar afgeblokt door Lamine Yamal. Alle Argentijnen nu natuurlijk rond de box. Van Unai Simon. Maar de bal moet er geraken. Martinez gaat dat doen met een verre trap. De beste Argentijn op het veld. Uiteindelijk toch... Met zijn reddingen. Messi zoekt een bal door het centrum. Maar nee, speelt hem buiten bereik van Simeone. Nico Williams. Nee, dat is een domme overtreding die hij maakt. Hier op het middenveld nergens voor nodig in de rug van Senesi. Vrije trap moet een beetje verder genomen worden. Messi gaat dat doen. We zijn in principe in de laatste minuut. Kijk, er staat weer een assistent van Argentinië op het veld. Wat wegwerpgebaren. Ja, het zijn slechte winnaars, want dan gaan ze uitdagen. Maar het zijn ook slechte verliezers, kan ik mij voorstellen. Halve minuut nog, maar nog wel een stuk of 2-3 erbij. Vrije trap van Lionel Messi, 10 meter over de middenlijn. Gaat hem ver brengen in de box. Nee, gaat hem kort brengen en dan de bal opbrengen. Achtervolgd door Lamine Yamal. Bal meegeven in het centrum. Giuliano brengt ervoor en opgeruimd in het centrum. Daar was zo'n moment. En Senesi was klaar om te scoren. Ineens was er Argentinië met de voorzet. Maar verdedigd is het Cubarsí die hem wegtackelt. Ik denk het met z'n tweeën. Het is een kwestie van een beetje geluk. Nu de corner nog voor Argentinië. 15 minuten zijn verstreken. Ondertussen wordt er nog geworsteld met Senesi. Nee, deze reddende tackle is evenveel waard als de winning goal. Voorlopig nog altijd van Ferran Torres. Want het was bijna zover. Argentinië bijna weer langs zij. De corner nog voor Argentinië. In de toegevoegde tijd, daar komt de bal. Unai Simon kan er niet bij. En opgeruimd of niet? Corner of niet? Nieuwe corner Argentinië. Jezus Christus, wat is het spannend. Bal bleef daar hangen. Simon kon er niet bij. Oh, nog 5 minuten erbij. Dus we voetballen nog wel even. De eerste minuut van 5. Corner kort genomen. Nee, moet opnieuw. Cucurella komt dan toch maar even naar deze kant hier. Razend spannend is het, adembenemend. Met live houdt de adem in. Hartslag met de ruk de hoogte in. Bij een nieuwe prangende fase voor de doelmond van Unai Simon. Argentinië, corner laag genomen. Overgenomen, erover getrapt door Dick Simeone. Kans dan toch voor Argentinië. Een doelpoging zowaar. Maar hij kon de bal niet laag houden. Giuliano Simeone. Op een zuchtje van ook eeuwige roem voor hem. Om Argentinië naar de strafschoppen te leiden. Maar Simeone trapt hem erover. De grote kans voor Argentinië. Simeone, is dit het geweest? Ineens zijn ze daar dan toch. Argentinië met die voorzet van Simeone opgeruimd. Ik weet nog altijd niet door wie in het centrum, maar door een held van Spanje. En nu de kans voor Simeone. Maar erover gejaagd. Aanval van Spanje. Enfin, balbezit voor Porro. Met Taliafico, met Paredes, pardon, die geveld is. Een lange bal richting Yamal, maar die komt niet aan. Achteruit dribbelen is wat Paredes doet. Bal tot bij Emiliano Martinez. 17 minuten ver in de tweede verlenging. Lange bal naar voren. 3 extra minuten blijven over. Nog eens een spectaculaire timelperte. En dat levert of wel of niet een vrije trap op. Ik denk het niet. Gewoon een ingooi. Spectaculair tegen de grond getuimeld. 10 Argentijnen strijden om te overleven. Strijden om nog een herkansing te krijgen vanaf de penaltystip. Messi heeft de bal. Het zijn zijn laatste minuten op een WK. Eén moment van magie heeft hij nog nodig. McAllister onder druk. Bal achteruit gelegd. Bij Paredes. Bal aan de linkerkant nu. Maar er is een overtreding gemaakt in het centrum. Hoe dwaas kan je zijn om nu nog een fout te maken? Op Kubarsi, denk ik. Door wie was het? Simeone. Nee, want dat is de kans die we te zien krijgen. Ja, het was niet makkelijk. Nam hem ineens. En joeg hem erover. En dat was het moment waarop Argentinië nog langs zij had kunnen komen. 18 minuten zijn we ver. Nog 2 minuten blijven over in deze finale. De verre trap van Unai Simon. Hele lange haal naar de buitenkant. Maar Lamine Yamal moet proberen bij die bal te geraken. Maar Medina zet hem eraf. Naar voren gekopt uiteindelijk nog. Lamine Yamal er ook niet bij. Weer de bal naar voren getrapt. Het duel gewonnen door Garcia. En voor de luisteraars van het radionieuws zeg ik dat Spanje op een minuut, anderhalve minuut van de wereldtitel staat. 1-0 de voorsprong in de tweede verlenging. Een doelpunt van Ferran Torres. En het zou een oververdiende winnaar zijn, want Argentinië heeft helemaal niets klaargekregen. Kon geen bal tussen de palen krijgen. Pas nu met zijn tiende na de uitsluiting van Fernandes op het einde van de reglementaire speeltijd. Wel een kans voor Simeone en nog een gevaarlijke actie. Maar Spanje had er meer. Een onbegrijpelijk afgekeurd doelpunt ook genoteerd. Van Nico Williams, waar alleen de ref weet waarom. Maar voorlopig dus Spanje op een minuut van de wereldtitel. Want 1-0 voor in de tweede verlenging hier in New Jersey tegen Argentinië. Cucurella met Garcia. Ja, goede bal naar de buitenkant. Porro met ruimte. Maar Argentinië oké. Even geduwd, even gedrukt. Maar die overgave, die passie, die onverzettelijkheid die hen zo gekenmerkt heeft in moeilijke situaties, die hadden we niet meer. Van Argentinië. Het leek alsof dit de wedstrijd te veel was. Te veel krachten verbruikt. Cucurella, kan hij bij de bal? Nee. Ook geen overtreding. Ja, wel gefloten, was helemaal niets aan de hand. Want een tuimeling van Otamendi, die ondertussen spits is geworden. Nog 20 seconden in principe. Emiliano Martinez komt de vrije trap nemen. Net onder de middenlijn. Dit moet het laatste moment zijn. De Argentijnen schreeuwen hun keel nog score. Spanjaarden staan bijna op het veld. De toegevoegde tijd is bijna verstreken. Nog één lange bal richting strafschopgebied. Unai Simon blijft waar hij is. Bal wordt weggekopt. Ferran Torres haalt hem weg. En het laatste fluitsignaal weer klinkt hier in het MetLife Stadium. En kroont Spanje tot de nieuwe wereldkampioen voetbal. De regerende wereldkampioen. En met hem Lionel Messi doet troonsafstand. Oh la la, er wordt nog gevochten daar. Juan Garcia omvergeduwd. Wel, Argentijnen slecht te verliezen. Kijk, Paredes deelt klappen uit. Man. Wat een beschamend einde van een bar slechte wedstrijd. Argentinië heeft zich hier van zijn smalste kant laten zien. Nu helemaal op het einde. Maar heeft ook een absolute non-wedstrijd gespeeld. En met Spanje is de enige ploeg die wilde voetballen. De enige ploeg die heeft aangevallen. De enige ploeg die tot helemaal op het einde kansen had. ook de wereldkampioen geworden. En het is nog ontsnapt. En met hem het voetbal. Aan een onbegrijpelijk moment afgekeurde goal nog van Nico Williams. Maar dat doet er nu intussen niet meer toe. Want Ferran Torres op een aangeven van Nico Williams wel degelijk de bal in doel getrapt. En zo is de enige ploeg die hier vandaag mocht winnen. Als je voetballiefhebber bent, als je naar deze wedstrijd hebt gekeken, ook de terechte winnaar en de verdiende wereldkampioen. Lamine Yamal, nog eens, heeft geen rol van betekenis gespeeld in deze wedstrijd. Neemt de fakkel over, wie weet, symbolisch van Lionel Messi. Die zijn prachtige interlandcarrière afsluit met een valse noot hier in het stadion. Ik zeg het nog een keer, waar hij 10 jaar geleden twijfelde aan zijn toekomst als Argentijns international. Hij heeft toen wel de juiste beslissing genomen. Want nog vele trofeeën gewonnen. Maar vandaag was het ook voor hem de wedstrijd te veel. Gewoon net als het overgrote deel van zijn ploegmaats. Een absolute non-wedstrijd gespeeld. Behalve dan uitzondering gemaakt voor Emiliano Martinez. En die hooligan, ik denk dat het Paredes was, die daar eerst ging duwen. Daarna nog klappen heeft uitgedeeld. Krijgt hopelijk een zeer lange schorsing. Een innige omhelzing tussen Scaloni en De La Fuente. De oudste bondscoach ooit die wereldkampioen geworden is. Ontroont ook Del Bosque. En wat dat betreft. En Rodri en Otamendi, die kennen elkaar ook heel erg goed. Otamendi gaat Rodri nog even de les spellen. Maar het is allemaal voor niets. Spanje heeft zijn nieuwe held. Spanje heeft een opvolger voor Andres Iniesta. En hij heet Ferran Torres. Een WK dat zo moeilijk begon. Met zoveel twijfels. Met gemiste kansen. En met ongelukkige tussenkomsten. Eindigt met een ultieme bekroning. Met het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Zoals Andres Iniesta dat deed in Soccer City in Joburg. Deed Ferran Torres het hier in New Jersey, New York. Voilà. Spanje is de nieuwe koning van de wereld. Argentinië blaast de aftocht en kan het over een jaar of 4 opnieuw proberen. Maar het zal zonder Lionel Messi zijn, denk ik.
2: Dankjewel, Peter van den Bent.
1: Sportza WK.
4: Radio 1.
2: Het is intussen na middernacht, maar Wim de Koning, jij bent er ook nog altijd bij. Dus we gaan er toch nog eventjes op door. Ja, de tweede wereldtitel is in feite voor Spanje. Argentinië volgt zichzelf niet op. Het is, zoals Peter zei, de enige verdiende winnaar gewoon. Hè.
3: Ja, het was zelfs zo erg van Argentinië dat je het gevoel had dat ze het niet verdienen om in die finale te staan.
2: Ja.
3: Alles bij elkaar.
2: Met te veel.
3: Zeker. Hè, want Peter zegt, het zal zonder Messi zijn over 4 jaar. Maar ook zonder nog heel wat anderen. Want het is een oude ploeg aan het worden.
2: Paredes heeft nog groot gekregen.
3: Heeft het toch nog groot gekregen. Dan had Peter het zeer goed gezien. Want we zagen dat niet in beeld. Nee. Hè, dus hij had eigenlijk al rood moeten krijgen bij zijn invalbeurt. Mm-hmm. Maar liep heel erg opgenaaid. En dat was bij Otamendi ook het geval. Ja, die Vincic ook nog eens de les ging. Oh, kijk, hier zien we het nu toch in beeld. Grijpt Erik Garcia gewoon bij de keel. Ja. Ik moet zeggen, de enige. Oké, Messi bleef rustig. Nog eens. Paredes zegt, blijf maar doorgaan. Gavi of op Munoz, denk ik. Die hele jongen die geselecteerd was. Ook Otamendi, die ging verhaal halen nog bij Vincic al tijdens de wedstrijd, terwijl hij mocht blij zijn dat Vincic floot voor de zogezegde overtreding op hem, een schalbe van Otamendi. Ja, ze nog bijna, en dat zijn toch de wondere wetten van de sport. Ze hebben 115 minuten niet aangevallen, geen één keer. Mm-hmm. En dan komen ze achter. En dan opeens met een man minder zijn ze daar. Ja. En krijgen ze nog 2 mogelijkheden. Ja, hoe die bal, die voorzet van Simeone naar Senesi, uiteindelijk nog werd weggetrapt in corner door 2 mannen van de Spaanse verdediging. Ja, dat was bijna een mirakel. Dus ja, ze hadden eigenlijk niks nodig om toch misschien die 1-1
2: te maken. Ja, de 5 minuten die erbij kwamen nog. Je kreeg toch het gevoel van
3: Het kan nog. Messi werd opeens wakker. Want ja, dus heeft echt niks gebracht. Je moet hem laten staan, omdat je weet, 1 flits kan voldoende zijn. Die is er niet echt gekomen, die is er niet gekomen. Hij heeft zelfs ook niet geprobeerd. Vandaar dat ik zei dat ze... En ze gaan ook wel dat gevoel hebben, de andere spelers, maar gaan dat natuurlijk niet op die manier uitspreken. Ze hebben echt wel een hele wedstrijd met een man minder gespeeld. Ja, Messi heeft niet meegedaan, heeft nog zo van die wedstrijden gehad. Maar gezien de efficiëntie en de geweldige zaken die hij liet zien op dit WK, is dit toch wel een zeer valse noot voor hem om op te eindigen. Mm-hmm, ja, want Interland, dat zal gedaan zijn.
2: Ja,
3: hij zal nog wel, bij Inter Miami waarschijnlijk verder voetballen, maar toch ook Otamendi, 38. Ja, Emiliano Martinez was uiteindelijk nog de beste, de keeper. Dus dat wil wel wat zeggen. En Spanje heeft het slim gedaan, heeft het goed gedaan. Hebben uiteindelijk ook niet overdreven risico's genomen, ondanks dat ze het gevoel hadden van we zijn hier echt wel baas, we kunnen het afmaken, zelfs voor die 90ste minuut. Loni Alvarez eraf neemt, dat is dan de enige spits, als iemand die nog een goal kan maken van ver, heeft hem ook nog gewisseld, nog net bij 0-0.
2: Ja.
3: En nadien kregen ze natuurlijk onmiddellijk die goal binnen, ja, en dan sta je bijna allemaal met middenvelders en vooral verdedigers.

0: Je wil jezelf opvolgen, maar dat zou niet verdiend geweest zijn, dat is overduidelijk. En nee. wij hebben verloren tegen de wereldkampioen.
1: Dat is waar, ja.
0: Tegen de wereldkampioen die minder die baas was tegen ons. We waren minder, maar veel beter waren we dan Argentinië. Want we zijn aan de overkant geraakt en een aantal keer goed Charles de Ketelaar aangespeeld.
1: En gescoord.
0: Misschien Doku wat te lang laten staan, want Rudy Garcia kreeg daar heel veel kritiek. Maar hij speelde wel zonder Kevin De Bruyne in die wedstrijd. Dus het was...
1: Ja, juist.
0: Dat was tegen de Verenigde Staten. Kevin heeft die daar wel gezet. Heeft hem dan gewisseld. Maar we hebben wel iets gebracht. Onze lange ballen naar... Natuurlijk, Emiliano Martinez kan geen lange ballen spelen naar Messi de hele tijd. Ja, die gaat er niks mee doen. Die bal zou sowieso altijd teruggekeerd zijn. Maar zo weinig tegenstand bieden... In een finale van een WK, ja, ze gaan zich dat toch ook wel beklagen. Want je weet, het moet maar één keer verkeerd gaan. En niet toevallig, de invallers, Nico Williams en Ferran Torres, die uiteindelijk de goal aanbrengen en scoren. De invallers van de Spanjaarden, die hebben veel het verschil gemaakt. Ja. Marino een aantal keer, Fabian Ruiz, als hij dan in plaats van Pedri kwam ook. Nu vandaag Torres.
1: Wie gaat man van de match worden, denk je? Lamine Yamal zal het in elk geval niet zijn.
0: Nee, het zal Ferran Torres zijn, de man die scoort,
1: ja,
0: denk
1: waarschijnlijk.
0: Ik. Ja. Maar er zal ook nog wel een man van 2K gekozen worden. Die zal ook nog wel een prijs krijgen. En dat is dan moeilijk. Er zal misschien nog als troostprijs naar Messi gaan. Maar dan toch niet op basis van zijn finale vandaag.
1: Nee. De overname van de macht door Lamine Yamal. Maar hij heeft ook zijn WK niet gehad en ook niet in die finale terecht doorgekomen. Hè.
0: Nee, je hebt de indruk dat ze hem een beetje geforceerd klaargestoomd hebben. Na een relatief zware blessure, zijn eerste grote in zijn jonge carrière. Je moet daarmee opletten. Je had toch wel het gevoel dat hij niet helemaal 100% fit was. Heel, zeker niet in vorm. Vandaag ook misschien één keer voorbij zijn man geraakt. En dan die voorzet met rechts, die kopbal van Ferran Torres in de handen. Dat was dan ook de grootste kans voor Spanje. Voor de rest te weinig gebracht. Een heel WK lang eigenlijk. Het middenveld, hè. Ruiz, Rodri, Olmo. Uiteindelijk waren die alle drie vervangen op het einde van de wedstrijd. Die waren er niet meer bij, dat illustere middenveld.
1: Maar, nee, inderdaad.
0: Ja, maar dan heb je met Zubimendi, Merino, Eric Garcia. Ja, dan heb je zoveel... Pedri. Dan heb je zoveel wisselmogelijkheden, Luis Lafuente zijnde, dat het eigenlijk de bank is van Spanje. Ondanks het feit dat ze bijna altijd met dezelfde elf gestart zijn, of bijna met dezelfde elf, maar dat toch de bank is van Spanje die hier het verschil maakt en hen wereldkampioen maakt.
1: Ja. Ja, en als wereldkampioen worden en maar één tegengoal krijgen, het hele toernooi, is dat al ooit een wereldkampioen?
0: Dat denk ik niet.
1: Moeilijke vraag natuurlijk.
0: Nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ja. En vooral, er moest de wedstrijd meer gespeeld worden.
1: Ook al,
0: Voor het eerst, hè. Het moest ook nog 16 finales spelen. Dus acht wedstrijden. En dat is toch wel geweldig. Zonder defensief te voetballen.
1: Inderdaad.
0: Vooral.
1: Ja,
0: door 70% balbezit te hebben gemiddeld in het toernooi. 70% balbezit door veel doelpunten te scoren. Het is de 17e die ze vandaag gemaakt hebben. Dus je maakt veel doelpunten. 17, je krijgt er maar één binnen, één. En ja, gewoon omdat je goed bent. Hè, tegen Uruguay, denk dat... Hebben ze ook maar 1-0 gewonnen in de... Ik denk dat de Argentijnen vooral daarnaar gekeken hadden. Hè. Het was ook een zeer moeizame zege. En vandaar ook een Zuid-Amerikaanse ploeg. Ik ben Spanje, ja, inderdaad, tegen Uruguay, 1-0.
1: Ja.
0: Dus daar hebben ze goed naar gekeken. De manier waarop Uruguay Spanje het heel erg moeilijk heeft gemaakt, zonder grote kansen af te dwingen.

0: He, er waren wel wat mogelijkheden. Maar Spanje kreeg ook bijna geen mogelijkheden in die wedstrijd. Alleen is Spanje wel gegroeid in het toernooi.
1: Ja,
0: ze zijn altijd
1: wel,
0: beter geworden. Het was ook zo dat ze tegen ons... Ja, wij hadden ook naar de verlengingen kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar op een positievere manier dan wat vandaag Argentinië doet. Het was niet zo dat wij alleen maar getracht hebben van naar die penalties te gaan of die verlengingen en hen op die manier uit te schakelen. Nou ja, dus we moeten dat toch eens herbekijken. Hè? Dat de Belgen dan toch een veel beter toernooi gespeeld hebben dan veel mensen qua perceptie nu wel.
1: Ja, ja, zo is het wel inderdaad achteraf. Als je terugkrijgt die geoogde kwartfinale natuurlijk wel bereikt. Voilà. Ik hoorde net Eviva España door het stadion daar knallen, zal ik maar zeggen. Spanje pakt dus de wereldtitel, verdient de wereldbeker mee naar huis. Het is intussen kwart over middernacht, stilaan tijd voor ons om hier af te ronden. Wim de Koning, dankjewel. Het was fijn om hier het hele WK bij te hebben. Heb je ervan genoten?
0: Heel erg, van hier te mogen zijn en mijn steentje te mogen bijdragen, jawel. En van het WK ook natuurlijk, want als je het van zo dichtbij kan en mag volgen, ja, dan beleef je dat toch veel intenser dan als je thuis blijft en gewoon even af en toe naar het voetbal kijkt. Ik zou het ook wel gevolgd hebben, maar het is wel interessant om het op deze manier echt van heel nabij te kunnen meemaken.
1: Okay, ik zou zeggen, nu al afspraak voor over 2 jaar voor het WK.
0: Graag, graag, maar goed... We zien het wel.
1: Oké, dankjewel Wim de Koning. En u bedank ik voor het luisteren en nog een heel fijne nacht.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

over the ground. And all day, it seems, we've been in between.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Een verslag van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het WK, ook nu Rodri.
1: In Vilvoorde volgden honderden mensen uit de Spaanse gemeenschap de match mee op grote schermen in het Aziat Park. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
3: Ja, heel blij uiteraard, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend. Nu Spaanse feest, het begint nog maar. Het is toch jong.
4: Het is fier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben. Feestje, hè? Dat de mensen nog komen en drank bestellen. En we blijven hier. Hè?
5: Feest in Vilvoorde. Nee, nu gaan we naar huis. Morgen moeten we gaan werken.
1: De Hongaarse premier Madjar draagt voormalig schaakster Judith Polgár voor als nieuwe president. Ze is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. En dat is een verrassende keuze, zegt correspondent Stefan Bos.
6: Het is echt iemand die wordt gezien als de trots van Hongarije. Ze heeft ook een rol als inspirator, denk ik, voor veel vrouwen hier. Dus denk ik dat heel veel Hongaren zich wel achter haar kunnen scharen. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft ook gezegd dat het presidentschap meer is dan een baan. Dat het ook een rol is van het mensen bij elkaar brengen. En hij denkt dat zij daartoe in staat zal zijn.
1: De vorige president ondertekende zaterdag een grondwetswijziging waarmee hij een stap opzij zette. Magyar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Viktor Orbán. Het weer, vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken, minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel, maxima tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maxima tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.

met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en...

men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graag. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust.

0: Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met islamisch

stop button, maar ik leef langs de binnenkant. Sommige gedachten zitten van binnen gevangen. Sommige laat je los, sommige wil je verbranden. Soms wil je iets anders zeggen dan dat je gepland. En soms vloekt het,